0: Fleisafvalverwerker Sonak wil biovergisten splitsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij ons voorin zetten is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat erbij bent bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Ado.

0: Komt-ie.
1: Nijsmakers. Else Vreet, is er een nieuwe editie van Nijsmakers?
2: Dat is het idee.
1: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries, waarom op het Nijs van de Arune Wieken.
2: Steent meer op, kom op man.
1: Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
2: Oké, okay, nou, let het dan maar ergens ook in.
1: Ja. Janko komt maar zijn lifehack.
3: Warm je nooit die oranjekoeken op in de magneton.
1: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
4: Ik vind zelf vooral leuk, daarom ben ik er ooit mee begonnen.
1: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
4: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
1: Nijsmakers. Els Vreet op tv, op Spotify,

De wintermaanden, 1893. Mijn rapske hank aan de sneeuw. De winterwind nam die levens aan. De storm, die 121 man, de kapkasten.

0: Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Mountains. Buildings. Buildings.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn twee mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

you dance.

0: van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme offensief.
0: Als toen de wijs wist naar huis.
5: Help, dit is eng.
0: Als het iets het vierde is.
5: Hé, wacht ze.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat we eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwerontzijs.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
5: Woo!

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wereldreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste

0: Werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou gewoon.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
7: Ja.
0: Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur, Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Twee mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden, verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Een Friese zilverskat die zo in Ljouw tentoonsteld worden, maar bloot achter slot en grendel omdat het Fries Museum benauwd is. Wat dieven? Dat verhaal, Jester.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: Dat en Bend and Break.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Maar Erik Seijers.
3: Op de schat is voor Friesland dat het gouden masker was voor Roemenië. Dat wil er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
0: Ja, nieuw en oude Zilverskat. Bloot voor eerst in de kluis lissen. Ilko Verlingen, de nagelnaaier directeur van het Fries Museum, die krijgt een vervelende start. Dat verhaal dat juist haast. En in Dokkum, de nemen ze Orski van de Vinnen. Het is het Dokkinga-gebouw. Dat get disse jest in de groen. En een oud-leerling die kie juist er nog één keer waarom.
4: Mijn herinneringen over wat je vroeger zie je het in de kantine. En dat wat je dan, nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig maar. Mooi verhaal.
0: Ja, die kantine, daar heb ik heel op mij maken.
5: Hey, hoe krijg je ze? Was Hesto daar al je goed vrij van Erik Seijers?
0: Nou, ik moest ervoor nog denken. Dat wie in de tijd, dat de smartphone wie er nou net, maar de telefoontjes die wien er al.
5: Oh ja.
0: Ik vind het wel grappig dat dan.
5: Snakeware.
0: Ja, ja de eerste iPhone is aan dat wel, maar toen mocht dat al je net.
5: Nee.
0: Als in telefoon als jongen waard in de oude in de kantine, dan wie yeah. Inleveren je.
5: Oh, oké. Okay. Dus dat is nou proberen. Nou,
0: ik voel het heel vernieuwend inderdaad. Dat is helemaal waarom ging. En nou is het waarom bij dat punt eigenlijk, volgens mij. Dat, nou ja.
5: Ja, ik kan ze nou ook inleveren in natuurlijk. Hè?
0: Ja, dat is weer. Dat is weer. Goeiemorgen.
5: Ja, goeiemorgen. Er ben fouten maken bij de opgraving van het stoffelijk omskort van D'Artagnan. Ik wil de vierde musketier. En met WK voetbal in de Verenigde Staten met er geen drones boven de stadions vliegen.
1: Om het nieuw genoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moor.

0: Boudewijn de Grootwiedot en een wonderkind van 50. Zij stikken zondje in de Ilsk Friesk Zilver. Het Fries Museum die hier alles kleer van Grutte tentoonstelling daarvan onder zijn Jan binnenkwam. Nou, hokker zijn Jan kreeg tot wel het museum net zeer ze. Erik Enema, die praat in elk geval met Ilko van Lingen, de nieuwe directeur van het museum.
1: Dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn.
2: Nee. In augustus zou die beginnen?
1: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. Dat wordt nu 1 augustus.
2: Dat wordt nu 1 augustus. Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
1: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de poptestgat op veilige manier getoond kan worden.
2: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
1: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zorgen.
2: Ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
1: Nou, de poptestgat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van, oké, dit moeten we niet meer zo doen.
2: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, ja, wat je wel merkt, in algemeen gesteld, is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
2: En dan specifiek zilver?
1: Zilver en goud lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk waar vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat het nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
2: Okay.
1: Het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je moet zorgen dat inbraak niet mogelijk is.
2: Nee, precies. Dus jullie moeten extra kamers ophangen, extra sloot doen op de deuren in het Fries Museum?
1: We moeten in ieder geval voor zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet ermee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat is helaas, weten sommige mensen dat ook. Ja. Dus daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat we alles aan doen om de poptestgat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het Rentmuseum.
2: Ja, ja.
1: Poptestgat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Dan wil je er wel voor zorgen dat het in Friesland blijft.
2: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
1: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in. Met prachtige afbeeldingen. Dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
2: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
1: Ja, het is een beetje rot dat ik dan de hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
2: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En betekent dat inderdaad dat het pas 1 augustus is. Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
1: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
2: Ja.
1: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds
3: is. De media van de morgen.
0: Ja, fijn, ik heb alweer wat brugjes binnen. Jaap en Tjalkje, die ben alweer wekker. Jouwte, die zit op de lijn Jin 20. Hij zei het alweer de laatste dag van de week. Goed weekend in de Protte Wille. Nou, dank voor Jaap, doe ik op de bus.
4: Helder, ja, inderdaad.
0: Ja. En Jilke, die stond alweer een koffieplaat.
4: Maar dan kom je hier een onderwijs naar Limburg, loopt net, hoe weet ik alweer.
0: Ja, Jan Theo Bronder. Die zit omdat ik nog mormon onderwijs naar Limburg taal.
4: Ja.
0: Nou. Ik hoop dus net op FM is.
4: Goeie reis.
0: Die had het net op Limburg.
4: Nou, de FM misschien nog wel, maar de DAP net, Tienburg. De DAP is indeeld in regio's. En de DAP Plus, mag ik zeggen. Want de DAP en DAP Plus, daar zit ik bij verschil in. En als je via de DAP Plus luistert, dan op een gegeven moment, als je dan Friesland nu best, dan wordt het heel iets minder. En bij de FM, de koers vroeger aan de oren, ja, toch even een beetje ziekje. En dan, ja. Ja, dan slaagt het vaak wel, maar met die DAP slaagt het dat net. Alleen nog landelijke stewarders, die hadden ik, die kan landelijk uitsturen. En zelfs een keer een telefoontje kregen met het introductie van de DAP Plus van Texel. Dus kien een heel soort mensen die luisteren nog naar Omroep Friesland op Texel. En die mensen die belden toen van ja, maar wij kunnen hem net meer langer ontvangen.
0: Zit er nou op Texel en kist u ze ontvangen? Dan, of we dat graag weten, dat vind ik wel heel nieuwsgierig.
4: Ja, ja, nou ja, dan, ja. Maar via de FM kan het altijd nog wel. Dus ja.
0: De orde media.
4: Ja, ik zou haar zissen. Ik ken er niks voor zissen. Maar ja, het is, ja, zijn directeur zit natuurlijk ook iets aan spagaat he, van zijn museum. Aan de ene kant, ja, je kan niks melden. Aan de andere kant, meestal natuurlijk alles weten, want het is wel heel nieuwsgierig.
0: Ja. En maar, natuurlijk, als je uit je nieuwe directeur binnen, dan word ik voorzichtig wijzen dat ja, je in dat je moet.
4: Wat een raad, jongens. Ik bedoel, dat het museum er niet is met een tentoonstelling van wat zilver ik word herkend. Nou.
0: Ja.
4: Goed, er zijn mogelijk fouten maken bij de opgraving van het vermeende skelet van D'Artagnan. Ik wil de vierde musketier neemt. Versteuring van het bordmateriaal, toch onvoorzichtigheid in het graafproces, maakt het identificatie van de menselijke resten haast onmogelijk.
0: Hmm.
4: En denk ik, ja jongen, dat is toch ik wat. Dat melden bronnen die het nou blutsen binnen biedt onderzoek aan L1, uw collega's in Limburg. Ja, meer dan de helft van het bordmateriaal is verstoord en dat toch haast net te broeken. Het skelet leidt op dit moment bij Hogeschool Saxion in Deventer voor verder onderzoek. Maar het is maar de vraag of dat een betrouwbaar resultaat lieren zal. Dus 50-80% van het skelet verstoord. Het stoffelijke omschat is op zodanige wijze behandelen dat een duidelijk resultaat net langer mogelijk is, zei een zakkundige. Die wil lever ik anoniem blauwen. En je hebt er weer ik al gedacht hoor, want een van die mensen die er om mij werken, een van die archeologen, die hier nog botresten, hier die weer naar Duitsland opstuurt voor onderzoek. Die man heeft ze toen zelf ophellen en die heeft ze bij een freun of ze onderbracht. En die hoorde ik net ouwe aan. Dus ik weet net wat er aan de hand is. Maar dan denk ik, jongens, de internationale media, die ben natuurlijk ik op dit verhaal doken. En dan maakt je we een beetje, nou ja, toch net zo'n heel goede indruk. Dus benijd wat er uitkomt. Wat nog vers te stellen is, of het echt D'Artagnan is. Ja, maar het WK voetbal in juni en juli, maar er geen drones vliegen boven de stadions in Amerikaanse steden, dat spelen we. Het verbod geldt ook voor supporters evenementen. Het is vooral als er wedstrijden in die stadions binnen, dan maakt het net vliegen. Of doe maar eens een speciale taststemming, hè, maar ja, dat is vooral voor de health change, de priestje en heel veel tafelsjog. Maar ja, als je dus denkt van, oh, ik ga naar Amerika, ik maak je mooie beelden met mijn drone. Dat kerst wel verjitten. Ik zoet ik echt net waan. Want waar de boel uitreed, die riskeert een boete van $100.000 in beslagname van apparatuur en strafrechtelijke vervolging. Nou, dat is in Amerika net zachtzinnig mij. Dus en de FBI die is belutst een beetje nijleven van de regels. Nou, dat moest ik, leven te vreunen horen. En er wordt gebruik maken van een nieuw handhavingssysteem dat drones voortdurend uit de lucht pikt.
0: Oh, dus dat risico.
4: Zoet er net op wegen.
0: Dat risico is wel erg, erg groot dan.
4: Ja.
0: Net van dus.
4: Nee.
0: Zis het maar. Ja, ik zei het al, de eerste fysiekjes we binnenkamen van deze aflevering. Dan zie je Jelke van Sels en die wil graag de Summer of 69. Jere, van de morgen.
4: Ja, altijd mooi.
0: Nou, dat is een mooie plaat. Maar dat ding is nog even van, ja, Jelke. Leuk, de Summer of 69. Maar ik heb hier toch een suggestie nou.
4: Jan Theo Brander trouwens.
0: Ja.
4: Oh, sorry dat ik die in geval. Maar ik zie nou, er komt nog een foto binnen van Jan Theo Brander. Hij zegt, ik ben achter Zwolle. En dan hield hij het Friesland 92.waar.
0: Nou.
4: Ik bedoel maar.
0: Kwaliteitsstraalpaal.
4: Zeker.
0: Jongen. Stuur maar even die fysiekje terug naar 0620 4 9 9 9 9 9. Of vanzelf de omroep app.
5: Omroep Friesland.

0: Het is nog petit, maar
1: Iris Seijens
0: is al wekker.
1: Nodo nog.
0: Van Seizoen Njoggenoeren.
1: Friesland van de Moor.
2: Dat ergens altijd een beetje zeer had een art squal gebouwd in de vlakte onkit. Tenminste helemaal, want de squal is er zelfs op zitten hard. De Finnen, daar gaat het oor in het gebouw. Het is een gebouw van het Dokkinga College in Dokkum. Het gaat maar kwart in de vlakte. Het is bot voor ouderen. En na de simmer, dan gaat de sloophamer erin. Maar waar het woe, kon nog één keer even naar binnen. Een collega verslagjaar Ben de Jager, die had zelfs op de Finnen zitten. En die wil even nieuwsgierig. Ik ging daarom ook nog één keer waarom naar zijn oude squallen. En trof daar oud-leerling en oud-docenten.
3: Alfred de Jonge, Dokkum, je gaat hier ook op squal zitten, op de Finnen, in de stad. Hoe voelt dit om tegen hier denk ik weer eens waarom te wijzen?
4: Een stukje nostalgie, hè? Dat is wel waar hij mooi waarom komt. Maar de zon, dat is leuk.
3: Ja, en dit gebouw, nou ja, ik ga hier zelfs op squal zitten. Ik zag net per se een heel soort verorings. Jongen?
4: Nee, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit. Weinig verorden.
3: Zeiden ze mij de zon, dus is je nog op squal?
5: Nee, al lang niet meer.
3: Oh, dat ben je er al?
5: Ja, of jou hier.
3: Oké, en wat haast nou? Wat is nou?
5: Ik werk hier gewoon.
3: En hoe is het dan voor jou om hier weer om te wijzen? Zo is het de germe uit?
5: Ja, ik leuk om te zien. Het is nog wel vol hetzelfde, maar nou, het is toch wel een beetje, nou, zoals meer heid als zijn, nostalgisch.
3: Dankjewel.
5: Alsjeblieft.
3: Jelle van der Meer, heel binnen docent LO op het Dokkinga College, onderdeel De Finnen. Dat gaat na 40 jaar, gaat dat nou aan plat, takom simmer. Allereerst, wat voor gevoel stappen jullie nou de laatste weken, maanden om?
6: Een beetje nostalgie voor zelf. Je weet dat het aan ophoudt. We zijn ook al dik 12 jaar hier bezig met bouwtekening voor nijbouw. Ik zit ook in die commissie. En dan zie je hoe mooi het aan worden gaat. Dus je maakt wel weer voor iets, nou iets heel moois. Alleen ja, je neemt ook afscheid van een semi-permanente bouwsatsen dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deelzet, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij was een nieuwe gebouw daar.
3: Ja, en je hoort een soort van reuniedij eigenlijk van mensen die hier naar school gingen binnen, die hier werken haal als docent. Van jou zelfs beide.
6: Ja, beide. Ik ga hier ook op squallen gaan. Ik ga hier zelfs de onderbouw net in. Want ik ga de route die via de Arnhem-Havo en daarna de bovenbouw HAVO-VWO. Dat wie op de gister. Maar ja, dan kwamen ze hier natuurlijk ook voor godsdienst of Duits. Maar ook de gymnastieklessen die hier zijn. Dus ja, dus daar zijn we hier wel aan. En daarna mocht ik hier aan het werk, omdat ik via mijn stages hier ruimte kreeg. En eerst op de vakskwallen, wat nu de beroepencampus is, lettering Verwert. Nou, die stond er ook al net meer. En nu ben ik hier en nu hoort dit gebouw hoort ook op te besteden. Nou, ze liet gelukkig eens mooie sporthal hier de doelsteen liet ze vol steen. En dan krijgen we haast een prachtig mooi nieuw gebouw aan de Parklaan.
3: En je werkplakje bleef dus nog wel besteden, staat het dan lekker?
6: Ja, de route wordt wat langer naar de koffieta, maar mijn werkplakje bleef besteden. Dus de sporthal bleef beroeken als Dokkinga College. Dus wat had een goed verloren te van mij net zo'n heel volle. Alleen er, ik maak even door een kont omrennen.
3: Laten we dan correct even een liedseintje rennen gaan naar de trap. Want ja, die trap, die ja, nostalgische trap kun je het eigenlijk wel nemen. Naar Saffel Ier. Volgens mij, als ik zo een beetje om het hoekje sjoeg, hier is nog blauw, de treden ben nog van hout, is die net verroren?
6: De trap is net verroren, het hout werkt zeker net. De kleur is maar die hier misschien wel een keer verroren. Ja, in de regels ben ik net verroren, Ben. De brede trap omheen en de smelle trap naar beneden. Ze had het hier altijd west en ze bleef het tot het laatste hoornhek.
3: Ja, want dat had eer een conciërge erop tekenen, toch?
6: Dat klopt, de trappenregels trot je netjes in het Nederlands, maar onze oud-concierge Bilker, die wie oersafriesk, en die had er letterlijk een plaatje bij plakt van jongens, ek om 12 uur, want om 12 uur dachten een hele prutte dat ze bij de brede trap naar beneden kon, maar dat kon net bij Bilker, dus dan kon ze weer omheen en alsnog via de liedse trap naar beneden.
2: Dank u wel.
6: Bijzonder nog.
3: Sjoeman Frieswijk, waarom in de Finnen?
7: Ja, waarom in de Finnen en waarom in de tijd?
3: Ja, is dat?
7: Ja, toch. Fantastisch. Je bent kost. Maar ja, oude herinnering. Zie je nog wat leraar en herinner je nog om. Die, waar ik nog les van gewoon heb. Nou, dat is inmiddels ook al meer dan dwakhaast net de 37 hier in. Dus dat is hartstikke leuk. En vooral ook even om te zien van wat ze hier aan zijn van plan binnen. Grote plan hier.
3: Ja, want dit gebouw, de Finnen, staat er al een dikke 40 jaar. Zo tijdelijk wijze. Nou, van tijdelijk heet is geen sprake, wil ik het mij.
7: Nee. Niks is zo tijdelijk wat zo lang door dat ik me zeg. Dit wordt vernaaid wordt, zeg maar. Dus had nog lang een naast in zo.
3: Ja, en er komt bij, je hebben jezelf zitten. Je komt wel even op de laatste dag dat je hier even Sjen kennen.
7: Ja, ik moest een WhatsApp in de buurt. Ik denk, nou, ik ben vooral even geïnteresseerd in die nieuwe plan. Ik denk, nou, ik rijd het even daar. En ik ben blij dat ik het even in heb. Want je tref ik weer hard bekend. Nee, maar ik zei die harde leraar en zei maar, ja, hartstikke leuk, man.
3: Een beetje ja, nostalgisch en ik wil wat genieten.
7: Ja, tuurlijk. Het is toch, ja, leuk. Praat ik me in herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine. En wat je dan, nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig man. Mooi verhaal.
0: Kom maar op Friesland. Krijg je allemaal in de mail?
8: Hij is vergees en hij is superactueel.
9: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
10: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus
0: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
8: Crowdy Noi.
0: omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
12: Het is een minuut over Jalweson. Tiet van het Frieske Nijs, mij Fijke Wouda.
13: Een goeiemorgen. Het Fries Museum in Ljouwert stelt de opening van de tentoonstelling De Poptas gaat Fries zilver op wereldschaal mij 2 minuten vanwege veiligheidsrisico's. Het museum had naar eigen zin signalen gekregen dat het nodig is om meer beveiligingsmaatregels te nemen. Directeur Eelkon van Lingen bevestigt dat goud en zilver in musea de aandacht van criminelen lutsen had en daarom is nou meer beveiliging nodig als jeder.
14: Nou, de Poptas-schat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van oké, dit moeten we niet meer zo doen.
13: In het wetter onder de Lage Herenweg in Marum is juster rond eind van de middag een stoffelijk omskort ontroffen. De politie had nog net meer informatie bekendmaken. Het is dus net duidelijk dat het om een man of vrouw gaat. En het is ook net bekend hoe die persoon in het wetterrek is. De politie jouwt aan dat er onderzoek naar dienen wordt. Het kabinet had het hazenbedrijf Frisia toestemming gegeven om zout te winnen in de Waadzee. Nevens het kabinet is de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Bovendien ben we met eigen zout minder afhankelijk van het buitenland. Het wetterschip, gemeenten onder de Waadzee, de provincie en de Waardvereniging zijn erop te zien. Nevens Frank Peters zal de Waardvereniging bezwaar ondertekenen.
15: Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024... de Nederlandse regering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen.
13: Een Ferrari F430 is tongje te jong, juiste jong dus, van de diekrekken onder R-deal in Ljouwert. De bestuurder bedarre met de sportauto in de sleet. Die het om een tige dure auto, maar nijweren van meer dan 12 ton. De bestuurder kon zelfs uit de auto komen. Hij verklaarde dat er de macht uit stuur verleend werd door het vermogen van de auto. Een bergingsbedrijf had de Ferrari uit de sleet takelen. Hoe groot de skeer onder de auto is, is net duidelijk. Maar wat is wel heel spietig.
16: Nou, dat wel. Als die foto's
13: juist prachtige juist auto.
16: Jammer.
13: Ja.
16: Fijke, dank u wel. Tiet nou voor het Waarbrug met Jan Jonkman. Goeiemorgen.
17: Een goeie morgen, Erit.
16: Hoe zetten we deze vrede morgen in?
17: Nou, we hebben vanmorgen wel een prachtige opkomst van de cinema. De bewolking die lutst nou ook al wat orde van het west nu door de provincie heen. Dus valt hier is een dikke spot rein en koud is zeker net. Want hier in Eekbriep is dan 16 graden, gisteren rein 15 graden, de point 15, komen aangebakken van 14. Dan word ik zo'n 16 graden, Laaksem 19 graden en Akrem en Isbrechtem zit ik zo'n 15, 16 graden. En op Eiland is ik zo'n 18 graden. Nou, we zorgen dat het vanmorgen is het eerst nog wel wat bewolkt vanuit het westen bij een enkel buiken. Het ben wat enkele dikke drip maar rein, meer is stelt het ik net voor. Letter in de maanden van de morgen wordt het afgedroogd, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan zitten we maar in een zuidwestelijke streming in wat vochtige tropische lucht. Dat resulteert dan ik denk temperaturen van zo'n 20 graden op het water tot zo'n 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideerste van de provincie. Van de middag komt er een steuring vanuit het westen bij, dus een warmtefront, en dat leidt ze om een oren strijzen voor de kust. En dat loopt dan van een midden wat naar het eerste taal. In het westen van de provincie hebben we kans op een lichte bui. Maar hoe meer het naar het eerste taal gaat, hoe zwitter de buien worden. En vooral voor het eerste en het zuideerste van de provincie komen ze op enkele ruin en een tongerbui. Vooral als je dan over de grens gaat richting Drenthe en Grens, dan kunnen de buien nog wat zwitter worden. Er staat dan een krachtige tot matige zuid-zuideerste wind die van de midden omgeert van het westen naar het matwesten, dat die steuring oorloopt. Ja, en dan kan die wien wel wel eens even tijdelijk omloeken. Het is even oppassen voor de watersport, want er zijn een soort mensen die hier binnen, die net zo'n soort verstand van het water en die denken van het zilver wat mooi vallen. Nou, misschien valt het mooi, maar het is altijd neem weer oppassen. Jong en vannacht is het weer helder en dan is het droeg. En dan je de wind om naar het noordwesten, daar hebben we het van 12 tot 14 graden. Ach, en dan wordt het wat skier hoort het veld.
16: En dan is het op naar de sneeuw daar, maar wat legere temperaturen, volgens mij, hè?
17: Dat heeft helemaal gelijk. Maar het is wel een droge dag en we hebben tank wat een regje van hege druk. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. En de zinnen er ik regelmatig bij. Ik denk dat we wel zo'n 12 tredje oren bij zinnen hebben. En er staat een zwakke tot matige noordwestenwind, die het algemeen net een heel soort voorstelt. En dan hebben we temperaturen zo'n 19 graden op het waadeiland, dat zijn tot 23 graden meer de provincie. In de nacht klettert het dan weer op en dan is het zo'n 12 tot 14 graden. En in de wind die gaat dan weer wat om naar het eerste ta.
16: De dagen daarna, hoe komt het dan?
17: Nou, snijden, dan heb ik nog een droge dag. Meeste zinnen in de maandtijd, of in de middag. En in de middag werd een tannemer de bewolking. En dan hebben ze aan 22 tot 23 graden. Men die bloed het ik dan droog, dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Het is aan 21 graden. Maar in de jong en in de nacht komen de eerste buien al. Nou, en aan deze heeft een verkeerd wat ruinige dag worden. Met een heel soort misschien wel op zitten te hopen. En het is aan 18 graden. Maar een matige tot krachtige zuidwestenwind. In een namiddag dan wel even kans op een glimpje zinnen. Nou ja, zeg eervetsend, we kunnen wel stellen, we zitten er hier wel even warmkes bij.

0: Lost Frequencies. En Reality. Yeah, that's no.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Een bandenkeer, 1400ste jitje. Tenminste, de 100ste jitje van plitselijk belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeiemorgen.
3: Hey, goeiemorgen.
0: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zijn plitselijk belang eigenlijk dat Big Leagues een gemeente of orenpartij net doorgaan?
3: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantega zelf. Dus echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het munitieniveau van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt hebben. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of in plaats van de kerstboom tijdens kerst. Nou, allerlei activiteiten.
0: Ja, dat dus alle konten op. Van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat die heren dus.
3: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Wat even waarom nee, doe het. Tim Toeksa, er wordt volop zocht naar plak waar we de Defensie uitbreidt zich in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt van strijden, hè, omdat dat munitiedepot net in band te keer komen zo.
3: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp, met heel veel energie. Maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt. En nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En hebben we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
0: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
3: Heel veel emotie. Heel veel tranen. Heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ja. Ontzettend opgelucht, vooral.
0: Ja, nu ben je hem 100 hier. Hoeveel weet je hem eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
3: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiept. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantega zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat er dan een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het veenpolder. En die hield dan bezig met het aanleggen van een riool. Het verzorgen dat er elektriciteit kwam in Wantega. Dus dat was wel ontzettend leuk om die historie weer in te duiken. En allerlei nieuwe feiten te ontdekken over Wantega. En zelfs dus nog daarvoor. Dat echt de eerste inwoners hier kwamen wonen.
0: Ja, nee, je zal nog vieren dus dat je hem 100 hier besteedt. Daaromheen, binnen er nog andere zaken, wat je nou echt als speerpunt had, waar je van strijden? Of is het nou eigenlijk gewoon rustig en geniet je daar volop van?
3: Ja, op dit moment loopt er een woningbouwproject. Heel veel jeugd wil in band gaan blijven wonen. Die mogelijkheden zijn er op dit moment niet. Dus we hopen dat er volgend jaar een nieuwe wijk wordt gebouwd in Wantega. Zodat de jeugd ook kan blijven wonen als ze willen. En verder hebben we een redelijk rustig jaar. En dat, ik moet zeggen, dat is ook wel eens even lekker.
0: Even bijkomen.
3: Ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet je ervan met alle feestelijkheden die het op het programma staan. En lokwenske.
3: Ja, ontzettend veel dank. En ja, misschien nog even ter overvloed. Het is niet alleen voor Wantega, maar het is er ook echt voor bezoekers. En we hebben een ontzettend uitgebreid programma. En alles is gratis. Dus,
0: nou. Voor
3: mensen die nog niks te doen hebben dit weekend, zijn van harte welkom.
0: Dat is nog eens een uitnodiging. Tere dank.
3: Ja. Oké, okay, fijne dag.
0: Dus van plaatselijk belang daar in band een keer.

0: Owen Paul en My Favorite Waste of Time.
1: Friesland van de Moorn.
0: Nou, stel je eens voor, een leeuwen verbleeuw bij station Ljouwt. Geen greften, maar dieken. Totaal oorljouwt zou dat wezen. Oors als de bouwplan die het uitviert binnen. De bouwplan die er ooit wol wien, die op de tekentafellijn net trok ging binnen. Denk je dat oor bij het historisch centrum Ljouwt. Die maken er een uitstalling van. Nooit gebouwd. En Dennis Terpstra, verslagjouwer, die praatte mij Pieter van de Ende, der oor van het HCL.
2: Het idee is, we denken heel vaak van, wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk doorzoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
3: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooi gebouwen. Wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kan binnen?
2: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld, politieke wil. Men durft het soms niet aan of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen, dus dat het echt een meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen. Maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend. Of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
3: En wat vind je zelf nou in een van de dingen waarvan je zegt van, oh, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kaam is?
2: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is misschien ligt ook wel erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam. Want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk. Was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen.

0: Naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, nou, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergracht, wel te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad, over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewal, en dergelijke autowegen aan te leggen. Daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld en waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
1: De beziekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Want ze wol en net zien wollen.
0: Ja, klopt. Wanneer de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften en dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd, maar het is wel leuk om er, ja, bovenaan.

Met mijn ogen dicht, kan je voelen. Met mijn hart op slot, ik hoor je praten. Maar je bent er niet, nee. Je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Miss Montreal en Door de Wind.
2: And now for something completely different.
3: De media van de morgen.
1: Fijke, door de media.
4: Ja, maak nog een silly walk waan of...
1: ja, dat maai, dat zit er meestal toch?
4: Nee, gelukkig maar. ja, we hier is krijg je een nice blokje. Hier we dat nice hoe die Ferrari die het in Ljouwert van de Diek rekken is.
1: Ja.
4: En wij krijgen dan ik al hier een briocht, een tasje van correspondenten. He, die gingen daar dan heen en die meisje de foto's van. Een van die correspondenten die het hem kennelijk behoorlijk in de zaak verdiepen. Want er kwam een heel passe briocht van die Ferrari F430. De iconische auto met een nieuwwaarde van destijds 245.000 euro...
1: Ja.
4: Raakte net na een flauwe bocht van de weg, kwam in een sloot tot stilstand. Nou, dan gaan ze verder met de legendarische Fjouwer.3 liter V8 motor van mijn Fjouwer 190 pk...

0: levert een waanzinnig geluid en prestaties. Sprint in 4,0 seconden naar de 100 km per uur met een top van 315 km per uur. En de vraag naar deze generatie auto's die groeit onder verzamelers. Want ja, die F430 die wordt gezien als een waardevolle investering. Dit hield niet meer erkenning krijgt als moderne klassieker. De auto kreeg naamsbekendheid door de populaire Pixar animatie Cars. Waar het personage van Michael Schumacher was gebaseerd op de Ferrari F430. In de bekende actiefilm Miami Vice werd de auto ook gebruikt om in te scheuren door de hoofdrolspeler.
1: Ik moet even ingriepen, Feige.
0: Wat nou?
1: Ik ben een expert op het gebied van de film Cars.
0: Pixar, ja.
1: En er zit helemaal geen Michael Schumacher in.
0: Nou. Dan is het net goed erin verdiepen. Nou, dat is nou weer spietig.
1: Nou ja.
0: Ja. Maar ik denk, ze hebben wel een best die in
1: ieder geval. Ja, dat is weer. Dat is zeker weer.
0: Ja, nou. Maar goed, dat stoot even verbeterste inderdaad. Ja, en dan echt heel sneu nice. Want, we weten al nog wel de beelden van de fiets over Sterrentocht. Oude Ronde Manje verzelst, wie in een groot feest. Onder oor ik mij de Metal Tandem. De zwaring oeral voor vleurige gezichten. Meestal die de tom omheen stutsen. Ze hier een geweldig gevoel van verbinding. En als kers op de taart werden we gefilmd door Omroep Friesland en ook op het Jeugdjournaal. Zelfs oud-profwielrenner Laurens ten Dam heeft ons gefilmd en gesproken dat omdat we zo hard tegen de wind in aan het trappen waren. Nou, na die tocht dienen ze geen puf meer om waarom te fietsen naar Ljouwert. Dus toen hebben ze de fiets even bij de bushalte onder de N53 bij Burgwart staald. Die woen ze dus letter ophelje. Ja, wat een schril contrast naar al deze mooie ervaringen was de situatie die we gisteravond, de 27e, aantroffen daar. Een gesloopt bushokje, al het glas lag eruit en onze mooie Metal Tandem volledig in elkaar getrapt door een stelletje vandalen. Nou, dat is toch wel heel spietig.
1: Nou, ze is dat wel.
0: De meerskip die we ouder aan de menje nog ervoeren, die even heel nog voort. Ja, plak maken voor lelijk en een droevig gevoel. Ja, we zien de tandem dus graag trooien onder metalfans die bij Into the Grave op de camping staan en dan de rit naar Ljouwert in stijl meidje koen. Maar op die fiets die we met veel liefde hadden opgebouwd en waar we met veel liefde mee gefietst hebben. Ja, de data's gaan we niet vinden, maar we wilden het toch graag onder de aandacht brengen. Zodat mensen hopelijk twee keer nadenken voordat ze de boel weer gaan slopen. Ja, nou, ik vind dit wel echt heel spietig.
1: Ik.
0: Ja.
1: Feike, dank u wel.
2: Omroep Friesland. Ze maakt de hele sjerre steken.
3: Hier heeft nou ik een eigen YouTube-kanaal.
4: Lekker.
3: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
5: Ik vind het wel een moment erop.
3: Zoog op YouTube.
5: De winjaarsjes.
3: Het Omroep Friesland streekje hier.
6: Dat had wel een goed gevoel. Dat wel.
3: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
8: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
9: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
8: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
10: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
8: Door de lancering van de onbemande raket Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS-journaal. Catrice.
1: Hoe gaat het nou met Sanje Safari? De Britse Kattebron uit Kwadlin. Dadelijk, dan ben we daar. Tenminste, een verslagjaar van u is die is daar. Om eens even te zien hoe dat nou gaat. Dat verhaal dat juist haast. En muziek komt erom van Virgil Sharkey.
4: Van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
13: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
15: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
3: Friesland van de Moor.
7: My Erit Science.

0: Sparky en A Good Heart.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine en dat wat je dan, nou ja, uitvriert met mekaar. Ja, prachtig man. Mooi verhaal.
0: In Dokkum, de nemen ze afscheid van de Finnen. Dat dokkingagebouw, dat gaat deze eerst in de groen. En een oud-leerling, die gaat juist er nog één keer weer om. Om eens even te zien hoe het alweer ik alweer hier. Noot het nog een keer. En in Balk, daar wordt een enquête gehouden over de invulling van het nieuwe multifunctioneel centrum.
4: De uitslag, dat wordt ik, uw standpunt vanuit plaatselijk belang richting de gemeente.
0: Nou, daar gaan we daar eens nek hoor. En feiten toch. Is dat wat misschien als voor?
5: Ja.
0: Neem ik maar weer aan.
5: Ja, nou, uiteraard, daar doe je best voor. Je verwacht het in de winter, maar ik in de simmer kan er sprake wezen van glijdens op de dieken. En bewenners van IJsland mag je haar via een referendum uitspreken als ze lid willen worden van de Europese Unie.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk. Maar eerst het wapenrucht in het kwad. En dat komt van Jan Jonkman.
6: Een goeie morgen. Van de morgen is het eerst nog wat bewolkt. Uiteindelijk kan het even een dreep ruim vallen. Maar dat is dan ook alles. Want het wordt al gauw weer droog in de rin van de morgen. Dan hebben jullie weer een afwisseling van wolken en zinnen. En mooi in zuid zit de eerste wind. Komt warme tropische lucht is kant op. Dat zullen we weer om in de temperaturen. Zo'n 20 graden op het waadeiland. Dat zijn 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuideesten van de provincie. Van de midden vanuit het westen wel enkele buien. Vooral in het eerstelijke pad zijn ze actiever en daar komen ze op wat tonger en ik in de windpoester zien zitten. Jong en vannacht wordt het weer droog, is het zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is het droog, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestelijke wind. Dan 19 graden per waadeiland, dat zijn 12 van het trein, 20 graden in het eerste en het zuideesten. In de nacht klert het erop, is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar aan meer hoe dat waar.
0: De Finne, een gebouw van het Dokkingercollege in Dokkum, dat gaat mij kwartens in de vlakte. Het gebouw dat is bot veranderen en wordt naar de zimmer sloopt. En wat voer, die koe nog één keer even waarom in het oude schoolgebouw. Collega Slagjouw Ben de Jager, die dat onder de oren, die had zelfs ook op de Finne zitten. Wie vond het skerig? Hij ging daarom nog één keer waarom naar zijn oude school en trof daar oud-leerling en oud-docenten.
7: Alfred de Jong in Dokkum, joh, hebben we hier ook op school zitten, op de Finne, in de stad. Hoe voelt dit om tegen hier denk ik weer eens waarom te wijzen?
8: Een stukje nostalgie, hè? Dat is wel waar hij mooi waarom kwam. Maar de zon, dat is leuk.
7: Ja, en dit gebouw, nou ja, ik ga hier zelfs op school zitten. Ik zag net per se een heel soort verorings. Jongen?
8: Nee, het ziet er eigenlijk nog hetzelfde uit. Weinig verhoren.
7: Zeiden ze mij de zon. Dus is je nog op school?
9: Nee, al lang niet meer.
7: Oh, dat is er al?
9: Ja, of jou hier.
7: Oké, okay, en wat haast nou? Wat is nou?
9: Ik werk hier gewoon.
7: En hoe is het dan voor jou om hier weer om te wijzen? Zij is de germe uit.
9: Ja, ik leuk om te zien. Het is nog wel vol hetzelfde, maar nou, het is toch wel een beetje, nou, zoals meer heid als zijn, nostalgisch.
7: Dankjewel.
9: Alsjeblieft.
7: Jelle van der Meer, heel binnen docent, hallo, op het Dokkingercollege. Onderdeel De Finne. Dat gaat na 40 jaar, gaat dat nou aan plat, takom simmer. Allereerst. Maar wat voor gevoel stappen jullie nou de laatste weken, maanden om?
10: Een beetje nostalgie voor zelf. Je weet dat het aan ophoudt. We zijn ook al dik 12 jaar bezig met bouwtekening voor nijbouw. Ik zit ook in die commissie. En dan zie je hoe mooi het aan worden gaat. Dus je maakt wel weer voor iets, nou iets heel moois. Alleen ja, je neemt ook afscheid van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deelzet, maar ja, 44 hier is dan heel lijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij was naar een eigen bouwta.
7: Ja, en je hoort een soort van reuniedij eigenlijk van mensen die hier naar school gingen binnen, die hier werken ha als docent. Van jou zelfs beide.
10: Ja, beide. Ik ga hier ook op school gaan. Ik ga hier zelfs de onderbouw net in. Want ik ga de route die via de Arnhem-Havo en daarna de bovenbouw HAVO VWO. Dat wie op de gister. Maar ja, dan kwam je hier natuurlijk ook voor godsdienst of Duits. Maar ook de gymnastieklessen die hier dieren. Dus ja, dus daar ben we hier wel aan. En daarna mocht ik hier aan het werk, omdat ik via mijn stages hier ruimte kreeg. En eerst op de vakskwallen, wat nu de beroepencampus is, letter in Verwert. Nou, die stond er ook al niet meer. En nu ben ik hier en nu hoort dit gebouw hoort ook op te besteden. Nou, ze liet gelukkig eens mooie sporthal hier de doelsteen, liet ze volsteen. En dan krijgen we een prachtig mooi nieuw gebouw aan de Parklaan.
7: En je werkplakje bleef dus nog wel bestaan, staat het al lekker?
10: Ja, de route wordt wat langer naar de koffietje, maar mijn werkplakje bleef bestaan. Dus de sporthal bleef beroeken als Dokkinga College. Dus wat had een god verloren te van mij net zo'n heel volle. Alleen ik moet even door een kont omrennen.
7: Laten we dan correct even een liedje rennen gaan naar de trap. Want ja, die trap, die ja, nostalgische trap kun je het eigenlijk wel nemen. Naar Saffel Ier. Volgens mij, als ik zo een beetje om het hoekje zag, hier is nog blauw, de treden ben nog van hout, is die net verroren?
10: De trap is net verroren, het hout werkt zeker net. De kleur is maar die hier misschien wel een keer verroren. Ja, in de regels ben ik net verroren. Ben. De brede trap omheen en de smelle trap naar beneden, ze had het hier altijd best en ze bleef het tot het laatste hoornhek.
7: Ja, want dat had eer een conciërge erop tekenen, toch?
10: Dat klopt, de trappenregel strot je netjes in het Nederlands, maar onze oud-conciërge Bilker, die wie oersafriesk, en die had er letterlijk een plaatje bij plakt van jongens, ek om 12 uur, want om 12 uur tachten een hele prutte dat ze bij de brede trap naar beneden kon, maar dat kon net bij Bilker, dus dan kon ze weer omheen en alsnog via de lietse trap naar beneden.
7: Dank u wel.
10: Best genoeg.
7: Schumann, Frieswijk, waarom in de Vinnen?
1: Ja, waarom in de Vinnen en waarom in de tijd?
7: Ja, is dat?
1: Ja, toch. Fantastisch. Je bent kost, man. Ja, oude herinnering. Zie je nog wat leraren? Herinner je nog om? Waar ik nog les van gewoon heb? Nou, dat is inmiddels ook al meer dan dwakhaast net de 37 hier in. Dus dat is hartstikke leuk. En vooral ook even om te zien van wat ze hier aan zijn van plan binnen. Grote plan hier.
7: Ja, want dit gebouw, de Vinnen, staat er al een dikke 40 jaar. Zo tijdelijk wijze. Nou, van tijdelijk iets is geen sprake, wil ik het mij.
1: Nee. Niks is zo tijdelijk wat zo lang door dat ik me zeggen. Dit wordt vernaaid wordt, zeg maar. Dus hij had nog langer naast hier zo.
7: Ja, en er komt bij, je gaat hier zelf zitten. Je komt wel even op de laatste dag dat je hier even schenken kennen.
1: Ja, ik moest een WhatsApp in de buurt. Ik denk, nou, ik ben vooral even geïnteresseerd in die nieuwe plan. Ik denk, nou, ik rijd het even wel. En ik ben blij dat ik het even in heb. Want je tref ik bij de oude bekend. Nee, maar ik zei die oude leraar en zei maar, ja, hartstikke leuk, man.
7: Een beetje ja, nostalgisch en ik wil wat genieten.
1: Ja, tuurlijk. Het is toch, ja, leuk. Praat ik me in. Hey, herinneringen over wat je vroeger ziet in de kantine. En wat je dan nou ja, uitvriert met mijn koor. Ja, prachtig man. Mooi verhaal.
11: De media van de morgen.
12: De Tosti is in mijn squallen. Dat herinner ik me uit dat gebouw.
5: Tosti is in mijn squallen?
12: Ja.
5: Oh,
12: kon je zelf tosti's meten, dan niet.
5: Ja, oké, okay, en dat mocht ik.
12: Oh ja, dat, als je pionier binnen, dan is het ja. Binnen de regels er nog net.
5: Nee, precies.
12: Ja, dat weet ik nog voor. In mijn groepje ging dan een tosti-apparaat.
5: Oké.
12: Okay. En pauze tosti's meidje. En in hier in de klus en dat waren al onderhouden. Dus dat was een heel keurige business.
5: Ja. Ja. Oh, netjes.
12: Ja, dat
5: had al in de min nog verkocht of net?
12: Dat weet ik ook net. Nee.
5: Dat weet ik dan wel.
12: Dat weet ik net.
5: Erit, doet bij je vanmorgen heen rijden. Hier hebben we beide, ik wil nou, toch wel even een liedje buiken.
12: Ja.
5: En nee, al die droogte, is dat, voor de natuur is dat ik wel even welkom voor zelfs. Nou, is waar man, Jan Jongman, die hiet er ik al hier en daar even een liedje buiken. Maar op de dik hebben we daar les van, hè, terug glans. Want het is zo, maar die droogte al hier, dan bloedt er van alles lissen, olie en rubberresten op die dik. En ja, als het droog is, dan kan het net zo'n kweeën. Maar als het dan begint te rijden, dan vormt dat een soort filter, een laagje dat heel glad wezen kan. En Rich Wettersteert, die waskogert daar dan ik voor deze simmerglans. Want ja, zo wordt het dan neemt. Want ja, het speelt net voort. En ja, dan bloedt het dus lissen. Dus je moet het er even rek maar horen dat het dan even tijdelijk glad wezen kan. Als het dus begint te rijden na een wat langere periode van droogte. Nou ja, dat zien we de komende tijd nog wel vaker, ja. Mijn meidje. Dus, en vooral motorrijders. Ik bedoel, ja, die ken natuurlijk ik dan elk moment onderuit niet.
12: Ja.
5: Dus die moet er even goed om tinken.
12: Nou, die waskoging die steert in elk geval.
5: Nou, inderdaad.
12: Voordat dan, je rare ding krijgt.
5: Ja, nee, dat wil we net. Nee. Maar even zien, dan, ja, het parlement van IJsland heeft mijn grote meerderheid goedkeuring verleend om een referendum op 29 augustus over lidmaatschap van de Europese Unie. En ja, de vraag gaat dus van uit het land de onderhandelingen met de EU oer lidmaatschap hervetje mat of net. Want er is jetter is er praat met de Europese Unie. Het land van 354.000 inwoners. Het is wat, dat is net heel soort. Maar het hem in 2009, dat wie toen naar die grote financiële crisis aanmelden als lid. Met onderhandelingen met Brussel ben vier jaar later verstroen. En in 2015 helemaal stillijn. Maar ja, nevens opiniepeilers is een meerderheid van de bevolking nou voor nieuwe onderhandelingen. Ja, lidmaatschap, dat is dus nou even de vraag. En daar wil ze graag antwoord op hebben, middels dat referendum. Maar ze zijn al vrij nauw verbonden bij de EU. Het land is al lid van de Europese Economische Ruimte en het verdrag van Schengen. Dus in soort opzichten is Island al ja, onpraktisch onderdeel van de EU zonder lid te wijzen. En op de achtergrond speelt natuurlijk ik mij de belangstelling van Donald Trump. Die wil net alleen de Greenland. Wil die ja, het leerste bij de Verenigde Staten hebben. Maar ja, het had ik al zijn dat Ierland. Dat leid ik wel centraal en strategisch. Dus nou ja, maar gauw bij de Europese Unie.
12: Dat vind ik wel een goede campagne. Of tenminste, een loftweermaatschappij in Ierland.
5: Ja.
12: Die zocht, die af en toe zien de krant pleert. Boeten Ierland dan, Ierland dan. Maar wij zie je een hele slechte fotograaf. De slechtst mogelijke fotograaf.
5: Oh.
12: Want het statement heen, er werd heel iets vaker van die AI-meuk maken.
5: Ja.
12: Hun, ze zijn eigenlijk van, dit land is zo mooi.
5: Ja.
12: Het was zelfs de slechtste fotograaf die keer mooie plaatjes maakte. Dus okay. Doe maar iemand in je hinnen komen.
5: Ja.
12: Dat is ook de oproep, maar dat vond ik wel creatief.
5: Ja, dat is wel heel creatief. Ja.
12: Leuk betoogd.
5: Ja.
12: Titelmuziek van Somjeu. Omroep Friesland.

0: Somjeu en Dark Before the Dawn.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ien gebouw, maar er binnen drie verwachtingen voor. In Balk, daar komt onder Wiekelerdijk een nieuw multifunctioneel centrum. Sportmaterien, cultuurmaterien en je moet ook wel een moertje kennen. En dat al je dus in Ien gebouw. Maar ja, wat krijg ik voorrang? Hoeveel rondte voor wat? Het plaatselijk belang die stuurt een enquête der oer de door uit. En de voorzitter Jasper Huisman die vertelt erover.
2: Nou, op dit moment, nou, het AZC is de bedoeling dat dat voortgaat in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
3: Ja, je hebt toch een enquête erdoor uit. Waarom is dat?
2: Nou, we hebben vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder als plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten wat wil de Balkster. Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt hij weer thuis bij hem ophellen. Nou, mocht hij hem dan net thuis wijzen, dan binnen er 12 punten. Straks in Balk ben je hem tikken inleveren kennen.
3: Ja, nou is het naast dus met juni dan dat hij verzamelen. Dus, maar hoe gaat het dan verder?
2: Nou, wij willen beginnen voor de zomervakantie, maar willen we de uitslag aan. En die geven we dan ook delen met de bewoners en met de pers. En de uitslag, dat wordt ik, uw standpunt vanuit het plaatselijk belang richting de gemeente.
3: Ja, want nou is het volgens mij al Arun dat het MFC hier komt, waar wij nou staan. Wat is het standpunt van het plaatselijk belang hierin?
2: Nou, het standpunt wordt de uitslag van deze enquête. En wij willen zien, ja, willen de Balkers dit nou echt? Of willen we dat toch gescheiden horen? Of ben er misschien nog oorinvulling die we rekening mee horen kennen? Maar daarom vragen we elke Balkster om het belang van uw dorp. Het is hartstikke leuk hier. En we willen benadrukken dat we heel blij binnen dat er wat gebeurt niet. Maar ja, dat moeten we misschien al in je erover.
3: En weet je wel wat de eigen datum is dat de MFC er steert?
2: Nou ja, de gemeente het daar zijn dat het binnen nou en vier we hier eigenlijk steer met.
3: Ja, dan hebben we hier in Balk natuurlijk twee locaties. Even te Holland, de Trima, het Haske en de Tweemte. Wat gaat er allemaal gebeuren in de toekomst? Of speelt dat ook nog een rol in die enquête?
2: Nou ja, dat is zeker waar ik wel achterom wil gaan. Want het is natuurlijk wel mooi dat de plannen maken worden. Maar in Balk ben er een heel soort plakken waar dan ik oorontwikkelingen plak kunnen vinden. Ja, wat wil de gemeente daar mooi en wat wil de Balkse daar mooi? En om daar een goede invulling voor te hebben voor iedereen. Nou ja, daar ben wij voor als plaatselijk belang.
3: Ja, dat zijn wel eigenlijk een beetje de dorpsinwoners van Balk voor het burgers, zeg maar.
2: Ja, we hebben natuurlijk de leden van Balk vooruit, maar wij willen gewoon alle Balksers wel weten van wat vind je hem daar nou van? Lid je hem stemmen gieren? En dan kunnen we er misschien samen er wat leuks van maatje.
3: En wat is jouw verwachting? Wat er uitkomt zelf uit die enquête?
2: Nou ja, het zal altijd wel, wij meer dan 4.000 inwoners. Het zal natuurlijk altijd wel verschillend wijzen. Maar wij hopen gewoon dat we voor iedereen wat leuks van kennen. En dat iedereen er misschien een beetje blij van wordt. En dat vooral samen dan, wat ik zei.
3: Ja, dus eigenlijk een kleine oproep onder mensen in Balk van vul vooral die enquête even in.
2: Ja, klopt. Lid je hem stem je heren. En dan kunnen we samen echt iets leuks van maken. Dus Balksers, lid je hem heren.
0: Nou, dat moet maar even goed het oneindacht worden dus. Maar die input van die enquête, die is dus belangrijk. Je moet dan wel een beetje weten hoe je dat gebouw invullen nou. Dadelijk hier het Frieske Nijs van zelfs mijn Feike.
4: Fleishoffelverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
5: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
6: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
4: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland Dok.
7: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje. 4 uur kuppensoep.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
1: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Jelve Achten. De haatpunten van het Frieske Nijs krijgt van Fijke Wouda.
15: Een goeiemorgen. De FNP in de gemeente Achtkarspelen maakt het hem zwaargen over het broeken van stielslakken bij de onlis van Dieken en had de vragen gesteld aan het gemeentebestuur. FNP wil graag weten of er stielslakken broek binnen bij gemeentelijke en provinciale Dieken en wat het beleid is als die stielslakken wol ontroffen worden. Stielslakken kunnen bij lekkage de boom en het groenwetter versmargen. Het kabinet had het hazenbedrijf Frisia toestemming gegeven om zout te winnen in de Waadzee. Nevens het kabinet is de zoutwinning nodig voor de energietransitie. Bovendien zijn we met eigen zout minder afhankelijk van het buitenland. Wetterschip, gemeenten aan de Waadzee, de provincie en de Waardvereniging zijn er op tien. Nevens Frank Peters zal de Waardvereniging bezwaar ondertekenen.
16: Wij zullen ongetwijfeld bezwaar maken. En ik denk dat het ook heel goed is om even te herinneren dat al in 2024 de Nederlandse regering van het Werelderfgoedcomité van UNESCO de opdracht kreeg om geen nieuwe zoutwinning te starten en de bestaande zoutwinning af te bouwen.
15: De brandwacht van Bolzert is juist in Utrecht voor een brand op de tribune op het terrein van SC Bolzert. De brandwacht hield vuur rap onder controle. De oorzaak van de brand is net bekend, maar er wordt toch een brandstichting. Dieken in Stefan Grijften, een tredde tour van 120 meter heeg naast de Achmea Tour en een nieuwe verbloof vlak voor het treinstation. Ljouwert hier heel oors uitzien kent. Historisch centrum Ljouwert had van morgen al een tentoonstelling op plan voor de stad die neer realiseert binnen. Pieter van der Ende van het HCL leidt uit hoe het idee ter stand kwam is.
17: We denken heel vaak van wat is er verdwenen in de stad, wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen. Maar je zou het ook andersom kunnen kijken, wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor.
15: Ja, leuke plan dus. Ik denk dat ze wel blijven binnen dat die Grijven er nog binnen. En Stefan Dieken, dat jou toch wat meer sfeer om zo'n centrum.
0: Ja, dat is weer. Ik ben benieuwd naar de Leeuwen. Dat is toch wel...
15: Ja.
0: Dat is keer geweest.
15: Ja, dat is vlak voor het treinstation.
0: Ja, hallo. Ja. Goed, daar zullen we nooit achter komen.
15: Nee.
0: Dat doen we wel, maar nee, dat doen we net. Dadelijk het Wapenrucht, Marjon.
18: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
20: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
21: Hoe kom ik je waai?
20: Of in die tij wekker had.
22: Hoe kom ik aan het werk?
20: Vragen die toe in toekomst keren.
23: Waar kan ik veel over werk leren?
20: Vragen die praktisch binnen.
24: Hoe vind ik personeel?
20: En vragen des alle dagen mij omrinst.
25: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
20: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Friesloon van de Moor.
26: Erit Science.
0: In Utrecht, daar is een street on the gong. Tolve buurtinitiatief en die strieden daar om de titel Kern met Pit. Dat let een heel soortare verbeelding daar. En dat let ik nog even. Lezen we daar, Gluut. Is dit voor het Waberug met Jan Jonkman een goeie morgen?
27: Ja, hier, dat ik een hele goeie morgen.
0: Deze morgen, hoe begon die, Craig?
2: Nou, we hebben vanmorgen op jouw site, weet het toen al net al, we hebben nog wel een prachtige opkomst van de zinnen. Na een heldere nacht, maar dan gauw nam de bewolking daar. Voel al een drip ruin, een soort stelt het net voor. En we hebben een minimum temperaturen van de morgen, maar ik zijn 16 graden. Gisteren zijn 15 graden, door de point, ik zijn 16 graden, bakken veen 14. Dan bood ik wat zijn 16 graden laaksem. In die zal marwetter, ja, dat is wat warmer, 19 graden al. En Akkerum en... Is Brechtem, ik zijn 15, 16 graden. En op eilanden is ik zijn 18 graden. Wij zorgen dat er van de morgen een heel zwak warmtefrontje oorloopt. Valt uit en trog eens een spotje ruin. En per enkele dikke drippen. De wind helpt wel even om. Maar letter in de morgen wordt het al weer droog. Het begint nu ook al weer droog te worden. En dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en is dit jood maar een zuidwestelijke stream. Komt dat warme, vochtige, tropische luchtjeskant op. Wat zullen we betekenen in de temperaturen? 20 graden. Op een waardeiland, dat zijn 5, 20 graden in het eerste en het zuideesten. Maar van de middag komt er weer een steuring, een keldfront. Dat luidt dan van de kust, dat ze van een oerenstraaien wijzen. En dat loopt dan naar het eerste. In het westen van de provincie komen ze op wat een enkele lichte bui. Het zal net een soort voorstellen. Maar hoe meer dat die steuring naar het eerste loopt, hoe zwider dat meer dat de activiteit aanneemt. En dan heb je in het eerste keer wel eens even een enkele bui krijgen, vooral met je tonger. En dan kan ik hagel in zitten. Maar meer de eerstgrenzen van de provincie, daar worden de buien nog wat actiever. En daar kan zelfs ook beter oerles komen. En dat is voor het ecore geel voor alle jongen. Dus dit wordt het algemeen joed een zwakke zuid-zuid eerste wind die van de midden omgeert naar die steuring, naar het westen, noordwesten. En dan hebben we in de provincie kennen die wind was even wat krachtig wijzen, vooral op een marren. Is het even oppassen dat die wind erom gaat, want dan kan wel even uitzitterken zien saus dat zo in zitten. Het is maar heel even, heel tijdelijk even, maar het is even oppassen. Want ja, als je het net weet, dan kun je er even een goed lijst van hebben. Maar vannacht wordt het alweer helder en droog. En dan hebben we maar een natwestelijke wind, zo'n 12 tot 14 graden. Is het weer noffelijk te slepen en het is wat skier en dezig.
0: En dan hebben we een lekkere nacht achter de reg morgen. En hoe begint het weekend dan?
2: Het weekend begint op zich, ik ben prima, het is nog steeds droog. We profiteren morgen een beetje van een regje van hege druk. En dan hebben we morgen een afwisseling van wolken. Het zullen wat hege bewolking wijzen en zinnen. En dan is dit een zwakke, hegeuitmatige, matwestelijke wind. En dan is dit altijd nog zo'n 19 graden op het waterland. Dat zat 22 tot 23 graden meer de provincie. In de nacht klert het op, is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan komt er een gitte wind op het om naar het eerste taal.
0: De dagen daarna, hoe komt het dan?
2: Nou, snijden, dan is het nog een rechtige dag. De meeste geregelde zinnen, de meeste zinnen in de midden. In de maandtijd en in de midden hebben we een toenemende bewolking. En dan is het aan 23 graden. Mendy is ik nog voor het gerust pad droeg. Dan begint de koekoek alles even te roppen, maar wat wetter. Dan is het zo'n 21 graden. In de nacht hebben we dan de eerste buien al. En deze hebben geregeld buien. Het is zo'n 18 graden. Het kan wel eens een feest van de natuur worden. En er zit een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. En de buien die kunnen de, denk ik, de rest van de week hebben er kans op. Nou ja, we zijn Geer Venzit. Het waar maakt het dus goed, nog wel even warm voor het terras.

klinkt toch elke keer weer van die rare geluiden in deze plaat, hè? Beetje spooky of zo. Maar hij is nog nooit aanzet. Gelukkig maar. Travis is dit. En zing...

0: Sing wie dat van Travis.
1: Friesland van de Moor.
0: Want een keer, 1400ste jitje. Tenminste, de 100ste jitje van plitselijk belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeiemorgen.
2: Hey, goeiemorgen.
0: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zijn plitselijk belang eigenlijk dat Bigelieks een gemeente of orenpartij net doorgaan?
2: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantega zelf. Dus echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het munitieniveau van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt en wat leuk. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of plaats van de kerstboom tijdens kerst. Nou, bij allerlei activiteiten.
0: Ja, dus alle konten op van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat die heren dus.
2: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Want even waarom nee, doe het. Tim Toek zei, er wordt volop zocht naar plak waar de Veense uitbreiding in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt frustrerend, hè, omdat dat munitiedepot net in band een keer komen zo.
2: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp, met heel veel energie. Maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt. En nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
0: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
2: Heel veel emotie. Heel veel tranen. Heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ja. Ontzettend opgelucht, vooral.
0: Ja, nu ben je 100 hier. Hoeveel weet je eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
2: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiept. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantega zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het blijkt dat er al een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het Veenpolder. En die hield dan bezig met het aanleggen van een riool. Het ervoor zorgen dat er elektriciteit kwam in Wantega. Dus dat was wel ontzettend leuk om die historie weer in te duiken. En allerlei nieuwe feiten te ontdekken over Wantega. En zelfs dus nog daarvoor. Dat echt de eerste inwoners hier kwamen wonen.
0: Ja, nee, je zal nog vieren dus dat je hem 100 hier besteen. Daaromheen, binnen er nog andere zaken, wat je nou echt als speerpunt hebben, wil je frustreren? Of is het nou eigenlijk gewoon rustig en geniet je daar volop van?
2: Ja, op dit moment loopt er een woningbouwproject. Heel veel jeugd wil in Wantega blijven wonen. Die mogelijkheden zijn er op dit moment niet. Dus we hopen dat er volgend jaar een nieuwe wijk wordt gebouwd in Wantega. Zodat de jeugd ook kan blijven wonen als ze willen. En verder hebben we een redelijk rustig jaar. En dat, ik moet zeggen, dat is ook wel eens even lekker.
0: Even bijkomen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, ik zou zeggen, geniet je er voor mij alle feestelijkheden die het op het programma staan. En lokwensken.
2: Ja, ontzettend veel dank. En ja, misschien nog even ter overvloed. Het is niet alleen voor Wantega, maar het is er ook echt voor bezoekers. En we hebben een ontzettend uitgebreid programma. En alles is gratis. Dus,
0: nou. Voor
2: mensen die nog niks te doen hebben dit weekend, zijn van harte welkom.
0: Dat is nog eens een uitnodiging. Tere dank.
2: Ja. Oké,
0: Ronald Wouwberg, dus van plaatselijk belang der in Wantega. En daarmee is dit de tijd op 13 minuten voor 8. En is het tijd voor muziek van John Farnham. You're the voice, yes no.

0: voor eerst de depots weer even zien. Wat had ooit te krijgen met de veiligers. Wat eigenlijk tentoonsteld wordt. Dat gaat om zijn stikken Sontje de Ielsk Friesk Zilver. Alles wie klaar om de tentoonstelling te openen. Maar toen kwam er signaal binnen. Ja, ook een signaal kreeg dat zei het museum net. Erik Enema, die praatte met Ilko van Lingen, de nieuwe directeur.
1: Dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn, nee.
2: Nee, in augustus zou die beginnen?
1: Hij zou eigenlijk volgende week beginnen. Okay. En dat wordt nu 1 augustus.
2: Dat wordt 1 augustus. Waarom hebben jullie besloten om die 2 maanden uitstel in te stellen?
1: Nou, zodat we ervoor kunnen zorgen dat de poptestgat op veilige manier getoond kan worden.
2: Ja, dat kan nu dus niet bij jullie in het museum?
1: Nou, nee. Op dit moment hebben we bedacht dat het dit, op de manier waarop we het nu deden, dat niet veilig genoeg was. En dat het noodzakelijk was om toch wat extra veiligheidsmaatregelen te zetten.
2: Ja, ja, toch zijn er al eerder kostbare zaken bij jullie in het museum tentoongesteld. Was dat toen wel veilig, hoor?
1: Nou, de poptestgat lag nog niet zo heel erg lang geleden in het verhaal van Friesland. En op dat moment wisten we niet wat we dus nu wel weten. En waardoor we denken van, oké, dit moeten we niet meer zo doen.
2: Nee, je kunt het natuurlijk niet helemaal loszien van de diefstal in Assen. Heeft het daarmee te maken?
1: Nou, ja, wat je wel merkt, in algemeen gesteld, is dat er op dit moment aandacht voor is door inbrekers bij wat er te halen is bij musea.
2: En dan specifiek dat zilver?
1: Zilver en goud lijkt veel aandacht te krijgen. Ik denk waar vroeger mensen misschien meer op zoek gingen naar het kleine Van Goghje wat mee te nemen was, dat dat nu meer naar zilver en goud gekeken wordt.
2: Okay.
1: Ja, het is heel vervelend, want daarvoor doe je het natuurlijk niet. Maar het is wel iets waar je voor moet zorgen dat inbraak niet mogelijk.
2: Nee, precies. Dus jullie moeten extra kamers ophangen, extra sloot doen op de deuren in het Fries Museum?
1: We moeten in ieder geval zorgen dat het zo veilig mogelijk wel aan het publiek getoond kan worden. Hè? Want we zijn een museum, het moet naar het publiek. Het publiek moet ermee in aanraking kunnen komen. Dat levert ook een kwetsbaarheid op. We zijn geen bank, het ligt niet in een kluis. Dat helaas weten sommige mensen dat ook.
2: Ja.
1: Dus daar moeten we in ieder geval voor zorgen dat we alles aan doen om de poptestgat van Friesland te behouden. Want ja, je noemde al een beetje het Rentmuseum.
2: Ja, ja.
1: Poptestgat is voor Friesland wat het gouden masker was voor Roemenië. Je wil er wel voor zorgen dat dat in Friesland blijft.
2: Ja. Wat zit er eigenlijk in die collectie?
1: De collectie bestaat eigenlijk uit een aantal onderdelen van een soort serviesgoed. Waar in het verleden in getoond werd hoe goed Friesland wel niet was als zilverbewerkers. Er zitten heel veel afbeeldingen in. Een schaal en een snuister heet het, waarmee je een kaas uitmaakt. En nog een aantal andere objecten. En daar zitten prachtige schilderingen, kan je het niet noemen, want het is niet geschilderd. Maar er zitten prachtige zilverbewerkingen in. Met prachtige afbeeldingen. Dat zorgt er ook gelijk voor dat zo'n object veel meer waard is dan de kosten van het zilver wat ervoor gebruikt is. Maar dat is desondanks nog steeds ook best flink.
2: En toen zei de verzekeraar, jullie zijn niet veilig genoeg in het Fries Museum.
1: Ja, het is een beetje rot dat ik dan de hele tijd moet gaan zeggen, ja, daar kan ik dan niet zoveel over zeggen. Maar daar kan ik dan helaas niet zoveel over zeggen.
2: Nee, goed. Maar goed, jullie willen niet wat er in Assen wel is gebeurd natuurlijk. En betekent dat inderdaad dat het pas 1 augustus... Waar is dat spul nu dan eigenlijk? Jullie hebben het niet in het museum op dit moment nog.
1: Nee, ja, nou, we hebben gelukkig wel hele veilige depots. Dan kunnen mensen het niet zien, maar ligt het wel heel erg veilig.
2: Ja.
1: Dus het gaat er echt om, wat heb je nodig om het op zaal te laten zien op zo'n manier dat het ook na het eind van een tentoonstellingsperiode er nog steeds ligt.
0: Erik Enema dus, impeteer mij, de nieuwe directeur van het Friesk Museum. Ja, dat wordt dus nog helemaal net helemaal duidelijk wat nou kijk die signaal ontwienen, maar dat zullen we nou toch ja, even de rieren maar te vijgen, denk ik.
3: Nou, misschien toch wat vertochte auto's showen of zo. Nou. Ja, je weet het net.
4: De media van de morgen.
0: Nee, precies. Ja. Goed. Soms is het echt maar beter dat we net alles weten.
3: Nee, inderdaad. Ja, en soms is het beter dat je dingen wol weten. Want ja. Een opmerkelijk versinterde plysje oude week in het Vochteler Vinjen. Want de het plysje 20 sherrycans met drinkwater voor skiën in beslag nam. Want ze dachten dat het om sherrycans met drugsafval ging.
0: Oh.
3: Ja, door die actie binnen zo'n 250 skiën tijdelijk zonder drinkwater kwam. Ja, dat met deze warmte, met deze temperaturen, wil je dat.

0: Leven net vanzelfs. Mijnwerker van Natuurmonumenten die kreeg een melding van een fietser. Die zei, ja, er staan al je sherrycans langs het fietspad. Mijnwerker is de hendigien, het de helpchange niet schakelen. De politie die kwam er, die had ik nog oerlissen met de adviseur gevaarlijke stoffen van de brandwacht. En ik nog met de forensische opsporing en de recherche. Dat wie telefonisch, dus die ben daar net west. En toen hebben ze dus uit vastzorg die sherrycans in beslag nam en mij nam voor verder onderzoek. En door die al raar blikken dat de sherrycans vult wie in mijn drinkwater van de skiefschudde. Of voor de skiefschudde van herder Henry Huiting uit Appelskeën. Ja, net als de herder hier de situatie voorkomen kent dat er even beter schoen. Ja, even die dapper al even roeken en ja. Dan heeft het in de gaten dat het om beter gaat, denk ik. En hij zegt, ja, onder het raster bij de sherrycans, ja, hier kreeg ik een boord op hang met informatie over de skiefschudde en contactgegevens. Als ze me even hadden gebeld, had ik meteen kunnen uitleggen dat het om drinkwater ging. Nou, de herder moest direct vervangend drinkwater regelen. Hij zei het ik van, ja, het was een vervelende situatie. Mij schoen die warmte. Je kunt dan niet wachten, de dieren hebben echt water nodig. De politie had excuses om binnen, maar de sherrycans die moest de herder zelfs ophellen.
1: Oké, okay,
0: dat is net even waarom bracht.
1: Dus een reactie van de Dupierre, dat staat we nou even in.
0: Ja, daar kan je iets bij voorstellen.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Nou, bijzonder verzin dus.
2: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne bij Is aan Orne. Kist het hele je terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuurwekenietje on het wetter.
3: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
4: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
5: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
6: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
5: Toch ek mij. Jouw de grijdevogels en Utwij. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdenvogels.nl.
4: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
10: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues, but that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
9: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Quarte.
11: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en ja, steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon ja, van de aardbodem wegvagen.
9: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Mooi, dank u wel. Aarsen in Friesland van de Moon. Dan jaren we hoe het is bij Sanje Safari. Die beste tuin die het kwart linten krijgen hier mijn flinke bron daar. Dan, Je staat hoe dat er is, dus vlag je houden weer daar. En muziek komt tegenwoordig van George Michael.
12: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
3: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
13: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-242-1612. Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
14: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
15: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
14: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt op een jouwer, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
15: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt op een jouwer? Des is goed.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voor een noffelijke steen op stoel en naaien af een broek neemt...
14: zit gemaakt op een jouwer. Des is goed.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Van de Moor.
8: Mai Erits.

0: Rob Friesland. Ja, net krikken. Het blad een beetje stil nou.
1: Ja.
0: Maar dat komt omdat het orgel van George Michael, maar dan zit het een beetje warm worden.
1: Oh ja, een beetje warm draaien.
0: Stien de score.
1: Maar er maakt wat lucht in.
0: Daar komt er. Ik ken hem al.

0: George Michael en Faith.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: En dadelijk dan hebben we het over Sanje Safari, die biste tuin. Hoe is het en oma? Het is nog maar kwart lien dat er een grote bron uitbrutsen is. We weten dat er gewoon bissen der vlechten binnen, gewoon die binnen omkwam. Wat de stom van zaken is, dat eerst dadelijk. En we hebben het ook over, nou toch wel wat bijzonders. Bouwplan die er ooit wienen van Ljouwt, maar die het net uitviert binnen. Mieke Lieks, een verblijf van Leeuwen bij het station.
3: Wees wat door dan Sanje's safari.
0: Ja, nou ja, dat ja, was je wel thema waarom kom.
3: Ja.
0: Dat is weer.
3: Wisten.
0: En daar best feiten door mee, hebben we trouwens, hè?
3: Ja, tijdelijke huurcontract, die maakt het verhieren van wenningen onttrekkelijker meidje. En Nederlandse ministeries hadden ook nog niet in honderden duizenden euro's uitgegeven om tjenestreizen met privévliegtuigen.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat verhaal vertelt Fijke Aasten. Maar eerst tijd voor het Waarburg 10 kwart en dat komt van Jan Jonkman.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels.
0: Dat is net Jan Jonkman. Dat doen we even nog eens. Nog een keer. Het waar in het kwart, dat komt van Jan Jonkman.
5: Een goeie morgen. Van de morgen is het eerst dan wat bewolkt. Uiteindelijk is even een dreep ruim vallen. Maar dat is dan ook alles. Want het wordt al gauw bedroeg in de rin van de morgen. Dan hebben jullie weer een afwisseling van wolken en zinnen. En met een zuid-zuid eerste wind komt warme tropische lucht is kant op. Dat zullen we weer om in de temperaturen. Zo'n 20 graden op het waadeiland. Dat zijn 24 tot zo'n 20 graden in het eerste en het zuid-eerste van de provincie. Van de midden vanuit het westen waren enkele buien. Vooral in het eerstelijke pad zijn ze actiever en daar komen op het tonger en ik in de windpoester zien zitten. Jong en vannacht wordt het weer droeg, is het zo'n 12 tot 14 graden. Morgen is het droeg, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestelijke wind. Dan 19 graden per waadeiland, dat zijn 12 van het trein, 20 graden in het eerste en het zuideerste. In de nacht klert het erop, is het zo'n 12 tot 14 graden. Maar aanst meer hoe dat waar.
0: Ja, ik zei het al. Hoe zou het nou wijzen bij Sanje Safari dat die bron uitbrut daar in die score waar al die bissen zitten? Nou, zo slagjouwer van RTV NOF, die zocht het park even op om te bij de eigenaar Wiemer Visbeek wat de stond van zaken daar is.
4: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triët staren gewoon weer op. En juist ook dat elk daar mijn moordwetje in omgeert.
6: En in het parkje Nijs ben er wel een soort band nou ik omwezig. Dat gaat wel gewoon zo?
4: Ja, dat is wel heel fijn. Hè? Het buitengedeelte is in principe niet mij gebeurd. Dus dat kan gewoon teruggaan. Hè? Het dierentuingedeelte is afsluitend voor de bezoekers. En het buitenspark is gewoon toegankelijk.
6: En hoe ligt het dan met de drukte?
4: Nou, wat je ziet is dat toch een protte mensen wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap. We zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt mensen misschien even werken. De bandjes, hè, die protte houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal aan deze kant nog op. In principe kan het ook gewoon terug weer.
6: Maar de Nijs verneem je dus wel dat het wel rustiger wordt?
4: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
6: En we hebben begrepen dat het plan X sloopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang moet dat worden?
4: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat morgen al begint. Hè. Exact, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan wordt het ongeveer een week als twee en dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
6: En verder, hoe gaat het mij de dijbesteging over? Want het zo inderdaad een tiertje stil is. Leidt het ik echt volkomen stil?
4: Ja, klopt. We hebben even een inlopen bijeenkomst gehad. En informatie doen ook voor de deelnemers, voor de belutsen en de familie daarvan. En je zorgt dat het heel goed west gaat. Hè. Dan ben ik nog best wel wat die het nou wel sfeer mee hebben. En we bezieken je nou echt op maat meestal te meten te komen. We gaan eerst doen we nou inloopmomenten. En wat ze behoefte aan hadden, gaan we mee verder, zeg maar.
6: De dijbesteging is hier dus nog net troll, maar hier krijg ik begrepen dat ze hier dus soms dan wel eens echt deel komen. Hoe zit dat dan precies?
4: Ja, het is gewoon heel belangrijk, hè, dat elk groente krijgt van zijn verwerking. Het is natuurlijk ook voor hun echt een plakje uit hun leven, steeds. Maar ja, werd ze dan natuurlijk even net heen kennen. En in ieder geval het gebouw en alles wat erin zit, komt net weer om op dezelfde manier. Het is gewoon heel belangrijk dat we daar met elkaar op praten, dat er een grote groente voor is. Dat ze ook even een knuffelje kennen met de beestjes, als ze daar verlet van hebben. En dus dat doen we alle dagen in de even gelegenheid.
6: Ja, en dan nog even waarom komt hij naar Oran en Wieke? Deze bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd zien een soort beesten ik mij stress. Binnen in de Oran en Wieke ik nog een paar binnen Volen rekken.
4: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten nou ja, er goed uit te krijgen. He. Daar hebben zelfs een prototype gewoon om bijvoorbeeld aan een bestendokter. Maar gewoon denk kun je gewoon net voorkomen. He. Loopvogels bijvoorbeeld. Dat, nou, voor het gemak zes keer struisvogels. Ja, die pik op alles wat los en ver zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Ja, dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor ons. En daar hebben we eigenlijk ook niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ook nog een wallaby, hè, vanwege de stress die wie er al min uit kwam. En nou, die had het ook net oorleven. En die dus ook een jongen in de buidel.
6: En hoe gaat het met de rest van de beesten?
4: Nou, dat gaat nou eigenlijk best wel heel goed. Ik verwacht via de net dat de orenbeesten er nog les van hebben. Zorg ik dat ze weer tot rust kwamen binnen. En echt de stress en ook de zonsklachten die ze hebben, die ben eigenlijk wel aan de kant. Dus vanaf nu maar we het weer opbouwen.
0: Een collega Esther Bethlehem imiteert mij eigenaar Wiemer Visbeek van dat park Science Safari, dat dus in Venwoorden.
2: De media van de morgen.
0: Of bij Venwoorden, technisch in de Westerrijn, maar het leidt bij Venwoorden.
3: Ja. Ja, nou, en waar is Friesland? Ik stik zes.
0: Ja, de Dantemedeel.
3: Ja.
0: Ja. Goed.
3: Nee, ik bedoel meer ja, de regio, ja, okay, maar, ja, net de gemeente, maar de regio, waar is Friesland? Ach. Ja, de VVD die wil tijdelijke huurcontracten rondbrengen als tijdelijke oplossing om het aantrekkelijke te maken om woningen te verhieren. Ja, daarmee willen ze dus toch een beetje die woningwet van oud-minister Hugo de Jonge repareren. Daardoor is het minder rendabel om woningen te verhieren. Want dan moet een heel soort belasting en alles oer betellen worden. En daardoor, mensen die dan een paar pensies hebben, die zeggen, ja, ik ken mijn huis beter verkeerpje. En daardoor bent er heel minder hierwenningen op de merk beschikbaar. Dus het is eens een beetje, nou ja, eens compleet als uitpakt als dat ze wonen. Nou, de VVD wil er dus wat aan doen. Ze willen zekerheid en flexibiliteit bieden aan verhierders. Nou zei de minister Eleanor Boekhout O'Sullivan van Volkshuisvesting, ja, ik zorg er net zo vol in. Deze motie vraagt mij iets te doen wat praktisch gezien niet mogelijk is. Het zou wel 2 jaar dwarje zijn wetswijziging. En intussen maat dan ik de hervormingen in box 3 die maat clear wijzen. Fracties die zitten er net om te springen. Pieter Grinwis van de ChristenUnie die zei dat het meesten die een verste hierwenning ziekje een nomadenbestingen instuurd worden met die tijdelijke hiercontracten. En de SP die dacht waarom we de vorige keer dat tijdelijke hiercontracten tastingen winnen. En dat het van een heel soort ellende zwaardige, zei de SP. Dus ze zijn er lang net uit. Oh. Maar intussen zijn er nog heel iets te min hierwenningen. Door die woningwet van Hugo de Jonge die dus onnam is. Dan Nederlandse ministeries. Die hebben ouderen 4 jaar honderden duizenden, 1,8 miljoen euro hebben ze uitgegeven om vlechten, tjenstreizen, met privé-tastellen. En dat blijken uit een rondvraag van RTL Nijs. De juiste vlecht is hier op naam van Ruben Brekelmans, die we doen minister van Defensie. Maar hier een delegatie, een Jochem Meesken, vliegier, voor 180.000 euro naar Canada. Ja, dat is een veilig iets, een internationaal security forum, wie daar. En daar moest hij dus met een delegatie heen. En het ministerie van Defensie zei ik van dat de lijnvlechten, de lijnenvlechten naar Canada, die dijstig van Schiphol vertrekken, ja, die waren net genoeg voor de worktrip, want het zo agenda technisch net te combineren wijzen met de ministerieën.
0: Lastig.
3: Ja, nou, de SP die is ik lulk. Die zei, had je die ministerraad dan niet kunnen skippen en een lijnvlucht kunnen boeken? Als je ziet dat mensen niet kunnen rondkomen, dan mag je ook verwachten van ministers en het ministerie dat ze zuinig omgaan met onze belastingcenten. Ja, orenreis die Brekelmans maken, die kostte 170 en heel 1000 euro. Mm. Ja, dat is in januari. Dus hij naar Irak vliegen om daar excuses om te bieden voor een Nederlandse onval op een IS-bommenfabriek. Waar ik een soort wargers omkwam. En hij had diezelfde reis dat hij nog wel even bijpikt om ik even Nederlandse militairen in de Iraakse stad Erbil in bezit te brengen. Dus ik nog een vlecht. Die tik vrij duur via een trip van minister Jezel Gus van Defensie naar Cyprus. Die vleeg in maart voor 93.000 euro naar het fregat Evertsen.
0: Oh, wat een leuk filmpje toch?
3: Dat leidde voor anker. En het weekend tjenste reis al in de waarvoor ik even een mooi filmpje maken.
0: Ja.
3: Jezel Gus die zei, ja, het koer net op moorden wezen, want er landen geen easy jets op vliegdekschepen.
0: Nee.
3: Ja.
0: Nee, nou, dat klopt. Ja, nee, dat is een mooie beredenering.
3: Dat is een mooie beredenering, ja. Inderdaad.
0: Mooi bedacht.
3: Ja.
0: Aan de andere kant, ja, ik ken als minister natuurlijk echt net... Ja, er wel wat cachet bij komen natuurlijk. Maar
3: het, ja.
0: Je kent ook goed drillen.
3: Je kent ook.
0: Fijke, dank u wel. Dadelijk, dan hebben we het over... want het toch hebben we geld, een soort geld. Een soort plont in Ljout. Bouwplon... ideeën, die binnen ooit afsketten omdat dat te veel geld kostte. Denk bij Glicks aan een grote leeuwenverblijf bij het station. Ja, dat de heel ooit echt plomp van West. Hoe dat kijkt zit, dat jest haasten. Eerst is het tijd voor muziek van Lola Young. Dit is Messi.

0: Lola Jong en Messi wie dat.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Stel die voor, een leeuw verbloot bij station Ljouwt. Geen grijften, maar dieken. En Ljouwt er wel heel was iets aan, denk ik. Alle keer ontwerpen die het neerbouwt binnen, maar Bolplon die er ooit wienen. Het historisch centrum Ljouwt had er nou een tentoonstelling over. Verslaggever Dennis Terpstra die praatte met Pieter van der Ende van datzelfde HCL.
3: Het idee is, we denken heel vaak van wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk door zoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
4: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooi gebouwen, wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kan binnen?
3: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld, politieke wil, men durft het soms niet aan, of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen, dus dat het echt een, meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen. Maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend. Of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
4: En wat vind je zelf nou in je van de dingen waarvan je zegt van, oh, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kwam is?
3: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is misschien ligt het wel erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam, want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk. Was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen. Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad wilde dat niet. Maar was dat wel gebeurd, hele mooie ontwerpen vind ik voor dat crematorium, dan hadden we het tweede crematorium in Nederland gehad. Dus zulke dingen zitten er ook in. Dus het is echt heel divers.
4: En binnen dan ook nog dingen van jou zezen van, nou, dat hieven mij naartoe. Ik ben blij dat dat net de kamer is.
3: Dat ook wel. Er is naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergrachtswal, te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad, over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewal, en dergelijke autowegen aan te leggen. En daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld. En waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
4: De bezoekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Wat ze wol en net zien wollen.
3: Ja, klopt. Wanneer de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften. En dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd. Of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd. Maar het is wel leuk om er, om over na te denken.
0: Nou, je kunt er nog op stemmen dus. Dus ik ben wel benieuwd dat ik wat manier wordt dan. Misschien dat er nog een petitie komt om toch een van die plan alsnog trok in te litten. Het zal wel net. Dadelijk hier in elk geval het Frieske Nijs, mijn Feike.
1: Omroep Friesland. Wat is die Nijs van deze week?
5: Dat was nogal iets prutsen.
1: Bijzonder?
6: Nou, je krijgt er weinig gichten van.
1: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
7: Ik word er blij van.
1: Alle weekend op Snijn van Tol van Ontien.
8: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
1: Debat en opinie op radio.
7: Ja, klopt.
9: Maar ik op de televisie.
1: Sjogmaai op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
6: Dat maakt het extra spannend.
9: Bureau de Vries.
7: Is dat zo?
10: Niet anders.
9: Nee. Op de radio.
1: Maar ik op televisie.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
12: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Het is Hast Jel van Jochenen.
15: Fijke Wouda, die praat hierbij, hoort het Frieske Nijs.
16: Een goeie morgen. De bron op het park van Sanje Safari Vriendenwieken is nauwelijks dag nog stien in de energieinstallatie. Dat zei het eigenaar Wiemer Visbeek. De loods dat de bron weer wordt in kwarten sloopt en vervolgens terug nijbouw. Ont die tijd is het park wel gewoon iepen. Uit zijn de deel dat de uitbaan de loods tiert. Terug de bron komen er wat minder bezoekers, zei Visbeek.
17: Nou, wat je ziet is dat toch een grote meisje wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En nou, dat maakt mensen misschien even verwerken. De bandjes zijn die, nou, Prot houdt wel mee kregen wat er gebeurd is. Dus nou, daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een Prote squal deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
16: Het Mietseeuwske Tjerkje van Janum moet op een nieuw inrichten en toegankelijk voor publiek worden. De stichting Monumentenbehoud Noord East Friesland had je voor €50.000 kregen uit het Waardfonds. Er komt een permanente tentoonstelling hoe de geschiedenis van het gebouw en het terrein om het tjerkje heen wordt aangepakt met bankjes en reisplakken. Na de opknapbeurt doet het tjerkje om bij de activiteiten van het Siltepaad. Dat is een nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel die 22 monumentale tjerken met elkaar verbindt. De oud-leerlingen en oud-meiwerkers van het Dokkinga College, locatie De Vinnen in Dokkum, konden juster nog één keer op haar oude squallen omstruinen. Het gebouw is bord verouderen en is door iets als een tijdelijk gebouw deel zetten. Na meer dan 40 jaar wordt het naar de simmer sloopt. Wat dat woord kon er nog één keer zien, wil ons de gemeente Noord-Friesland informatie over de nijbouw deelde. Gymnastiekdocent Van der Meer over dat afskeer.
18: Je neemt ik afskeer van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat wordt tijdelijk deel zet, maar ja, 44 jaar is dan heel lang. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nog mij wazen naar een nieuw daar.
19: 44 jaar, dan hebben we uiteindelijk alle keer tijdelijk deel zet.
16: Ja. Ja. Maar we zijn alle keer tijdelijk deel zet.
19: Ja,
16: op deze eerde.
19: Tijdelijke gebouwen, dat
16: ja,
19: klopt.
16: Ja, we zijn alle keer tijdelijke gebouwen. Dikken in Stefan Grijven, een treddentour van 120 meter heeg, naast de Achmea Tour en een nieuwe verbloof vlak voor het treinstation. Ljouwert, hier heel was uitzien kent, historisch centrum Ljouwert, had van morgen een tentoonstelling op plan voor de stad die neer realiseert binnen. Pieter van der Ende van het HCL leidt uit hoe dit idee daar staan kwam is.
3: We dikken heel vaak van wat is er verdwenen in de stad, wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen, maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor.
16: Ja, mooi plan, maar niet realiseert dus.
0: Het is wat. Fijke, dank u wel. Je dadelijk stiet voor het Waarbrugd.
20: Friesen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
22: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
21: Kom. Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemen dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
6: De boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
8: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's. Altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm. Ja, wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
23: Friesland van de Moor. Erit Science.
24: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
15: Dadelijk ten eerste siep mij als ik die sjoch. Maar het is eerst iets van het waarbedoeld. Jan Jonkeman, een goeie morgen.
25: Ja, hier het ik een hele goeie morgen.
15: Deze morgen, hoe begon die kreeg?
25: Nou, we hebben vanmorgen op jouw site, weet het toen nog net al, we hebben nog wel een prachtige opkomst van de zinnen. Na een heldere nacht, maar dan gauw nam de bewolking daar. Voel al een drip ruin, een soort stelt het net voor. En we hebben een minimum temperatuur van de morgen, maar ik zo'n 16 graden. Gisteren zijn 15 graden, door de point, ik zo'n 16 graden, bakken veen 14. Dan bood ik wat zo'n 16 graden laaksem. In die zal marwetter, ja, dat is wat warmer, 19 graden al. En akkerm en... Is brecht hem, ik zijn 15, 16 graden. En op eilanden is ik zijn 18 graden. Bij zogevatter van de morgen een heel zwak warmtefrontje oorloopt. Valt uit en terug is een spotje ruin. En per enkele dikke drippen. De wien helpt het wel even om. Maar letter in de morgen wordt het al bedroeg. Het begint nu ook al wat droog te worden. En dan hebben jullie er een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en is dit jullie maar een zuidwestelijke stream. Komt dat warme, vochtige, tropische luchtjeskant op. Wat zullen we betekenen in de temperaturen? 20 graden. Op een waardeiland, dat zijn 5, 20 graden in het eerste en het zuideerste. Maar van de middag komt er weer een steuring, een keldfront. Dat luidt dan van de kust, dat ze van een oerenstrijden wijzen. En dat loopt dan naar het eerste. In het westen van de provincie komen ze op wat een enkele lichte bui. Het zal net een soort voorstellen. Maar hoe meer dat die steuring naar het eerste loopt, hoe zwider dat meer dat de activiteit aanneemt. En dan heb je in het eerste keer wel eens even een enkele bui krijgen, vooral met tonger. En dan kan ik hagel in zitten. Maar meer de eerste grens van de provincie, daar worden de buien nog wat actiever en daar kan zelfs ook beter oerlijst komen. En dat is voor het ecologie heel voor alle jong. Dus dit is het algemeen joed een zwakke zuid-zuid eerste wind die van de midden omgeert naar die steuring naar het westen, noordwesten. En dan hebben we in de provincie kennen die wind wel eens even wat krachtig wijzen, vooral op een marren. Is het even oppassen dat die wind erom gaat, want dan kan wel even uitzitten, ik zie zoiets dat zo in zitten. Het is maar heel even, heel tijdelijk even, maar het is even oppassen. Want ja, als je het net weet, dan kun je er even goed lijst van hebben. Maar vannacht wordt het alweer helder en droog. En dan hebben we maar een natwestelijke wind, zo'n 12 tot 14 graden, is het weer noffelijk te slepen en het is wat skier en dezig.
15: En dan hebben we een lekkere nacht achter de reg morgen. En hoe begint het weekend dan?
25: Het weekend begint op zich, ik ben prima, het is nog steeds droog. We profiteren morgen een beetje van een regje van hege druk. En dan hebben we morgen een afwisseling van wolken. Het zijn wel wat hege bewolking wijzen en zinnen. En dan is dit een zwakke, hegeuitmatige, matwestelijke wind. En is dit altijd nog zo'n 19 graden op een waterland. Dat zat 22 tot 23 graden meer de provincie. In de nacht klert het op, is het zo'n 12 tot 14 graden. En dan komt er een hitte wind op het om naar het eerste taal.
15: De dagen daarna, hoe komt het dan?
25: Nou, snijden, dan is het nog een rechtige dag. De meeste geregelde zinnen, de meeste zinnen in de midden. In de maandtijd en in de midden hebben we een toenemende bewolking. En dan is het wat 23 graden. Mendy is ik nog van het gruste pad droeg. Dan begint de koekoek alles even te roppen om wat wetter. Dan is het zo'n 21 graden. In de nacht hebben we dan de eerste buien al. En deze hebben we geregeld bij een. Het is een 18 graden. Het kan wel eens een feest van de natuur worden. En er zit een matige tot krachtige zuid-zuidwestenwind. En de buien die kunnen de, denk ik, de rest van de week hebben er een kans op. Nou ja, we hebben geen fans. Het waar maakt het dus goed. Nog wel even warm voor het terras.

0: Stereophonics en Have a Nice Day. De bron op het park van Science Safari, vrienden week. Dat wie in alle gedachten een installatiebron. Dat zei Wiemer Visbeek, is de eigenaar van Science Safari. De loods dat de bron weer zal in kwart een sloop worden. Daarna zal er een nieuwe loods komen. Want die tijd is het park wel gewoon open. Maar zolang de loods er nog is, dat oude loods dus, is dat park, pad van het park afsluiten. Mijn collega Esther Bethlehem van RTV NOF die vragen om Visbeek hoe het nou is met de belangstelling. En wie kan hij de bron?
1: Nou, wat je ziet is dat toch een protte mensen wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En nou, dat moet mensen misschien even werken. De bandjes, hè, die, nou, een protte had wel mij kregen wat er gebeurd is. Dus nou, daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kan het er gewoon terug weer.
2: Maar de Nijs verneem je dus wel dat het wel rustiger wordt?
1: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
2: En we hebben begrepen dat het plan X sloopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang mag dat dwarren?
1: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat morgen al begint. Hè. Exact, nou, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan duurt het ongeveer een week als twee. En dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
2: Deze bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd zien een soort beesten ik mij stress. Binnen in de al van een week ik nog een paar plan rekken.
1: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten nou ja, er goed uit te krijgen. Daarvoor zelfs een prototype gewoon om bijvoorbeeld gewoon een bestendokter. Maar gewoon denk kun je gewoon net voorkomen. Hè, loopvogels bijvoorbeeld. Hè, dat, nou, voor het gemaakt is het struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en ver zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijf kan binnen. Ja, dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar hebben we eigenlijk ook niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ook nog een wallaby hè, vanwege de stress die weer al minuut kwam. En nou, die had het ook net toe leven.
0: Dat dus hoe dat park zijn safari. Dat dus kun je nog altijd wat opmaken wordt. En natuurlijk daar wordt naar je herstel. En volledige werken ik van dat park. Oh nice, er werd al jaren in balk gepraat over de komst van een nieuw multifunctioneel centrum. Over de Wiekelerdijk. Iets aan de NMC, maar de verschillende onderdelen bij elkaar komen. Sport, cultuur, gear komen, misschien al. Maar de meningen die binnen verdeeld hoe de invulling, hoe volle rondte krijgt elke nier en waar komt elke nier. Nou, om daar nou eens even een goed zicht op te krijgen, is er een enquête uitzetten toch het plaatselijk belang. En de voorzitter Jasper Huisman die vertelt erover.
3: Ja, op dit moment, nou, het AZC is de bedoeling dat voortgaat in 2022. En de gemeente heeft betocht om hier een multicultureel centrum te maken.
4: Ja, je hebt toch een enquête erdoor uit. Waarom is dat?
3: Nou, we jaren vanuit Balk verschillende geluiden over de invulling van sport en cultuur binnen Balk. En wij zonder plaatselijk belang willen we daar gewoon één lijn in hebben. Dus wij willen graag weten wat wil de Balkster. Nou, de aankomende weken krijgt iedereen een enquête toestuurd. Wij willen graag dat iedereen die enquête even invult. En in de tweede weken van juni wordt hij weer thuis bij hem ophellen. Nou, mocht hij hem dan weer thuis wijzen, dan binnen er twee punten straks in Balk ben je hem meteen inleveren kennen.
4: Ja, nou is het naast dus met juni dan dat even verzamelen. Zeg maar hoe gaat dat dan verder?
3: Nou, we willen beginnen voor de zomervakantie, maar willen we de uitslag gaan. En die geven we dan ook delen met de bewoners en met de pers. En de uitslag, dat wordt ik uw standpunt vanuit plaatselijk belang richting de gemeente.
4: Ja, want nou is het volgens mij al Arun dat het MFC hier komt, waar wij nou staan. Wat is het standpunt van de plaatselijk belang hierin?
3: Nou, het standpunt wordt de uitslag van deze enquête. En wij willen zien, ja, willen de Balkers dit nou echt? Of willen we dat toch gescheiden horen? Of ben er misschien nog oorinvulling die we rekening mee horen kennen? Maar daarom vreven elke Balkster om het, ja, wist het gaat om het belang van ons dorp. Het is hartstikke leuk, heren. En we willen ook benadrukken dat we heel blij binnen dat er wat gebeurt. Niet? Maar ja, dat moeten we wel machinaal inzwijzen erover.
0: Een bijdrage van Daniel Kooistra van Radio Sponnenburg. Had alles mij zitten, mat dat MFC. Ben 4-4 de steen. Dus hij heeft even de tijd om die resultaten van de enquête te analyseren. Feike, er is wel wat van de westernfilms, toch?
5: Jazeker, ja. Ja. Want?
0: Likos?
5: Nou ja, Once Upon a Time in the West is natuurlijk een klassieker. Maar er zijn zo volle mooie westerns maken. Hm. Waarom deze vraag, Erik?
0: Nou, ik ben dood van westerns, denk ik, Widier.
5: Ik snap de beteasing, maar dit is Supertramp.
0: Ja.
5: En die heeft niks met westerns.
0: Nee, maar het klinkt
5: dol. Het is wel die Ennio Morricone-tune van Once Upon a Time in the West. Daar liet het een beetje op.
0: Nou, dat.
5: Maar het is een tonnet heel dol. Ja. Wel een mooie plaat.
0: Dat is een kenner, hè?
5: Ja, gelukkig.

0: You're coming along.
1: Supertramp van Cels en School.
2: De media van de morgen.
1: Fijke, de orenmedia.
3: Minder BN per Friese vrouw, dat meldt het Fries Dagblad. Friesland is een van de provincies waar het aantal geboortes het sterkst afneemt. De vruchtbaarheid daalde hier de afgelopen 10 jaar met 19%. En dat doet blijken uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dus gruttere gezinnen die komen vooral voor in de Bijbelbelt. De strook die rint van Ceylon in de noordeestelijke richting rond Drenthe en Friesland. Dus toch hield hij het lietere gezin. Of man en vrouw, of die het bij mekaar blowen, maar zonder band dus. Dan komt de krant, ik nog even waarom, op die plofkreek in Drachten, de Ljouwerter krant in dit geval.
4: Ja, er weer meer op te melden nou, hè?
3: Ja, want er is ook een filmpje notitieën dat omwenners die ben fot naar die knal, ben die naar boeten snelt en die ben achter die twee jongens op een motorscooter oren roen. Ik zus ik beelden van die motorscooter, maar die twee jongens met van die lampjes op hollen erbij op. Ze hebben zelfs klappen kregen van een van de omwenners.
4: Oh?
3: Ja, die wiesalen ook
4: zo.
3: Dus,
4: maar ze hebben wel voortkamer, toch?
3: Ja, nou, eentje die voelde haast, door die klap, voelde die haast van die motorscooter. Oh. En een van de omwenners, die vrouw die wil ik herkenbaar is, maar die woorden daarna maar net in de kranten. Maar die zei, ik wie al een paar dagen het gevoel dat je klopt iets net. Want ze zeggen al meerdere keren, zei ze, jonge molly op fatbikes omrijden over de Zuidkade en mijn lampjes op hun holle omrinnen. Eerst nog zonder scooter. En in de nacht van de waansje op tongetje dus kwam ze in mijn gemotoriseerd voertuig. Kwamen ze dus wel die kant op en toen valt al rap de knal. Dus het een beste klap het dat west. De sigaret die voelt me zo wat uit de moelen.
4: Dan kan je nog wat berucht trouwens. Sorry dat ik die onderbrek. Ja. Haske Dieken, daar wien wat reekplom te zien.
3: Ja, het is een trekkerbron. Het
4: gaat om een trekkerbron inderdaad. Ja, dat wie om 8 uur, de bronwacht die is daar intussen bij.
3: En ja, zodra ik in het nice blokje van jou wat zien.
4: Meer.
3: Even reclame, maar
4: even een cliffhanger.
3: Meer der oer.
4: Dat brengt u dus bij Wim Brons. Die tiraafsen van Zelte Jaren is mij nodig voor.
5: Ja, hoor je, Riet Skoeibon.
4: En hem uit een hol even voor.
5: Nou, wat een feest.
4: Nou,
5: ik schuif graag aan. We hebben muziek vanzelfs, het allerbelangrijkste. En de muziek komt op Vrede Wons voor een part van Dij en van Jo. Via 0620 voor jou en Jochen, hier Jochen, want tussen de half en tolve is muziek op fysiek, hè? A.k.a. de apenkooi. Noel Gallagher heeft het zien jullie, die hebben 59. De quiz draait om hem.
4: Drok hier gewoon.
5: Oh ja, is dat zo?
4: Ah, ik iets met corsetten, mijn bandje.
5: Oh, ja, oké.
3: Okay. Oh, hoe hiki ben ik al.
4: Ja, oh, wees het.
5: Goed, dat weer een reunieke tour, toch?
4: Ja,
5: net? Ja. Oké, okay, ja. Nou ja, hij viert je wat zie je die in die quiz draait. Misschien hebben we nooit antwoord al voor Joen voor de kwalificatieronde, maar dat zullen we dan dadelijk wel hebben. Nick Woltjer is docent op het Jereveen, middelbare squallen. En die heeft eigen boekskreun om bij meer aan het lezen te krijgen. Inspiratie om het beter ontsluiten te letten bij de leveraad van de band. Die hebben we op de telefoon dadelijk. Die Nick Woltje dan. Nou, dat.
4: Dat dadelijk. In orde voor.
5: Ja.
4: Dit wie Friesen van de Morgen van deze week alweer. Wij zijn er manje van zelfs weer. Van nou, een goed weekend.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadel.

0: zijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwe.
11: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse anti-drone systemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
10: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd is het al veel te hoog en is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
10: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel. Dit was het NOS Journaal.
13: Oké, goedemorgen. Van harte welkom bij Node voor op vrijdagmorgen, Jochem 20 Maaien. Muziek en fysiek tussen 11 en 12. Als het al vast een idee heeft, 0620 via Jochem, dan zetten we het hier in de stijgers. Maar we beginnen dit eerste uur met Status Quo en Down Down Dieder en Down uit Vivesaltag.
14: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
16: Theater Snake, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij al goed.
16: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
4: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor je klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie zit klaar.
17: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Nul de Voor.
19: Mijn Vim Brons.

0: Man, man. Viva Santos, status quo. En down, down, neither and down. Achter een heleboel joggen een eerste fysiekje is noteerd. Ik ben vandaag zo vrolijk. Van Alfred J. Kwak. Herman van Veen. Ik reken niet goed, Willem. We draaien hem zeker tussen 11 en 12. Ja, ik heb het. Koen het beter beginnen, zullen we maar zeggen. Met de regen fysiekjes.
1: Die nacht sliep ik voor de eerste keer in mijn oude, pas gekochte tweede huisje bij Langweer. En ik was een beetje bang, het is een hele overgang van de Rustenburger Dwarsstraat in het vertrouwde Amsterdam. Na dat stille wijde Friesland en ik schrok me telkens lam van geluk.

wakker, want ik hoor opeens beneden luid gestommel op de trap. En dan met een harde klap slaat de deur uit zijn scharnieren. En wie staat daar voor mijn neus? De een of andere grote ongeschoren kanjer van een reus. Goedenavond, zeg ik klappertandend, zoekt u soms logies? Haha, donder de reus, eet boeterbrie en grieën het zies. Ik ben admiraal van Snits en baas van Jesterzee on Wier. Ik ben Grote Pier. En terwijl ik van angst zowat bevries, stamel ik zo dapper mogelijk boeterbrie en grieën zies. Grote Pier, zijn reuze zwaard wijst vervaarlijk naar mijn baard. En dan roept iets van skande, skande, het liek het neer op. Surrogaat, vrienden, zei dat tocht ik. Nou, dat kost het jodig op. Boeter, brie en grie in het zee. Zo ken ik oors nog een keer. Buiter, brui en vrienden, zees. Nee, boter,

0: Jonke liet zijn prommen bolen, juster, jister, protje polen. Himjen toe de hasses volen, knibbel, noaster, god en nolen. Amsterdammers hagenezen die in Friesland moeten wezen voor hun werk of recreatie lijken de reïncarnatie van de rotbouts en barbaren die hier heer en meester waren in de barre boze tijden over kwelder, sterp en grijden. Hollanders die Friesland kiezen worden Frieser dan de Vriezen. Man, we hebben u zien worken bos van 50 emigranten. Kunt die hebben een boutique van pottenbakkerij? En het is weer die lier die liekje liekje worden zoals wij. Want ze zillen en ze mutten, hij je schuimer en futten. En op klomp moet de strutten, je zullen hele prutten die in Beppes blomke jurkje samen de strutten turken. Wat ze is deden, in een wouden bij zo'n lieke min te houden. Al die ingenieurs van Philips, lieke woonskus me en die, zit een cursus Fries te leren op een vrije zaterdag. Fritte Siepels mij te schetten, hebben stutsie Koornbroek. Ja, stoel lang vergeten, maar hier komt er mee te hoek. Hier rent toe de compagnieën mij zijn joekel van knieft. Zo is er op Zwarren en op Zwijen. Eien Wiekstra, alsjeblieft. Dan zien Hollo een hik en teen, het is er in een hazensleen. Eien, ouwe zuin, wat wuste. Al dat Fries wat muster met. Hoes bij ons niet te proberen, maar dan komt raar voor de heer. Herlings, dat is je van het. De kas mooi schenteren. Ik zal niet zeggen, kas mij de zuider hebben dreigen. Als voor mij één Fries woord hoost. Ik ken er liever als mis moest. Toch een hoorn die erin loopt. Wat een hasses, ligt wel een hoofd. Met dat Fries kan er mijn nakomst hoog uit tot wolven gaan. Ja, wat kan ik voor ze doen? Zeg maar af, wat willen ze vragen? Nachter de Schelling, alle dagen deed de boot. Ja, hij noemt heer. Hou naar Vlielandia, bied de zeer. Nee, mijn herr, dat is niet zo wijd. Wolvege, wat heeft hij zeid?
1: Het is graag maar moet ik breien, green, het is nog van de originele LP. Dat krijg je van die plaat Witte Jern in deze opname. Hadi Rins heette het album. Trouwens, het mooiste album van Rins, graag maar. Ik denk het, ja zeker. En dan nog een classic, Led Zeppelin is hier en Stairway to Heaven.

0: Olivia Dean. Man I Need.
1: Yeah.
0: Zou je dit voor jou wat zien? Nou, de voorzitter morgen, Jort Wijter Maaien. Alve Tolve is muziek op fysiek, hè? De apenkooi. De leukste fysiekjes droppen al in de box. Om het maar even in game fris te zitten. Kom maar binnen via 0620. Via Jochen. Ondertussen kunnen we zelf ook inspiratie genomen. Dit vond ik van heel leuk. Paul Enka en Odidia Coates. Of Odia Coates is het. Maar het is wel een beetje plakkerig, dit plaatje. Maar ik wel lekker. You're having my baby.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Even voor jou wat hier in het Fries Genijs, nou, mijn Fijke Bouda. Goedemorgen, Fijke.
11: Een goeiemorgen. De brand op het park van Sanje Safari Vlienewieke is nou elke dag ontstien in de elektrische installatie. Dat zei het eigenaar Wiemer Visbeek. De los dat de brand weer wordt in kwart gesloopt en vervangen door een nieuw gebouw. Want dit hier is het park wel gewoon open. Uit zijn het deel dat de uitbaan de lood stiert. Door de brand komen er minder mensen, zei het Visbeek.
12: Misschien wel even een stapje waarom die in haven, wat ik best wel snap. We zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt mensen misschien even werken. De bandjes zijn die een protohoud wat mij kregen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een proto squal aan deze kant nog op. In principe kennen het gewoon trok weer.
11: Plisserblank Bontegeer bestiert 100 jaar. En het is een bijzonder jubileum, want Bontegeer zelfs is volle jonger. Zuidvoorzitter Ronald Woudberg.
13: Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Bansa zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat er al een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het veenpolder. En die hield dan bezig met het aanleggen van een riool. Het verzorgen dat er elektriciteit kwam in Bansa.
11: Het dorp kan Twajelien niet nijs als een van de mogelijke locaties voor minutieopslag. Onder onviering van dwarsbelang kan die wenders in opstaan. Woudberg zocht waarom op het moment dat bekend was dat er geen minutiebunkers in Bontegeer komen zoenen.
13: Heel veel emotie, heel veel tranen, veel verblijdschap. Alleen inwoners liepen naar buiten toen vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ontzettend opgelucht, vooral.
11: Er wordt morgen uitgebreid bij stilstaan bij het jubileum, maar een feestelijk programma, dat is voor Elsnien toegankelijk en dat is vergees. Op het terrein van een pleert, zo'n het Zuidhuisterveld in Haskerdieken, is van de morgen een trekker uitbaand. De brandweer van Akrum rukt uit en kon voorkomen dat het vuur oorsleeg naar de loods, dat de trekker voorstier. De trekker zelfs gier vol slijm verlend, de loods rekken licht conciëren. De oorzaak van de brand is onbekend. Oud-leerlingen en oud-meiwerkers van het Dokkenga College, locatie De Vinne in Dokkum, kon juster nog één keer op haar oude squallen omstruinen. Het verouderde gebouw waar dik 40 jaar als tijdelijke squallen deel zet, na december werd het sloopt. Wat dat woord kon er nog één keer zien, wilden de gemeente Noord-Friesland informatie over de nijbouw deelde. Gymnastiek docent Van der Meer over dat afskieën.
14: Hier neem ik afskieën van een semi-permanente bouw, zoals ze dat vroeger zijn. Dat werd tijdelijk deel zet, maar ja, 44 jaar is dan hierlijn. En dus je gaat heel wat squallenjeugd heen gaan. En nou mij wazen naar eigen bouw daar.
11: En waar dan? Juwet, hoe heersker de bewolking, maar is zij uitentro ik wel wat zinnen. Middags en jongens, de meeste kans op een bui. Daar ken ik tonger en hagel in zitten. De temperatuur die leidt tussen de 21 en de 22 graden, maar krijg weet je binnen. De wind komt uit het zuidwesten bij en meer zwak. Kan in de buien flink aannemen.
10: Net stabiel dus eigenlijk. Nee. Tabel. Fijker, dankjewel. Alles is naar te vinden op omroepfriesland.nl en was op de app op de smartphone voor zelfs. Hoe is er een Nijbulletent Radio? Maar ik duidelijk wijzen dadelijk. Brood en vrienden, Herman Brood en Henny Vrienden, die jaren mij 50 jaar.
15: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
16: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
19: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
20: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
21: Nul de Voor. Maivim Brons.

0: dagen aan verdoofd. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Weet je hoe het voelt, nou onverliefd te zijn? Hoe kon ik het weten, mijn wereld was zo klein. Nou, ik kijk om me heen, een toren roze
1: bril. Ik zoon een jochtig waard, Herman Brood. 50 hier en maak een album uit duetten. Onder oren is ze. 50 jaar Brood en Vrienden in bij Herman Vrienden dus. Kam in de top 40, liedje vertraaien. En Brood en Vrienden in al jaren niet te keren. Als je wint. Ja, ik kan een soort origineel noemen wat ze te keren maken. Je kan je tekenen. Dit is Ice House en Crazy.

zonnetachtig weer dit. Ice House and You Gotta Be Crazy to Want a Guy Like Me. Dat is de tekst van dit lied. George Ezra, Shotgun.

George Ezra's Shotgun. Waar stoort het nou? Net in je zoenjes is het. Waar toen dacht je, ik had die platen. Dat is een leuke versie van Get Back van de Beatles van Ike en Tina Turner.

0: Beatles classic in de versie van Ike & Tina. Get back.
1: Jedder of letter?
0: Oh, ik ben er redelijk op tijd, maar we blikken vast voor u naar Jedder of letter quiz dadelijk. 10 minuten oer. Zien worden na een goede 20 minuten, dus 12 laat nooit zien. Zaken om elkaar relateren in de tijd. En de kwestie kwalificeren voor die quiz. Toch, ja, toch dit fragment wat er ook komt. Hè. Noel Gallagher, die had je wat zien jullie. 59 hier, wat er op deze dij. En je hebt dit fragmentje bij, vrij bekend. Be the one that saves me. De vraag is net zo heel ingewikkeld. Van Hockerband, droghockerband, wat Noel Gallagher verraad verneemt. Dat is de vraag. Heb het dus via 0620, via Jochen, of via de applicatie van Omroep Friesland op de telefoon. Is het handig communiceren, mis. Dus nog eens een berichtje, nog mij. En ja, de prijzen natuurlijk. We hebben de prijzen erbij, Helje. Een soort hitster is dit. Music Match. Dat is de prijs die is mijn vraag ingewist. En vraag 2 in de koekjes zit. En vraag 3 een koffie of theelepel. Nou, het is werkelijk een compleet prijzenpakket. Dus alleen al daarvoor zoekt mij dan in. En dat was vandaag niet natuurlijk. Van Hockerband baat Noel Gallagher beroemd. Doch is een bericht. Ja, yeah. Spelen we. Over 20 minuten. Johannes Rietma en Grijdebraas. Boy,

Dan Hartman van Relight My Fire, We Are The Young, weer een hitje van hem. 4 minuten voor het zien is het worden. Er is dan net iemand die te mij een goede antwoord kwam. Nee, we hebben een goede antwoord binnen op de vraag. Uit Hokker Band kwam deze jonger. Noel Gallagher. Hij had George hier, die hebben 59 op de cd. 59 hier, Ot. En de vraag is, als die kwalificeren was voor de quiz, Uit Hokker Orkest kwam. Is hij bekend? Ja, is hij bekend bij worden? Dat is eigenlijk de vraag. Nog vooral mij, verraadig iets op 0620 Fjouwer, Njoggen. En eventueel voor de prijzen, want ach ja, die had er ook bij, hè. Prijzen. Die jouw we graag voor die quiz. Wie vaker bent, komt Noel Gallagher, 0620 Fjouwer, Njoggen. En nog een fysiekje bij, kinder. Het is toch een tikken. Dat kan wel best, want op een rietje zetten voor tussen half en tolven. Al je mogelijkheden. Via de communicatie noemer. Richting het NOS Nijs van Tienoren, mij de Duke of Burlington van Flash.

0: Nou, last call dan, hè. Les mogelijkheid. Er is net hier die dat goed heeft, of de goed wit. Met Hocker Band komt Noel Gallagher. Because maybe hij wordt nog een 50 jaar, maar meldt dus uit Hocker Band dat hij kan. Dat is de vraag. Kwalificatieronde voor de quiz. Het NOS Nieuws komt erom.
1: Omroep Friesland. Alles wat er spiekt.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien

0: krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Iepen Lofspul, wie het Marsum speelt van 12 tot 16 juni, Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden twee mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichter laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Noden voor.
7: Maivim Brons.

Bloedmeis, jongen, met de koptelefoon op. Dat is een grote ergernis van de collega's in deze ronde. Maar gelukkig de microfoon net hier beneden. Dus, yo, heb je er geen last van? Oh, geen probleem, maar... Ach, ach, ach, wat een classic, hè. De Twilight Zone van de Golden Earring. Goed gedaan. Mooi gemaakt. Lekker gerokt. De 82. Dit is Bruno Mars. De laatste ballade uit de hitlist. Wat een lekker plaatje. Risk It All, Bruno.

0: Risk It All van Bruno Mars.
1: Mooie trompetjes.
0: Leuke ballade.
2: Jedder of letter?
0: Quiz Jedder of letter draait om Noel Gallagher. Hij heeft het 59 Hewitt Hats hier dus. Dit is een van je grootste successen. Wonderwall, dat is de titel van dit gebeuren. En dat die mij een band, daar wat die bromt mij. En wat wie de naam van die band, dat die eigenlijk de vraag. De kwalificatieronde van deze quiz. Elke Hoekstra van Jester Maar, die weet dat. Goeiemorgen.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Nou, roept u maar, hè.
3: Nou, Oasis toch ik.
0: Oasis, dat toch maar ik. Dus dat is helemaal goed.
3: Fantastische band, hè.
0: Ja, nou ja, tuurlijk. Ik ben net zo'n Britpop-kenner, zeg maar zeggen. Maar ja, het zit wel. Ja, Blur is echt wel leuk, hè? Beide wel, dacht ik? Of ja, de kisten kisten het beide leuk vinden? Hoe weet je dat maar wel?
3: Nou, dat weet ik zo net, maar ik vond Oasis fantastisch. Vooral letter is Noël, of ja, solo dan.
0: Ja.
3: Nou, daar gaan ze dan een mooi verstoekje voor.
0: Oh, welke woest onvreetje? Van ben al benijd.
3: Nou, we're on our way now.
0: We're on our way now? Oh ja?
3: Ja, het zit in een camper in Zwitserland. En toen draaiden we het nummer. Zou ik er kennis mee maken? Fantastisch nummer.
0: Oké, okay, hij had solo leuke dingen maken. Je nog draait van hem, ja, nog. Maar, ja. Nou, komen we dadelijk nog op, in de quiz zelfs.
3: Hartstikke mooi.
0: Vraag Ian Git om, nou ja, om dit nummer van zelfs, Wonderwall, van Oasis. En te winnen is de quiz, je quizspultje, de Music Match. Een soort hitster is dat.
3: Ja, dat is leuk.
0: Ja, het is een leuk speeltje. Dat is leuk voor thuis. Ik draaide, kreeg de Twilight Zone Golden Earring aan het begin van de toeren. En de vraag is natuurlijk, kwam Wonderwall van Oasis. Jeder uit als de Twilight Zone, of jeder of letter uit als Twilight Zone in 82.
3: Dat is letter, want met me Wonderwall in 94.
0: Dat is helemaal goed, exact 44. Dus dat is vraag hier in de pocket. Vraag 12 voor de nodig voor koekjes. Nou, dan komt hij toch op de proppen. De Blur, de grote concurrent van Oasis. Koest dat echt waarderen eigenlijk of net? Hoe wie het nou maar?
3: Eerlijk zijn ken ik dat
0: aan, ja. Oh, serieus? Nee. Oh, dit is een van de bekende liedjes van Blur. Bekend voor of net?
3: Nee, nou snap ik wel dat ik het net ken.
0: Oké, ja. Song 2 heet dit. Ja, goed, de vraag is wel even van, kwam dit nummer Jedder of Letter uit? Dat is Wonderwall uit 94 van Oasis.
3: Maar dat is 94 geweest. Ja, onder muziek die aan hem denk ik een letter.
0: Letter. Ja. Nou, het is zo'n jottig. Dat is je letter inderdaad. Het scheelt in het volle. Oké, okay, dan vraag 3. Dan komen we op Noel Gallagher. He, die is Hewitt in Jedi Head, 59. Zeiden ze het al, hij is zelf wel een noemer, is mijn onkaamste machine band, de High Flying Birds. Deze hebben wij wel wat draait op de radio, net extreem volle, maar die wil ik wel lekker noemen, The Ballad of Mighty Eye. Ja, ja. Nou, eigenlijk is de vraag net zo dreig. Kan we het noemen Jedder of Letter uit als Song 2 van Blur uit zo'n jochtig?
3: Ah, dat is maar net niet letter.
0: Hè. Ja, natuurlijk. Dat is zeker letter. Dat weet je. Wat hoe is het verder? Die solo carrières komen meestal naar het grote succes. Hè?
3: Ja.
0: Nou ja, hartstikke mooi. Dat ben alle prijzen.
3: Ja, fantastisch.
0: Wij stuurden die zich allemaal ook daar. En welke fysiekje is erbij die hebben we noteerd?
3: Ja, van Noel Gallagher. We're on our way now.
0: Oké, ja. Die is dus in de camper in Zwitserland, zei het?
3: In Zwitserland. Ik krijg een tunnel in, heb ik mee. Maar praat een mooi nummer. En onder road.
0: On the road. Is er een soort road muziek dan dus?
3: Nou, het is wel best op paard. Best onderwijs.
0: Wat noem het heet?
3: On our way now.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja,
3: we are on our way now.
0: Nou ja, dat. En dan in de tunnel duiken in Zwitserland met een camper.
3: Onderwijs
0: naar je derde. Nou, naar je derde. Ja. Herinnerings.
3: Heel mooi.
0: Ja. Erop. We draaien hem dadelijk tussen Knal van Tolven.
3: Hartstikke mooi.
0: Dank voor het bijdoen aan Ilke Hoekstra van Jestermaat.
3: Ja, graag hier.
0: Hoi.

Ja. Het is net in eigen auto. Ik vind het wel leuk, dier. Eerlijk aan de taxi van de doel is het nice singeltje dat ze gebracht hebben. Nice singeltje, dus daar komt het eigenlijk op deel. Als 22 goed zien. Vredemorgen, Jorgen 20 mei, nodig voor. Om tol voeren. Maar dadelijk tussen een halve tol van muziek op fysiek. Er komt al een aardig lesje fysiekjes binnen. Dat is mooi, die zetten we vast op een rietje. Hier is Genesis, Hold On My Heart.

Genesis, Hold On My Heart. Phil Collins erbij, zoals van de meest aardige Britse muzikanten die ter west had. Ja, hij leeft nou natuurlijk, maar het is gewoon om te zien dat hij zei... een ouderdom komt mij gebreken bij hem. Dat is natuurlijk te zien. Maar de mooiste muziekmaker van zelfs, Genesis. In dit geval, die dat vermidden. Dit is een instrumentaaltje uit 28, die een hit voor de Brickhouse Rustic Brass Band, The Floral Dance.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
6: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
5: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 92.2 FM.
9: Minuutje Jelf Alven is het Friske Nijs met Timo Jepkema. Hey Timo, goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Bij een laboratorium op het Jereveen is van de moon zwavelzuur vrijkaam. Dat badde onder de Hermes, een industriegebied in het noordeesten van het Jereveen. De brouwwacht kreeg een kwart van Jochenoor een melding. Mijnwerkers hadden het gebouw verlaten. BFV'ers hadden het laboratorium ontrommen. Personeel bleef ook boeten van de veiligers. De politie had ook de stritten uitsletten. De brouwwacht docht metingen en onderzoek. Plisselijk belang Bantegeer besteedt 100 jaar. Het is een bijzonder jubileum, want Bantegeer zelfs is volle jonger, zei het vastzitter Ronald Woudberg.
11: Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Bantegeer zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat er al een plaatselijk belang was vanaf 1926. Dat was toen plaatselijk belang echt in het veenpolder. En die hield dan bezig met het aanleggen van een riool, het verzorgen dat er elektriciteit kwam in Bantegeer.
10: Het dorp kwam kwartien in het Nijs als een van de mogelijke locaties van munitieopslag. Onder de omvering van de dwarsbelangkamer de inwerners toe in opstoon. Woudberg zucht waarom op het moment dat bekend werd dat er geen munitiebunkers in Bantegeer komen zoen.
11: Heel veel emotie, heel veel tranen, heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ontzettend opgelucht.
10: En ik iets te betiert, maar er wordt morgen wietwijder stilsteen bij het jubileum van het dorp mijn feestelijk programma. Op het terrein van een pleets om het Sint-Huisterveld in Haskerdieken is van de morgen een trekker uitbaans. De brouwwacht van Akkerum rukt uit en kon voorkomen dat het vuur oersleeg naar de loods dat de trekker voorstier. Die trekker hier volslijn verlen. De loods rekken ligt schansjeren. De oorzaak van de brand is onbekend. Het middeleeuwse kerkje van Jannum mat opnij ingericht en toegankelijk voor publiek worden. De stichting Monumentenbehoud Noord-Friesland had je van €50.000 gekregen uit het Waardfonds. Er komt een permanente tentoonstelling over de geschiedenis van het gebouw en de trein om de kerkje heen. Wordt ompakt met bankjes en restplakken. Na de opknapbeurt sluit het kerkje om bij de activiteiten van het Ziltepaad, de nieuwe pilgersroute bij de Waardkustdel, die het 22 monumentale kerken mijnwaar verbindt. Zin is geen waar, maar ik bewolking van een beetje en joen. De meeste kans op een bui. Mogelijk ik met tonger en hagel. De temperatuur leidt tussen de jin 20 graden in het noorden, ontzettend 20 graden in het zuiden. De zuidwestenwind is meest zwak, maar kan in bui een flink toenemen. Vannacht kalm en droog, het is dan een graad of 12. Morgen zin en bewolking bij zo'n 22 graden.
9: Dat is nice keer waar voor die als waar gek, toch? Dat
10: ja,
9: een beetje trommel heen naar rint.
10: Ja, nee,
9: dan wordt het een beetje spannend.
10: De kans op een bui, dat vinden we dan wel eens keer.
9: Dat klapt tonger.
10: Ja, absoluut.
9: Timo Jepkema, dankjewel. Oeren spreken we die weg voor een eibulletin. En ondertussen kunnen altijd alles op omroepfriesland.nl, of op de app, op de smartphone. Dat is natuurlijk handig. Ik zal hem zeker downloaden. Even een classic PhD, I won't let you down.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
8: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
14: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
15: Hey. Dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
16: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
17: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
18: Nul de Voor.
19: My Wim Brons.

0: PhD uit de jaren 80 en I Won't Let You Down. Dat was een enorme classic. Tot op de dijk van Hewitt. Nemen we mij. We bellen dadelijk mij docent Nick Wolcher. En die komt van het JRVN. Die zit er op een. Die is de docent on Kiem. Kiem, schreef ik zo goed. Dat is een redelijk nieuwe instelling. Middelbare Squallen. En hij wil de leerlingen on het lezen zien te krijgen. En daarvoor heeft hij een eigen boek schreven. Een boek wat meer aansluit op de belevingsraad van jongeren op zijn Squallen. En dat is een redelijk succes. We hebben dadelijk Nick Wolcher on de telefoon. En daar hebben we het even over. En vanzelfs blik ik nog even vooruit naar tussen Alwin Tolven dadelijk. Voor 20 minuten begint de apenkooi, zeg maar. Muziek of fysiek. Als dan fysiek je hebt. Er is altijd nog binnen, er leuke dingen bij. Maar er kan altijd nog meer. Er kan nog meer bij. Via 0620, Fjouwer, Njoggen, Ian Njoggen, kist die fysiekjes ientje in je. Voor een oor, voor jezelf, reden erbij. Maaiek, ken ik. Gewoon alleen een titel en artiest, Maaiek. Maar zit ik wat horen, gewoon. kom maar terug op 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen of via de app van Omroep Friesland op de telefoon. Druk het ook hartstikke handig. Even door de bleker. Zijn allemaal hebben we hem nodig. We hebben een dwarsstrotekst.
1: Ik had een oorspraak.

0: door de bleker. Maar in ieder geval zien, bizarre verhaal. Het zorentachtig, dus eerst even choken. En dan... Brutte middelbare squal, beziek je leerlingen meer om het lezen te krijgen. Bij Team in Jervien gie docent Nick Woltje nog een stap verder. Hij is kreur gewoon een boek voor zijn leerlingen. Zijn scholieren, die hebben een telefoon. Nick, goeiemorgen.
1: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, hoe kom je erbij om dan maar zelf een boek te schrijven? Dat is een beulig vol werk, zoals ze zeggen.
1: Ja, klopt. Maar ik heb het verhaal al een hele tijd in de holle. En bij les op Kiem lezen we inderdaad een jaloere perij. En ja, de meeste leerlingen die lezen wel, maar ik heb toch wel terug dat sommige ben wat moeizaam aan het lezen kwamen.
0: Maar dat lezen van een jaloere wil je ze natuurlijk zelf stimuleren om zelf weer verder te lezen.
1: Ja, precies. Ja, we lezen zelf weer een jaloere om het goede voorbeeld te gaan. En feedback van de leerling die ik kreeg van ja, het boek is te saai of het is te lang dragen, het is te lang. Dus mijn feedback ben ik aan de gang gong mij het verhaal wat ik al in de holle heb. En zo zat we aan de hak het boek schreun.
0: Maar dat is nog wat zelfvertrouwen. Dan zei ze, nou ja, die leerlingen die vinden al die boeken niet er al binnen, dat is al je te saai. Dan doe ik het zelf alleen.
1: Nee, dat is natuurlijk net zo, maar feedback van sommige leerlingen weer wel van ja, het sluit net bij mijn belevingswereld aan, als ik vind de zinnen te lang. En natuurlijk had ik net de illusie dat nou iedereen aan het lezen geeft, want dat zal net. Maar gewoon met het verhaal wat ik al in de holle years is, maar toch dacht ik van nou, dan wil ik proberen om voor sommige ben het lezen wat prettiger te maken.
0: Ja, het boekje Droomgoal?
1: Klopt.
0: En is dit waar verhaal niet, zeg ik beslissen? En hoe is de ontvangst? Hoe lang is het er nou en hoe wordt erop gereageerd?
1: Nou ja, er wordt nog net echt op gereageerd, want het komt hier uit. En om een kwartier over tolf, een beetje, dan krijgt een leerling, want ik had het schreund voor de leerling, dus die krijg ik het eerste exemplaar uit aan hun leerling. Dan krijgt de eerste leerling het exemplaar. Dus ik ben heel benijd.
0: En dan barsten de reacties los. Dat verhaal is langer in de holle. Dus wat is dit iets wat hij dan intrigeerde? Of is mijn roerons dus?
1: Ik ben educatief auteur al zo'n 15 jaar. Maar ik wil gewoon wel eens een verhaal schrijven, zeg maar. Achtergrond als voetbalcoach, dus ik wil iets met voetbal doen. Hoe het ruilt en zeilt op mijn squallen, dat weet ik wel aardig. Dus ja, die elementen die zitten wel in het verhaal, zeg maar. En ja, zodoende kwam ik uiteindelijk op het verhaal.
0: Ja, juist. Oké. Nou, voor de middag dus de presentatie.
1: Ja.
0: En wat voor pomerant krijgt het eerste exemplaar?
1: Dat is een leerling die het David Mandenmaker, die krijgt het eerste exemplaar. Dus ik hoop dat hij er blij mee is en dat er het verhaal een keer te lezen en dat er dan het verhaal inderdaad ik leuk vind.
0: En wordt het nou geïntegreerd in de les dadelijk? Wordt er dan een stuk van voorlezen, dus ik precies in jaloeren, hier met dwaande en dan zelf verder? Is dat het idee?
1: Ja, mijn eigen squallen die gaat een klassenset bestellen. Dus dan wordt het sowieso in de klasse wordt het lezen. En squallen haal ik de mogelijkheid om ik een klassenset te bestellen. En dan krijg ik lesmateriaal erbij. Waarop ze het ik in hun les broeken kennen en het verwerken in de lessen.
0: Juist, hoop je dat het pakt dus, zullen we zeggen.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Wat zo, dankjewel Nick Woltje. En succes met de presentatie. Ik ben heel benieuwd wat de reacties worden dan.
1: Oké, graag Dien. Bedankt.

Stevie Wonder uit 64, Everything is All Right. Uptight is de officiële titel van dit lied. Het is 10 minuten voor Alvin. Rolling Stones komen mijn nieuwe album in. En dit is het singeltje daarvan alvast, In the Stars. Knalt, het rockt stevig. Ja, het binnen Rolling Stones in.

0: We dachten zantig, because the night is 3 minuten voor Alphen naar mij. We gaan richting het Nice, NOS Nice van Alphen en Denai, muziek of fysiek. Ik zucht in Brian Adams, Summer of 69. Wat hebben we nog meer? Een instrumentatie van, dat vind ik altijd leuk, van Ennio Morricone. Nou, dat ben ik er al van. Iconische muziek is dat natuurlijk. Ik ben vandaag zo vrolijk. Willem kan en mij. Van Alfred J. Kwak. Herman van... Daar beginnen we dadelijk mee. Night Nice van Alden. Ik vond dat zo vrolijk. Bob Marley, Sugar Stan, Sun is Shining. En Q65. Sunny Day in Greece van de T-Sets. Nog vregen. Sam, The Sham en The Pharaohs. Obscure noemers hier en daar. Lil Red Riding Hood. Hinke komt ermee aan. Noel Gallagher hebben we er staan. Die hebben we niet bij de quiz. Ze scoort zich precies als fysiek noemer. Miley Cyrus, My Heart of Glass, die H-versie. Niet maar even op ziekje. Daar komt een Goodbye Boost van The Furies. Reinhard May, Über den Wolken. Freer komt ermee aan. Nou, hier en der versietje dus. Landen. Je zet ze op een rietje en we draaien ze dadelijk. Dus kunnen alweer tolven. Als ik nog een idee heeft, app het dus vooral 0620-4-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen-Jogen. Dat is uw zetnummer. Via de app van Omroep is dan op de telefoon. Dat is hartstikke handig. Als je dan het op de phone hebt, zeker downloaden. En dan is het wat handig mee eens communiceren. Droog in de rugterboppenhoeken op het wolkje te tappen. En dan best in verbinding. En dan kibber die bericht. My name is. Zo leuk ben ze. Nou is het NOS Nice.
1: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
2: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
1: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkin.
2: Omroep Friesland.
1: Oeral en altijd. West maar worst. Ik als boetende de provincie best.
2: De app van Omroep Friesland.
1: Voor Android en Apple.
2: Download hem nu.
3: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
4: De garage in je omkrieten? Heimer, service en auto's. Is de Far Else.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loed opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toet in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?

0: En vragen des alle dagen mij omrinst.
1: Hoor blauw ik zo in mijn werk.
0: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Dit is Omroep Friesloon.
4: 24 uur dijs op omroepfriesloon.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dominique Noralven, welkom weer bij Noon ervoor. Eerst een fysiekje komt van Willem. Die zei, ik ben vandaag zo vrolijk. Die titel bedoelt hij, Herman van Veen. Alfred Judokus Kwak. Moest die wel even draaien. Goeie uitsturing, knal ze. Wij doen ons best, Willem. En dank voor die nepke. Hij komt er hoor.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto. Is er wat else in?
8: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zullen we ons eens omzien en naar zijn steen op stoel?
9: Maar lieve, dat is om eens net te betellen.
8: Wel nee, mem. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oombierings.
9: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
10: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
9: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek niet
8: zit, gemaakt op een jouw. Des is goed.
11: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
12: Nul de Voor.
13: Mijn Vim Brons.

natuurlijk Herman van Veen. Op verziek van Willem Geltema. Hartstikke leuk. Skoft en Jet, Herman van Veen. De mooiste dingen maken hier en daar, hè. Soms ik wat ingewikkeld. Soms ken ik heel moeilijk doen. Dus denk, nou, daar ben ik werk wat burg van. Maar dit wiel, Alfred Jeroekes kwak, of u dat repertoire. En, zo vrolijk. Dus Freek vreeg het om Alice Cooper. School's Out. Mooie postenplaat voor de squaljeugd. Ja. Hey, ik sluit binnen bij jou, Freek. En ja, is er gitaarmuziek. Gitaarmuziek, dat wil ik, hè. Net alleen maar brave plaatsjes. Ik word een beetje kontje in de krippen.

Stones Out, Alice Cooper. Hij treedt nog heel tijd op, toch? Alice Cooper, ja, ja, ja. Hij is nog actief. Maar dit weer van alle successen. Overregen terug. Freerk, de hoop in dit geval. Dank voor die nepke, Freerk. Dan Petra Hempel, die zei... heel kwart is van stof. Het werd draai, maar het werd zomer voor op de Nijs graag. Maar zonder graag erbij zelfs. Maar we draaien wel graag even, daar gaat het om. Ja maar, hier is hij al. Rob de Nijs en dank voor die appke, Petra.

Wat een verhaal, hè, Rob den IJs. Het werd zomer. Ja. En Watersoort Hof regelt dit hier op de radio al, trouwens. En in dit geval toch Petra Hempel, die kan met appke via 0620 voor jou en Jochen. We hebben een soort ballades, hè, stil erop. Hoort dregen dingetjes erbij. Dat is nog een fleurig zankje. Ja, Briekenbeck op de krek binnen, simmer in de kop. Die zullen we zeker even opzetten. Wat fleurigs heb ik wel verlet van, toch? Dit is wel intrigerend op zijn minst. Dat instrumentaaltje uit die western werd feiken toe hier Nieskes. Dat vreeg het hier, hoor. Nou, ik neem aan dat het gaat om Ennio Morricone. Want ja, instrumentaaltjes uit westerns, dat is eigenlijk... Dat kan maar niet in wezen, zo moet ik zeggen. Ik pak er maar in van Ennio. For a few dollars more. Ach, man. Waar is mijn zadel? Where's my horse?

0: Simmerinekal. Simmerinekal.
1: Op verzoek van Gert van der Velde.
0: Simmerinekal.
1: De titel leidt voor de gewoon Simmerinekal. Wie dat dank voor die heb ik Gert. Reinder schreeuwt goeiemorgen. Wim, mijn mem afgeleid in het ziekenhuis. Had een regen operatie gewoon. Maar gelukkig gaat het goed naar haar. Nou. En ze vindt de filmmuziek van Neil Diamond uit de film Jonathan Livingstone Seagull mooi. Graag Dear Father uit die film. Voor mijn sterke mem, Afke. Groetnis van Reinder. We zetten hem op. Ballade. Stevige ballade. Dear Father, Neil Diamond is hier.

0: Dear Father, Neil Diamond. Reinder en ik af, vooral Afke, hè. Mem in het ziekenhuis. Zet hem op. Of je erop knappen weer naar een dreig operatie. Niet de goede kant, begrijp ik dus. Dat laat wat goed komen kennen, had ik het mij. Dank vriend Epke Reinder. Hinke schreeuwt heel verhaal. Hoor, die wie onderwijs met een scooter. En die moest denken aan een veske over een rood kapje. Omdat ze mij een reële scooter op paard wie. Ja, dan je toch niet gedacht. Volgens mij niet op, alles op de scooter is. Dat is, kom je bekend voor. Maar goed, een rood kapje is een held, zei ze. In haar eigen fietsen. Al is hij dan ook. Maar ze werd wel rijden door de jager uiteindelijk. Maar goed, toch een held. Heldin, je rood kapje. En toen moest ze denken aan dit noemer. En had ze dus wat opzet. Worst er bij hem draaien. Sam the Sham and the Pharaohs. My Lil Red Riding Hood. Oké, okay. Hinke.
1: Who's that I see walking in these woods?
0: Dit is niet een rood kapje.
1: Why, it's Lil Red Riding Hood.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZTU. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
6: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
6: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
10: Oorlog minuut hoe Jelve Tolven is het alweer. Hekste tijd voor het Friskenijs. Met Timo Jabkema, Timo. Hoi.
11: Hoi. De brand op het park van Sanje Safari verleden week is na alle gedachten ontstien in de elektrische installatie. Dat zei het eigenaar Wieme Visbeek. De loodstette brand weer werd in kwatten gesloopt en vervolgens door een nijgebouw. Want die tijd is het park ook gewoon iepen. Uit zijn het deal dat de uitbaan de loodstiet. Door de brand komen er minder bezoekers, zei het Visbeek.
12: Nou, wat je ziet is dat toch een protte meisje wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt mensen misschien even werken. De bandjes, hè, die nou, een protte houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kennen het gewoon er ook weer.
11: Bij een laboratorium op het Jereveen is van de mond zwavelzuur vrijkwam. Dat barde bij het bedrijf Eurofins onder Hermes, een industriegebied in het noordeesten van het Jereveen. De brandwacht kreeg een kwart van Jochen een melding. Meiwerkers hadden het gebouw verlitten, BHV'ers hadden het laboratorium ontrommen. De brandwacht had metingen en onderzoek dien. Het is net bekend wat er uitkwam is. Bij het bedrijf werd onder andere onderzoek dien naar eten. De politie had ook de omjouwing om het laboratorium heen kwad afsluiten. De parktuin Mejuffrouw Sikkinga in Wolvegeer is door de gemeente West-Stellingwerf afgesloten. De gemeente had dat besluit naam naar oerlast en vernielingen. In het park wie oerlast van afval en skeer. De gemeente had onjef te dien. De tuin wie nog maar kwad iepen naar een vernijing. West-Stellingwerf wil verdere skeer voorkomen. Het is nog net duidelijk hoe lang of het park dicht blijft. Het jongerencentrum Nexus giet 2 weken dicht. Jongerenwerkers gaan in die tijd de strijd op om met jongeren te praten. Friesius MC op het Jereveen broekt een nieuwe methode voor prostaatonderzoek. Het ziekenhuis is het eerste in wat Nederland met deze techniek. Bij het onderzoek worden MRI-beelden en echo's combineerd. Dokters kunnen zo beter zien wat een afwijking zit. Daarna nemen ze heel correct weefsel af voor onderzoek. De nieuwe methode houdt minder kans op infecties. Nevens het ziekenhuis helpt de techniek beter bij het opsporen van prostaatkanker. Zin is geen waar, maar ik bewolking van een midje en jong. De meeste kans op een bui, mogelijk met tonger en hagel. De temperatuur leidt tussen de 20 en 22 graden. De zuidwestenwind is meer zwak, maar kan in buien flink tannemen. Vannacht kalm en droeg, het is dan een graad als 12. Morgenzin en bewolking bij zo'n 22 graden.
10: Dankjewel, Timo.
11: Jo.
10: Voor een Jelle resume en ijs op de radio. En ondertussen kunnen altijd alles op omroepvriesel.nl op de app. Op de smartphone downloaden, maar is hartstikke handig. Ilke Hoekstra, die zoende nog even... voor de zoende Noel Gallagher nog voor draaien. Heaven is beloofd in de quiz, hè, de, wie die kandidaat. We're on our way now. Wil ik graag hier Tom van Noel Gallagher, Thomas Gallagher. Pakken we er eigenlijk bij. Maar allereerst is ze van Saskia. Die wil graag Sting hebben dan het jet deze weken. De police. Oh nee. Nou ja, dan pakken we er een bij. Lekker fleurig plaatje van de police. In dit geval Every Little Thing She Does Is Magic. Dank voor die nepke.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
15: Wow!
14: Is binnen 3 minuten geregeld.
15: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
14: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Nul de Voor.
20: My Wim Brons.

betjut dat? Yo, geen idee wat het betjut. Saskia is er niet eens. Lekker noemen, dankjewel. Goed weekend. Krijgen we in ruil voor de police krijgen we een goed weekend. Dat is mooi, hè? Oké, dan die Vredelijke Hoekstra, We're on our way now van Noel Thomas Gallagher. Die tussen jullie zien, die heeft nog een 50. Was een miljarden litter. Ik reed de Zwitserland in de tunneling met mijn camper. Onderwijs naar Genève en toen kwam dit op de autoradio. Dat is het verhaal.

0: Ja, Ilke. Nodig hem je hebt, denk ik, oh ja, die ken ik. Dit is wel We're On Our Way Now. Noel Gallagher and the High Flying Birds. Dank voor die fysiekje. Het is er mijn naam. Leeuwen, Leo, die schreeuwt voor de zweefmolenman die ermee ophoudt. Merkerman van Reboelje graag. Dat is ik zei, hè? De Dirk Wolters van Marum houdt er mee op. Hij treedt er hier. Hij is een klassieke zweef. Ja. Nostalgische zweefmolen, dat maakt het. Dus, dit nemen we graag even mee. Leuk. Leeuwen. Hier is Reboelje. Maar de Merkerman.
1: Ik weet nog maar, weet ik hoe liet, toen ik al wist wat ik wilde voeren.

muziekje van Leo of Leeuwen. Van voor Dirk Wolters, de zweefmoederman die er net drie hier mee ophoort. Van Marum, he, de merkman van Rebouli, wie dat? Hier is kalender op Henrike van Willem Breusma. Jorrit Wijn is de maai, Jorrit. Steeds al draait, maar we hebben... een jarige der en het minst bekende lid van Status Quo, Francis Rossi. Jonger, frontman, gitarist. Een van de 12 frontman. Zon Sander Gier, Joert. Een soort hits heeft ze gewoon Status Quo, maar nooit een nummer 1 hit. Francis Rossi heeft 8 band. Die Zon Sander Gier. Oké. Okay. Hier per decennium. Oké. Zullen we zeggen. Rabbi Jackson, dat is de zuster van Michael Jackson. Zij is een zantige Latoya Jackson, ekkersus. Zantige hier, Joert. En dan Mel Gaynor, drummer van de New Wave band Simple Minds. Zo'n 60, Joert. David Palmer, drummer van ABC, 64. Melissa Etheridge, het hij jiddy. 64 met ze, Joert. Pensioen leeft iets, hoe is ze dan? Een beetje voor in de moelen. Maar het is je wel wat later periode later. Dus ze zal nog wel even terug in. Blaze Bailey, jonger van Iron Maiden, 63, Joert. En Noel Gallagher, hij is een pekeneemd, Joert. De gitarist van Oasis, van de gitaristen van Oasis, 59 hier. Mel B, het hij jullie van de Spice Girls, met 51, Joert. En Xavier Rudd, bekend van Follow the Sun, 48, Joert. En Matthias het Lam, YouTuber en frontman van de Bankzitters. Dat zijn jullie, Joert, 31. Al je vanuit de lokwezen gaf nu het high te loren. We kiezen voor Melissa Etheridge, Like the Way I Do, Joert 64 dus. En hier is hij.

0: Ja, dat pakt ze nog een keer uit. Melissa Etheridge. Maar dat 64 wist, is 4 minuten achter hem gewoon rocken. Is een dingetje, dus wij... Ja, nee, dat wordt wat minder al hier.
1: De Spaanse reven.
0: Ja, ik span je. Ja, daar komt het op del. Jacob Stelwagen, fijn is ons coachbest voor de onderwerpen die nooit in Friesland dadelijk.
2: Ja, er is een nijplan om de natuur in de Waardzee te herstellen. En de economie in Friesland groeit. En meer als in andere provincies. Wilst de economie in Ierlien nog kromp. Verder het waar, Marjon Nijs uit de Oren Media met Fijken. En naast is muziek van Suzanne Vega.
0: Juist. Mooi. Ja. Leuk, zet hem op. Succes. Ja,
2: komt goed.
0: Microfoontje kruist mij van mij. Mooi, en hou de radio aan. Zoek Tjen Jo thuis. Tjen Dij in de auto's in ze wollen. Hij is onsteerder dus. Dus kunt tol niet. Nog hier voor ziekje. Ik heb het draaien. En dat is dan die van Matten. Die zei mijn vrouw en ik. Die binnen Joort 22 jaar trouwt. Bij Kindelkoor 24 jaar. Ik is een plaatsje voor ons draaien. Ik is de kast naar je dijs zoek in. Too Much Heaven van de Bee Gees. Of I Don't Wanna Miss A Thing van Aerosmith. In dit geval kies ik voor de Bee Gees dan. Dank voor alle appjes. We kunnen net alles draaien. Proberen er een mooi, zo mooi mogelijke mix van te maken. Dat is de... Ik hoop dat het de slag is. Maar in elk geval dank voor de fysieken. Groeten van Christel. Wendt de linker de rug erom.

0: Kom maar.
1: Van Saison Jochen Oren.
2: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
4: Friesland van de Moorn.
5: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
6: Voor een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
9: Hoe kom ik je waai?
8: Of in die tij wekker had.
10: Hoe kom ik aan het werk?
8: Vragen die toe in toekomst keren.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
8: Vragen die praktisch binnen.
11: Hoe vind ik personeel?
8: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
8: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
4: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Annette Schut met het NOS Journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren voor

0: verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. Er woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dadelijk in Noord-Friesland. Er is een nijplan om de natuur in de Waardzee te herstellen. Dadelijk het waard mee om. Het Nijs uit de orde media met Fijke. En de eerste muziek is uit van Suzanne Vega.
2: Hast u extra lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en hast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en had geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, zoek op big-green.nl.
3: Iepen losspul, wie het marsum speelt van 12 tot 16 juni, avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
2: Big Green Funny's actie. Kind 1034 maar 925 euro, inclusief installatie.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Men wat komt men wat dreig uit die stoel. Zelfen hoor ze soms je nice aan steen op stoel.
6: Maar lieve, dat is soms net te betellen.
5: Wol nee, men. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor, haar ze skitter in de gloed naaien, maar ik broekte en altijd mooie oorbierings.
6: Nou, ik jij het wel. Wie zit gemaakt, kopen jou hoor. Des is goed.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Voor een noffelijke stingen op stoel en naaien af een broek neemt,
5: zit gemak op een jouwer. Des is goed.
7: Noe Friesland.
8: Jacob Stelwagen.

0: De eerste muziek in Nauwe Friesland op deze Fritimedia. Suzanne Vega en Marlene on the Wall.
1: Van Tolvo, die in orde, Nauwe Friesland.
0: Goedemiddag, dit is Nauwe Friesland met een editie van Freed in Jogeren 20 mei. Er is een nijplan om de natuur in de Waardzee te herstellen. En de economie in Friesland groeit en meer als in andere provincies. Het waarbedocht in Kwad met Jan Jonkman. Een goedemiddag.
2: Ja, Jacob, ik een goede middag. Nou, we gingen vanmorgen op enkele plakken nog even een drip rein of een spotje rein. Maar van een mondelijk gauw droeg en hing er een afwisseling van wolken en zinnen. En met een zuid-zuid eerste wind kwam al warme tropische lucht die kant op. En hier was een 20 graden nou op het water, tot zo'n 27 graden in het eerste en het zuid-eerste. Van de middag vanuit het westen waaien enkele buien. De bewolking die beneemt nou wel taal. Die buien lieken in het eerstelijke pad van de provincie actiever te worden. Daar komen ze op tonger en enkele windpoesten. Jong en vannacht wordt het weer droeg, dan hebben temperaturen om de 12 tot 14 graden. Morgen ik weer een droege dag, geregeld zinnen, maar een zwakke matwestenwind. Dan temperaturen van zo'n 19 graden op het water, dat zat voor 23 graden in het eerste en het zuideersten. In de nacht is het droeg en dan hebben ze zo'n 12 tot 14 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
1: Oond in oren, Nooi Friesland.
3: Omroep Friesland.
0: Er is een nijplan komende wij om de natuur in de Nederlandse Waardzee te herstellen. Dat is duidelijk maken op de internationale Waardzeeconferentie in Denemarken. Dat nijplan moet er komen op basis van de Europese Natuurherstelwet en moet er in september al lezen. Jurist Floor Fleurke van de Tilburg Universiteit leidt uit wat die wet docht.
4: Nou, de natuurherstelverordening biedt eigenlijk een nieuwe kans om het ecosysteem van de Waddenzee beter te beschermen dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat nieuw is aan die natuurherstelverordening is dat het echt een holistische benadering volgt. Dus het beschermt ecosystemen als een geheel en is minder gefocust op specifieke soorten of habitats zoals het bestaande regime eigenlijk is. Het geeft ook meer aandacht voor klimaat. Het voegt specifieke deadlines toe aan de verplichtingen. Dus dat betekent ook dat er meer zicht is op vooruitgang. En al met al geeft het dus een nieuwe mogelijkheid om het ecosysteem beter te benaderen en te beschermen als een geheel.
5: Dus eigenlijk zou je het ook een beetje kunnen zien als een reparatie van wat er mis is met de huidige beschermpraktijk.
4: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben op zich een heel goed systeem voor bescherming. De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, die werken ook goed. Op zichzelf als juridische instrumenten, maar niet goed genoeg. We zien uit rapporten blijkt, uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En dat we toch een meer bescherming nodig hebben. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen en proactief moeten zijn. Dus niet alleen maar reactief, maar ook echt proactieve bescherming bieden. En daar biedt deze nieuwe verordening, deze wet eigenlijk mogelijkheden toe. En dat betekent ook dat lidstaten kunnen samenwerken met elkaar, maar ook eigenlijk synergieën kunnen opzoeken met andere beleidsterreinen, zoals met visserij en andere beleidsterreinen.
5: Arno Brok, je bent als commissaris van de Kening, BO, ik voorzitter van het omjouwingsbrieën van het Waard. Er is een Europese herstelwet en die vreegt eens om var in september eens al mei een plan te komen. En inhoudelijk kent dat behoorlijk wat invloed haar op het natuurherstel, de opjechten daarvan ik in de Waardzee. In het omjouwingsbrieën is het verste leven onder Waddenwesten. Hoe wordt het ter ontvang?
6: Nou, wij jouw advies onder het Riksregeer, hè, zitten zo'n stakeholders, dus mensen die actief binnen in het gebied, zoals de natuurorganisaties, maar ook de havens, de visserij, de boeren, het toerisme, recreatie. Wij jouw advies onder het Riksregeer, en wij binnen wel wie is maar die natuurherstelverordening, want die yield oer die drie landen. Wij zitten altijd vanuit het omjouwingsbrieën, we moeten de problematiek van het water net ompakken voor alleen nog maar Nederland of alleen nog maar Friesland. Nee, ook voor Duitsland en voor Denemarken. Dus dat er nou aansels een rand komt waar Elsen niet binnen werkje matten. Dat is goed. En waarom is dat goed? Want het gaat net goed, maar de natuur in het water gebeurt. Dus dat er nou een format komt waarbinnen wij gewoon dingen beter dwaan matten naar de toekomst, dat zorgen wij als positief.
5: Van een eerlijke discussie ga je ik, overeenstemming nederig over de feiten, wat de feiten binnen. Die liek het er al net te wijzen. Er is ik juist in de Tweede Kamer is er in onder het woordkamer die het inwijzen dat staat van de Wadden onderkant schoot had op uitnodiging van de BBB. Jouw bloed erbij dat er wel een vruchtbare geerwerk nodig is, ondanks dit soort van zaken?
6: Ik weet natuurlijk dat het altijd regen is, echt in een nationale politieke discussie. En ik merk ook wel eens bij mij in het omjouwingsbrieën van wat binnen de feiten, wat binnen net de feiten. Maar laten we nou altijd die discussie vieren, is altijd baseer je op wat de wetenschap exact. Laten we nou de wetenschap net ter discussie stellen. De Wateracademie is echt een verste stakeholder in het omjouwingsbrieën. Katje Fiedepaar is daar de persoon die bij u om tafel zit om over de inhoud en de feiten te praten. En op het moment dat wij in Usloon, in de Wraad, net meer ons baseren willen op de feiten die de wetenschappelijk lezen, dan binnen we verder van hoes. Ik heb vertrouwen in die feiten die de lezen, die de basiswijze kennen van een goede, reële discussie.
0: En dat wie commissaris van de Kening Arno Brok, die tech vastzitter is van het zijn in de omjouwingsbrie dat het regeer adviseert over waardzaken.
1: Nooi Friesland, Media Oersjoch.
0: Fijke Wouda. Een goeie middag.
7: Jacob, een goeie middag.
0: Wat heeft de Oijenberg over?
7: Nou, de burgemeesters van Vlaardingen die hebben ouder dan 80 hier onbewust hun amsketen verkeerd omdroegen.
0: Ja, ik vind het nou wel leuk.
7: Ja, de penning op het einde van de keten die maakt het wapen van Vlaardingen tonen. Maar dat zit aan de achterkant. En aan de voorkant daar zit het Nederlandse Rijkswapen.
0: Okay.
7: En nadien had het in de gaten gehad. Ont dus de nieuwe burgemeester Frederik Zevenbergen. Die is zo'n begin dit jaar burgemeester. En die ontdutst de fout in het ontwerp. Want daar zit het in. Ja, die amtsketen is in 1949 maken. En ja, ze hier dus dat de... Ja, wapen van Vlaardingen. Onder de achterkant.
0: Ja?
7: Nou, hij heeft nou een mechanisme met zijn lid en dan kan je het heel makkelijk omdraaien.
0: Auto is gerepareerd dus?
7: Ja, het is gerepareerd nou. Maar ze hebben er even op nijs, jongen. In die 80 hier van al die foto's. Hè, want ja, een bargemaster met keten wordt natuurlijk vaak op een foto zet. En er is geen ene foto te zien met het goede wapen onder de voorkant. Dus.
0: 80 hier. Ja.
7: 80 jaar lang.
0: Onvoorstelbaar dat het 80 jaar lang net in de trog had.
7: Nou, precies, dat ik. Nou, het heeft €450 kassen. Maar ja, dat heeft hij de graaf roer. Ik heb Vlaardingen en zijn inwoners de afgelopen maanden leren kennen als heel trotse mensen. En dat wil je natuurlijk ook uitstralen met je ambtsketen. Dus ik ben blij dat we nu ook het gemeentewapen aan de voorkant kunnen dragen. Nou, dan weer in de Amerikaanse staat Florida is een soort opscore geweest om een boete die het uitschrijven wil aan een vrouw, een vrouwelijke automobilist. De politieman die zet hem aan de kant en die zei, ja, ik zet je aan de kant en ik jou die boete, want je hebt mij die telefoon in die rechterhoorn rieden. Ik zeg dat zo die telefoon in die rechterhoorn vast hiest. Nou, dus die vrouw die shot hem aan, wie is dat nou? Ja, dat meen ik. Dan doet ze de rechterhoorn omheeg. Of ja, hoor, rochter Jerm. Want ze had helemaal net een rochter aan. Nou, toch bleef die politieman vasthouden. Van nee, ik schroef die boete uit. Nou, ze hield al je filmen. Dat doen ze in Amerika, zijn oorlogcamera's in. Ja. Nou, een soort opscore natuurlijk. TikTok en al dat soort sociale media. En dan blijkt dus dat die man is dubbel verkeerd. Want in Amerika meest die telefoon gewoon vasthouden. Alleenig. Oh. In bepaalde zones. Dus als bijvoorbeeld in een squallendel riest, of ze binnen ontwerp onder de dijk, dan meest die telefoon net vast houden. Maar voor de rest meesten dus gewoon vast. Dus die politieman die koerde eigen regels, ik nog net niet eens goed.
0: Ongelooflijk.
7: Ongelooflijk. Dus, een heel soort opscoring tussen. En die vrouw die zei, ja, ik liet het gewoon voorkomen. Maar dat hoeft net meer, want die politieman heeft nou heel stil het die voor mekaar kregen dat die boete fut is.
0: Oh.
7: Die is niet eens verdwenen. Dus Amerikaanse advocaten, die zeg ik van het senioren automobilisten, betel je een bekeuring neer, zomaar. Want zelfs politiemeesten maakt je dus wel eens een grote inschattingsfout. Dan gaan we even naar Bangladesh. Want er is een albino wetterbuffel. En die het zo'n een beetje rossige kuif heeft hij op een hollen. Dus die kregen de bijnaam Donald Trump.
0: Goh, hoe komen ze erop?
7: Hoe komen ze erop? Nou zo, die buffel die zo komende dagen slachten worden voor het islamitisch offerfeest. Maar het regeer het er nou op het laatste moment een stokje voor stutsen. Ze het best voor €2200 kocht. En ze is hij mij nou geniertje van een oude dij. Want ja, wij wil net op u gewissen hè dat Donald Trump bij u slachten is. Dus ze nemen me trouwens ik. Want de Amerikaanse president die is Commander-in-Chief.
0: Ja, ja.
7: Nou, deze buffel die heet Commander-in-Beef.
0: Fantastisch verhaal.
7: Het is wel heel mooi, toch?
0: Ja. Dus, absoluut. Ja. Oké, Fijkerwouda, dank u wel. Het is op dit stuit 18 minuten over 12. Dadelijk in Nooi Friesland. De economie in Friesland groeit en meer als in oren provincies. Weer het naar de muziek en die is van ABBA.
8: Omroep Friesland.
9: De muziek.
10: Mooi, hè?
11: Het nice.
10: Het heeft al impact.
9: Het waar.
12: Wat wil je nou nog meer?
13: Alles wat er speelt.
14: Yes, yes.
15: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
16: Bij Omroep Friesland.
15: En ik zou er voortaan goed op letten.

0: ABBA, wie dat? En Mamma Mia. Het gaat goed met de economie in Friesland. Doch blikken cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de 12 provincies. Goed, die van u is het rapste met 2,4%. Is dat gemiddelde 1,8 is. Maar net alleen wie 2024 economisch een goed hier, ek de brede wolfeert. En dat we baseren op Libbesgelok. Maar waar baseren je soks eens op? Dat weet Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Een goeie meetje.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de brede wolfeert. Wat verstaan we eronder?
1: Nou, dat gaat eigenlijk over alles wat belangrijk is in het leven. Dus de focus bij bijvoorbeeld economische groei, dat gaat echt over hoeveel geld er verdiend wordt in een land of in een provincie zoals dit. Maar er is natuurlijk meer in het leven dat belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, schone leefomgeving, gezondheid. En of je een beetje goed contact hebt met je familie en je buren. En daarin doet Friesland het dus heel goed.
0: Ja, en hoe kan het dat het Friesland het deze goed in docht?
1: Dat heeft met verschillende zaken te maken. Er wordt in dit geval ook wel eens gesproken over de zogenaamde Friese paradox. Want Friesland is niet een van de rijkste provincies van Nederland. Maar wel eentje die, als het om de brede welvaart gaat, staat juist hoog staat, vaak bovenaan. En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese meanskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
0: Ja, en Friesland belibbert dus hier een economische groei van 2,4%. Hoe kan dat? Waar zit dat in?
1: Ja, dat is inderdaad opvallend. Het heeft er ook al mee te maken dat de Friese economie het in 2024 wat slechter deed. Dus daar ook al een beetje een reactie op. En als je kijkt naar welke sectoren het dan goed deden in Friesland, ja, dat waren vooral de overheid en de zorg. Financiële dienstverlening ook al wat. Ja, en die hebben ervoor gezorgd dat de groei in Friesland toch wat hoger was dan gemiddeld in Nederland.
0: Maar wat je eens zegt is dat minder hier, relatief minder hier, 2024 eigenlijk al een voorbode weer voor een goed hier.
1: Ja, dat is niet gegarandeerd natuurlijk, maar je ziet dat vaak. Dat als een provincie in een jaar wat achterblijft bij de rest van het land, dat het jaar erop vaak een inhaalslag maakt. En nou wil ik natuurlijk niemand bang maken. Dus het betekent niet automatisch dat, omdat Friesland het nu goed heeft gedaan, dat het volgend jaar weer wat slechter doet. Maar ja, wat dat betreft had Friesland ook nog wel een beetje een inhaalslag te maken.
0: Ja, maar hoeven we er net vanuit te gaan dat het takom hier weer minder wordt?
1: Nee, daar moeten we zeker niet van uitgaan. En ja, die economische groei is natuurlijk heel mooi. Maar ja, dat zal ook niet iedere Fries in de portemonnee hebben gevoeld.
0: Oké, dank u wel voor de aanlachting.
1: Graag gedaan.
0: Peter Heijn van Mulligen van het CBS, wie dat. En dan Joyce Walstra, die is van MKB Noord. Een goeie met je.
2: Goeie met je.
0: Ja, die economische groei van 2,4% kan MKB Noord dat verklaren of net?
2: Nou, wij kunnen de cijfers niet beter verklaren dan de planbureaus. Maar wij staan natuurlijk wel midden tussen die ondernemers. En Peter Heijn van Mulligen net ook zei. Als wij een regio zijn waar we ons veiliger en gelukkiger voelen, dan besteden we misschien ook wat makkelijker. Hè? Een consument die zich veilig voelt, die blijft besteden. Nou, economische groei blijft natuurlijk mede ontstaan doordat consumenten blijven besteden. Dus daar zou je een verbinding in kunnen zien. De overheid en de zorg zijn belangrijke drijvers. Nou, de overheid doet dat natuurlijk vooral door infrastructurele projecten ook neer te zetten in de regio. Nou, we zien natuurlijk dat er op veel plekken aan de wegen en aan de aquaducten en dergelijke wordt gewerkt. Dus dat zou daar een hele goede samenhang mee kunnen hebben. Als je kijkt naar de zorg en als dat groeit, als die economische bijdrage groeit, dat betekent dat we geld uitgeven aan zorg, aan zorgmiddelen. Nou, we zijn ook een provincie die vergrijst. Dus daar zien wij ook wel een samenhang. En als je even heel, heel nabij naar de ondernemers kijkt om ons heen, dan zien wij inderdaad ook dat dat de marges in de organisaties wel degelijk onder druk staan. Hè? Ook voor Friese ondernemers geldt dat de grondstofprijzen omhoog zijn gegaan. Maar blijkbaar weten ze die ook nog goed weg te zetten in de eindprijs, richting de eindklant. Dan wel weten ze toch nog in de onderhandeling van bepaalde grondstoffen goede deals eruit te sluiten of eruit te slepen. Dus ondernemers in een regio die zich Wij hebben de afgelopen maanden, zo moet ik het eigenlijk zien, ook niet gezien dat de ondernemers extreem onrustig waren onder de, nou ja, de geopolitieke ontwikkelingen ook die we om ons heen zien gebeuren. En dat zou wel eens een verband kunnen hebben met deze cijfers. Dus het past wel bij wat wij zo in het dagelijks leven zien, ja.
0: Even een verklaring, voordat die ondernemers er eigenlijk heel rijstig onder bedoelen, want je zorgt toch roen om wol, ja, zorgen over die geopolitieke situatie. Maar die ondernemers, die vielen dat blijkbaar net zo.
2: Nou, ik denk dat ze het wel, voelen. Ze zijn er niet, nonchalant in of naïef, zal ik maar zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de ondernemers die alle dagen in die wereldeconomie staan, hè, de exporterende ondernemers, die zijn ook wel wat gewend. Die hebben hun markten gespreid over de wereld. Die werken goed samen. Je ziet ook in Friesland ondernemers meer en meer elkaar opzoeken in collectieven. Hè. We hebben een heel mooi collectief op dit moment lopen, waarbij de ondernemers zich verbinden rondom het vraagstuk hoe kun je op dit moment goed reageren op de ontwikkeling in de USA. Er ontstaat een collectief rondom de UK, Engeland. Hoe kun je daar op een goede manier zaken mee blijven doen, nu zij bijvoorbeeld niet meer tot die Europese Unie behoren. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die meewerken aan een zeker soort vertrouwen dat het goed komt. Het feit dat ze het ook niet per definitie allemaal alleen willen doen, maar elkaar ook opzoeken. Dat zijn allemaal ingrediënten die meewerken.
0: Ja, het is nou heel goed wat de economische groei onbelangrijk. Heb je er vertrouwen in dat het zo bloedt, dat het dan verder groeien kan?
2: Daar heb ik wel een licht vertrouwen in. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat er dit najaar in Amerika gaat gebeuren bij de midterms. Dat zal natuurlijk enorme invloed hebben op wat er verder geopolitiek gaat gebeuren. En of daar meer of minder onrust gaat komen in de wereld. En ik schat voorlopig in dat de midterms niet ten gunste van de huidige president gaan uitvallen. Dus daar heb ik wel wat vertrouwen in. Dus een voorzichtig vertrouwen aan mijn kant toch, ja.
0: Oké, okay. Joyce Waalstra van MKB Noord. Dank u wel voor de tijdlachting.
2: Graag gedaan.
0: Het is Hastel wie een dadelijk het regionale Nijs in het kwart met Timmy Jabkoma.
3: Fleischoverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
4: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
5: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
3: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
9: Zoveel money!
8: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
12: Oma!
13: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
14: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
15: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
14: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
16: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Het is even naar Jalwien. het regionale Nijs. In kwart mij Timo Jepkema, sorry jongen. Een goeie middje.
9: Goeie middje. De politie had een man uit Ljouwert oppakt voor handel in harddrugs. De man wat aanhouden na een onderzoek van de politie. Een politieman die hem voor als klant bij een zogenaamde pseudo-cape. In een hoes onder Beatrixstritten in de wijk Oudlaan vond de politie drugs en geld. Die onder meer om cocaïne, ecstasy, ketamine en hash. De politie kwam in actie na een melding bij Meld Misdaad Anoniem. De gemeente had de wenning voor 6 man sletten. Frisius MC op het Jereveen broekt een nieuwe methode voor prostaatonderzoek. Het ziekenhuis is het eerste in Noord-Nederland met deze techniek. Bij het onderzoek worden MRI-beelden en echo's combineerd. Dokters kunnen sabetten zien waar een afwijking zit. Daarmee nemen ze heel correct weefsel af voor onderzoek. De nieuwe methode jouwt minder kans op infecties. Namens het ziekenhuis helpt de techniek beter bij het opsporen van prostaatkanker. Bij een laboratorium op het Jereveen is van de mond zwavelzuur vrijkwam. Dat barde bij het bedrijf Eurofins onder Hermes, een industriegebied in het wat-eerstend van het Jereveen. De brouwwacht kreeg kwart van Jochen en Oeren een melding. Mijnwerkers hadden het gebouw verlaten, BFV'ers hadden het laboratorium ontrommen. De brouwwacht had metingen en onderzoek dienen. Wat eruit kwam is net bekend. Bij het bedrijf wordt onder oren onderzoek dienen naar eten. De politie had ook de omjouwing om het laboratorium heen kwart het tijd uitsletten. En het is een spannende dag voor alles en Elsenien in Soesterveen. De plaatselijke FC speelt joen de finale van de KNVB-beker van district Noord tegen HZVV uit Hogeveen. De wedstrijd wordt spelen na een drege periode van de club. Bestuurslid Joost Nieuwenhuis verstoor Kwadlien Hommels op 43-jarige leeftijd. Daarom werd de finale eerder uitgesteld. Van FC Soesterveen is het de eerste bekerfinale eer. De wedstrijd wordt spelen in Haren bij Sportpark de Essenberg. Daar worden dan ook een soort supporters uit Soesterveen wij verwachten.
0: Oké, Timo, dank u wel. Joep. Dadelijk in Nieuwe Friesland, het waar met Jan Jonkman over 2,5 minuut.
12: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
18: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsenier.
19: Voor al uw tuin- en perkplanten. Tuincentrum Bontebok.nl. De prijsbreker.
20: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
21: Is jouw kunstgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied aan Huis 06 83 252 162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebied aan Huis.
22: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele jaar terjachten voor ontbijt, lunch, diner en nog veel meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuur knietje on het wetter.
23: Vriezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
22: Easysit.nl, dan zit je ook goed.
24: Kom naar de open dag van Scootmobiel Friesland op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nicolaasgaard. Ons hele assortiment staat voor u klaar bij de opening van ons nog grotere en vernieuwde showroom. De grootste van Noord-Nederland. Scootmobielen, zowel nieuw als gebruikt, maar ook driewielfietsen en rollators. Dus welkom op vrijdag 29 en zaterdag 30 mei in Sint-Nic. Kom proefrijden, de koffie staat klaar.
22: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoom 150 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je ook goed.
25: Nou in Friesland.
26: Jacob Stelwagen.

0: En dadelijk in Noord-Friesland, in Bennenborkerij, de Naturij in Drachten. We moeten een leestuin openen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten. Het is bedoeld om meer bern om het lezen te krijgen. Het Wapendrecht nou. Jan Jonkman, een goeie met je.
1: Jacob, ik een hele goeie met je.
0: Ja, het weer in Leeuwen, lekker, boeten. Hoe is het in de rest van de provincie?
1: Een beetje brotsig. Ja, vanmorgen hier werd er wat bewolking voelen als spatje rein op sommige plakken. Ja, waar de morgen weer mooie blauwe loften, de zinnen erbij. Ja, en met een warme, zuidelijke, tropische wind roemt de temperaturen weer op hier in Egemariep. Of 20 graden. De pijn tot rekken mij, bakken Phoenix 20 graden. Dan wat en kwijm zitten we 26 graden. Dan wordt op 25 graden en laag bij de IJsselmarkust. Is even wat frisser, komt de wind al wat door. Het wetter heen naar 23 graden. En op Vlieland, die zit al midden in het zeewetter, de wind al om naar het westen te, zijn 20 graden. Nou, en vanmiddag eerst ik dan wel even geregeld de zinnen erbij, maar wat hege wolkenvelden. Wat al van die tongerkopjes om, wat jouwt dat het een onstabiele luchtsoort is. Ja, en dan hebben van media komt er van een steuring vanuit het westen, waar die komt heel starig gewoon die kant op. En die zegt, als je een oer is vijf, zit is in de kust om te lezen. En die loopt dan van west naar eerst over de provincie. Ja, dan vanuit het westen, waar van de media komt op een bui. Het westelijke pad van de provincie zal dat net zo hele groot wijzen. Maar die steuring die loopt heel starig om naar het eerste. En die activeert, hoe eerstelijker dat die komt, hoe meer dat die activeert. En dan hebben we in het eerste en het zuideersten komen op een pittige bui. En dan kan ik even met een tonger en hagel in zitten. Het binnenbuien, er is net een spoorboekje voor ze jou ook in tijd om. De ene plak heeft er wel last van en het andere plak net. Dan zullen ik dan de temperaturen die binnen van 20 graden op een waadeiland tot zo'n 25, 20 graden in het zuidoosten. Misschien kan er vanmiddag een graadje bijkomen. En dan van de midden van naar de buien gaat de wind om. Van het zuidwesten, nou, zuiden, noordwesten, gaat die om. En tijdens dat die buien giet dan omgeert, of die wind omgeert, kan de benam voor de wettersport moet er even om denken. Want dan kan er wel eens even een zware windpoes te zien voorkomen. Dat is aan het tweede pad van de midden wijzen. En dan kan er wel eens even uitzetten als die zuis dat zomaar zitten. Maar jong wordt het al wel gauw droog. Dan hebben we misschien wel even een mooie glimp zinnen erbij. Vannacht is het helder, zo'n 13 tot 14 graden. Wolken in het ondergrond wat diezig worden, want we zitten wat in een vochtige luchtsoort.
0: Ja, en hoe ligt het dan vanmorgen? Want het is wat instabiel. Bloedt het morgen niks af net?
1: Nou, morgen bij u is net, want wij zitten morgen in het nat. Hier hebben we wat invloed van wat een hege drukgebiedje. Dus die onderdrukt al die steuringen wat. We hebben dan morgen bloed tot aan buurzik droog. We hebben een afwisseling van wolken en zinnen. Ja, en dan morgen de zinnen erbij. Ik denk dat we morgen ook wel een tredje horen de zinnen erbij hebben. Er zit een zwakke tot matige matwestenwind. Ja, en ja, de temperatuur die is even wat noffelijker. Het 19 graden op een waadeiland tot zo'n 23 graden meer de provincie in. En in de nacht dan klert het weer op, dan is het lekker rustig. Dan hebben ze dan 12 tot 14 graden en dan gaat de wind om wat meer dan om naar het eerste ta.
0: Ja, het is eigenlijk van alles wat. Het is brotzig, we krijgen buien, morgen de temperatuur weer wat leger. Hoe zorgen dat de dagen erbij is?
1: Nou, snijden is dit nou een rustige dag. Dan hebben we in de maandtijd nog wel eens even wat zin in de midden, wat meer bewolking. Maar het bloed droog, zo'n 22, 23 graden. Nou, dat beeld, dat schetsen we maandag ik nog. Dan hebben we wel een afwisseling van wolken en zin. Is zo'n 21 graden. In de nacht al eerst de eerste buien. Nou, en vanuit deze, dan geven we de onstabiele kant wat op. Dan is zo'n 18 graden. De natuur die springt om buien. Nou, die krijgen ze dan de komende dagen dan ik. Want deze wens en toonsje, dan liek het ik dat na een week wat wisselvallig is. En dan is het zo'n 18 tot 20 graden. Nou ja, sageervetsend. Je hoort maar deze warmte. Kennen de broodjes nou goed warm over de toonbank. In again.

0: Met hier de muziek van Waarom en het noemen hit. En het hier misschien al wel in de gaten. Silas Waar. We gaan even Waarom. Nee, Pinkster Mandy.
1: Lekker ruige muziek en gaan.
2: Ik zie heel veel zwart. Kun je mee uitlezen wat je mannelijk aan
3: haar? Helm niet verplicht. Bij metal is een, meestal een soort lange hier. Dus dan gaan we er een pruik op maken. En we gaan een harde fiets kocht. Gaan we een beetje leuk maken. Leuke details. En een stukje goede muziek erbij.
0: Je weer de metal tandem dwande om de fietsalversterren toch? De tandem en ik de video's ervan. Nou, we hielden wat Charles Lutzen van Omroep Friesland. Ont het jeugdjournaal zelfs. Maar de lol is de novel law. Meint en Job hadden tandem stikken. Waarom voor?
1: Ja, de metal tandem hadden we na de Elfstedentocht hadden we hem even laten staan. Want we hadden de puff niet meer om terug te fietsen. Dus we zetten hem bij Burgwert. Was dat net buiten Bolsward hebben we hem neergezet, zodat we hem later weer even konden oppikken. Maar toen we die gingen ophalen, was hij helemaal finaal in elkaar getrapt. Wielen eruit, frame krom, bushokje zelfs helemaal kapot. Dus dat is echt super jammer.
4: Ja, want ja, je had natuurlijk naast de emotionele baan, maar van de tocht. Je had er ook tijd en moeite in stutsen om helemaal als metal tandem te pronken.
5: Ja, klopt. We gaan oerspoten. Had ik een mooie spikes erop. Hij lag in de sleet, helemaal in de prak.
4: Ja. En weet je waar die in had?
1: Ik heb geen idee. Nee, geen idee. Het was zo mooi geweest om nog het tweede leven te geven straks bij Into the Grave. Over 2 weken hier op de Oldenhoven. Voor de mensen die dan op de camping staan, die hadden mooi hiermee in stijl naar het festival kunnen fietsen.
4: Well, want hier wie huur dan niet mee te rijden?
5: Nee, we hadden vlak voor Drielst hier een achterbaan kregen, want die weer onderwijs klapt. Fietsenmaker daar die had hem vergezen repareerd. Nou zit er een dik slag in het ziel en dan missen we al de speken uit. Dat is heel jammer.
4: Ja, want wat doet dat met je? Want wat ik al zei, je had natuurlijk een bal met zijn fiets op een gegeven moment en dan zie je hem zijn in de prak.
1: Ja, het is vooral maandag was zo'n fantastische sfeer. Weet je wel, echt zo'n beanskip van iedereen die juicht. En er komen af en toe mensen even zo voorbij zetten. Weet je wel, echt super tof. Dat er dan, mijn zei al, in de Eilst, vlak voor Eilst, als je helemaal achterwiel agort. En toen geweldige fietsenmaker daar, die hem gewoon on the spot vier spaken vervangen, een nieuw bandje erom. Ja. En we gaan, weet je wel. Dat super tof. En dan kom je daar aan en dan heeft iemand gewoon in een dronken bui, denk ik, dat hele achterwiel weer agort getrapt. Voorwielstuk. Het frame was krom, al lag half in de sloot. Ja, dat doet wel wat met je, want ja, je had zo'n positief gevoel van maandag overgehouden, dus dan domper was dit.
4: En dan is ze van een stoere man die metalhead, maar ondertussen is het al wel een domper op zijn dij.
5: Ja, klopt. Ja, we winnen er allebei wel wat van. Ja. Ja.
4: En hoe reageerde mensen om je heen dan? Want die leef ik mij het moment.
1: Ja, nou, het is echt mijn dochter van 10, die was er echt wel heel erg van onder de indruk. Van, die baalde zo, want het is zo leuk om samen op dat ding te rijden. En die vond hem ook super gaaf eruit zien. Dus dat was echt wel min. En ja, iedereen om ons heen, die leeft gewoon mee, weet je wel. Die heeft ook de aanloop gezien van hoe we de tijd en moeite erin hebben gestoken. En het is zo'n positieve dag. En die vindt het allemaal, ja, blijft gewoon van allemaal spullen af, weet je wel. Het is,
4: ja. Ja, want hoe lang heeft die daar gestaan?
1: 2 dagen is. Dat was het.
4: Ja, en hoe nou verder?
1: Ja, niet meer op de metal tandem.
4: Of wilde altijd mee die tocht dan?
1: Nou ja, wie weet. Mijn dochter die is nu 10 en die heeft ook wel wat van het racefietsen. Dus misschien dat ik hem over een jaar of 6 met haar fiets. Wie weet ook op het tandem. Maar deze tandem die is naar de eeuwige metalvelden vertrokken.
6: Goeiemiddag, dit is Omroep Friesland.
7: Ont 1 uur. No in Friesland.

0: A Bar Song, weer dat van Shaboozy. In Bennebork-rij de Natuurij in Drachten wordt morgen een leerstuin iepenen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bern om het lezen te krijgen. Want de Rotary zocht dat er hield meer bern binnen die het laaggeletterd binnen. En de leerstuin moet helpen om dat aantal omleeg te krijgen. Een bijdrage van Pelle Numan.
1: Tussen de bichten en de waterstuin zit de pieperwijn, een tipi tent. Rink vroeg op, vastzitter van Stichting de Natuurij. Wat is dit, correct?
2: Ja, dit is heel bijzonder. We hebben contact met Rotary de Drachten, de Wouden. En die hebben een initiatief ontwikkeld om bij ons op het park, op de Natuurij, een plek te creëren waar lidse ben, geïnspireerd worden om te lezen, boekjes te zien, op een rustige plek. Onder de BM. Nou, een geweldig, geweldig idee. En ja, zei dat vorm, Joon. En nou ja, dus zo is het hier. Dit is radio, hè. Maar wij zo het hier, hè. En nou, echt ons erboven van. Fantastisch. En een hele mooie toevoeging voor die 10.000 ben die hier is komen. En de mogelijkheden die dat jouwt. En geweldig.
1: Ja. En vanuit de Rotary, Robert van der Graaf. Hoe is dit idee zo ontstaan?
3: Nou, vanuit de Rotary wilden we heel graag wat bijdragen aan de jongeren, de kinderen in onze omgeving. En 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laag geletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk. Maar het wordt leuker als het op een leuke manier aangeboden wordt als je samen met mensen leest. Dit initiatief, de Leestuin, is echt bedoeld om het plezier in het lezen te vergroten. Dus de boeken die ze hier kunnen lezen, kunnen ze ook meenemen. We zijn met veel scholen gaan samenwerken, zodat ook daar boeken ingeleverd kunnen worden als ze uitgelezen zijn. En dan hopen we dat in deze omgeving, het liefst in heel Friesland, dat overal kinderen boeken gaan zwerven. En via onder andere de Leestuin weer teruggaan naar andere kinderen.
1: En je hebt een pottenwerk van horen, denk ik, of net?
3: Nou, we zijn een paar maanden geleden zijn we echt begonnen met initiatieven. Dus we hebben heel hard gewerkt met heel veel mensen. Ook met alle betrokken instanties, hè, zoals bijvoorbeeld Kinderzwerfboek. Dat is een landelijk initiatief om boeken dus door te geven van kind naar kind naar kind. Maar ook het Fries Leesoffensief en alle partijen eigenlijk, gemeenten, bibliotheken, scholen. Dus een hele korte tijd hebben we dit gedaan. En dat is ook omdat het super belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd lezen leuk gaan vinden. En dat als het niet zo leuk is omdat het moeilijk gaat, dat je dan leert van hé, maar als ik nou met iemand anders samen ga lezen, of op een speelse manier ga lezen, dan wordt het wel leuk en dan gaat het makkelijker. Want je leert gewoon makkelijker als het leuk is, als het ontspannen is. En dat willen we eigenlijk hier creëren.
1: En waarom dan een pieperwijn en een tipi-tent?
3: Nou, er stond hier al een pipowagen. En wij zijn natuurlijk niet meer kleine kinderen, maar we werden als kleine kinderen, toen we hier kwamen, werden we daar naartoe getrokken. En dachten van, oh, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie plek, inspirerende plek. En dat zien we ook. De kinderen en ouders die hier komen, die gaan allemaal al een beetje kijken. Wat gaat hier gebeuren? Dus het is een inspirerende plek. Waar je tot rust kan komen, waar je kan lezen, waar je geïnspireerd kan zijn. Dus het is eigenlijk de fysieke omgeving aantrekkelijk.

0: dromen. Hij zegt, ze droom dat iedereen die gente get. Nou, dat hopen we in te vullen. Aan de andere kant zei ze van, nou, net iedereen had het voortdurend in de gaten wat er aan de hand is. Maar ze had zich er al voor 4 jaar aan verbouwen, de Rotary, om dit gestalte te gaan. Dus het is een periode waar men eraan kan wennen. Dat ben ik op het spoor zet voor hem. Inderdaad, met squalreisjes. Dus 4 squalreisjes op een dag. En ja, geef dan ik even met die groepje hier even langs, lid het even zien. Nou, ergens bloed dat zitten. Die ben, die worden ouder, die komen hier weer met hun paken en beppen. En die zeggen van, oh, dan wil ik even mijn boekje lezen.
1: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
2: No in Friesland.
3: Jacob Stelwagen.
1: Nou, dat is wel heel gek, hè? Deze.
3: Azen bij Omroep Friesland.
1: Diana de Groot, een goeie middag.
4: Goeie middag. Ja, dan moesten we nou wel even een name branding doen, hè?
1: Dus ja,
4: dan
1: is ik denk dat ik mijn naam er even niet. Wat is het over midden in het programma?
4: Ja, op Vreed hebben we altijd wat meer omtinken van muziek en muzikale bijdragers. En Jesse van Wieren en Melissa Pander, die binnen Gearworking ongeen. En die komen hier met hun eerste single. En ja, daar komen ze over vertellen in de studio. En ja, het is wel een heel leuk verhaal. Ik heb goed 2 jaar hier van de Friese vlaggen contact met Nienke. En Nienke die wennet in Canada. En zij is op dit stuit even in Friesland van familiebezieten. En ze heeft een vriendin mooi naam uit Canada. Maar die vriendin die is radio DJ. En die werkt in Canada voor een groot radiostation al 15 jaar lang. En die heeft ze als verrassing mooi naam hierheen. En ik heb een krekkel even zien. Dus ze is helemaal flabbergasted. En nou ja, ze moest googlen, doet ze hier binnenkomen. Zo mooi voelen om even in een oren studio te zien. Dus ze vonden het helemaal leuk. Dus die heb ik dadelijk in de studio. Daar zie ik even mee praten.
1: Die neemt de hele show hoor.
4: Die neemt de hele show dadelijk hoor. Maar daar zie ik dus nog een linkplaat bij. Dus ja, of iets mooi radio, of DJ, of Canada, of verhuizen, of emigreren. Of het kan eigenlijk zo breed als mijn kind.
1: Radio Gaga.
4: Nou, dat is... Ja, dat is van Queen altijd wel een linkplaat te betinken. Nou ja, als de leuke platen bij wist, Radio Gaga, dan best maar even een berichtje sturen via de oproep app.
1: Oké, tot weer even met je.
4: Dank je.
1: Dit weer Noe Friesland voor dit moment. Ik wens je nog een noffelijke middag en ontmoet een keer. Dag.
3: Omroep Friesland.
2: 12.12 FM.
3: Alles wat er speelt. Krijgt allemaal in de mail.
5: Hij is vergees en hij is superactueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: 1 keer in de week het belangrijkste nieuws. En als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Krodi Noe. Omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
10: Appetito.
9: Appetito.
11: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
13: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
14: Wie, ik?
13: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
14: Echt waar?
13: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
14: Dat is stoer van mij.
13: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot €300 korting per persoon.
14: Woehoe!
13: Op sunweb.nl.
15: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Annette Schut met het NOS Journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen.

0: op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 zes jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Een goeie middag. Nienke Politiek van Kimswet die wennet zo'n aantal jaren in Canada. En ze is nu voor een bezite waarom in Friesland en had een Canadese vriendinne mijnaam. En die is radiomakker en als verrassing komt ze dadelijk hier in de studio. En door eerst het al, daar zie ik een geschikte plaat bij. Wat voor plaat kisto je bij betinken? De meester het even terug, Jan, via de Omroep app of via 0620-4-9-9-9-9-9. En de eerste muziek die het van die kleer stiert in deze goeie middag, die komt eens uit Njontje 64. Maar werd in de jaren 80 een hit in de uitvering van Clint Eastwood en General Saint. Yes, hem sa.
2: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is het boer nou dijs of nachts?
3: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
2: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
4: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Haima, service en auto's is er van Elsing.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
7: Goeiemiddag.
8: Mijn Diana de Groot.

0: In 2012 werd het nummer al Gries draait op de Deense radio. En een jaar later werd het door de hele vrouw een hele grote hit. Fascination Jerris van Alphabeat.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Diana de Groot.
0: Het is haast 12 minuten door in bewolking en zinnen van een middag. Er is ook kans op een bui. Mogelijk ik met tonger en hagel, dus de muster een beetje omtinken. En de temperatuur die loopt tussen de 21 en de 20 graden. Een hele goede middag. Gezellig dat staat de radio op de tv de Webbejongen hest. En ik neem die de komende oren mooi het weekend in. En dat doch ik trof zelfs de leukste muziek te draaien. De slingers ik op te hingen. Dus de kist nou al vast. De lokwens kan ik trog aan. Collega Wim Brons die had de nieuwe releases weer uitpluizen. En één daarvan van Frieske Boyen. Daar hebben we wat meer om te denken voor. En dadelijk hebben we gasten uit Canada in de studio.
2: Tink. En Link.
0: En die heeft er zelfs een leuke linkplaat bij. Nou, er komen hele leuke suggesties binnen. Frans, die tinkt on Adrie de Boer en radio. De National Anthem van Radiohead, zei Hilda. Jan Jaap, die tinkt last night the DJ save my life. Ja, daar zit een hele mooie in. Chris, die tinkt on Henk B.
3: Ja, daar.
0: Een hele leuke, maar nee, ik denk net dat dat een wordt. Janni, die tinkt verzels onder Hoenekop en wij kwamen van Friesland. Oene, de radiosong van R.E.M. De Friese vlaggenpeteer van Jet Ja in de studio. Misschien even waarom van Eddie Dijkstra. Wiepje, ik een hele mooie niën. En Jelly, die tinkt nog een disse. Ja, welke wordt het dan, hè? Die computer, die ziek het hem uit. En die komt mooi de volgende. Ja, toch een beetje waarom naar de roots, hè? De Hoenekop en Wijkam van Friesland.
4: This is a song for all the peoples around the world. To tell you where we come from. It's a place you maybe never heard of. This is the Hoenekop.
5: Featuring Oelablap. And we are going to tell you all about it.

0: where we come from.
1: Nou weet je, Jan, waar we wij komen.
0: And if you are ever in the neighborhood...
1: Als je nou eens een keer in de buurt bent...
0: Maybe you can come out of house here.
1: Dan kun je wel uit van huis komen.
0: You don't have to be afraid of us.
1: Hoef je net benauwd te wezen.
0: As long as you are nice to us...
1: Zolang dat je een beetje normaal doet...
0: We are going to be nice to you.
1: Slaan je mek net van de gassen.
0: So now I ask you, where do we come from?
1: Friesland, on that one.
0: And I think it's time to sing it.

0: sa.
1: Nou, sa.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Van Ian op jouw roeren.
2: Goeiemiddie.
1: Ja, Ole Plop die met altijd even een beetje het laatste wut hebben, hè. In de studio hebben wij bijzondere visite vanuit Canada. Friese mutant Nienke Politiek, die wennet vlakbij de stad Edmonton. Ze is even waarom in het Huiteland. En het haar Canadese vriendinne Jacqueline Sweeney, mijn naam. En zij werkt in Canada voor de radio. Nou, hoe leuk is dat? Welkom hier in de studio in Friesland.
4: Thank you.
1: Dankjewel. Ja, daar heb ik al een paar keer of een keer in de uitsturing gehad. Maar die verhaal in de Friese vlaggen. Nog even kwad, want de komst van Kimswet.
4: Klopt.
1: En de bist in Canada bedaren. Even heel kwad, hoe is dat, Gien?
5: Het is nu 5 jaar geleden dat ik dacht ik wil wat anders. En sindsdien woon ik daar, huisje gekocht, goede baan, leuke vrienden. Dus ja, 5 jaar alweer.
1: Ja, ja. En de vertelders doe, de workers van de bennenbescherming.
5: Ja.
1: Nog hield iets?
5: Nog steeds.
1: En dat bevalt nog goed?
5: Bevalt goed, heel druk, maar bevalt goed.
1: Ja. Oké. Okay. En ja, Jim hebben mekaar moeten. Hoe zit dat correct?
5: Zo, Jackie, she... ik heb haar leren kennen door een gemeenschappelijke vriend,
1: ja.
5: Cody. En we klikten meteen. En ja, we spreken elkaar bijna elke dag. En we dachten, ze moet maar mee naar Nederland.
1: Ja, wat leuk. Ja. En zij is best wel een bekende DJ in Canada, ja. Toch? Kist dat een beetje uitlezen hoe bekend zij is?
5: Ja, dus zij werkt voor een country radiostation. En dat doet ze al 15 jaar. En country is, ik denk, een van de meest populaire muziekstijlen die er in Canada en Alberta is. Dus ja, iedereen kent haar. Ze heeft een grote following op Instagram. Dus heel veel mensen kennen haar heel goed. Samen met haar co-host. Ja.
1: Oké, okay, leuk verhaal. Nou, dan ging ik even naar haar. On the radio, they call you Jack or Jackie?
4: Correct. I'm known as Jack on the radio.
1: Okay. You didn't understand anything we just discussed, I think.
4: Unfortunately not, or no. Maybe fortunately.
1: Well, yes. She was telling that you are pretty big in Canada.
4: Thank you for saying that. Country music is very big in Canada, especially in Alberta.
1: Yeah.
4: So the station that I work for, Kissin' Country, is inherently very big in Alberta.
1: Okay. And people really do know you. They know who Jack is.
4: Very lucky, yes. The reason why I decided to go by Jack on the radio was because my family always called me Jack instead of Jacqueline growing up. All of my friends and family have always known me as Jack. And so I thought, well, I would like to be a friend on the radio.
1: Yeah.
4: And so that's where I got my name from, Jack on the radio.
1: Yeah, and how important is radio for you?
4: I love it. It is my passion. I started in television and just thought, this isn't quite a fit. And ended up filling in on the radio, and I knew right away. That was 16, 17 years ago where I first started in radio, and I knew this is the path that I want to take. And
1: yeah.
4: I have been on Kissin' Country for the last 15 years.
1: Wow.
4: And I still wake up at 3 a.m. every day excited to go to work. So I think that is a good sign.
1: That is a good sign. I'm going to translate it a little bit.
4: Yes.
1: Ja, ze vertelt dus dat ze elke dag om 3 uur giet te wekken, want ze heeft een programma van 6 tot 10 op de Canadese radio. En het is vooral een programma met Canadese country muziek. Daar giet het benamen hoor. En ja, ze vertelt, dat is heel groot in Canada. En daar giet zij in mij, want ja, mensen die kennen haar dus ik echt. It's so good to have you here. We were just discussing that I was a little bit nervous because there was a DJ here in the studio, and you are pretty uncomfortable because you are now the one who's has to answer the questions.
4: You are 100% correct. Yeah. I have never really been in this position where I'm being interviewed. I'm used to being in your position, running those controls, figuring out when the music is going to play, and just knowing what comes next.
1: Yeah.
4: That has been a big learning curve on this trip, is I don't know what's coming next.
1: No.
4: And it's kind of exciting, but also terrifying.
1: Okay, because it was a surprise that you got here.
4: Yes.
1: Yes.
4: Yes, I had no idea until we pulled into the parking lot.
1: Yeah.
4: And it was such a surprise that I cried. I'm very, very excited to be here and very happy to meet all of you.
1: Lovely. What are your plans? Wat zullen jullie doen?
5: We gaan een dagje naar Duitsland. Daar blijven we een nachtje slapen. Naar Münster. Dan gaan we naar België, naar Brugge voor een paar dagjes. We gaan naar Amsterdam. We gaan Harry Styles zien. Dus dat is wel een groot dingetje. En dan anders, we gaan nog met mijn familie praam varen. Lekker uit eten. Ja, gewoon gezellig maken met z'n allen.
1: Ja, ja. En ik even dien thuis Shenlitten on haar.
5: Ja. Ja, ik vind het geweldig.
1: Ja. Wat was benammen Shenlitten?
5: Waar ik opgegroeid ben. So, dus mijn vader woont nog steeds op de boerderij waar ik ben opgegroeid in Kimswert. Dus daar gaan we naartoe. En gewoon een beetje like de plek is waar ik naar school ging. Weet je, een beetje mijn leven laten zien hoe het was voordat ik naar Canada verhuisde.
1: Ja, bijzondere tiet dan om dat aan Jack Shenlitten.
5: Ja, ik vind het helemaal geweldig. Ja. Ja.
1: Wat ben je dien plan nog? Want dan zit hij lekker in Canada, maar daar bloost er ik lekker zitten.
5: Ja, dus we hebben nu 2 jaar geleden hebben we een huisje gekocht. En we hebben het hartstikke naar ons zin. En mijn baan is goed. Dus ja, voor nu is het prima. Wie weet, misschien ooit gaan we naar Nederland verhuizen. Want soms mis ik het best wel.
1: Ja.
5: En nu ik hier ben, dan zie ik ook wat ik dan mis. Nou, vooral natuurlijk mijn familie. Maar het is nog steeds goed in Canada. Okay. Ja.
1: Ja, want die man die zit nou ik maar. Die zit hier al je filmpjes te maken zien.
5: Ja, ja. Ja, daarvoor is hij mee. Ja,
1: ja, alleen op daarvoor.
5: Ja, ja.
1: Ja, because Jack, you said I'm a little bit a third wheel on the wagon. But
4: yes, I am a third wheel on the script.
1: I don't think so. Because you two are really connected with each other.
4: Poor Sean, yes. Yeah. He is more the third wheel. He's on a girl's trip.
1: He is on a girl's trip. What would you hope to see from what she was doing before she left to Canada?
4: What do I hope to see?
1: Yeah.
4: Do you mean on this trip?
1: Yeah.
4: Oh gosh, everything. The way that Ninka has described the Netherlands is I have never heard anyone have so much pride and love for where they grew up. And so seeing her here and seeing everything that she has talked about in real life has been such an honor and very exciting. We were walking in City Center yesterday and just taking it all in, saying this is exactly how she described it. Maybe even better.
1: Beautiful. I wish you the best time here in the Netherlands and all the places you are going. And have a lot of fun with Harry Styles.
4: Oh, we will try our best.
1: Okay, well... He's here also.
4: Ah, yes. Thank you for this.
1: Okay, thank you for coming here.
4: Thanks for
1: having me. And have a good trip home.

0: talking.
1: Ze maakt de hele sjerre steek.
2: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker, lekker, lekker.
2: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
3: Ik vind het op een moment erop.
2: Zoog op YouTube.
3: Het win, ja.
2: Het Omroep Friesland streekje hier.
4: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM. Het is Jo van Twaan. Tiet van het Nijs uit Friesland. Mooi, Jacob Stelwagen.
5: Er is een nijplan, komende wij, om de natuur in de Nederlandse Waardzee te herstellen. Dat is duidelijk maken op de internationale Waardzeeconferentie in Denemarken. Dat nijplan moet er komen op basis van de Europese Natuurherstelwet. Neffens deze jurist van de Tilburg Universiteit is de nije ompak luchtveriger.
6: Uit rapporten blijkt, uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En dat we toch een meer bescherming nodig hebben. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen.
5: Een soort gebroekers van het waard, liek als de havens, maar ook de fiskerij- en natuurorganisaties binnen vertegenwoordigen in het zogenaamde omjouwingsbrief, dat het Riek adviseert over de Waardzee. Wat opvalt is dat er heel iets meer kritiek is op wetenschappelijke onderbouwing van hoe de waardnatuur erin leidt. Voorzitter Arno Brok van dat omjouwingsbrief is daar duidelijk over.
7: De Waardacademie is eigenlijk een verste stakeholder in het omjouwingsbrief. Katje Fiede Paar is daar de persoon die bij u om tafel zit om over de inhoud en de feiten te praten. En op het moment dat wij in Usloon, in de Wraad, net meer u baseren willen op de feiten die de wetenschappelijk lezen, dan binnen we verder van hoes. Ik heb betrouwen in die feiten die de lezen, die de basiswijze kennen van een goede, reële discussie.
5: De parktuin Mejuffrouw Sikkenga in Wolvege is door de gemeente Westerlingwerf aansleppen. De gemeente had dat besluit namen naar oerlast en vernielingen. In het park wie oerlast van afval en skeer. De gemeente had onje heeft te dienen en het is nog net duidelijk hoe lang het park dichtbloed. Het gaat goed met de economie in Friesland. Door blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS. Van de 12 provincies groeit hij van u het rapste met 2,4%. Nevens Peter Heijn van Mulligen van het CBS komt het door de sectoren oorhiet, financiële dienstverlening en de zorg. En ik op het brede wolwijzen scoort Friesland heel goed.
8: En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Minskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
5: De politie had een man uit Leeuwarden opgepakt voor de handel in harddrugs. Een politieman die hem voor als klant bij een zogenaamde pseudo-keep in een hoes onder Beatrix zitten in de Wieke Oudland vond de politie drugs en hield. Het ging onder oren om cocaïne, ecstasy, ketamine en hash. Je hoort overheerst de bewolking, maar er is ik zinnen. Mijn letter op een beetje kans op buien. De temperatuur leidt tussen de 21 graden op het water rond 26 of 27 graden in het zuidoosten van de provincie. Morgen meer is droeg en zinneskien water dan 18 of 22 graden. Snijden soort bewolking en 22 graden.
4: Dank u wel, Jacob Stelwagen. Dit is het tijd van het jaar. Ik weet net hoe het met die zit. Ja, maar dat maakt het mij altijd wel blij. Zeker al dan het mooie waarsa er is. Dan kies mij net gelukkige maatsie. Zinneskien waar die lange dagen lekker. Boeten. Nou, Pharrell Williams, die is ik lokkig. En dat komt ik echt terug het waard, denk ik, hè? Pharrell Williams komt er dadelijk aan.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
11: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
11: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Goedemiddag.
15: Mai Diana de Groot.

Alan Clark en Blow Me Away. Wostel, joe het even Ian in het sintje zetten. Dan kin dat, en dat kin om wat voor reden dan ik. Dus dat denk ik zo, nou, die verchennet het wel even om Jim te worden op de radio. Dan mag je me even een berichtje sturen. List daarin dus even uit wat de reden is waarom Wostel die slingers gunst. Via 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Of dit even een berichtje achter via de Omroep-app. Dat kin verzels ik altijd. Altijd makkelijk, die app op die telefoon. Kist even op beruchten klikken. En ik is heel makkelijk een beruchtje sturen naar de studio. Hartstikke leuk. De slingers, kist op Ingi, van een jiddy, van een jubileum of van wat dan ik. Douwe Bob, jij dadelijk. Dit is Mistral, de Starship 109.

Welcome to Outcast Town van Douwe Bob. Wij gingen de swingers op. Bouk je die app de lokweeske van mijn borfvrouw, want ze werd zo'n 60 hier. Ze had mij en nog wat vriendinnen uitnodigen om van de middie even Del te komen. En dat is heel gezellig even. Simon die zei, ik wil mijn vrouw even in het zinsje zetten. Ze stiert altijd voor iedereen kleer en dat verzinnt wel een slinger. Ik hing je de slingers op omdat het hast weekend is, dat zei het Laurens. En Harm die zei, uw zoon had je het zien trekken, Riebewies Helle. En ook kun je eens mooi helpen op een pleets. Het is gruts op die, Jitse. Nou, een prachtig mooie brugjes al hier. Mocht nog dit betinken van, nou, ja, dan heb ik eigenlijk ik nog wel in die klokweesje wel. Het kan al hier nog, de kisten nog even terugsturen. Misschien jou we nog wel een slingerfut. Ik word deze slinger nou eigenlijk naar Simon sturen. Ik vind het zo lief dat Steven nog niet vrouw tinkst. Maar mocht dus nog wat sturen worden. Het kind dus via 0620 4 Jochen of via de Omroep app. Dit ben de Gypsy Kings.

0: de Gypsy Kings en Volare.
1: Wij gingen in de swingershop.
0: Ja, er komen altijd nog orenbrugjes binnen. Ik wil persoonlijk nog even Charles Lokwenski maar zien naar je televisie. Charles, ik hoop dat hij het goed doet. Dat is mooi beeldhest. Dat is uzik leuk volgekist. En gewoon lekker ontvouwen worden die televisie onhoren. Hartstikke mooi dat ze nijen in hest. En Marianne Koopmans is stuurt dus nog een brugje. Ik wil de slingers uithingen voor alle meesken die drop binnen van het grutte muziekspektakel Loot. Moorn in het WTC in Ljouwert. Jongens, muzikanten, vrijwilligers Guus, Anne Wiep, Jan en Sebastian. Nou, een prachtig mooi berichtje. Een heel soort Willemoorn, Elsenien die erin giet, het is Steve uitverkocht. Kies geen kaarten meer krijgen, maar het schiet hier een heel groot spektakel te winnen. En dat kist dan volg je bij ons op de social media, want hier erbij. Dit ben ik Wietse Griezen.

Famkes en jongens vrouwen 4-4. En haar broer Luca hiel best verder bij de jongens van Sonier. En ik ben tige grutsk. Nou, dat kan ik me intinken, Akke. Hartstikke mooi. We sturen daar de slingersta. Vaardien Pepper Scissors. En even Nico Altenburg, die zou ik wel graag de slingers ophingen. Voor Hendrikje Heuvelman. Die doet 65 kerstjes uitblazen mooi. Nou, zo valt er toch een heel soort nog te vieren in Friesland. Hartstikke mooi. Geniet je ervan. Maak je er een prachtig mooie dag van. Vier het leven, zo ik zeggen. De laatste plaat dit uur is van Robert Palmer. En I'll be your baby tonight.

0: vanmiddag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zeis.
1: Wow, wat is dit mooi.
2: Onderwijs.
3: Ja, dit is prachtig.
0: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
4: Ik begin met een meer een charme-offensief.
0: Als onderwijs wist naar hoes.
5: Help, dit is eng.
0: Als van het interesseren wist.
5: Hé, wachten.
0: Of al lekker op de bank zit.
6: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
0: Maar Erik Enema.
2: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
0: En Jan der Daan.
7: Wat wie eigenlijk gedachten destijds doet dat oprichten waard.
0: Van de middag van Fjouwerland Zeis.
5: En dan maar koorstappen.
0: Onderwijs.
1: En nu dit.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Annette Schut met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor medische zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marianne Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd lang

0: langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik kom je halen. Nou, dat kan een heel dreigend argument wijzen. Of dat stinkt van, nou, dat komt wel heel dreigend door. Maar is dat ik zei in het nije veske van Jesse van Wieren en Melissa Pander? Dat jesje dadelijk.
2: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
3: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
6: Goedemiddag.
7: Met Diana de Groot.

do.

0: maar dat Holiday is er zelfs van Madonna. En MC Miker en DJ Swen die maken daar de Holiday rap van.
1: Het is gezellig.
2: Het is spontaan.
1: Het is eerlijk.
3: Het is uniek.
1: Het is...
2: Goeiemiddie.
1: Bij Omroep Friesland.
0: We kennen hem van dissen.
4: Kut de stand, ik van mij. Ik wil je net bij. Ik wil jongen hier in het waardhuis.
0: En zij werd bekend door haar weens die liet mij dissen.
5: Wow, oh, wordt het om mij? Of je dit moment eraan voorbij? En het doen ik net even keer.
0: En nou komen ze jou together, mij een nijfeske. En dat is deze.
6: Laat het maar weten als ik jou.
0: Jesse van Wieren en Melissa Pander, goeiemiddie.
7: Goeiemiddie.
0: Leuk dat je hem je beide binnen. Ja. Ja, dat Veske bloot die achtervolging, hè, voorbij.
7: Ja, zeker.
0: Ja.
7: Ik vind hem nog steeds hartstikke
0: leuk. Ja, hij bloot ik leuk. Ja, hij bloot zo'n lekker Veske. Jim Gearworking, hoe is dat dan staan kwam?
7: Nou, ja, eigenlijk toch dat Jesse is maar dwarpsuus uitbrengen, Goen. Hier die mij bericht stuurt en gewoon wat tips vregen en dat soort dingen.
0: Want kost hem toch? Wie is Jesse? Of,
7: nee, ja, ik hoor hem wel natuurlijk. Een TikTok-fenomeen.
0: Ja.
7: Dus ik dacht, oh, wat cool dat hij mij een berichtje stuurt.
0: Ja.
7: En toen dacht ik letten van, misschien vindt hij het wel leuk om samen een keer de studio in te gaan. Dus toen heb ik hem een berichtje gestuurd en hoor. En dat, dat vond hij heel erg leuk.
0: Dus. Ja, dat wie voor dadelijk Jesse dan dacht dus van, hey, dit is echt vet cool.
8: Ja, ik vond het wel heel vet. Omdat natuurlijk, ja, Melissa koe ik van dat Veske voorbij. Dat vind ik een heel fleurig Veske. Alleen een keer het gevoel van, ja, zie is echt een zangeres. Ik ben een hobbymatige jongen die het ook alleen maar onder de douche doet. Ik vond het een beetje minderwaardigheidscomplex. En ik voelde het heel spannend eerst. Maar uiteindelijk denk ik, nou ja, dacht ik van, ja, we maken het gewoon aan.
0: Ja, want waarom toch de stoel in eerste instantie, ik app Melissa voor tips?
8: Nou, omdat het, ik voel dwarpsuus, mijn gitaar en het qua genre lieken, het wil ik wel een beetje op wat Melissa maakt. Dus qua instrumentaal. Ja, en ik wist dat zie ik mij liet mij die in hier. En dat wie
0: door hier dus dwarpsuus maken.
8: Valiert,
0: ja.
8: Ja, dus het wie ik een beetje in die zin om de tips van te vragen.
0: Ja, het mocht net baten trouwens.
8: Maar je mocht net baten.
0: Nee.
8: Maar maak het niet.
0: Nee. Dat wie wel jammer.
8: De tips wien, hoort ook niet heel goed, hè?
0: Ja, oké.
7: Het kan net om je tips.
8: Nee, het kan net om
0: Melissa
8: tips.
0: Het tips, nee. Oké, maar goed, dan zie je hem op de app van, nou, wel leuk om aan de studio in te gaan. En hoe gaat Sox dan verder? Wanneer Hemelkoor dan voor het eerst moeten en dachten van, nou, we moeten echt de vak in?
7: Nou, dan, ja, we hebben gewoon een datum gepland. En de studio waar hij dan altijd ziet, is maar daar heb ik gewoon uitpraten. En toen, ja, hier ik eigenlijk al, het kwam naar de studio. En toen hier ik al heel iets ideetjes, is maar, soort van. En toen hebben we eigenlijk heel snel dat hele nummer was Crowns, is maar, qua tekst en akkoorden. Dat vloeide er wel.
0: Nou, echt, hè? Ja. Dat is wel leuk dan, dat het zo, nou ja, wil je ook hoor net persoonlijk kennen.
7: Ja.
0: Dat je dan zo rap en noem hem ooit zie kennen. Want hoe kwam je in eerste instantie bij het idee?
7: Ja. Ik weet niet of ik dat wel hoe praten wil, maar...
0: Oh.
7: Nee, maar...
8: persoonlijke ervaring.
0: Weet niet het Veske oor? Is dat een wat algemenere vraag?
8: Ja, ja, het gaat eigenlijk get het oor een koppel in, die in Utrecht en die krijgen allebei ook weer een nee vlam.
0: Ja.
8: Maar eigenlijk hopen ze stiekem weer dat het bioqua uitgeet, zodat ze weer bioqua komen kennen.
0: Okay.
8: En eigenlijk is het verhaal van ik kom je halen is van, hè, let me witte wanneer
0: dat
8: is,
0: moment
8: want
0: er is
8: me komen helpen.
0: Ja, oké. Okay. Ja, want het kan ik vrij dreigend doorkomen. Ik kom je halen.
8: Ja, ja, klopt. Als dan het Veske onzest en de eerste gitaar natuurlijk, oh, dan zou ik nog best wel fleuren.
0: Ja. Ja. Gelukkig wel. Ja. Ja. Maar je winnen dus vrij gauw uit qua tekst en qua melodie. En ja, dan doe ik je hem de studio in. Hoe lang ben je uiteindelijk dwanden west?
7: Nou, wanneer heb ik daar mijn berichtje?
8: September, denk ik ongeveer.
7: September vorig jaar. En hij is joh, dit komt. Dus.
0: Zo.
8: Ja.
0: Ja.
8: Het, van mij is dat heel lang.
7: Ja.
8: Want dwarpsuus stierde er binnen een maand op.
0: En dat was er vaak wat langer om, Melissa.
7: Ik doe ook vaak wat langer hoor, ja.
0: Ja.
7: Het is voor mij echt een hele snelle release.
0: Ja, en je hebt er aardig wat reclame van maken, want ik zeg de Arune Wieken. Echt alleen nog maar filmpjes. Ik voorbij kom net als mij heen een heel soort willen om het opnemen van die filmpjes.
7: Ja, klopt.
8: Klopt.
7: Want sowieso is er heel volle willen, ik in de studio. Omdat,
0: ja,
7: ja, Jesse is gewoon echt een entertainer. Dan zitten we te twerken in de studio.
8: Dit is zo'n beroepsgeheim, blauw.
7: Oh, sorry.
8: Nee.
0: Heaven and Jet.
7: Maar nee, de kerst is echt heel erg lightje gewoon. Dus dat maakt het ik wel heel erg leuk om... om te samenwerken.
8: Ja. En ik denk dat we beide echt wel dat hele precies in mij zien te aanhaan. Had we iets harder wat bijvoorbeeld... We hebben het dan net helemaal... Maar eens binnen oer het Veske bijvoorbeeld... Dan weten we allebei wel wat dat precies dan is.
0: Ja, ja.
8: En daarin vullen we ook wel heel goed om. En nou ja, maar de puntjes op de i. Het is gewoon... Dat hebben we echt wel mij zien te aanhaan. Dus dat is wel heel, heel bijzonder.
0: Ja. Is dit het begin van een gearworking? Is het een eenmalig iets...
7: Ja, wie weet. Misschien
8: Ja, dat lijkt me heel leuk. Ik ga in het Aron hier ga ik echt een hele leuke gearworking mee horen. Dus ik zit er wel naar u toe, om... Nou, misschien wel iets Fries inderdaad. Dat
0: nou ja,
8: leuk.
0: Dit is een Nederlandstalig Veske. Kip er misschien toch nog iets Fries, ik verwacht je. Ja.
8: Dat is echt leuk. Kip even de Frieske top 100 gear.
7: Ja,
0: dat zou misschien leuk zijn. Of dit zo oerzet. Ik kom die helien.
8: Dat is echt wel leuk.
0: Dat zou ik nog kennen, hè?
8: Dat ken ik nog.
7: Dat klinkt nog dreigender.
0: Klinkt nog, ja. Denk er maar om. Hij is released. Hoe binnen is de reacties?
8: Heel goed.
0: Ja?
8: Ja.
7: Ja, leuk. Zeker. Iedereen vindt het een soort van een bengertje. Dus.
0: Een bengertje?
8: Ja.
0: Ah ja, daar moet je het van hè. Maar hoe zie je dat nou van Simmer dan? Dat mensen kunnen zeggen van nou, we willen je maar. Ik wil beide boeken. Ben je een boekbaar?
7: Nou, of we samen boekbaar binnen, weet ik net. Hij is wel al een paar keer mooi geweest naar mijn optredens. Omdat ik deze nou gewoon in de setlist heb. Dus dat is sowieso superleuk. Dan komt hij als gast optreden. En dat merkste op die TikTok of zo. Dat onder filmpjes... dat wij bijvoorbeeld samen optreden. Dat meisje en ik als zussen van... Oh, deze... Dat had ik weet niet dat Jesse erbij wie of zo iets was. Ha?
0: Oh ja.
7: Dus dat vind ze wel heel erg leuk.
8: Ja.
0: Dat is misschien ik wel een broekmaatje van zien. Enorme fanbase.
7: Ja. Ja, weet ik het. Ja, misschien wel.
8: Ja, het is echt wel wat Melissa inderdaad zei. Het is natuurlijk... Het is echt haar optreden en haar band... en als ze me dan vraagt of ik een Veske meid aan wil.
0: Dan ben je er altijd.
8: Dan ben ik enthousiast en als ik ken, dan ben ik er altijd die.
7: En dat was een moment als ze die boeken. En dan was dat nummer van, dan ben ik altijd bereid.
8: Daarom.
0: Nou, Sjuggezon, het is geboren.
8: Daarom.
0: Mensen die het festivals organiseren, deze zimmer of weet ik veel wat. Jesse en Melissa. We zijn heel benieuwd, we niet tusken. Want ik wil hem wel heel graag jaren. Tige dank dat je hem weer in de studio bent. En waar weet wat er nog meer achter komt. Ik kom je halen.

0: kom je halen.
1: Melissa Pander en Jesse van Wieren. Hij is uit de radioprimeur hier bij Omroep Friesland. Ik kom je halen. En dat zet de tijd op 8 minuten van jouw vertrein. En dan is het de heerste tijd om het red te draaien. Om te zien wat voor spultje we dadelijk spelen. En er binnen op Vreed van Zijls wel leuke prijzen te winnen. Een borrelplank met een heerlijke droge was erop. Van het weekend.
2: Lekker.
1: Annenienke, goeiemiddie.
2: Goeiemiddie.
1: Dan moest het red weer even in beweging zetten.
2: Ik mag weer bepalen, maar mijn hand.
1: Wat nou ja, een soort van. Ja. Yeah. Oh, eigenlijk.
2: Soort
1: ja.
2: van.
1: Nee. Nee,
2: het lot bepaalt.
1: Het lot bepaalt. Ja, zo is het.
2: Het wordt je het wargelsietsen.
1: Wargelsietsen.
2: Ja, oh. Dus dan krijgen ze ik nog een extra spultje erbij.
1: Ja.
2: We hebben de music van eigen bodem.
3: Moet ik hem er even bij pakken?
1: Ja, dat is dit spultje. Als de televisie on has, dan just hem. Oh, ik wil hem hier op een maatje, maar hij zit dichtplakt. Het is gewoon een nieuw exemplaar.
2: Een partyspultje. Een partyspultje,
1: ja. Nou ja, dat is hartstikke leuk. En dat is alleen nog muziek van eigen bodem. Ja. Dus net alleen nog Nederlandstalige muziek, maar muziek van eigen bodem. En dat is ik wat Wargel Sietse spielet. En hij speelt straks even een deuntje voor u. En om de eer om erachter te komen, titel en artiest wil ik dan weten. Nou, die leuke prijzen, alle je te winnen. Dadelijk eerst maar eens even naar het Nijs uit Friesland. Jacob Stelwagen die komt dat vertellen. En dit is de lekkere muziek van Earth, Wind & Fire. Got to get you into my life.

0: Iedere werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslagjouwers die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer en een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect. Super.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er

0: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is Jelve Treijen, de heeste tiet van het Nijs uit Friesland, maar Jacob Stelwagen.
4: De Metal Tandem, wie een wiere hit tijdens de fietsalversterretocht op Pinkstermaandag. De Tandem en ik de video's ervan, die lutsen heel wat jongens van Omroep Friesland, ons het jeugdjournaal zelfs. Maar de lol is er nou wel van af, want de Tandem is vernield.
5: De Metal Tandem hadden we na de Elfstedentocht hadden we hem even laten staan. Want we hadden de puff niet meer om terug te fietsen. Dus we zetten hem bij Burgwert. Was dat net buiten Bolsward, hadden we hem neergezet, zodat we hem later weer even konden oppikken. Maar toen we die gingen ophalen, was hij helemaal finaal in elkaar getrapt. Wielen eruit, frame krom, bushokje zelfs helemaal kapot. Dus dat is echt super jammer.
4: De brand op het park van Sanje Safari verleden week is nu elke dag ontstaan in de elektrische installatie. Dat zei het eigenaar Wim Visbeek. De loods, dat de brand weer, werd in katten sloopt en vervangen door een nijgebouw. Ontitiet is het park wel gewoon hierpen. Uit zijn het pad dat hij uitbaande loods tiet. In Bennenborkerij de Natuurij in Drachten wordt morgen een leestuin openen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bennen onder het leesten te krijgen. De Rotary zocht dat er heel veel meer bennen die het laaggeletterd binnen en de leestuin moet helpen om het aantal omleeg te krijgen.
6: 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laaggeletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk.
4: De jaarslid Bregen bij Langwark. Nou, dit stuit net beginnen worden toch een defect. Dat meldt Provinciale Wettersteert. Het gaat aan de Bregen noordelijk van Langwark in de Pontdiek. De jaarslid verbindt de Langwarderwiel met de Koevert. Hoe lang het wordt voor de Bregen verdieping van het skipveerverkeer is net bekend. Joost bewolking, maar ik zinnen. Mij letter op de Midjekoonse buien. De temperatuur leidt tussen de 21 graden op het water, ont 26 of 27 graden in het zuidoosten. Morgen is droog en zinneski waard. Wordt dan 18 of 22 graden. Snijden een soort bewolking en 22 graden.
3: Jacob, dank u wel. We hint te krijgen toe, maar het is benauwd hoor al.
4: Ja, brotsig is het.
3: Brotsig, ja, precies. Prachtig mooi frieskut vind ik dat trouwens.
4: Ja, moet er even in gooien.
3: Ja, het is hier, we staan hier in een airco-studio, maar dat is net echt meer te vernemen. Nou, maakt het ik niks uit. We maken gewoon lekker radio. Ontvouwen roer is dit goeie midi. Muziek van Julio Iglesias dadelijk. En die wil eigenlijk profvoetballer worden. Maar een slim auto-ongeluk maakt een eind aan deze jongensdream. En toen richtte hem maar op zijn oren grutte leefde. En dat weer de muziek.
7: Quiero que tú me acompañes, mujer. Que mi canto amanezca dormido en tu piel.
3: Yes, hem sa.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
10: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
11: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
13: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Goedemiddag.
16: Mai Diana de Groot.

0: Het even een hele oren vibe, dit noemen van Bruno Mars. Maar wel prachtig. Risk It All.
1: De toetsen
2: van Sietse.
0: Ja, en ik is prachtig mooie prijzen maar weer. Als het al wist welk veske wargel Sietse spelen dadelijk. Te winnen de borrelplank, mooi de droege wast. En het spultje Remember the Music van Nederlandse Bodem. Nou, ik zou zeggen, lustre even goed.

0: denk dat Annanienke hem wit, want die doen ze al helemaal mooi. Titel en artiest wil ik witten. Dan was dat mooi dan, hè? Dat wist.
1: Ik hou niet stil.
0: Als dat het dan wel wist, dan was het wel mooi dan, denk ik. Uit zijn als het familie heeft. Die bij de omroep werken, dan was het net mooi dan. Nee, dat is wel spietig. Maar hij heeft helemaal niks. Dook is die prijs winnen. Die borrelplank, die droege wast en dat spultie. Stond mijn titel en artiest neemekist van het Veske was niet krek jerst. Gaatse Bosma, die komt er aan. Hij wil de trein nemen naar Staren. En dit is Phil Collins en Philip Bailey. En de Easy Lover.

Ja, dit is weer eigenlijk helemaal op het begin van zijn carrière, hè? En intussen spelen er alle feesttenten hartstikke plat. Dit is Gaaste Bosma en de eerste trein naar Starum.

0: De toetsen
1: van Sietse.
2: En welke toetsen rekken hij? Wat voor veske kan er uit zijn keyboard? Nou, dat vreeg je kon. Ja, uit zijn keyboard wil ik zissen, maar het is er zelfs een wargel. Bertha, goeiemiddie.
3: Ja, goeiemiddie.
2: Oh, ik heb de radio nog helemaal op de achtergrond galmien.
3: Oh, dan doen we die even uit. Ja, we zitten in de auto, dus, oh. Maar we doen hem even uit.
2: Ja, dat is wel wat fijner. Dat praat wat moffelijker.
3: Ja, ja. Daarom.
2: Oh, bel is toch veilig in de auto, toch?
3: Jazeker, ja. Ik zit naast de bestuurder.
2: Ah, sjuggezoon, hartstikke leuk.
3: Ja,
2: en in de radio, hoor, dit kwam voorbij en toen dacht ik, dit weet ik.
3: Ja, heel onverwacht. Ik wist helemaal net iets vallen van het speeltje. Ja, maar ik weet het. Ik denk, hey, even trost joren.
2: Ja, nou, en Sab is Sammer op de radio. Hoe leuk is dat?
3: Ja, leuk.
2: Wat voor veske ziekje wij, Bertha?
3: De Vlieger van André Hazes.
2: Ja, dat is hartstikke goed. Van harte ook eens cadeau winst de speeltje.
3: Ja, dank u wel.
2: En dan krijgt dat spul, zie ik. Dan krijgt Remember the Music van Eigen Bodem. Het is een muziekspultje. Dat kist maar meerdere meesters spillie.
3: Ja.
2: En dan krijgt nog een borrelplank en een droege worst.
3: Nou, helemaal mooi.
2: Leuk toch? En dat even op een vete midi.
3: Ja, prachtig. Ja.
2: Wie is dan touw onder was?
3: Naar de camping.
2: Oh, wat gezellig.
3: Ja, wij staan weekends op de camping en dan gaan we vrede middags meestal heen en teasers weer naar huis. Dus we zijn onderwijs naar de camping.
2: En waar staat die camping?
3: In IJsselham.
2: IJsselham, wel uit dat?
3: Ja, nou dat ligt tussen Steenwijk en Wolvergeer.
2: Oh, oké. Okay. Oh, dus net al te viervet.
3: Nee, vlakbij Aldermarkt.
2: Oh, lekker.
3: Het ligt in de kop van Overijssel, dus het is een mooi stukje om te rijden. Het is net al te vier, niet goed 60 kilometer. Dus dat is mooi om heen weer te rijden dan.
2: Nou, zo is het. En dan viel stik echt alsof het op vakantie is.
3: Ja, we hadden een mooi plekje. We stonden er heel mooi. Uitzicht op het weiland. De kei rent bij ons langs. En prachtig.
2: Lekker. En heb je dan een staakcaravan of een caravan mooi voortent?
3: Nee, mooi voortent. Ja. Nou, we hadden de luifel er nou voor, maar gewoon een caravan, ja.
2: Heerlijk. En dan stemde er een heel seizoen?
3: Nee, het varen hier meestal zelfs of zo'n weekend. En dan het naaien hier echt. Weer een week of zes, de weekend en het tussen Tronet. Dan nemen we maar naar huis. En dan toeren we even een paar weken naar Nederland heen. Dus halen we dat.
2: Wat heerlijk, hé.
3: Ja.
2: Klinkt fantastisch. Ja, nou, dan Kim de droege worst oren weekend. Kim hem opeten.
3: Ja, nou, dat zat wel. Lekker weer. Ja, dat hebben we aan. Ja.
2: Nou, geniet er lekker van en bedankt voor het mooi, Dwan.
3: Ja, en jij nog succes met het programma en bedankt voor België.

hoog, die hoog in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Friesland.
1: 12.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Mij doeken camerabewaking, het oerzicht horen in en rondom jo bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik.
3: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
4: Theatersneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden Poort. Eén naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
5: De Boerdrachten. Alleen sterke merken robotmaaiers. Vraag nu de Stiga demo aan. Ga snel naar deboerdrachten.nl.
4: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat, maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Welkom.

0: muziek is de nij van de platenmaatschappij. Dat jas je dadelijk. Nou is muziek in voor jou en in voor mij.
1: Goedemiddag.
2: Met Diana de Groot.

0: Wij winnen in de maaivakantie in Frankrijk, in Parijs. En we zitten in een boetenweek en toen gingen we jongens ergens uit eten. En we bedarren bij een Italiaans restaurant. Ja, hoe verzin je het in Frankrijk? En daar stond een hele grote videowall met Eros Ramazzotti en al zijn muziek die spelen daar. Dus de Italianen die zijn tegen grutsk op hem. Pio Bella Cosa.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Nee.
1: Van de platenmaatschappij.
0: En gelukkig kon ik toen gewoon een paar noemers best wel mooi, jongen. Dus dat weer wel leuk.
3: Waaronder Dissen.
0: Waaronder Dissen, ja, die kwam ik voorbij. Wim Brons, goeiemiddag.
3: Ja, hoi Diana.
0: Mooi dat je wist. Dan heb je de nieuwe platen die het bij de platenmaatschappij released binnen. Weer even terug naam. Wat bist al in je chinka?
3: Ja, nou, ik denk alle weekend weer. Nou, het is eigenlijk net zo vol. En dan zet ik het op een rietje. Oh, het is toch. Het is toch wel aardig wat. Nou, eerst even wat was de midden al jeder in het programma gewoon hest. Melissa Pander, mijn son Jesse van Wieren. Hebben een singeltje gebracht af. Latte plaat toch? Ik kom je halen.
4: Laat het maar weten als ik jou moet komen halen. Zet het op de mail of stuur een appje, dan mag je zelf
0: het. Ja, ik vind hem leuk. Vooral als het mist heeft, dan horen jullie ze hier. Maar ik vind het een leuke plaat. Die kunnen we best draaien bij de Omroep.
3: Zeker, zeker. Gaat mee, ze me zeggen. Ja. Melissa Pander, Jesse van Wieren. Dan nog twee vrij Friese releases. Friestalig in dit geval. En dat ben een beetje rock ballads allebei. Dadelijk Jeroen Baba, het een eigen singeltje bracht. Maar eerst Jos Hartenveld, Litte Stwarma Razen. Ja.

vol van groots en meeslepend. Litters Twarma razen, de eerste singeltje van Jos Hartenveld. En dan Jeroen Baba pakt wat vlotter uit. Ik joeg die alles.

0: wat als middelen verrood.
1: Lekker, ja.
0: Jeroen Wijnand ziet er eigenlijk. Jeroen Baba is zien artiestennamen min of meer. Het singeltje Soe, volgens mij pas Takambieke uitkomen. Maar ik zeg het nou niet eens op de release list. Ik joeg die alles. Nou, dan is Grainger favoriet. Die het maar cracktje in de hippe tunes produceert. Maar hield hij de top 40 toch net induikt. Of de tipperaden zelfs maar. Maar ja, het klinkt al je wel. Buzzin, zullen we maar zeggen. Dat is de titel van zijn eigen singeltje.

0: Ja, als dit toch ik ben. Yes, dat klinkt gewoon lekker.
1: Ja, het is wel lekker, ja. Maar ja, het krijgt wat meer nodig nog, hè. Dus ja. De reden weer om het AI
0: naar
1: het hitscore. Sorry?
0: Maar wat heeft het nog nodig dan?
1: Ja... Ja, als dat dus wist. Hè, dan misschien nog een touch, om het maar even in Gay Friesk uit te drukken. Om het wel heel eigen uit te drukken. Een touch eigen niet.
0: Ja, misschien wel.
1: Ik de reden waarom het AI nog nooit een hit scoort heeft. Nevens mij. Voor sfeer ik, dat werd in elk geval.
0: Nou, bij u is op de zender, maar op Zoutendouw.
1: Ja, maar er zitten eigen elementen in. Het is toch...
0: Dat is net van Slime AI.
1: Nee.
0: Maar wel een heel soort AI.
1: Ja, maar als het als ondersteunend instrument broekst, is het dan heel... Dat is zo slim net, toch?
0: De stem is ik AI, hè?
1: Ja, maar wol oerzet van zijn eigen stem, hoor, toch? Het is net text-to-voice, hoor.
0: Volgens mij wel.
1: Nou, maar ben je nog eens achterom.
0: Dat is een discussie.
1: Hoe dat dan precies zit.
0: Dan moet ik het, hebben het nog hoor.
1: Yes.
0: We parkeren hem even.
1: Dit klinkt in elk geval net AI. De nieuwe single van Hans en Pieter van de Cool Kids Party. Die haken in op, weet ik nog nooit van Jet, hier op 4 juni is het opa en oma dag. Nationale opa en oma dag.
0: En nooit wist van Jet. Nee, wist ik net.
1: Nou, ze hebben een liedje betocht bij het paken. Opa die zit in de schuur, die had nog een oude radio. En dan komt de Bensband, die komt los. En dan luisteren ze de Gerre naar muziek. En dan, dat is een groot verbroederend element is dat, zullen we zeggen. En dat klinkt als zo.

0: Bert, die zijn opa wel eens gehoord van Spotify, hallo?
1: Ja, precies. Nou ja, dat vind ik dan wel weer mooi. Dat de radio je wel even goed afzetten wordt. Ja, want warm vooral. Hoor.
0: Zit ik een hele actie om vast, maar je kist een clipkop nemen met die paken of beppen en dan insturen. En nou, alles is te vinden, neem ik gewoon op de site van de Cool Kids Party. Nee. Nou ja, dan het nieuwe album van Paul McCartney, het uitkomen is. Dungeon Lane is de titel van het album. En ik ben daar even terug in de wedstrijd. Het is wel een 84-jarige, 76 en 83-jarige. Maar stel leuke dingen op. Dit is de nieuwe single, Come Inside.

0: Ja, dan mochten ze het wollen. Dat is tot die 83ste nog zak links, toch?
1: We gaan het zien.
0: Nou, heeft het vertrouwen niet.
1: Ik weet ook jullie idee. Nou, hij is natuurlijk redelijk fit.
0: Zeker.
1: Ja. Hij werd in juni 84.
0: 18 juni werd de 84, ja.
1: Nou ja, het 4-4-3 hoorde het naaie album The Boys of Dungeon Lane. Het is toch wel grut nice in muziekloon. Nog een stukje ervan, Down South.
2: Well, we were traveling on the Chester Road. A lorry driver picking up a load said...

0: know you.
1: Nou, je kist de ambitie hebben dat hij wat ouder wordt. Ja, maar het bloot Paul McCartney.
2: Ja. Ja. Nee, dat is misschien ook wel je sterk. Daarom vond ik dit liedje wel leuk van het album. Omdat het klinkt als een oudere Paul McCartney. Ja. Dat is hij. Ja. Zullen we maar zeggen.
1: Dat mag je zijn ook. Toch?
2: Dat is het. Ja. Dat wordt ook in de kritieken toevallig, zeg ik, uitlicht als een sterk punt. Dat hij gewoon zien leeft hij het net verdonkere maand. Nee. Ik heb deze plaat net.
1: Nee.
2: Ik vond, je noemde nog, en die draaien we heel dal wat mij betreft, van dat album The Boys from Dungeon Lane. En dat vond ik was het is echt zo'n live Paul McCartney liedje. Dus die pakken we erbij.
1: Life can be hard.
2: Ja, die.
1: Dank u wel, Wim.
2: Alsjeblieft, graag die.
3: Nee. Van de platenmaatschappij.

weinig groothoeksvissen. Jongen, jongen, ik ben saai in gedachten. Het land van Maas en Waal, Jerris van Boudewijn de Groot. Dit is Michael Jackson. Ja, dat wil ik zissen. Hé, jongen, jongen. De verschillende trouwens laatst een foto op internet van een man in een metro. En dan weet ik net dat dat AI wie of net. Maar die man die liek echt sprekend op Michael Jackson. Maar dan saffel hij hier order. Ik weet het net, misschien is het

0: Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
0: Douwe Heringa neemt die mij.
2: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale wrootreis.
2: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
2: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
2: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.
3: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie, de motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
11: Jelve Fjouweren is het. Even bijpraten over het nijs in Friesland, troch Jacob Stelwagen.
12: De provincie Friesland waagt juridische stappen om uitbreiding van de zorgtraining onder de waardse BH's 20 in. Dat zei deputaire Friso Douwstra. Juster werd bekend dat het kabinet toestemming houdt om Friesia zorg om zorg te winnen in een gebied bij de ballastplaat, een ondiep stik van de Waardzee. Natuurorganisaties binnen de Chim en ook de provincie is het instander, niet alleen vanwege de natuur, maar ook voor de veiligheid van haas, zei de deputaire.
13: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wel zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van haas of van de zeediek. En dan gaan we met het wetenschip zwaargoer uiteren. En nou, dan zullen we het naar de Riksregeren toch wel.
12: Keeper Andries Noppers mij transfervrij vot bij SCRFN. En dat wil zijn contract nog toch rint om te simmer van 2027. Dat zei technisch manager Johan Hansma van de club. Hansma gunt de reservedoelman een nije uitdaging. Noppert Broeners eerste keeper onder het oranje seizoen, maar dat is in basisplak in september kwiet om Bent Klaverboer. En de nij had er geen enkele keer meer op doel te in. Het ging goed bij de economie in Friesland. De blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 12 provincies groeit die van het rapste met 2,4%. Nevens Peter Heijn van Mulligen van het CBS komt het door de sectoren oerhiet, financiële dienstverlening en zwarg. En ook op het brede wolwerzen scoort Friesland heel goed.
14: En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Mienskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
12: De parktuin Mejuffrouw Sikkinga in Wolvegeest door de gemeente Westerlingwerf oorsleppen. De gemeente had dat besluit naam naar oerlijst en vernielingen. In het park wie oerlijst van afval en skeer. De gemeente heeft onje te dienen en het is nog net duidelijk hoe lang het park dichtbloedt. Er is bewolking, maar ik zinnen. Mij letterlijk een beetje kans op buien. In de zuidwesthoeken rommelt het zelfs al. De temperatuur leidt tussen de 21 graden op het water om 26 of 27 graden in het zuidwesten. Morgen meest droog en zinnen is geen waar dan 18 of 22 graden. En daarna een soort bewolking en zo'n 22 graden.
11: Moesten ze even om een hoekje, Jen?
12: Ja, die microfoon stond er niet in. Precies van mijn tekst.
11: Oké, ja, dat is lastig dan. Maar dan ben je eruit gaan.
12: Ja, ik ben eruit gaan.
11: Ja, het wordt mooi waar. Dat is kwad. Dank je wel, Jacob. Een noffelijk weekend afwensken.
12: Ja, dank je wel.
11: Meer nijs en waarom te vinden in uw Omroep-app en ik op omroepfriesland.nl. Verline Wieke had Miley Cyrus wat moois kregen. Net een grote muziekprijs, maar een ster in The Walk of Fame. Ah, dat wie net the end of the world, ja? Miley Cyrus komt er zo aan.
15: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
18: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
19: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
20: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd. Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
21: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: Goedemiddag.
23: Maar Diana de Groot.

0: de Crystal Fighters en Plage. Het KNMI was kocht het varkens op zware windstieten en daarom is koorde giel aankundige ons 6 uur van de middag. In het noorden van het land kan nu al tongen bij hun vak komen, maar kans op hagel en een soort delslag in kwarte tijd. En die buien loeken in de rin van de middag naar het eersten en het zuid-eersten ta. En in de rin van de jong loeken de zwaarste buien dan naar Duitsland ta.
1: Het muzikale dwarfvlijn van Friesland.
2: Noorderwien live.
0: Dan bist je al even wel skogen. Noorderwien, dat toch wel altijd om 20 of jouwen en op vrede middag met Willem de Vries. Net in de studio, je hoort, maar dat bist onderwijs, Willem, hè?
3: Ja, ik zit even in die Wabrioch te luisteren. Want ik ben onderwijs naar, eerst naar Jorwert en daarna ga ik naar Heeg. In verband met 12 festivals. En mensen geven een filmpje. En die festivals die komen nog. Maar er komt meer Wagerhoorn dus.
0: Nou ja, dat kin.
3: Oh, ai. Nou, ja.
0: Nou, sterkte dan.
3: Ja, nou ja, het is van die festivals. Dat was het eerste filmpje, meisje, in mooie waarsomstandigheden.
0: Dat zou wel nog verwezen, ja.
3: Ja. Dus ik ben benieuwd. Nou ja, ik ben onderwijs. Ik doe geen opnames in de studio. Maar bijvoorbeeld waren wij met Noorderwien. Dus we beginnen even mooi even vooruitblikken op het festivalseizoen. Maar dat ook aan. Ik ga wel een mooie plaatje voor die kleer zetten. Ze hebben wel een bijzonder verhaal hoor.
0: En dat is?
3: Ik wil eerst even. Nee, misschien had ik het verhaal al kwart in, maar ik wil net even noemen het er even bij jaren. Maria Kuiper, die werkte bij de politie en die kreeg verkering met een Friese man, Henk de Bruin. En die deelde de leefde van de muziek heel kort bij zijn beiden. Alleen het drama wie compleet toen Henk de Bruin ziek was en helaas ik net bij Ronderhuizen is. Toen had ze haar leven helemaal omgegooid en is ze vanuit de politie oergang naar Boorsum om daar de dwarfskroeg eigenlijk te runnen. De Boorsumer Mierte. Prachtig plakje makker erbij, zei ze. En in die kroeg komt zo'n muzikant, Jen en mijn muzikanten, Peter Krakau en Sietse Husman, had ze een speciaal nummer opnaam om haar overleden man te eren, zei ze maar. En dat verhaal had ik meisje nou in een filmpje maken, dat in kwarten op televisie en ik op internet komt te staan. Maar ja, ik denk, het is van een beetje een mooi verhaal even om dat nummer even hier te limmen. Zij is van origine net als jongeres, want ik zei ze hier bij, ze had bij de politie werken, maar haar leven volledig omgegooid en nou helemaal happy, maar nog wel een proto rouwgevoelens vanwege haar man, maar wel helemaal happy in Boorsum. Dus ik vond het wel een mooi muzikaal verhaal.
0: Wauw, fantastisch. En Maria Kuiper, Jitse.
3: Ja, nou ja, en goeie meester bij Peter Krakels, Sietse Husman, Wiebe van der Meijen had de tekstoernaam van, want het nummer is van origine een Limburgs nummer. Hij ging helemaal in het Limburgs zong, dat had ze op een begrafenis afspelen bij Henk de Bruin. Maar ze zei, wist wat, ik ben nooit in Friesland en ik ben behept bij Friesland, want ze komt eigenlijk van origine uit Noord-Hollandwijk. En ze had de hele tekst in het Fries in dat nummer verwerken. Dus ja, dit vind ik het leuk om muziekcultuur, daar kun je een heel prote in kwiet, weet je wel. Dus, en ja, dat komt dan wel in je noemer te lonen eigenlijk.
0: Hot, meer is vers, zei je het noemer. Hij doet het dik vier minuten. Ik zou zeggen, ik ga er even lekker van zitten en luister je naar dit verhaal. Wat dus in kwart en ik weer op televisie te zien is. Willem, dank je wel en succes met die festivals.
3: Ja, en dan komt de droogbloed, dank je wel.
0: Hoi.

0: En ze kroes nou ik ergens. Op een zee, ik weet eigenlijk niet eens waar. En ze mooi takken wieken ook. Het is een heel bijzonder optreden, want dan mooi ze optreden voor Hare Majesteit de Koningin Maxima. En ze mooi haar ik een hond zien, Jan.
1: En zonder het te weten zit dat in die playlist.
0: Ja.
1: Want in die playlist, destijds krijgt Hameyres feest. Dat die de vorige plaat.
0: Ja.
1: Dus mooi zij de koningin een beetje horen. Ja, dat is doordenken. Zo, maar dat doordenken. Zit dus gewoon al
0: nee, zo jip ken ik dat nooit in.
1: Nee, maar ik dus
0: nee,
1: wel.
0: Zeker niet.
1: Ik zeg het steen en ik denk, nou, dan klopt het al je
0: wel. Ja, nou ja, dat klopt het. Ik al je wel.
1: Dan hoeft dan maar één plaat te draaien en dan is het weekend, denk ik.
0: Dat denk ik wel.
1: Ja.
0: Ja, en dan weet ik nog net welke ik draai. Dus hing het er van nou, hoe lang een stoopraas nou? Dan, wat is stoot dadelijk in onderwijs?
1: Als het nou Rick Astley draaien was, dan hoorde ik het heel kwad. Want ik vind Rick Astley leuk. Never gonna give you up.
0: Die orenplaats voor René Vroger is langer.
1: Wij hebben dadelijk al je hele leuke onderwerpen. Harde radio zeker on. Zeker ik voor de waskorging voor de bui. En hoe komt het in mij?
0: Ja, daar ja. Ben, oh, da, ja dat is wel heel kwad.
1: Was nog meer weten?
0: Nou ja,
1: waarom had het park in Wolvegeer na 4 weken alweer dichtgekeerd bij Glicks?
0: Nou, dat vind ik wel eens keer om te weten, ja.
1: Of wat voor innovatieve techniek had er is van Mali die het vertocht worden van prostaatkanker. Dat er voor hen een hele vervelende onderzoeking achter zitten. Nou ben ze iets minder vervelend.
0: Nou, dat is ik mooi nice. Dat en meer dus dadelijk in onderwijs. Dan
1: zeker.
0: Zet ik die noot dicht, dan kist ik niks meer zezen. Dank u wel, Jan Dirk de Haan. Dit wie goeie Mary en Darren Jerris dat ik besiete hier van een grutte radio-dj uit Canada. Jack Sweeney is daar al 15 jaar te jaren op een country-muziekstuurder. En ze waren toch haar friske vriendinnen verrast. Maar een besiete on uw studio.
2: Yes, I had no idea until we pulled into the parking lot.
0: Yeah.
2: And it was such a surprise that I cried.
0: Ja, ze moest goelen, doet ze troch hier dat ze hier binnen sjem mocht, is het Jack. Jesse van Wieren en Melissa Pander, die kwamen hier, maar haar nieuwe single, Ik Kom Je Halen, van het maatje om te promotie, zou een heel soort willen gaan.
3: Sowieso is er heel volle willen, ik in de studio, omdat
0: ja,
3: ja, Jesse is gewoon echt een entertainer. We zitten met de twerken in de studio.
4: Dit is zo'n beroepsgeheim,
3: oh, sorry. Oh, ja.
0: Ja, goeiemiddie en de man die weer. En zo een leuk idee voor dit programma. Dan mag je het even mailen naar goeiemiddie@omroepfriesland.nl. De laatste plaat, nou vooruit, die is dan van Rick Astley. En op de squarkalender stiert een spreuk. Die is van Anneke. Klaag je net over de jitten, voordat je het witte, zullen je alweer klaaien dat het te koud is. De groetnis komen van harde camping. Tegen dank voor het insturen. Al hier een heel mooi weekend. Pas op voor de buien. En hoor hem nog even aan, hè, voor onderwijs met Jan Dirk de Haan. Dat is Rick Astley.

0: Friesel. Alles wat er spielet.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Haast de Excel-lijst van kalkonslag? Bij de Big Green voorkomt kalkonslag en haast heerlijk filteren drinkwater. Het werkt zonder zout, zonder stroom en haast geen afvoer nodig. Big Green is krekt zo effectief als een traditionele onthudder en verbetert de geur, kleur en smaak van dien drinkwater. Voor meer informatie, check op big-green.nl.
3: De eerste snedematten van het loon. Maar hoe denkt deze leerwerker om de grijdevogels?
4: We menen van binnen naar buiten en een tosje langzamer, zodat de grijdevogels voortkomen kunnen.
3: Toch ik mij, jouw de grijdevogels in Uitwei. Grutskopjes grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
2: Big Green Funny zakje, kind 1034 maar €924, inclusief installatie.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 4 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om ruim €16 miljard. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van zijn subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel maatregelen nemen tegen corruptie en de rechtsstaat versterken. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lang lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehandsauto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad zaten 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen van dat beraad gaan niet door, omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. Zoals dat een kwart van de landbouw voor 2030 biologisch moet zijn. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Officieel kan de koningin als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen reservisten mee aan oefeningen. Het weer, broeierig warm is het. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
7: En daarmee is nou 12 minuten op Fjouren. Dit is Omroep Friesland, maar ook van Fjouren het Zuid onderwijs. 12 uur muziek, Nijs en Eftergrond. De eerste muziek is dadelijk van UB40. En in het Nijs minder kans op infecties en meer precisie. In het Fries MC op het Jereveen wordt een nieuwe techniek inzet bij onderzoek naar prostaatkanker. Het ziekenhuis is daarmee het eerste in Noord-Nederland. Ja, wat betekent dat nou voor de patiënten? Praat ik dadelijk over met physician assistant Natasja Stellingwerf. En er is verkeersinformatie. Als het op de Oosterdijk riest in de richting van Friesland, komt in een file van 4 kilometer. Dat betekent zo'n 15 tot 20 minuten vertraging tussen Kwarmeterzoon en Zurg. De andere kant uit is zo'n 4 minuten vertraging.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het

0: onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van de Herne? Bij Is aan Orne. Kies het hele je te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan Orne is zuiver genietje on het wetter.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Meer weten? Kom langs in onze prachtige showroom in Leek.
3: Iepen Lofspul wie Marsum speelt van 12 tot 16 juni... Avonturenpark Okkehel. Een Ivanorde legende komt daar leven in een Joerdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
4: Onderwijs.
5: Maar Jan Durk de Haan.

0: De eerste muziek kwam van UB40. Ze gongen al eventjes onder Wien voor het weekend. Het weekend in Witte Wien, maar het weer Rede Wien.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En daarmee is het nog zomer het nog jou. Goedemiddag, welkom bij Onderwijs van deze vreed 29 mei 2026. De dag dat uw cijfers blikken toch dat de Friese economie groeit, maar dat het ook met wolwezen wel goed gaat. En het CBS had er ook wel een verklaring voor.
3: De sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Minskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
0: Het is ook de dag dat er Laldrijk wel aai is voor de eigenaars van de metal tandem die het mij die nou om de fietsalbestedentocht zien die fiets aan de kant zetten omdat ze te wurg winnen om hem naar huis te fietsen. Toen hadden ze hem in een bushokje zetten.
4: Toen we die gingen ophalen was hij helemaal finaal in elkaar getrapt. Wielen eruit, frame krom, bushokje zelfs helemaal kapot. Dus dat is echt super jammer.
0: Het is ik de dag dat er op de waterconferentie een nieuw plan op tafel kwam is om de natuur in de Waadzee te herstellen.
5: Uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen en proactief moeten zijn.
0: En op deze dag hebben we er onderwijs van Fjouwer Onderwijs, muziek, Nijs en Eftegroen. Maar dadelijk onder oren een nieuwe stap in de aanpak van prostaatkanker in Friesland. In het Fries MC op het Jarenveen wordt nou een innovatieve techniek gebruikt die zowel correcter als veiliger is. Hoe werkt het nou precies? Wat had de patiënt er aan? Zal ik dadelijk opraten met Natasja Stellingwerf. Zij werkt bij het ziekenhuis. En ja, het moest een mooi open park worden voor elk knieën. Maar het wordt maar kwaad. Het vernijde Sikkinga Park bij de kerk in Wolvegeer is na amper oral mannen alweer dicht. Wat is daar aan de hand? Zullen we het aan snoer hebben? Nu is het tijd voor het waarbericht in het kwad, met de buien en de laatste updates. Jan Jonkman, goeiemiddag.
6: Ja, Jan Durk, ik een goeie middag. Nou, we gingen vanmiddag met een warme zuidelijke stream en kwam tropische lucht die kant op. En hier met temperaturen van 20 graden op een waadeiland, dat zijn 30 graden in het eerste en het zuideesten. Maar vanmiddag allereerst de tongerbuien, maar pittige buien. En die lusten vanuit het zuidwesten bij al naar het eerste ta. En daar zitten ik wat windpoes te zien en zelf wil er even wat hagel melden. Vannacht wordt het dan bedroeg en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 14 graden. Maar wat komen ze op deze? Morgenbloed te droeg, geregeld te zinnen, enkele wolken, 19 graden op een waadeiland, tot 1 van de 23 graden in het eerste en het zuideesten, maar een zwakke tot matige noordwestenwind. In de nacht bloed het ik nog droeg en dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar aanstaan meer hoe het waar.
0: Patiënten die het vertocht worden van prostaatkanker, die rennen het naar minder kans op infecties. Bij het aannemen van een beetje weefsel uit de prostaat trok een nieuwe techniek bij het Fries MC op het Jarenveen. Bij die nieuwe techniek werd gebruik maken van MRI en echografie tagelijk. Daardoor is het mogelijk om heel precies een biopt te nemen. Dat is nauwkeuriger als de traditionele methode met nemen van een biopt door de endeldarm. Het ziekenhuis op het Jarenveen is het eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Ik bel hier met Natasja Stellingwerf. Ze werkt als physician assistant in het ziekenhuis op het Jarenveen. Ja, goedemiddag.
7: Goedemiddag vanuit het Friesius Medisch Centrum in Heerenveen.
0: Misschien is het goed om even te schetsen hoe dat werkt. Hè, dat patiënten bij hem komen. Want het Sint-Wurg werd er heel vaak onderzoek die naar de PSA-waarde. En als die dan verhegen is, dan ga je ermee naar de hoesdokter. En dan komen ze bij jou?
7: Nou, meestal als patiënten vragen om PSA, dat is dus een eiwit wat aangemaakt wordt in de prostaat. En dat kan verhoogd zijn als er sprake is van prostaatkanker. Patiënten worden dan via de huisarts of via de mannenkliniek in Grouw naar ons verwezen voor een MRI-scan van de prostaat. Ja, als uit deze MRI-scan dan blijkt dat daar een afwijking gezien wordt verdacht voor prostaatkanker, dan komen ze in aanmerking voor onze nieuwe manier van prostaatbiopt te afnemen.
0: Ja, en hoe ging dat in het verleden eigenlijk?
7: In het verleden deden we het ook echografisch met de MRI-beelden, maar minder nauwkeurig en deden we dus via de endeldarm. Dit gaf toch wel een aanzienlijk risico op infectie of een sepsis, zoals dat wel een heftigere ontsteking genoemd wordt. En daardoor moesten deze patiënten ook allemaal preventief antibiotica van tevoren hebben. Nou, dat hoeft met deze nieuwe methode dus niet meer, omdat je dus via de huid prikt. Ja. En dus niet meer via de endeldarm.
0: Nee. En wat is dan nou precies het vernijende daarom? Want MRI en echografie tegelijk, dat gebeurde dus al, dat ik jou goed begreep.
7: Ja, alleen de beelden die we nu kunnen zien zijn veel nauwkeuriger en we kunnen ook exacter bepalen waar we het biopt afgenomen hebben. Dus deze techniek laat mij en mijn collega ook echt zien van waar hebben we nou het biopt genomen. Dat is veel nauwkeuriger dan met onze vorige techniek.
0: Ja, gong dat vaak mis, ik zie meestal vaak toch last van ontstekingen en zo.
7: Als we nu kijken naar de hoeveelheid biopten die we nu gedaan hebben. We hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier. Daar hebben we nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4% van de patiënten die dus wel een ontsteking kregen waarvoor ze behandeld moesten worden. Onder zelfs antibiotica.
0: Nou ben je met eerste ziekenhuis in het noorden dat maar deze techniek werkt. Hoe doggen andere ziekenhuizen dat dan eigenlijk?
7: Er zijn wel ziekenhuizen die het ook via de huid afnemen. Een deel van de ziekenhuizen doet dat zelfs ook onder een roesje. Dus dat de patiënten gewoon eventjes slapen. Ik en mijn collega zijn naar Nijmegen geweest, naar het Canisius, waar ze deze methode ook gebruiken. En die doen het dus onder plaatselijke verdoving. En dat hebben wij ook toegepast. Wij zagen dat het op een veilige manier, op een goede manier gebeurde. En wij werden daar enthousiast van. Dus we hebben bij alle patiënten het nu ook onder lokale verdoving gedaan. En dat bevalt goed.
0: Ja, nou, ja, ik kan me heel goed indenken dat je als man dit te wachten steert. Dan word je het les natuurlijk samenwijzen van onderzoek hebben. Maar ja, bij andere ziekenhuizen kan dus ik nog op de ouderwetse manier gaan?
7: Ja, een deel van de ziekenhuizen in Nederland doet het ook nog op de ouderwetse manier. Er zijn ook veel ziekenhuizen die doen het al wel via de huid, maar met een ander systeem dan het systeem wat wij nu gebruiken.
0: Ja, maar dat is een beetje vergelijkbaar op een of andere manier.
7: Ja.
0: En de ziekenhuizen in het noorden, die verwijs ik terug naar Jemno?
7: Ja, een deel van de patiënten vanuit Sneek en Drachten die komen ook naar Heerenveen voor een MRI-scan van de prostaat. En als daar dus uit blijkt dat er een hogere verdenking is op prostaatkanker, dan nemen wij de prostaatbiopte af hier.
0: Ja, en dan nog even de slotfase, want een biopte kan natuurlijk goed wijzen of het kan kwaadaardig wijzen. Hoe gaat het dan eigenlijk verder?
7: Nou, nadat we de biopte hebben afgenomen, wordt het door de patoloog onderzocht om te kijken is er inderdaad sprake van prostaatkanker, ja of nee. Dan komen ongeveer na een week de patiënten terug voor de uitslag en dan wordt afhankelijk van de uitslag besproken wat het verdere plan zou zijn en of er mogelijk nog vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Het hangt dus helemaal van de weefseluitslagen af.
0: Ja. Denk je dat horen ziekenhuizen net overnemen, maar kwarten?
7: Ik heb begrepen van de firma dat er wel meer vraag naar is. Dat ze zien dat het gewoon veel preciezer is. Je kunt veel nauwkeuriger zien wat je doet. Dat is natuurlijk voor de toekomst heel belangrijk.
0: Ja, je klinkt in elk geval enthousiast over deze techniek.
7: Ik ben heel enthousiast. Ja. Ja.
0: Dank u wel voor de bijdrage. Natasja Stellingwerf van het ziekenhuis op het Jereveen.

Het like zo mooi, het Sikkingepark bij de Tjerk in Wolvegeer. Voor het eerst in de geschiedenis wie het vrij toegankelijk, maar na 5 à 6 weken is daar alweer verhoring in kaam. Vanwege vernieling. Juist dadelijk meer roer in onderwijs.

0: wie haar tweede single, hitsingle in Nederland, Shania Twain. De eerste wie in 1998, ik pak het er even bij. You're still the one and dit wie That Don't Impress Me Much.
1: Dit is Omroep Friesland,
2: onderwijs.
0: Ja, het wie nog maar Orelmannen Iepen, nou een grote opknapbeurt. Maar nu al is het vernijde Sekkingapark bij het Zerk in Wolvegeer weer dicht voor het eerst in 250 jaar. Zo dat park tenaai verhaalt ze niet in toegankelijk wijze om even te kuieren, even op een bankje te zitten of zo. Maar in korte tijd had er een soort vernieling geweest, is er afval dumpt, er weer loelt voorlaatst. En de gemeente kon geen oreoplossing betekenen als het maar sluiten van de stekken. Dus keer er net meer in. Goedemiddag, wethouder Roelof Teun Hoen.
3: Ja, goedemiddag.
0: Wat is er nou precies vernield in het park?
3: Nou, er zijn een drietal vernielingen sowieso, heel concreet. Dat is het luik naar de kelder toe van de kerk. Die is kapot gemaakt. Er is een prieeltje wat er altijd stond. En die zou ook vervangen worden, hoor. Maar die stond midden in het park. Die is vernield, onder andere. En ook een bordje bij een brug waar de naam van degene die ooit de brug in het park heeft aangelegd en het park heeft onderhouden. Ook dat bordje met die naam erop is bijvoorbeeld weer vernield. Daarnaast is er heel veel afvaldumping, merken we ook. Dus dat is dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park dicht te doen weer.
0: Ja, en dat wil ze het nou maar krijgt hier op me is dus.
3: Ja, 5-6 weken geleden hebben we het geopend. Het was een park wat daarvoor bij de kerk hoorde. En altijd een afgesloten terrein was. Wij hebben een hele mooie centrumontwikkeling in Wolvega al gedaan. En er staat ook een deel staat op stapel. Waarbij we een hele mooie groene long door Wolvega laten lopen. Van de achterhuizen Lindenoord tot eigenlijk dit kerkbos. Dit park, Juffrouw Sikkinga Park. En moeten we voor tijdelijke maatregelen de boel weer sluiten.
0: Want eerder nou zicht op weropening, want dit is natuurlijk wel van mensen die dat park gewoon heel mooi vinden, is het wel heel bitter. Dan kun je er lang om let een keer in. Na 4 of 6 weken is het alweer dicht. En ja, wat maakt er verorie om dat weer op te krijgen?
3: Ja, nou, de komende weken gaan we daar eens even heel goed over nadenken. Kijk, er zijn een aantal, het is met name jeugd op scooters en fatbikes die we verantwoordelijk houden eigenlijk voor deze overlast. Je mag er ook overigens niet in, hoor, met fiets, hè, fatbike of op scooter al helemaal niet. En die groepen die zijn er ook al op aangesproken. Daar zijn ook al gesprekken mee gevoerd, maar ja, dat die overlast werd alleen maar heviger. En we hebben gezegd, we doen hem per direct dicht. En de komende weken gaan we eens heel goed kijken wat we aan maatregelen moeten gaan nemen nog extra. Of wat we al deden om te zorgen dat het weer gewoon een heel fijn park is zoals we dat voor ogen hebben. Waar heel veel mensen ook van Wolvega van kunnen genieten.
0: Maar ben wat ik dan ontdenken? Wat keer je ervan?
3: Ja, nou, ik denk dat het begint op dit moment sowieso nog eens even opnieuw. Maar dat worden misschien wel wat andere type gesprekken dan we hiervoor hebben gehad. Maar met de overlastgever zelf weer. En verder moeten we ook kijken van hoe gaan we dat verder handhaven. Kijk, als er niet geluisterd wordt, dan moet je toch denken aan handhaving. En of dat nou onze handhavers zijn, of het zijn handhavers van de politie. Maar daar gaan we de komende weken even heel goed over nadenken wat er nodig is om deze overlast tegen te gaan.
0: Kun je bijvoorbeeld camera's installeren?
3: Nou ja, dat zijn een van de dingen denk ik die op tafel liggen om eens even te bespreken. Daar wil ik eigenlijk niet al te veel op vooruit lopen nu. Daar moet je ook heel veel voor inregelen. Wil je dat op een goede manier doen? Maar uiteindelijk moeten de overlastgevers, die moeten gewoon aangesproken en aangepakt worden. En daar gaan we de komende weken gewoon heel goed over nadenken.
0: Ja, maar dit is wel heel viergeend, he, want het hele park is nou dicht. Je zal niks eens kennen van nou, toch het oedai, je hebt hem en jongens is misschien wel de meeste oorlijst.
3: Nee, maar dat was het geval al. Hè. Naast ons ondergang was het park ook gesloten. Hè. En dus tussen zonsopgang en ondergang was hij alleen toegankelijk. Ja, en op een gegeven moment zien we ook dat er gewoon mensen over de hekken heen gingen klimmen weer. Dus niet alleen door de hekken gingen als ze open waren, maar ook als hij dus afgesloten was, daar al ingaan. Dus ook daar zullen we naar kijken. En met name ook de omwonenden die daar wonen, waar we heel goed contact mee hebben als gemeente altijd hebben gehad. Die willen we ook gewoon hiermee even tegemoetkomen. Want het is gewoon onacceptabel wat daar nu aan overlast plaatsvindt.
0: Ja, en extra zorgelijk misschien, want je bent van doel om daar nog meer een bosparkachtig terrein om te lezen. Wat betreft dat aan?
3: Ja, die plannen gaan gewoon door. Hè? En het is niet een op zichzelf staand park. Van Huizen Lindenoord tot en met dit park. Daar komt daartussenin op het Pastorieplein, wat nu nog een parkeerterrein is. Daar leggen we ook nog een nieuw park aan. Ja, en ook alles waar we nu, ervaring mee opdoen. Ook met deze overlast zullen we natuurlijk gebruiken. Ook weer bij de aanleg van dat nieuwe park. En ook de maatregelen die we daar voor nodig zijn om te zorgen dat het een hele fijne omgeving wordt om te vertoeven.
0: We zullen afwachten dat de maatregels betocht worden en dat die dan vertuten doggen. Dank voor nou in elk geval.
3: Ja, graag gedaan.
0: Wethouder Roelof Teunhoen van de gemeente West-Stellingberg. Dadelijk hier een oorzicht van het nieuws van dit moment. Maar Jacob Stelwagen. Nou, Damiano David, Tyler en Nile Rodgers.

0: Advice.
1: Komt-ie?
2: Nijsmakkers. Else Vreed, is er een nieuwe editie van Nijsmakkers?
3: Dat is het idee.
2: Maar wie makkers bij Omroep Friesland, zag ik Roelof de Vries. Waarom op het Nijs van de Arune Wieken?
3: Steent meer op.
2: Kom op, man. Arjen Boschi Boslaar nomineert de Vries van de Wieken.
3: Oké, nou, let het dan maar ergens ook in.
2: Ja. Janko komt bij zijn lifehack.
4: Warm je nooit die onijenkoeken op in de magnetron.
2: En Sybrand weet wat opvallend wie online.
5: Ik vind het zelf vooral leuk, daarom ben ik nooit mee begonnen.
2: Wij nemen het Nijs serieus, maar u zelfs net.
5: Maar ik blik dat ik net in je gebed.
2: Nijsmakkers. Else Vreed op tv, op Spotify en op YouTube.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Het had nog correct jouw vieven west. Tiet voor een oesje van het Nijs van dit moment. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
16: Een goeiemiddag. Op het Noordvliet in Leeuwarden is vanmiddag een auto in een hoes aanrijden. De bestuurster van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. Bij het ongeluk waren meerdere objecten rekken, onder andere een fiets. De auto rekken flinks crossieren en nek om het hoes is keer. Hoe slim die keer correct is, is nog net duidelijk. Keeper Andries Noppert met transfervrij voort bij SC Heerenveen. En dat wilt zijn contract nog terugrint om te zimmer van 2022. Dat zei technisch manager Johan Hansma van de club. Noppert begon als eerste doelman onder het ordeningsseizoen, maar rekken zijn basisplak in september kwijt om Bernd Klaverboer. De Jaans leert bregen bij Langwark en dat is het net bezinnen worden toch een defect, dat meldt Provinciale Wettersteert. Het gaat om de bregen noordelijk van Langwark in de Pondiek. De Jaans leert verbindt de Langwarderwiel met de Koevert. En het KNMI waarschuwt voor kans op zware tongerbuien. Daarom is Koorde Gielalkundige ontzijzoerder van Nieuwen. In het noorden van het land kunnen nul tongerbuien voorkomen met kans op hagel en een soort delslag in kwartetiet. Die buien loeken in de rin van de middie naar het eerste en het zuideerste.
15: En meer daarover juist aansten van die zuigenwaarman Jan Jongman Jacob. Dank u wel voor nu.
17: Zin in lekker eten, maar het mooiste uitzicht van te Herne? Bij Is aan de Orne. Kist het hele hier te riachten voor ontbijt, lunch, diner en nog volle meer. Kom wel op de ziel, want restaurant aan de Orne is zuurwekenietje on het wetter.
18: Ambassador Vermogensbeheer. In een wrouw die het hield niet verhoord, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en trochtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizer.
19: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de voor Elsenie.
20: Nu bij de boerdrachten Stiga robotmaaiers. Europeaanse makelij, GPS gestuurd, draadloos, zonder antenne, met camera en appbediening voor kleine tuin tot en met voetbalveld. Vraag nu een demo aan bij deboerdrachten.nl.
0: bij Jan Dirk de Haan.
1: Alles wat de spieler.
15: Twee minuten oer Jelbe Vieris. Nou, meer dan 20 onjeftes zijn een tweede Kamerlid. Na omstreden uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Gaat het hier over vrije meningsuiting of wordt er een grens overschreden? En wat als politici van de rechter komen? Wat docht dat dan met het politieke debat? Ik praat er eens over met strafrechtadvocaat Bart Canois. Maar eerst nog tijd voor contact met Jan Jonkman. Goedemiddag, Jan.
4: Ja, goedemiddag, Jan Dirk.
15: Wat voor waarnemingen ontvangst u uit de provincie dat gaat om de buien?
4: Nou, het weer van midden heeft weer naar een bronzige neer, maar hege temperaturen. Maar we zeggen van in de rin van de midden van uit het zuidwesten, waar de eerste tongerbuien, die lutsen bij Starem al het longen op. En die lutsen een beetje na de eerste ta. Ja, we komen direct in de wind, de maximum temperaturen hier in Eegmariep. Hier was van zo'n 20 graden. En dan krijg je een bui al even 4 millimeter. De pijn houdt het nou droog. Weet 29,4. Bakkenveen, die zit al in de 30 graden. Noemen. Laaksem zit ik op 4. Maximaal 24,6, die heel zo'n millimeter. Is Brechtem weer nou droeg. Grauw, 12 millimeter, maximaal 8 graden. En we zullen nog even naar Lauwe, het is dik droeg. Daar is de wind om. Daar is de temperatuur 20 graden. En er zit al een krachtige wind. En Fjouwer, uit zit er 5 tot 6. En Vlieland zit ik in de noordwestelijke streming al. Daar is het zo'n 17 graden. En ik nog een krijg Fjouwer, maar uit zit er 5 tot 6. Nou, zag ik al zei, de buien die kwamen vanmiddag vanuit het zuid. Westen, waar binnen de eerste buien die rongen binnen dikke, met tonger, dikke drippen rein, de grutte van euro. En in die buien, daar zit ik al tonger en die loeken nou over het zuiden van de provincie, het zuiden en het midden van de provincie. Die loeken dan naar wat oer de A-zon richting het maat eerste. Aan de maat westkant, ja, daar komt wat koudere lucht van. En daar lossen de buien voor een groot pad op. Dus het noordwestelijke pad van de provincie zal het zo goed als droog horen. De rest van de provincie die moet nog even rekening horen met enkele pittige buien. En dan kan ik even een hagel in zitten, windstieten. Dus het is even oppassen voor het verkeer. Boven dat, de dikken, het heeft een skof net rond. De dikken kan ik nog wel eens even glad worden dat er de olie op het dik leidt. Dus het is even oppassen. Maar er is hier een legpuntje. Vanuit het westen wordt het daar snap ik gauw droog. En dan hebben we vannacht hebben opklaringen. En dan minimumtemperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Maar er een rooi vallen is, een kind vannacht wel even wat diezig wijzen.
15: Ja, en dan hebben we dus mooi wat verkoeling.
4: We hebben mooi wat verkoeling. We hebben mooi wat invloed van hege druk. En die zorgen ervoor dat het morgen een droge dag is. Geregeld de zinnen erbij. Ik denk dat we mooi wel zo'n 13 uur de zinnen erbij hebben. Uitentro wat nou enkele wolkjes. En maar een zwakke, hege uitmatige matwestenwind. Ja, ze is wat koeler als jood. Het is een 19 graden op het waardeiland. Dat zat wat 23 graden meer de provincie in. In de nacht, dan is het dik droog. Dan hebben we nog steeds wat opklaringen. Het kwal het oude, dat zijn 12 tot 14 graden. Nou, dan is het noffelijk slepen en de wind die ziek komt wat uit het eerste bui.
15: En wat is dan die verwachting? Hebben we morgen de laatste dag van deze simmerregen, maar dat mooie simmer waren? Of hoe gaat dat snijden eigenlijk?
4: Nou, snijden komt er dan wel een mooie droge dag achteraan. En dan wil ik maar rekening houden dat er vooral in de maand die de meeste zin is, in de midden wat meer bewolking. En dan heb ik altijd een blote droog. Ik altijd nog maar temperaturen van 23 graden. Dan noffelijk waar om er even op uit te gaan. En Mandy, ja, dan heb ik nog, is ik nog steeds droog bij een afwisseling van wolken en zinnen. En 21 graden, maar in de nacht komen dan eerst de buien al. En dat zullen we op 10 ziek, dan komen er geregeld buien. Dan ken ik wel weer even de nedige millimeters vallen. En mijn matige, dat krijgt er zuid-zuidwestenwind. Ja, dan viert er naartoe een groot feest. En dat liet het de nieuwe week ik naar boven van te komen dat er de nieuwe week dan wat meer wetter vallen kan. Nou ja, sageer vetje. Maar de zulke hege temperaturen komen we er goed, komen we er wel warm voor in.
15: Dank u wel, Jan. En een heel goed weekend.
4: Een goed weekend.
21: Geen sleet is mij te wijd, geen oer al hinnegin, geen

0: is de koning van de Gruiden. U zag hem Pieter Wilkes.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het vindt waar de Kamerlid Guidi Markesauer. Binnen intussen meer dan 20 onjeftes die in verband met zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij zou dat Nederland-Palestijnse asielzoekers onder grens met maximaal geweld zin houden had. Ja, dat is zo'n man. Zou hij het zo in zijn vraagpartier met platform Left Laser.
3: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld. Met geweld. Misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa.
4: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen.
3: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want.
4: Met geweld.
3: Als desnoods met
4: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
3: Met geweld, ja. Nou, ja, schietend, weet ik veel. Die mensen mogen.
4: Je zegt met meer geweld dan Israël.
3: Ja.
4: Dat is met bommen.
3: Nederland moet
4: op Palestijnen schieten die hier naartoe komen.
3: Nee, ja, u kunt dat framen.
4: Nederland dat zegt u net, meneer, met meer geweld dan Israël.
3: Moet het maximale geweld, ik zou even rustig zeggen wat ik bedoel, mensen tegenhouden die hier een dreiging zijn.
4: Nee, voor een asielstatus aanvragen, daar hebben we het over. We hebben het over mensen die hier een asielstatus komen aanvragen.
3: Nee.
0: Ja, de onjuiftes binnen terug particulieren, maar ook terug organisaties. Zij beschuldigen het Tweede Kamerlid van opruiing en het ontzettend daar geweld. Nu ook de onjuiftes binnen ik nog eens 1200 meldingen binnen Kamer de Prietje. En het meer ministerie zal nou op basis van die onjuiftes beschermen dat er een verdenking is van een strafbaar feit. En mogelijk werd er dan ook een strafrechtelijk onderzoek hierbij. Maar hoe wenselijk is het als politici van de rug te daagt door wat is het effect? En hoe zit het dan eigenlijk met uitspraken die ze doggen in de Tweede Kamer? Of maakt ze misschien wel gebruik van het effect dat hij wilde hebben in de media, ik nou weer bij u, om zo een boodschap uit te gaan om potentiële kiezers. Nou, daarom praat ik over dat onderwerp, maar is vers de gast dat het gaat over het strafrecht, dat is advocaat Bart Canois. Hier in de studio, goeiemiddag.
5: Hallo, hoi.
0: Ja, het ministerie zal nou beschermen dat er die onjuiste zal beoordeeld worden. Hoe zie je dit zin om?
5: Ja, het is best wel een fenomeen aan het worden dat een heleboel politici allerlei uitspraken doen. Ja, die wat mij betreft er toch op neerkomen. Ik ga maar eens een uitspraak doen. Dan ga ik even kijken wat het effect is. Als het effect negatief is, voor mij althans negatief, dan ga ik het terugdraaien. En als het effect voor mij positief is, nou, dan heb ik weer een stapje gemaakt. Ja, toch een beetje, wat mij betreft, naar populisme en naar demagogie. Dan ga ik de kant op waar ik ook op wil gaan. En een politicus, nou, in ieder geval, we hebben allebei, allemaal hebben we dan de vrijheid van meningsuiting. De politicus heeft dat misschien nog wat meer. Maar als ik het goed nuanceer, is het nu niet zozeer dat een politicus meer mag zeggen. Maar een politicus mag, en dan beperk ik het even, in de Tweede Kamer, tijdens vergaderingen daar, debatten die we op tv zien, maar ook bij commissies, in de Tweede Kamer, als politicus, daar op die plek mag hij eigenlijk alles zeggen.
0: En waarom is dat eigenlijk?
5: Dat is een bescherming van het debat. Wij mogen. Thuis mogen we praten over dingen. Nou, dat is dan in de privésfeer. Maar als je volksvertegenwoordigers bij elkaar brengt, die willen dan ergens over praten. Ze zijn gekozen. Ze mogen plannen gaan maken. En vooral dus over de dingen. Alle meningen mogen tegenover elkaar staan. Dan moeten ze niet geremd worden door een ander die zich daar ook mee gaat bemoeien, want die is geen volksvertegenwoordiger.
0: Is dat eigenlijk wat we immuniteit nemen?
5: En dat is een soort immuniteit.
0: Ja?
5: Daar op die plek, de rechter, die mag zich er dus niet mee gaan bemoeien. Dit mag je wel zeggen, dit mag je niet zeggen. Maar heel belangrijk is, het is niet zozeer dat de politicus alles mag zeggen, maar de politicus mag alles in de Tweede Kamer zeggen. Nou, dat zag je een paar dagen geleden bij het debat. Zag je dat ook terugkomen? Daar kwamen toch kwalificaties aan de orde die op zich strafbaar zijn. Of waarvan je kunt zeggen van, jongens, is dit nou wel zo handig? Hè? Omvolking, en dan komen daar hele theorieën. Ook weer van, nou, ik ga eerst de term maar even gooien. Als er een heleboel kritiek op komt. Oh, maar ik bedoel alleen maar dat mensen van buitenaf die komen hier. En dan gaat het zich een beetje vermengen. Ja, dat doet het al eeuwen. Kijk naar mijn eigen familie. Dus dat vind ik het punt niet. Maar daar mag het gezegd worden. En nou is de grote vraag bij Markesauer. datgene wat hij gezegd heeft, heeft hij niet tijdens het werk in de Tweede Kamer.
0: Ja, het wie in een interview.
5: In een interview.
0: Misschien nog wel op de trap van de Tweede Kamer, maar dat
5: nog. Ja, dat wel, maar dus nog wel in het gebouw, maar natuurlijk niet waar die bescherming voor geldt. En dan krijg je de situatie, ja, wat zeg jij hier? Nou, je ziet hetzelfde fenomeen weer een beetje terugkomen. Hij zegt in het fragment ook van, ja, u moet mij niet gaan framen. Nee, maar kan wel citeren, dat is nog geen framen. En hij zegt van de ene kant, zegt hij, maximaal geweld. Dat is een hele, ja, wat voor grijs gebied is dat? Is maximaal geweld heel veel geweld? Misschien als jullie mij hier straks niet meer in het gebouw willen hebben, dat jullie dan met z'n allen zeggen, met maximaal geweld moet hij eruit. Nou, ik denk dat je niet verder kunt gaan dan van pak hem nou even bij de schouder en zeg nou echt dat hij weg moet. Of bedoel je met maximaal geweld, en dat zegt Marcus Sauer, vind ik dus wel degelijk, namelijk nog meer geweld dan wat er in Gaza gebeurt. Ja, dan ben je objectief bezig. Ben je aan het zeggen van, je moet ze tegenhouden. Niet alleen met bommen, niet alleen met doodmaken. Je moet ze nog meer tegenhouden.
0: Ja. Maar toch, share het heel iets vaker, dat politici voor de rug gedaagd worden.
5: Ja.
0: Maar is dat nou eigenlijk wel effectief?
5: Dat kun je inderdaad afvragen. Want als het effect van de politicus is, ik ga maar eens even kijken waar het allemaal strandt, waar het balletje terechtkomt. Is het negatief, dan trek ik terug. Is het positief, dan heb ik een mooie stap gemaakt. Ja, doe je daar dan aan mee door die aangifte te doen. Dus dan krijg je weer het gevoel van, joh, laat het nou maar over ons heen waaien. Toch ben ik van mening, het gebeurt nou zo ontzettend vaak dat niet alleen een beetje de grens wordt opgezocht, want dat is een hele gezonde eigenschap. Nee, ze weten precies waar de grens ligt. Laten we er eens goed overheen gaan en kijken wat er dan gebeurt. Dat je dan wel moet zeggen van, jongens, in deze democratie, dit is het speelveld. Bij de vergadering van de Tweede Kamer, daar mag je debatteren, maar niet daarbuiten en dan maar dingen gaan roepen die, ja, gewoon strafbaar kunnen zijn.
0: Ja, want, maar is van niks is ik en die meesten ben er ik wel in Nederland. Niet zeggen van, let we daar gewoon absoluut maar opgehouden. Gewoon iedereen maar zeggen wat hij wil.
5: Ja, ik ben daar in die zin een voorstander van, persoonlijke mening van deze advocaat, dat misschien maar eens moet gaan gelden voor een belediging. Ja, als je je beledigd voelt, prima, maar ja. Laat het daarbij.
0: Ik bedoel, stel dat je echt zegt,
5: maar de opruiing.
0: Je een rechtstreekse bedrieging, want dit is op zich, ik wil weer vaag. Ik bedoel, het gaat door alle Palestijnen, maar.
5: Of mag je hier toch een verband gaan leggen tussen de woorden die nu gebezigd worden over Palestijnen en de ophef die we bij AZC zien van mensen die problemen hebben met de situatie en je daar alles bij kunt voorstellen, maar dat er toch een verband is van, hé, daar wordt een brand gesticht en daar zegt iemand, je moet het zo en zo aanpakken. Dan denk ik dat een persoon, en zeker een politicus, daar toch ook een verantwoordelijkheid voor heeft. En dan zou ik jouw vraag beantwoorden. Nee, laten we niet naar de situatie gaan. Alles kan maar gezegd worden.
0: Oké. Ja, eigenlijk vraag ik nooit echt naar jouw oordeel, maar in dit geval vind ik het toch wel heel interessant. Get it bij de rechter, wordt dit een veroordeling?
5: Ja, en dan kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ik zie dat het Openbaar Ministerie, die dat eerst altijd even gaat bekijken, mm-hmm, of dat wel naar de rechter toe moet en daar stand houdt, die kijken toch wel heel ruim naar de situatie. Minder van Wilders. Daar kon je een heleboel over zeggen. Is wel degelijk een veroordeling geworden. Ik durf er toch wel van uit te gaan dat hier misschien, wat het Openbaar Ministerie betreft, een strafbaar feit is gepleegd. Dat het wellicht voor de rechter gaat komen, dat kan ik me heel goed voorstellen. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat een rechter zegt, dit is over de top. En dan met het fragment dat je liet horen, met nog meer geweld dan wat ze daar kennen. Ik denk dat dat gewoon niet kan.
0: Nou, we zullen maar eens afwachten. Dank voor jouw analyse deze keer weer.
5: Graag gedaan.
0: Advocaat Bart Canois uit Ljouwt.

10 minuten voor 5. Omroep Friesland op de radio. Mijn no onderwijs van Fjouren Suis. Muziek Nijs en Eftergroen. De muziek komt nou van Vanessa Carlton. Dit is 1000 Miles.

gevoelig liedje van Vanessa Carlton. En 1000 Miles brengt het hier op 6 minuten voor 5. Omroep Friesland onderwijs. We hebben er dadelijk nog een oren. Maar omdenken voor de tariering. Die had zo goed als West. Een uitverkocht WTC Expo. Morgen. En dan zal er morgen 2200 muzikanten en jongens optreden. Aai tagelijk bij het evenement Loot. Bij de deelnemers zitten een soort muzikanten die nog net zo heel lang spelen of een schoft lang net actief west hebben. En ja, het is zo grut dat ze Monier pas voor de allereerste keer echt Marco spelen kennen. Nou, dadelijk zit ik het erover hebben, maar één van de deelnemers. Maar ken ik alvast een liedstukje jaren van hoe het ongeveer klinken zal?

Nou, zij heeft niet zien indruk van hoe dat klinken zal. Dadelijk dus, na 5 meer over dat Loot. Het grote evenement in de BTC Expo. 5000 meeste kinderen maar echt bijwezen. Maar ja, als er nog in wordt, heeft wel pech. Want het is uitverkocht. Dat dadelijk dus in onderwijs. Maar eerst het NOS Journaal van 4 uur. En ook hebben we na de jaren 80, wat wien ze toen populair? Circus Custus. Dit is een van hun grote hits. Louise.

0: slaan.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om €16,4 miljard. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: In Demo is nu 12 minuten 04. We nog ontzettend zoeren onderwijs, maar muziek Nijs en achtergrond. Daar is de muziek dadelijk van de Gibson Brothers en in het Nijs. De provincie Friesland wil mogelijk naar de Ruchter om zandwinning bij Haast in te houden. Zwaarig om het waard. En de veiligers neemt daar. Wat zit er op het spul dat je staat? En verkeersinformatie, de file op de Oosterdijk is er nog heel veel tussen Breesanddijk en kwamen te zon stil het verkeer stil op 4 kilometer en dat kost het zandje minuten extra.
12: Hier belofspul Wiet Marsum speelt het van 12 en 16 juni Avonturenpark Okkehel. Een Ivanoorde legende komt daar leven in een Jurdijsk verhaal. Bestel kaarten op surprisewitmarsum.nl.
13: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en beter.

0: betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Waarom naar je Opel? Heimer, service en auto's. Is de Far Elsen hier?
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
3: Marjan Durk de Haan.

0: Het wie altijd een heel onlakkelijk voorsjeloon. Of eerst Nederlanders gongen er wel eens in. Omdat er mooi waar wie een protocolabien. Ik op het meid van cultuur en zeg maar. Ja, het heden wordt het toch aanrijd om erin te gaan. Gibson Brothers zongen over Cuba.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 8 minuten over 4 en welkom bij de 12 uur van onderwijs van 29 mei. De dag dat er minder kans is op infecties en meer precisie. In het Fries MC op het Jereveen wordt een nieuwe techniek inzet bij onderzoek naar prostaatkanker.
3: We hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier. We hebben nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4%.
0: Het is ook de dag dat de park toen in Wolvergeer dicht is omdat er afval dumpt werd en er had oerlast werd, best er binnen. Vernielingen.
4: En dat liep zo de spuigaten uit met ook op een gegeven moment heel veel lawaai. Dat het onacceptabel was dat we helaas hebben moeten besluiten het park dicht te doen weer.
0: En de Bennenborkerij en Bartelsplak de Natuurrijindracht naar het Van Moornouwen aan Leerstuin.
5: Nou, er stond hier al een pipowagen. En dacht van, oh, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie, inspirerende plek.
0: En op deze dag hebben we er nog een uur lang maar muziek, Nijs en Eftergrond. Zeker ik maar muziek, want we hebben het ook muziek. Het festival Loot, wat mooi niet aanzet. Maar 4000 bezoekers en 2200 muzikanten. Hoe gaat dat? En hoe binnen tarieringen ze hebben het aansnoer hebben. En de provincie Friesland slaagt alarm. Moet er juridisch ingrijpt worden sinds de uitbreiding van de zaadwinning bij huis. Het besluit van het kabinet hoe de zaadwinning zorgt voor zwargen oer natuur en oer veiligers. Ze hebben het aansnoer hebben notiet voor het Waarbrugt in het kwad. Maar Jan Jonkman, goeiemiddag Jan.
6: Ja, Jan Durk, ik een goeie middag. Nou, we gingen vanmiddag met een warme zuidelijke stream en kwam tropische lucht die kant op. En hier met temperaturen van 20 graden op een waadeiland tot zo'n 30 graden in het eerste en het zuideesten. Maar vanmiddag allereerst de tongerbuien, maar pittige buien. En die lusten vanuit het zuidwesten bij al naar het eerste ta. En daar zitten ik wat windpoes te zien en zelf wat er even wat hagel melden. Vannacht wordt het dan bedroeg en dan hebben we minimumtemperaturen van zo'n 14 graden. Maar we komen ons op deze. Morgenbloed droeg, geregeld te zinnen, enkele wolken, 19 graden per waadeiland, tot 23 graden in het eerste en het zuideesten, maar een zwakke tot matige noordwestenwind. In de nacht bloot het ik nog droeg en dan zo'n 13 tot 14 graden. Maar angst meer hoe het waar.
0: De provincie Friesland overweegt juridische stappen om de uitbreiding van de zaadwinning onder de Baardzee bij Haas te keren. Dat zei deputaire Friso Douwstra. Juster werd bekend dat het kabinet toestemming jouwt om Friesia zaad om zaad te winnen in een gebied bij de ballastplaat. Dat is een onjipstik van de Baardzee. Daar mocht Friesia al zaad winnen, maar het bedrijf wil die zaadwinning dus uitbreiden. Natuurorganisaties binnen het zin. Ze binnen benauwd dat het waard verzakt en dat vogels dan minder fretten vinden kunnen. En ook de provincie is het zinstander. Net alleen vanwege de natuur, maar ook voor de veiligers van Haas, zoals uit de deputaire.
7: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zaad nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van Haas of van de CEDIEC. En dan gaan we ook met het wetenschip juist zwaar voor uiteren. En nou, dan zullen we het naar de Riekse keren toch wel.
0: En ben je daarover teleurgesteld? Ja, je hebt dat duidelijk aangegeven dat het net een goed idee is.
7: Nou, in het Verline is er een extra provincie, is het goed kaartje, maar om te zeggen, zoutwinnen onder de Waadzee. Dat is in het Verline in Zuidwest en dat gebeurt ook nog steeds en dat heb ik nodig en dat gaat aardig goed. Maar als ze dan nieuwe winnings willen of de huidige winning krijgt wat oors instekken willen, dan maar dat wel onder dezelfde voorwaarden. En dat gebeurt nou net. Nou, in zijn boren werd toch echt de eventuele schade komt, zo heet dat, een technische term, onder de CEDIEC kom ik in. Dat houdt in dat als het fout gaat, de CEDIEC en misschien echt de sterk Haas echt direct schade ondervindt. En ja, daar ben wij wel bezwaard over. En dat maakt gewoon net.
0: Nee. Nou had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel advies gekregen om het staatstoezicht op de mijnen. En dat staatstoezicht zei dat het veilig kan. Leel je dat net, hoor?
7: Nou, we hadden wel eens vaker adviezen. De ene keer is het SODM die zei het van nee en de orde de mijnraad ja. Die spreken ook hoor ik wel eens tjin. Uw zorg is dat het in de schade komt onder de CEDIEC en de stert komt. En het is maar één keer. Het is net even zo dat het even een trillingje en het zichzelf dan weer stabiliseert. Als het dan daadwerkelijk keer komt, dan haal je dat eigenlijk in volledige zin. Dus dat draai je net weer om. Daar kunnen we geen speeltjes mee spelen.
0: Nee, maar eigenlijk zou je proces kennen van het is het haan om de kraan principe. Dan heb je toch van tevoren dan misschien wel signaal dat het drieg het meeste ging, of net?
7: Daar ga je nou correct eventjes exact de vinger op het zere plak. De haan aan de kraan principe, je bezorgt winnings net op. Op het moment dat er daadwerkelijk iets verzakt, dan verzakt het er daadwerkelijk iets. Het is net alleen nog even een teurentje. Mijn gasvelden in Friesland is dat een hele oors dan mijn soort. Dus het hand aan de kraan principe, dan is er dus al wat bad. En dat moet je net wollen.
0: En dan ben je ook dus benauwd dat die, ja, eigenlijk die, dat plak werd het soort waarhelden, dat dat onder de CD komt en dat dat in één klap instorten kan.
7: In die grote proporties, dat waar ik even net zei, zo vier keer mijn technische kennis net, maak ik eerlijk in wijze. Maar voor hen wie het altijd de zoutwinning, wie mij de eventuele schade kom, impact ervan, wie net onder de zeediek en net onder de staat haas. En dat scoort no wol op. In het verleden wie dat ik juist de oorspraak winnen, oké. Maar eventuele schadecirkels, net zo via dat het onder de zeediek of de stad Haas komen kennen. En dat je het aas en wol gebeuren. Ja, daar ben wij op zin. Ja.
0: Wat kun je nou nog doen als provincie?
7: We gaan in dit proces, want het is de tweede stap. Hebben wij al onjo van Dog het Net. Toen kreeg ik het wetenschip. En nou gingen we beschen, want dan had het regeer reageerd van we binnen voornemens om. Nou, wij zullen dan echt het advies van de SODM en het regeer nog een keer lezen. Dat gaan wij nog net dienen, dat is juist de kaam, dus voor u dan. Dus dan moeten we echt nog even op verdiepen. En dan zullen we zien of wij daar ook weer op reageren. Ja, we zullen sowieso reageren, maar of we daar nog een stap zetten, ja of nee. En dan misschien wel of net juridisch, ja. Dat kan ik nou nog net zeggen.
0: Nee, maar de bin juridische mogelijkheden, dat sluit je ook net uit.
7: Weet je, we moeten als oerheden altijd mijn waar uitkomen. Dat is dus haar doel. En Friesland beschermen is ek een doel, ek een haar doel. Want nu voor het hekje, als je hem bij de rivier steert, dat maakt net altijd het doel wijzen. Dus het maakt wel ergens te leiden. Ja. Dus als wij zeker weten dat we daar een echte zaak in hebben en echt rond in hebben, dan zullen we dat zeker net schuwen. Dat hebben we in oren zaken enkel dingen. Maar als het net zo is, ja, dan hoort het redelijk snel op. Maar is mogelijkheden, die hebben we net volle.
0: Zuid deputaire Friso Douwstra. Ja, er had wel de waardvereniging al onjoen dat juridische stappen. Het is een uitvraaging van die zaadwinning of waar gebeuren.

0: Sienna Spyro. En Material Lover.
1: Onderwijs.
0: Ja, Neumann van Tairiering is dan morgen Safir. In een uitverkocht WTC-expo in Leeuwt treden dan 2200 muzikanten en jongens tagelijk op. Al je bij het evenement loelt, bij de deelnemers zit ik een soort muzikanten die het nog net zo heel lang spelen of een skoft lang net actief west hebben. En het is zo grut dat ze pas Monier voor de allereerste keer Malko spelen kennen. Nou, om toch een indruk te Jan van een, ja, hoe dat dan klinken zal. Even een fragment van een van de repetities. Let wel op, die repetities zijn dus in Lietzer verbonden. Het klinkt dan ongeveer zo.

0: bij Lourdes kan morgen 5000 besiekers wezen, maar dat WTC is helemaal uitverkocht. De besiekers die zich onder andere in optredens van Erik Vloeimans, César Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Jos Jansen, Elske de Wal en de drie J's. En een van die 1100 muzikanten die het morgen mooi speelt op haar trombone, dat is Aaltje de Boer uit Metselwier. Goedemiddag.
1: Dag Jan Dirk, hoi.
0: Hoe ben je al bij dat evenement, bij dat grote concert van Loet terug te komen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik zie het eerst bij Cassandra Holvert, de jaren man met man. En toen verstoor hij, en toen heb ik eigenlijk de trombone onder de wiel gehangen. En dan draai je hier, ja, ik miste het muziek, mijn spelen. Toen ben ik me daar bij het Korps Ines, STG. En toen kwam in een keer, ja, ik iets over Loet, of ik lees wat. En toen dacht ik van, nou ja, als je muziek maakt, je wil met oren meesken, dan is dit natuurlijk de grootste kans. En toen heb ik me aangemeld.
0: Ja, en ja, daar heeft dus nou de Arnhemman repeteerd. Hoe ging het?
1: Nou, we zijn begonnen de eerste repetitie in februari in Wadsein. En daarna regelmatig een snij naar Bolsward. En nou, we hier dus ik alle jaren meespeeltracks kregen, dus koest dus ik oefenen. En dat ik nou, heel enthousiast die en ik mijn loedvriend in Joren, met Ulrum, ben we nog een keer naar Noord-Holland geweest. En twee keer bij haar thuis oefenen. Nou ja, en hoe daar thuis vanzelfs.
0: Het lijkt me heel apart, want je hebt dus nog nooit, maar dat hele, die hele grote groep nog nooit bij elkaar zitten.
1: Nee, klopt het.
0: Dat komt morgen pas bij elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel nou ja, heel spannend. Ja, heel apart. We één keer hebben we maar een heel iets groepje, hebben wij 824 koorleden begeleerd. Dat weer maar 20 man. Nou ja, dat is natuurlijk, stelt niks voor bij over 100. Maar het wordt wel ja, heel bijzonder. Ik is die eens een vaststelling van Maartje, dat we daar repetitie hebben, zo'n 100 man in Bolsward. Dat we morgen maar 2200 man op het podium zitten.
0: Ja, ja, want hoe maakt een dirigent dat ooit dwan, stelde ik niet zo voor.
1: Nou, ja, ik denk dat het een hele goede dirigent was, Mast. Hij is heel, nou ja, heel streng. Hij krijgt het altijd stil. Want bij jou zegt van, ik ben ontwut. En je blazen en onderling geen gesprekjes. En ja, het is bestelbaarlijk als goed die repetities gaan.
0: Ja, ja. Nou, morgen komt het dus voor het eerst. Je Balkoor en ik voor het laatst. 5000 meeste kinderen, maar het is helemaal uitverkocht. Zit er voor jou nou nog familie in de zeel?
1: Twee dochters, Hielkje en Marije, die zitten in de zeel. En vriendin. En ik hoop dat ik ze ergens tussen de 5000 even spotten kan.
0: Het zal me net afvallen. Maar daar heeft er, ik jij het wel, daar heeft er enorm volle zin om.
1: Nou, werk het. Ja, dat wie ik er reden voor mij om mij op te gaan, is dat Jos Jansen mij speelt. En ik ben groot fan van Jos. En nou ja, ik wil altijd graag een keer met hem op het podium. En dan, nou, dat slaat het nog.
0: Ja, dit is die koers. Ik wens je in elk geval, ja, ik wens je een heel protte willen en succes morgen. En nou, laten we daar besluit nog even een eerste keer litten van hoe die repetities klonk. Dan komen we toch een beetje in de sfeer. Dank u wel.
1: Ja, mag ik nog één ding zeggen, ja. Jan Dirk?
0: Ja, doe dat maar.
1: Het is heel mooi van, er is maar zo'n grote groep in een ruimte te oefenen. En dan speelt bijvoorbeeld Jos Jansen een heel intiem nummer, De Roos. En dan is het moe stil van al die mensen. En dat is gewoon een piekenvel moment. Ja. En morgen wordt het nog volle slimmer.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag, Amon.
1: Dank u wel, komt helemaal goed.

dit is dus van de repetities. Ik ben eenvoudig opname aan mijn iPhone. Maar morgen zal dat dus daar al hier helemaal mooi klinken in het WTC Expo in Ljouwt. Berichtjouwing daarop bij omroepfriesland.nl en snijdt de morgen ik op de radio. Even naar de actuele verkeersinformatie, want de buien die loeken nou op Friesland. Ze hebben al filmpjes gekregen uit het Jervingen. Werd het echt maar bakken uit de lucht kwam. En dat is ik per om te zien in het verkeer. Op gomplakken lizen flinke plassen, maar ruim werd er. En dat had ik al voor ongelukken zorgen. Zij is de aanrit bij Ter Eerset in de richting van het Jervingen ticht troch bergingswerk. Nou, het belangrijkste nijs, oorzaken is dadelijk van Jacob Stelwagen. Maar nou tijd voor Olivia Newton-John. Dit is Xanadu.

0: Flangzoon voor verwerker Sonak wil biovergisten spleetsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Met wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 92.2 FM.
5: Het is Jelbe Suizen. Een oelzicht van het belangrijkste nijs van deze vreed. Maar Jacob Stelwagen, goeiemiddag.
6: Een goeiemiddag. De parktuin mevrouw Sikkenga in Wolvegeer is tot de gemeente West-Telmerf aansleppen. De gemeente had dat besluit naam naar oerlest en vernielingen. In het park wie oerlest van aanval en skeer. De gemeente had onjeft te dienen. Het is nog net duidelijk hoe lang het park dicht bloedt. Wethouder Roelof Teun Hoen.
7: Het is met name jeugd op scooters en fatbikes die we verantwoordelijk houden eigenlijk voor deze overlast. Je mag er ook overigens niet in hoor, met fiets, hè, fatbike of scooter al helemaal niet. En die groepen die zijn er ook al op aangesproken. Daar zijn ook al gesprekken mee gevoerd. Maar ja, dat die overlast werd alleen maar heviger. En we hebben gezegd, we doen hem per direct dicht.
6: De brand op het park van Sanje Safari verleden week is nu elke dag ontstien in de elektrische installatie. De los dat de brand weer wordt in kwarten sloopt en vervongen door een nijgebouw. Door de brand komen er minder bezoekers, zei het eigenaar Wiemer Visbeek.
8: Nou, wat je ziet is dat toch een protte mensen wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap, we zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat maakt mensen misschien even werken. De bandjes, hè, die, nou, een protte houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squal deze kant nog op. In principe kennen het gewoon er ook weer.
6: De provincie Friesland waagt juridische stappen om uitbreiding van de zoutwinning onder de Waardse BH's in te gaan. Dat zei deputaire Friso Douwstra. Juster joeg het kabinet toestemming om Friesia zout om zout te winnen in een gebied bij de ballastplaat, een onjipstik van de Waardzee. Natuurorganisaties binnen de Tsin en ook de provincie is tsinstander. Net alleen vanwege de natuur, maar ook vanwege de veiligens van haas, zei deputaire Douwstra.
9: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wel zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van haas of van de zeediek. En dan gaan we ook met het wetenschip juist zwaargoer uteren. En dan zullen we het naar de Riekse keren toch wel.
6: In Berneborkerij de Naturij in Drachten, het molen Leestun Iepenen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bijen om het lezen te krijgen. Die zocht dat er heel veel meer bijen binnen die het laaggeletterd binnen. En de Leestun moet helpen om dat aantal omleeg te krijgen.
10: 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laaggeletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk.
6: Het gaat goed bij de economie in Friesland. Dat blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de 12 provincies groeit die van nu het rapste met 2,4%. Neffens Peter Heijn van Mulligen van het CBS komt het tot de sectoren oerhit, financiële dienstverlening en de zorg. Ook als het gaat om wolwezen, scoort Friesland heel goed.
11: En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Mienskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
6: Onze vier meer nijs op omroepfriesland.nl en verzel ze in de Omroep-app.
5: Toch, ik echt dat we een keer van die mythe van de Mienskip afwinnen en dan komt het CBS er nog een keer mooi.
6: Ja. Ja, bijzonder.
5: Ja, dat schiet echt zo te wezen. Dadelijk het Waarbrugt. Dat krijgen we van Jan Jonkman.
12: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerreveen en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan u het Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
13: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Theater Sneek, Bolwerk, Atrium en Acte 2 worden poort. één naam voor alles wat we doen. Van punk tot piano en van cabaret tot schilderen. Nieuw, maar toch vertrouwd. Poort is open. Voor iedereen.
15: De eerste snedermat werd van het loon. Maar meent is een boer nou dijs of nachts?
16: Ik meen op dijs, dan kan ik goed zien met de kruiden vol zitten.
15: Doch ek mij, meer hoe dij. Grutskopjes Grijdevogels. Zoek voor meer informatie op grutskopjesgrijdevogels.nl.
14: Koop je kaarten voor het nieuwe theaterseizoen nu via ontdekpoort.nl.
17: Voor al uw tuin- en perkplanten, tuincentrumbontebok.nl. De prijsbreker.
18: Onderwijs.
19: Maar Jan Dirk de Haan.
5: En het is nou 6 minuten oer jouw 6. Ja, meer dan 80 vrachtwagen op de dijk voor bijzondere passagiers, voor cliënten van Aliade. Stiert een unieke rit op het programma. Dan rieden ze van Dokkum naar Zurg en weer waarom. Nou, hoe zucht die tocht eruit? En wat kist er eventueel ontwan om die tocht nog mooier te maken? Dat juist aansten. Eerst nog tijd voor het waarberucht maar Jan Jonkman. Ja, goeiemiddag Jan.
20: Ja, goeiemiddag Jan Dirk.
5: Wat voor waarnemingen ontvangst u uit de provincie dat gaat om de buien?
20: Nou, wat we vanmiddag eerst weer naar een bronzig en neer, maar hege temperaturen. Maar we zeggen van in de rin van de middag van uit het zuidwesten, waar de eerste tongerbuien, die lutsen bij Starem al het longen op. En die lutsen een beetje naar de eerste ta. Dikke drippen rein, de grutte van euro. En in die buien, daar zit ik al tonger. En die loeken nou over het zuiden van de provincie, het zuiden en het midden van de provincie. Die lopen dan naar wat oude A-zon richting het maat eerste. Aan de maat westkant, ja, daar komt wat koudere lucht van. En daar lossen de buien voor een groot pad op. Dus het noordwestelijke pad van de provincie zal het wel zo goed als droog horen. De rest van de provincie die moet nog even rekening horen met enkele pittige buien. En dan kan ik even een hagel in zitten, windstieten. Dus het is even oppassen voor het verkeer. Boppen dat, de dikken, het heeft een skof net rond. De dikken kan ik nog wel eens even glad worden dat er de olie op het dik leidt. Dus het is even oppassen. Maar er is hier een lichtpuntje. Vanuit het westen wordt het daar naar begauw droog. En dan hebben we vannacht hebben opklaringen. En dan minimumtemperaturen van zo'n 13 tot 14 graden. Maar door de rooi vallen is een kind vannacht wel even wat diezig wijzen.
5: Ja, en dan hebben we dus mooi wat verkoeling.
20: We hebben mooi wat verkoeling. We hebben mooi wel wat invloed van hege druk. En die zorgen ervoor dat het morgen een droge dag is. Geregeld de zinnen erbij. Ik denk dat we morgen wel zo'n 13 uur de zinnen erbij hebben. Uitentro wat nou enkele wolkjes. En maar een zwakke, hege uitmatige matwestenwind. Ja, ze is wat koeler als jood. Het is een 19 graden op een waardeiland. Dat zat wat 23 graden meer de provincie. In de nacht, dan is het ik droog. Dan hebben we nog steeds wat opklaringen. Het kwam het oude, dat zijn 12 tot 14 graden. Nou, dan is noffelijk slepen en de wind die ziek komt wat uit het eerste waaien.
5: En wat is dan die verwachting? Hebben we morgen de laatste dag van deze simmerriegen, maar dat mooie simmer waren? Of hoe gaat dat snijden eigenlijk?
20: Nou, snijden komt er dan wel een mooie droge dag achteraan. En dan wil ik maar rekening houden dat er vooral in de maand die de meeste zinnen zien in het midden wat meer bewolking. En dan heb ik altijd een blote droog. Ik altijd nog maar temperaturen van 23 graden. Dan noffelijk waar om er even op uit te gaan. En Mandy, ja, dan heb ik nog, is ik nog steeds droog bij een afwisseling van wolken en zinnen. En 21 graden, maar in de nacht komen dan de eerste buien al. En dat zullen we op T-Zik, dan komen er geregeld buien. Dan kan ik wel weer even de nedige millimeters vallen. En mooi matige dat krijgt een zuid-zuidwestenwind. Ja, dan viert de natuur een groot feest. En dat liet het de nieuwe week, ik nog wel van te komen, dat er de nieuwe week dan wat meer wetter vallen kan. Nou ja, sageer vetje. Maar de zulke hege temperaturen komen we er goed, komen we er wel warm voor in.
5: Dank u wel, Jan. En een heel goed weekend.
20: Een goed weekend.
21: Het slotstuk van Onderwijs.
5: Het is de tijd om het slotstuk voor die deel te zetten. Wat voor plaat moeten we draaien om de hand van de actualiteit? Daar kist alweer over mij praten. Je hoort een bijzonder verhaal. Het komt uit Amerika. Een politieman die spatte in Florida een vrouw achter het stuur met een telefoon in haar rechterhand. Dat mag net natuurlijk. Dus hij zette die auto aan de kant en hij schreeuwde een boete uit van $116. Alleen die vrouw, die had helemaal geen rechterhoorn. Op beelden is te zien dat de vrouw haar rechter eerman heen gaat. Het is voor het nou duidelijk dat ze haar hoorn mist om die eerm. Het alleen nog, ja, om het maar heel flauw te zeggen, een stompke. Dus, en toch houdt die politieman vol dat ze de boete gewoon betellen, maar dat klonk zo.
2: You drove past me holding the phone with your right hand, manipulating that phone. I mean, I saw you with the phone.
18: Obviously not. So you want to just call this a day?
2: Or? I don't want to call it a day. You had a hand up manipulating.
18: You just said my right hand.
2: Well, I thought I saw you with your right hand.
18: You
2: had a hand up. I said, I'm asking you now. Did you or not have your phone on your hand?
18: I did not.
2: You have your driver's license, registration, and insurance with you.
5: Yeah. Nou, uiteindelijk heeft de boete toch inlutsen. Want ja, haar rechterhoorn, daar kon ze echt geen telefoon in hebben. Dat kon ze toch wel heel goed bewijzen. Nou, wat voor plaat past er nog bij? Misschien deze van de Bee Gees?

Peter Koelewijn dus en klappers in je handen. Ja, dat ken die vrouw dan dus ik net. En dat is ik te bewijzen. Nou, ja, denk maar zo naai en kom maar die suggestie. De leukste die draaien wij on het eind van dit programma. De kanaal Steen Verriepen, de app van Omroep Friesland of 06 20 94 91 91.

0: Ja, het klinkt soms zo simpel, maar bedenk het maar eens. De illegale taxi van de doeleersen.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Als je morgen een stoet van vrachtwagens zien komen, wuif dan vooral even, want dat vindt de cliënten van Aliade mooi. Ze maaien morgen bij meer dan 80 vrachtwagens instappen. Dan rieden ze van Dokkum naar Zurg en bij Waarom. Alide Willinga is evenementencoördinator bij Aliade en onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Waarom is zo'n toertocht? Want het is juist het wel vaker, maar vrachtwagens zijn leuk voor je cliënten.
3: Ja, nou, mijn van het gewone leven is voor onze cliënten soms net zo makkelijk. En ze sjoegen eigenlijk altijd op naar de vrachtwagen die voorbij rieden komen. De meisjes graag naar wuiven. Dan, hoe mooi is het nou dat ze dan zelf mij rieden kennen?
0: Er zijn 80 vrachtwagen die het mij doen. Maar is dat dan genoeg om Else belangstellende een plakje te jou?
3: Nou, helaas net. Nee, wij zijn al blij dat we 80 aan 84 vrachtwagen hebben. Maar ik moest dit hier zo'n 30 cliënten al teleurstellen. Die hier nog wel 30 meer mij wil.
0: Ja, dat is wel sneu eigenlijk, toch?
3: Ja, dat is heel sneu. Maar ja, we zijn ook wel heel erg blij met dit aantal vrachtwagenchauffeurs die al met onze doelgroep mij rieden willen. Dus we hopen elke keer op weer een beetje meer.
0: En hoe bepaal je dat dan? Wat mij en waar net?
3: Ja, dat moeten we dus nou echt met een latting doen. En dat doen we met onze workgroep gelukkig. Dus daar stik net alleen nog voor. Maar als je weer eerst naar de cliënten die in deze gemeente wenen. Want het wordt georganiseerd vanuit de gemeente Noord-Eerst-Friesland. We starten bij Dokwerk. En daarna, dan is het eigenlijk echt latseloeken.
0: Nou ben er hege brandstofprijzen op het heden. Ik zou me intenken kennen dat vrachtwagenchauffeurs denken van nou, hartstikke leuk, maar ik sla maar even een ier oor. Hoe zit het met de animo?
3: Ja, nou ja, er is gelukkig nog steeds genoeg animo. En we krijgen van de chauffeurs, zeg elke keer weer waarom. Onder het einde van de dag, dit liefst zo'n mooie dag. Zet u eens maar weer op een list voor volgend jaar. Want wie wil zo graag bij mij, want we gaan zo'n willen horen onderwijs. En chauffeurs kunnen echt wat budget in het dagelijks lippen van onze speciale doelgroep.
0: Ja, wat ik bedenk, we krijgen er een vergoeding voor eigenlijk of net?
3: Nee, ze doet vergees.
0: Oké, dat is echt vrijwilligerswerk. Ja.
3: Ja, ze krijgen wel een lekkere lunchonderwijs natuurlijk. En ze krijgen wat lekkers van ons. En ze willen goed bezinnen. Maar we zijn heel blij dat ze het op deze manier voor ons doen willen.
0: Ja. Wat ik vaak hier, want ik is er vaak wel onkom hier, omdat er een protte klaksoneerd wordt. We toeprennen ze. Eigenlijk mooi dat net, toch?
3: Nee, de Wurrewol, de gemeente die zet een hele mooie route uit voor onze vrachtwagen. En de Wurrewol vergunningen her en der omvregen, want dat, zo'n grote stoet is natuurlijk net samen voorbij. En dat maakt toch dwarpjes en plakjes. En we horen natuurlijk rekening met alle verkeersregels, maar laten we eerlijk wijzen, ze noemen dan een beetje toeteren. En dat we voortgogen, dat we voortrieden in de grote kolonne. Nou, daar ging een orkestje op. Zo mooi had dat met alle vrachtwagen en glunderende gezichten.
0: Even een keer net een moeilijk woord van dus.
3: Nee, precies.
0: Nee. Nou ben er wel vaak mensen niet aan de kant staan. Wordt dat wat jaren eigenlijk?
3: Ja, dat wordt heel erg wat jaren. Ja, uw cliënten vindt het fantastisch. En de chauffeurs ook vindt het fantastisch om onderwijs meestal in te komen. Die ontwuiven binnen. En dat bezwaart alleen nog maar een grotere unieke ervaring wat dat betreft.
0: Dus dat was nog wel een wuif versiek de provincie in Dwan.
3: Ja, voor de mensen die op een route steen willen, hartstikke mooi. De route die komt ook via een livestream op de Facebookpagina van Toertocht met z'n allen. Dus mensen die echt precies weten willen waar we rijden, die kennen die livestream in de gaten houden. In het grootste gedeelte van de route, we gaan de hele reis, vertrekken we vanuit Dokwerk, Oer Sint-Anne parochie en Zeisbierum, rijden we naar Zurich. En de waaromreis door Frensje, mijn naam en Stiers aan. En komen we ook weer op Dokwerk weer waarom.
0: En het mooie is, de jester dus wel een beetje aankomen.
3: Ja, de jester wel een beetje aankomen, ja.
0: En heel prachtig wil het daar wensken.
3: Dank je wel.
0: Het wijf fysiek is hier bij de provincie ingang.
3: Oké, dank je wel.
0: Alide Willinga, evenementencoördinator bij Aliade.

0: Paul McCartney en Hope of Deliverance. 8 minuten voor Sizen. Dadelijk naar Sizen hier bij Omroep Friesland. Is dat iets voor Noorderwien met Willem de Vries. En Willem, wat zit er in, Joort?
1: Ja, we zijn er als is weer natuurlijk met Noorderwien. En we gaan twee mooie live blokken van hem kleren, Tim. Een fantastische jonge groep, Toskens Brew, hier uit Friesland bij. Het is wat jazz, blues, wereldmuziek, trochelkoor. De nieuwe generatie weet wel degelijk het instrument te vinden en goed te bespelen. Ja. Dus met al die AI en social media kritiek op de jonge generatie. Zal dit aanzien wat we het oors jaren. En ik de wat andere generatie lid zich straks jaren. Ik heb nog een mooi blok van Peel. Drachtig bent u die hier in Jotig, is weer bij elkaar. En ik lid dat mooie weer jaren. Tussen zij en zo'n horen op de radio. Noorwien.
2: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Ja, Onderwijs zit er daarmee op. Mij dank aan Nienke Tuinstruijs, die de redactie van het programma. En Onderwijs is er weer. Mandy, mij een vaske editie. En Erik en Emma, die meldt hem dan weer onder de microfoon. Maar nou, het slotstuk. Wat maakt bedraaien is allerlaatste platen aan de hand van de actualiteit van deze dag. Die toch wel vrij bizarre actualiteit. Waarbij het erop delkwam dat er een politieman wie in Florida, die was ja, wat hyperactief hier. En die dacht, nou hekt hij. Die zag een vrouw reden met de telefoon in de hand. En dat mij natuurlijk, ik daar net, en krijg je een hege boete voor. Alleen het probleem weer, die vrouw hier helemaal geen hand. Dus die kon de telefoon ik helemaal net in de rechterhand houden. Want die, ja, die hand die ontbreekt gewoon. Dat koos ik voor het nou zien letten. Maar die politieman die wie maar dreigde uit ging. Ik dacht gelijk aan dit oude nummer van Jontje Sien. Fruit Gum Company by Simon Says. En daarin zongt hij Put Your Hands on Your Head. En dat kent ze nou correct net, zei Gary. Noffelijk weekend wens ik het, zei Usta. En nou, tegen dank voor die insturing. Blondie, wat neemt Call Me. Nice in vergissing. Wie een verontschuldiging van de agent wil op zijn plak. Dat zou uit Ruud Koker uit Wiekel. Maar sorry seems to be the hardest word. Nevens Elton John, dat zou hem dan dus draaien kunnen. Willem Duin, wat heb je grote handen? Het slotstik, The Devil's Right Hand van de Highwayman. Zo draai ik in een site Aukje. Of Hand in Hand achter Oranje van de Havenzangers. Nou, een leuke optie. Wat ik neem dat, terug Johan. Die site Duo Nooit Gedacht, maar Alma Gent. Zo draai ik in. Disse wie direct nog. The Beatles, I Want to Hold Your Hand. Dat ze alweer als insturing voor het slotstik dus van Joort.
2: Het slotstik van Onderwijs.
0: Maar uiteindelijk kies ik toch maar voor de suggestie van Teun. Die zei, was draaien maast, ben The Arms of Mary van The Sutherland Brothers. Nog een weekend.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er speelt.
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
3: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart giet.
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
6: Appetito.
5: Appetito.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app.

0: naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf? Of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft? Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal. Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan 1 week geleden vast te zitten bij onverwacht hoogwater. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
12: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
13: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
14: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
15: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
16: Noordwien.
17: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noorderwien op deze vrede. Ja, ja, ik hoor het even gewoon weer rond zo'n oren. Dit is deze laatste dag van de werkweek. Tenminste, misschien maar eens van Big Eye het werk. Voor mij zit het er hard op in ieder geval. Mooi waar, lange dagen en toffe muziek. Dat is het motto van Hewitt, maar wel. En wie hebben er mij een nieuw Frequency? Toffe bands, goede muzikanten. Twaar kom ik Friesland bij. En deze single met de zeker wijze Bag of Sugar. En deze single? Ja, ook goed hoor. Elske de Wal, Cheap Perfume.

0: Hanske de Wal. En het klinkt helemaal net als Cheap Perfume. Maar dat is een hele dure perfume bij deze fantastische nieuwe single. Geweldige zangeres. Nog altijd trouwens hier uit Friesland bij. We gaan even naar het Oeral Festival. Het komt er verroeren natuurlijk. Op Skilres zal het alweer plak vinden. En dan onder oren in de Volks. Dat is de Oort Volks Hegeskwallen. Dan zal de muziekvoorstelling Broedplaatsen een aantal keren weer op via het Wurm. En dat is een bijzondere voorstelling. Gaan we wietweinig omtikken hoe jong in Noorwegen. Muziek, poëzie, het verhaal, roenom. Keuzenderesse Annemarieke Woltman. En ja, die leeft dus net meer. Maar Herman, haar broer Vol. En die had met Ella de Jong al heel lang een soort van muziekduo. Maar toen had ze het Seert Brunja, de dichter, erbij vregen. Onder een muziektheatervoorstelling van te meiden. Roenom, het abstracte werk nogmaals van Annemarieke. Dat al hier op Oerol, dat komt dus al hier nog. Maar de plaat is intussen Eklis. Hal die nummers op naam. En mij Tamils. En daar draaien we dit nummer van. Dat geeft even net hoe Skilge werd Oerol plak vindt. Maar een peer eiland verderop skier. Dit is Broedplaats.
1: Wat de nacht, mijn hartje stre. Fluster dekken, kom ik in. Loekt de mist, een gedien van flintert

plaats met dit prachtige noemer skier Ella de Jong natuurlijk. Maar haar geweldige stem, Zwier Flynn Wicke nog, mijn Big Band Friesland overigens. Kist we hebben misschien op youtube.com/Noorderwien. Ja, ja. Broeplaats zal een aantal keer opvierd worden op het Oeral Festival in de Volks. Kent die jongeren hier, het prachtige vaststelling. Onder andere met Seert Brunja dus en Herman Woltman en Ella de Jong. En het verhaal roenom het werk, het abstracte werk, zeg ik hem alleen bij van Anne-Marieke Woltman, die het helaas net meer libbert. We blijven nog even in die hoeken zitten, want de man van Mario Kuiper kwam helaas ek vrij betiet te versterren door een verschrikkelijke ziekte. Zit ik er maar even bij. En Mario zit bij de politie en wie helemaal vreel op Henk de Bruin, die uit Friesland wijst, ze verhuis ik naar Friesland om daar. En ja, toen kwam die idee en dat is net leuk. Ze deelden de leerte van de muziek. Maar het weer van Mario Wol een punt om haar hele leven om te gooien. En van de politie bedarren ze in de kroeg en dorpshoes in Boorsum, de Boorsumermeerte. En daar kwamen ze wat muzikanten in en Ian Plezier is om strijden. En weer een prachtig mooie single van Uitkam. Nou, het heel verhaal, dat verhaal doven in kwart in Noorderien en op internet Wol. Dus ik verwijs die graag naar het lange parteer dan. Maar dat nummer draai ik nou even van Mario Kuiper. Maak mij onder oren Peter Krakow en Sietse Huisman en nog meer. Het hit houdt mij rust vast. Mijn oorzetting van de Limburgse tekst. Nee, Wiebe vond mij in het Friesland. Ja, die zit daar wel eens onder de bar. In Boorsum. De Boorsumer Gitte. Maar dit is Mario Kuiper.

0: En dan zweef ik samen mij op die liedje en draai mij nooit meer om.
1: Het verhaal van Mario Kuiper en Henk de Bruin. En natuurlijk muzikanten, een dorp, een dorpshoes, een kroeg. Boersem, mij horen we Rengen over mij om al te reizen voor de prachtige reportage die we nogmaals op de Wens Jan op televisie het sturen. En straks ik publiceren op youtube.com/Noorderwin. Wie nee, nee, man, ben ik stiekem toch wel fan van Ben. Jaap Lauwers, je had het hier hoe de woon
2: mee. Nou, dus zijn meneer wat? Wat moest ik mij zo slieden?

Jaap Lauwers. Over een van, ja, het wordt het meest bekende wegen die we gaan in deze provincie. De Waardwijk. Als ik een hoop verdoe was, want het is een enkele wijk per ongeluk. En toen moest die verdubbelen worden. En weer nek, oh, nou ja, dat ben ik net niet in het et cetera, et cetera. Dit is een muziekprogramma. Een mooi plaatsendrijf van Grijde Berne, Wiebe Kaspers. Neem mij

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kent zijn stijl wijzen.
2: Hij roept utto, utto.
3: En hier wordt elke skries blij.
4: De skries is een mooi vogel. Maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn kinderen hier.

Ja, mooi dan. Grijderband, Wiebe Kaspers en Neem mij, mij die mij. Ja, hartstikke hingend. Maar net, zeker net met dit mooie waar. En we moeten van het weekend ook nog van al die dingen dwaan. Dus, met kerbloemen toch? Ja. We gaan even naar het live-opnames van de Oren on the Teeth. Toscans Brew. Ja, gewoon een jonge generatie Friese muzikanten in de studio. En je lid even Jerre dat zonder AI en welke social media er nog altijd heel goed muziceerd wordt. Echt door de jonge meesken. Dit vinden ze live.

Ik ben hier compleet van Toscans Brew. Friske muzikanten, de nieuwe generatie lid jaren dat ze fantastisch spelen kennen. Vind ik in elk geval zelf. Dit is ik ben weer om te zien trouwens op youtube.com/Noorderwien. En misschien ook nog een tour. Dus ja, veelbelovende acts, zoals dat ze ze kennen. Ja, dat weer veel is het nog steeds. Maar goed, de Hardwoodium Njotig. Een fantastische band, alternatieve gitaarmuziek. Ze zijn bij Belcore en ik believe dat ze in de studio hier. Dit is Pale Live in Noorderwien.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
2: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Dit is Omroep Friesland.

0: In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Ockhuizen.
1: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
0: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
2: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
0: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: dat ze maar de hele sjerre stek moet.
1: Hier heb nou ik een eigen YouTube-kanaal.
0: Lekker.
1: Voor de mooiste en leukste heerreportages.
2: Ik vind het wel een moment erop.
1: Zoog op YouTube.
2: Het de wien, jaasjes.
1: Het Omroep Friesland streekje hier.
3: Ja, dat wel een goed gevoel. Dat wel.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel.

0: D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
1: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
0: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het nijs van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
3: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
2: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de achtste finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rust Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Krodi Nooi. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Tien uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
3: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes.

0: aan een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca net als Jesper de Jong door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikt in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. Het weer nog vannacht. Vanavond nog stevige buien met wat onweer, hagel en windstoten. Morgen zonnige periode. In Limburg kans op buien. En het wordt morgen 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland. Patiënten die het verdacht worden van prostaatkanker, die rennen het nooit minder kans op infecties. Bij het aannemen van een beetje weefsel uit de prostaat. Troch een nieuwe techniek bij het Fries MC op het Jereveen. Bij die nieuwe techniek wordt gebruik maken van MRI en echografie tagelijk. Daartoe is het mogelijk om heel precies een biopt te nemen. Dat is nauwkeuriger als de traditionele methode met nemen van een biopt troch de endeldarm. Het ziekenhuis op het Jereveen is het eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Ik bel hier met Natasja Stellingwerf. Zij werkt als physician assistant in het ziekenhuis op het Jereveen. Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag vanuit het Friesius Medisch Centrum in Heerenveen.
0: Misschien is het goed om even te schetsen hoe dat werkt, hè, dat patiënten bij hem komen. Want het Sint-Wurgen werd er heel vaak onderzoek die naar de PSA-waarde, en als die dan verhegen is, dan ga je er mee naar de hoesdokter. En dan komen ze bij jou?
1: Nou, meestal als patiënten vragen om PSA, dat is dus een eiwit wat aangemaakt wordt in de prostaat. En dat kan verhoogd zijn als er sprake is van prostaatkanker. Patiënten worden dan via de huisarts of via de mannenkliniek in Grauw naar ons verwezen voor een MRI-scan van de prostaat. Ja, als uit deze MRI-scan dan blijkt dat daar een afwijking gezien wordt verdacht voor prostaatkanker, dan komen ze in aanmerking voor onze nieuwe manier van prostaatbiopt te afnemen.
0: Ja, en hoe ging dat in het verleden eigenlijk?
1: In het verleden deden we het ook echografisch met de MRI-beelden, maar minder nauwkeurig en deden we dus via de endeldarm. Dit gaf toch wel een aanzienlijk risico op infectie of een sepsis, zoals dat wel een heftigere ontsteking genoemd wordt. En daardoor moesten deze patiënten ook allemaal preventief antibiotica van tevoren hebben. Nou, dat hoeft met deze nieuwe methode dus niet meer, omdat je dus via de huid prikt. Ja. En dus niet meer via de endeldarm.
0: Nee. En wat is dan nou precies het verneiende daarom? Want MRI en echografie tagelijk, dat gebeurde dus al, dat ik jou goed begreep.
1: Ja, alleen de beelden die we nu kunnen zien zijn veel nauwkeuriger en we kunnen ook exacter bepalen waar we het biopt afgenomen hebben. Dus deze techniek laat mij en mijn collega ook echt zien van waar hebben we nou het biopt genomen. Dat is veel nauwkeuriger dan met onze vorige techniek.
0: Ja, gong dat vaak mee, zei ik. Hier meestal vaak toch leest van ontstekingen en zo.
1: Als we nu kijken naar de hoeveelheid biopten die we nu gedaan hebben, we hebben nu zo'n 50 gedaan via deze nieuwe manier. Daar hebben we nog geen patiënten gehad die een ontsteking hebben gehad. En onze vorige techniek was het ongeveer 3-4% van de patiënten die dus wel een ontsteking kregen waarvoor ze behandeld moesten worden, onder zelfs antibiotica.
0: Nou ben je met eerste ziekenhuis in het noorden dat met deze techniek werkt. Hoe doggen andere ziekenhuizen dat dan eigenlijk?
1: Er zijn wel ziekenhuizen die het ook via de huid afnemen. Een deel van de ziekenhuizen doet dat zelfs ook onder een roesje. Dus dat de patiënten gewoon eventjes slapen. Ik en mijn collega zijn naar Nijmegen geweest, naar het Canisius, waar ze deze methode ook gebruiken. En die doen het dus onder plaatselijke verdoving. En dat hebben wij ook toegepast. Wij zagen dat het op een veilige manier, op een goede manier gebeurde. En wij werden daar enthousiast van. Dus we hebben bij alle patiënten het nu ook onder lokale verdoving gedaan. En dat bevalt goed.
0: Ja, nou, ja, ik kan me heel goed indenken dat je als man dit te wachten steert. Dan word je het les natuurlijk samenwijzen van onderzoek hebben. Maar ja, bij andere ziekenhuizen het kind dus ik nog op de ouderwetse manier gaan?
1: Ja, een deel van de ziekenhuizen in Nederland doet het ook nog op de ouderwetse manier. Er zijn ook veel ziekenhuizen die doen het al wel via de huid, maar met een ander systeem dan het systeem wat wij nu gebruiken.
0: Ja, maar dat is een beetje vergelijkbaar op een of andere manier.
1: Ja.
0: En de ziekenhuizen in het noorden, die verwijs ik terug naar Jim nou?
1: Ja, een deel van de patiënten vanuit Sneek en Drachten die komen ook naar Heerenveen voor een MRI-scan van de prostaat. En als daar dus uit blijkt dat er een hogere verdenking is op prostaatkanker, dan nemen wij de prostaatbiopte af hier.
0: Ja, en dan...

0: Dan nog even de slotfase, want een biopt kan natuurlijk goed wijzen of het kan kwaadaardig wijzen. Hoe gaat het dan eigenlijk verder?
1: Nou, nadat we de biopt hebben afgenomen, wordt het door de patholoog onderzocht om te kijken, is er inderdaad sprake van prostaatkanker, ja of nee? Dan komen ongeveer na een week de patiënten terug voor de uitslag en dan wordt afhankelijk van de uitslag besproken wat het verdere plan zou zijn en of er mogelijk nog vervolgonderzoek moet plaatsvinden. Dat hangt dus helemaal van de weefseluitslagen af.
0: Ja. Denk je dat hoor de ziekenhuis net overnemen, maar kwarten?
1: Ik heb begrepen van de firma dat er wel meer vraag naar is. Dat ze zien dat het gewoon veel preciezer is. Je kunt veel nauwkeuriger zien wat je doet. Dat is natuurlijk voor de toekomst heel belangrijk.
0: Ja, je klinkt in elk geval enthousiast over deze techniek.
1: Ik ben heel enthousiast. Ja. Ja.
0: Dank u wel voor de bijdrage. Natasja Stellingwerf van het ziekenhuis op het Jereveen.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, tussen zin en oven.
3: Dit is de dag voorbij.
4: De bron op het park van Science Safari verleden week. Dat wie in elke dag een installatiebron. Dat zei Wiemer Visbeek, is de eigenaar van Science Safari. De loods dat de bron weer zal in kwart een sloop worden. Daarna zal er een nieuwe loods komen. Want die tijd is het park wel gewoon open. Maar zolang de loods er nog is, dat oude loods dus, is dat park, pad van het park afsluiten. Mijn collega Esther Bethlehem van RTV NOF die vragen om Visbeek hoe het nou is met de belangstelling. En wie kan hij de bron?
5: Nou, de eerste klap gaat inmiddels west en we pakken de triët staren gewoon weer op. En juist ook dat ook daar mijn moordwetje in omgeet.
6: En in het parkje Nijs ben er wel een soort band nou ik onwezig. Dat gaat wel gewoon zo?
5: Ja, dat is wel heel fijn. Hè? Het watersgedeelte is in principe niet mij gebeurd. Dus dat kan gewoon teruggaan. Hè? Het dierentuingedeelte is afsluitend voor de bezoekers. En het waterspark is gewoon toegankelijk.
6: En hoe ligt het dan met de drukte?
5: Nou, wat je ziet is dat toch een protomeesing wel even een stapje waarom die in haven. Wat ik best wel snap. We zijn natuurlijk een heel soort in het Nijswest. En dat moet meestal misschien even werken. De bandjes, hè, die, een prot houdt wel mee krijgen wat er gebeurd is. Dus daar heb ik wel begrip voor. Gelukkig komen wel een protte squalm deze kant nog op. In principe kan het gewoon terug weer.
6: Maar daarnaast verneem je me dus wel dat het wel rustiger wordt.
5: Ja, ja, ja. Nou ja, aan de ene kant hè, helaas wel. Maar ja, daar moeten we het even mee doen, denk ik.
6: En we hebben begrepen dat het plan X loopt wordt. Wanneer zult het gebeuren en hoe lang moet dat dwarren?
5: Nou, dat slopen, dat kan zomaar dat het morgen al begint. Hè. Exact, je hebt dat heel kort van tevoren. Dat begint altijd heel snel mee. En dan doet het ongeveer een week als twee en dan is het hele gebouw al voort, inclusief fundering.
6: En verder, hoe gaat het mij de dijbesteding over? Want het zo inderdaad een tiertje stil is. Leidt het ik echt volkomen stil?
5: Ja, klopt. We hebben even een inloop bijeenkomst gehad en een informatie ook voor de deelnemers, voor de blutsen en de familie daarvan. En je zorgt dat het heel goed west gaat, en ben ik nog best wel wat iets nou, wel sfeer mee hebben. En we beziek je nu echt op maat, meestal te meer te komen. We gaan eerst doen we nou inloopmomenten en wat ze behoefte aan hadden, gaan we mee verder, zeg maar.
6: De dijbesteging is verder dus nog net troll, maar hier krijg ik begrepen dat ze hier soms dan wel eens echt deel komen. Hoe zit dat dan precies?
5: Ja, het is gewoon heel belangrijk hè, dat elk ruimte krijgt van zijn verwerking. Het is natuurlijk ook voor hun echt een plakje uit hun leven, steeds. Maar ja, werd ze dan natuurlijk even net heen kennen. En in ieder geval het gebouw en alles wat erin zit, komt net weer om op dezelfde manier. Het is gewoon heel belangrijk dat we daar met elkaar op praten, dat er een grote ruimte voor is. Dat ze ook even knuffelen kennen met de beestjes, als ze daar verlet van hebben. En dus dat doen we alle dagen in de even gelegen, Hita.
6: Ja, en dan nog even, waarom komt hij naar Oran en Wieke? Deze bron binnen helaas een paar beesten verstoren. Na de tijd zien een soort beesten ik mij stress. Binnen in de Oran en Wieke ik nog een paar binnen verlen rekken.
5: Ja, helaas is het net slagen om alle beesten er goed uit te krijgen. Hè. Daarvoor zelfs een prototype gewoon om bijvoorbeeld een bestendokter. Maar gewoon denk je gewoon net voorkomen. Hè. Loopvogels bijvoorbeeld. Hè. Dat, voor het gemak zijn struisvogels. Ja, die pikken op alles wat los en ver zit. Dus dat er jisken of stikjes van het gebouw in hun verblijfkamer binnen. Dan krijgen zij dat binnen. En dat is net zichtbaar voor u. En daar kunnen we eigenlijk ook niks aan doen. Dus er is helaas nog een loopvogel in staan. En ik nog een wallaby hè, vanwege de stress die wie er al min uit kwam. En die had het echt net toe leven en die hier dus echt een jongen in de buidel.
6: En hoe gaat het met de rest van de bisten?
5: Nou, dat gaat nou eigenlijk best wel heel goed. Ik verwacht via de net dat de orenbeesten er nog les van hebben. Dat ze weer tot rust gaan binnen. En echt de stress en de zonsklachten die ze hebben, die ben eigenlijk wel aan de kant. Dus vanaf nu maar we het weer opbouwen.
2: Alles wat je daar mist hebben, jongens, dus kunt zien in de oven. De dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het gaat goed met de economie in Friesland. Door blikken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek van de 12 provincies. Goed, die van u is het rapste met 2,4%. Is dat gemiddelde 1,8 is. Maar net alleen nog wie 2024 economisch een goed hier, ek de brede wolfeert. En dat wordt baseren op Libbesgelok. Maar waar baseer je sokse eens op? Dat weet Peter Heijn van Mulligen van het CBS. Een goeie middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, de brede wolfeert. Wat versteren we eronder?
4: Nou, dat gaat eigenlijk over alles wat belangrijk is in het leven. Het is de focus bij bijvoorbeeld economische groei. Dat gaat echt over hoeveel geld er verdiend wordt in een land of in een provincie zoals dit. Maar er is natuurlijk meer in het leven dat belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan veiligheid, schone leefomgeving, gezondheid. En of je een beetje goed contact hebt met je familie en je buren. En daarin doet Friesland het dus heel goed.
3: Ja, en hoe kan het dat het Friesland het des te goed in docht?
4: Dat heeft met verschillende zaken te maken. Er wordt in dit geval ook wel eens gesproken over de zogenaamde Friese paradox. Want Friesland is niet een van de rijkste provincies van Nederland. Maar wel eentje die, als het om de brede welvaart gaat, staat juist hoog staat, vaak bovenaan. En dat heeft ermee te maken dat Friesland vaak veel gezonder is. Het is ook veel veiliger daar. De leefomgeving is schoner. Ja, en de sociale samenhang is heel sterk. Mensen doen veel vrijwilligerswerk, hebben goed contact met hun buren. Ja, de befaamde Friese Meanskip, dat zien we ook in de cijfers terug.
3: Ja, en Friesland belibberen dus vrienden een economische groei van 2,4%. Hoe kan dat? Waar zit dat in?
4: Ja, dat is inderdaad opvallend. Het heeft er ook wel mee te maken dat de Friese economie het in 2024 wat slechter deed. Dus het is daar ook al een beetje een reactie op. En als je kijkt naar welke sectoren het dan goed deden in Friesland, ja, dat waren vooral de overheid en de zorg, financiële dienstverlening ook al wat. Ja, en die hebben ervoor gezorgd dat de groei in Friesland toch wat hoger was dan gemiddeld in Nederland.
3: Maar wat je eindseizoen is dat minder hier, relatief minder hier, 2024 eigenlijk al een voorbode weer voor een goed hier.
4: Ja, dat is niet gegarandeerd natuurlijk. Maar je ziet dat vaak. Dat als een provincie in een jaar wat achterblijft bij de rest van het land, dat het jaar erop vaak een inhaalslag maakt. En dan wil ik natuurlijk niemand bang maken. Dus het betekent niet automatisch dat, omdat Friesland het nu goed heeft gedaan, dat het volgend jaar weer wat slechter doet. Maar ja, wat dat betreft had Friesland ook nog wel een beetje een inhaalslag te maken.
3: Ja, maar hoeven we er net vanuit te gaan dat het takom hier weer minder wordt?
4: Nee, daar moeten we zeker niet van uitgaan. En ja, die economische groei is natuurlijk heel mooi. Maar ja, dat zal ook niet iedere Fries in de portemonnee hebben gevoeld.
3: Oké, dank u wel voor de uitnodiging.
4: Graag gedaan.
3: Peter Heijn van Mulligen van het CBS, wie dat. En dan Joyce Walstra, die is van MKB Noord. Een goeie met je.
5: Goeie met je.
3: Ja, die economische groei van 2,4%, kan MKB Noord dat verklaren of net?
5: Nou, wij kunnen de cijfers niet beter verklaren dan de planbureaus. Maar wij staan natuurlijk wel midden tussen die ondernemers. En wat Peter Heijn van Mulligen net ook zei. Als wij een regio zijn waar we ons veiliger en gelukkiger voelen, dan besteden we misschien ook wat makkelijker. Hè? Een consument die zich veilig voelt, die blijft besteden. Nou, economische groei blijft natuurlijk mede ontstaan doordat consumenten blijven besteden. Dus daar zou je een verbinding in kunnen zien. De overheid en de zorg zijn belangrijke drijvers. Nou, de overheid doet dat natuurlijk vooral door infrastructurele projecten ook neer te zetten in de regio. Nou, we zien natuurlijk dat er op veel plekken aan de wegen en aan de aquaducten en dergelijke wordt gewerkt. Dus dat zou daar een hele goede samenhang mee kunnen hebben. Als je kijkt naar de zorg. En als dat groeit, als die economische bijdrage groeit, dat betekent dat we geld uitgeven aan zorg, aan zorgmiddelen. Nou, wij zijn ook een provincie die vergrijst. Dus daar zien wij ook wel een samenhang. En als je even heel, heel nabij naar de ondernemers kijkt om ons heen, dan zien wij inderdaad ook dat dat de marges in de organisaties wel degelijk onder druk staan. Hè? Ook voor Friese ondernemers geldt dat de grondstofprijzen omhoog zijn gegaan. Maar blijkbaar weten ze die ook nog goed weg te zetten in de eindprijs, richting de eindklant. Dan wel weten ze toch nog in de onderhandelingen van bepaalde grondstoffen goede deals eruit te sluiten of eruit te slepen. Dus ondernemers in een regio die zich We hebben de afgelopen maanden, zo moet ik het eigenlijk zien, ook niet gezien dat de ondernemers extreem onrustig waren onder de, nou ja, de geopolitieke ontwikkelingen ook die we om ons heen zien gebeuren. En dat zou wel eens een verband kunnen hebben met deze cijfers. Dus het past wel bij wat wij zo in het dagelijks leven zien, ja.
3: Even een verklaring, voordat die ondernemers er eigenlijk heel rijstig onder bedoelen, want je zorgt toch roen om wol, ja, zorgen over die geopolitieke situatie. Maar die ondernemers, die vielen dat blijkbaar net zo.
5: Nou, ik denk dat ze het wel, voelen. Ze zijn er niet, nonchalant in of naïef, zal ik maar zeggen. Maar als ik bijvoorbeeld even kijk naar de ondernemers die alle dagen in die wereldeconomie staan, hè, de exporterende ondernemers, die zijn ook wel wat gewend. Die hebben hun markten gespreid over de wereld. Die werken goed samen. Je ziet ook in Friesland ondernemers meer en meer elkaar opzoeken in collectieven. Hè. We hebben een heel mooi collectief op dit moment. Lopen waarbij de ondernemers zich verbinden rondom het vraagstuk hoe kun je op dit moment goed reageren op de ontwikkeling in de USA. Er ontstaat een collectief rondom de UK, Engeland. Hoe kun je daar op een goede manier zaken mee blijven doen? Nu zij bijvoorbeeld niet meer tot die Europese Unie behoren. Dat zijn natuurlijk allemaal elementen die meewerken aan een zeker soort vertrouwen dat het goed komt. Het feit dat ze het ook niet per definitie allemaal alleen willen doen, maar elkaar ook opzoeken. Dat zijn allemaal ingrediënten die meewerken.
3: Ja, het is nou heel goed wat de economische groei onbelangrijk. Heb je er vertrouwen in dat het ze bloedt, dat het nog verder groeien kan?
5: Daar heb ik wel een licht vertrouwen in. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met wat er dit najaar in Amerika gaat gebeuren bij de midterms. Dat zal natuurlijk enorme invloed hebben op wat er verder geopolitiek gaat gebeuren. En of daar meer of minder onrust gaat komen in de wereld. En ik schat voorlopig in dat de midterms niet ten gunste van de huidige president gaan uitvallen. Dus daar heb ik wel wat vertrouwen in. Dus een voorzichtig vertrouwen aan mijn kant toch, ja.
3: Oké, okay. Joyce Walstra van MKB Noord. Dank u wel voor de tijdlichting.
5: Graag gedaan.
0: Dit is Omroep Friesland. De dij voorbij.
1: Omroep Friesland.
2: De provincie Friesland overweegt juridische stappen om de uitwrading van de zoutwinning onder de Waadzee behaast zin te keren. Dat zei deputaire Friso Douwstra. Juster werd bekend dat het kabinet toestemming jout om Friesia zout om zout te winnen in een gebied bij de ballastplaat. Dat is een onjipstik van de Waadzee. Daar mocht Friesia al zout winnen, maar het bedrijf wil die zoutwinning dus uitwraadzien. Natuurorganisaties binnen het zin. Ze binnen benauwd dat het waard verzakt en dat vogels dan minder fretten vinden kunnen. En ik de provincie is zijn stander, net alleen vanwege de natuur, maar ook voor de vaardigers van Haas, zoals uit de deputaire.
6: Als provincie Friesland vinden we dat, weten we dat er wat zout nodig is, en ik voor het loon, en binnen de mogelijkheden om dat te winnen. Maar waar jij er al zei, dat maakt net in de kom, de schade komt van Haas of van de Zeediek. En dan hebben we met het wetenschip juist zwaargoer uiteren. En dan zullen we het naar de Riksregering toch wel.
2: En ben je daarover teleurgesteld? Oh, ja, je hebt het natuurlijk ongeveer dat het net een goed idee is.
6: Nou, in het verleden is er een extra provincie, is het goed kaartje, maar om te zeggen, zo het winnen onder de Waadzee. Dat is in het verleden zijn west en dat gebeurt ook nog steeds en dat heb ik nodig en dat gaat aardig goed. Maar als ze dan nieuwe winnings willen of de huidige winning krijgt wat oorsprong insteken willen, dan maakt het wel onder dezelfde voorwaarden. En dat gebeurt nou net. Nou, in zijn boren werd toch echt de eventuele schade komt, zo heet dat, een technische term, onder de Zeediek kom ik in. Dat houdt in dat het fout gaat, de Zeediek en misschien echt de sterk Haas echt direct schade ondervindt. En daar ben wij wel bezwaard over. En dat maakt gewoon net.
2: Nee. Nou had het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wel advies gekregen om het staatstoezicht op de mijnen. En dat staatstoezicht zei dat het veilig kan. Leeuw je dat net dan?
6: We hebben wel eens vaker adviezen. De ene keer is het SODM die zei het van nee en de orde de mijnraad ja. Die spreken ook hoor ik wel eens chin. Uw zorg is dat het in de schadekom onder de Zeediek en de stert komt. En het is maar één keer. Het is net even zo dat het even een trillingje in het zichzelf dan weer stabiliseert. Als het dan daadwerkelijk een keer komt, dan haal je dat echt in volledige zin. Dus dat draai je net weer om. Daar kunnen we geen speeltjes mee spelen.
2: Nee, maar eigenlijk zou je wel ze kennen van het is het haan om de kraan principe. Dan heb je toch van tevoren nou misschien wel signaal dat het drie het meeste ging, of net?
6: Daar ga je nou correct eventjes exact de vinger op het zere plak. De haan aan de kraan principe, je bezorgt winnings net op. Op het moment dat er daadwerkelijk iets verzakt, dan verzakt het er daadwerkelijk iets. Het is net alleen nog even een teurentje. Mijn gasfielden in Friesland is dat een hele oors dan mijn soort. Dus het hand aan de kraan principe, dan is er dus al wat bad. En dat moet je net wollen.
2: En dan ben je ook dus benauwd dat dat plak werd het soort waaihellen wordt, dat onder de CD komt en dat in één klap instorten kan.
6: In die grote proporties, dat waar ik even net zei, zei ik heb mijn technische kennis net, maar ik eerlijk in wijze. Maar voor hen wie het altijd de zoutwinning, wie mij de eventuele schade kon, impact daarvan, wie net onder de zeediek en net onder de staat haas. En dat scoot no wol op. In het verleden wie dat ik juist de afspraak winnen, oké. Maar eventuele schadecirkels, net zo via dat het onder de zeediek of de stad Haas komen kind. En dat je het aas een wol gebeurde. Ja, daar ben wij op zin.
2: Ja. Wat kun je nou nog doen als provincie?
6: We gaan in dit proces, hè, want dat is de tweede stap. Gaan wij al onjo van Dog het Net. Toen kreeg ik het wetenschip. En nou gaan we beschermen, want dan had het regeren reageerd van we binnen voornemens om. Nou, wij zullen dan ook het advies van de SODM en het regeren nog een keer lezen. Dat gaan wij nog net dienen, dat is juist de kaam, dus voor u dan. Dus dan moeten we nog even op verdiepen. En dan zullen we zien of wij daar ook weer op reageren. Ja, we zullen sowieso reageren, maar of we daar nog een stap zetten, ja of nee. En dan misschien wol of net juridisch. Ja. Dat kan ik nou nog net zeggen.
2: Nee, maar de bin juridische mogelijkheden, dat sluit je ook net uit.
6: Weet je, we moeten als oerheden altijd mijn waar uitkomen. Dat is dus haar doel. En Friesland beschermen is ek een doel, ek een haar doel. Want nu voor het hekje, als je bij de reinvesteert, dat maakt net altijd het doel wijzen. Dus het maakt wel ergens te leiden. Ja. Dus als wij zeker weten dat we daar een zaak in hebben en echt rond in hebben, dan zullen we dat zeker net schuwen. Dat hebben we in oren zaken en dingen. Maar als het net zo is, ja, dan hoort het redelijk snel op naar uw mogelijkheden. Die hebben we net volle.
2: Zuid deputaire Friso Douwstra. Ja, er had wel de waardvereniging al onjoen dat juridische stappen. Het is een uitverhouding van die zaadwinning of waar gebeuren.
0: Alles wat je daar mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
7: Dit is de Dij voorbij.

0: Dit is de dag voorbij.
1: Nou, stel er eens voor, een leeuwen verbleeuw bij station Ljouwt. Geen greften, maar dieken. Een totaal oorljouwt zou dat wezen. Oors als de bouwplan die uitviert binnen. De bouwplan die er ooit vol wien, die op de tekentafel lijn net trok ging binnen. Daar gaat het door bij het historisch centrum Ljouwt. Die maken er een uitstalling van, nooit gebouwd. En Dennis Terpstra, verslagjouwer, die praatte mij Pieter van de Ende daarover van het HCL.
2: Het idee is, we denken heel vaak van, wat is er verdwenen in de stad? Wat voor mooie gebouwen zijn er verdwenen? Maar je zou het ook andersom kunnen kijken. Wat zijn we misgelopen? Dus wat is nooit gebouwd, maar wel ontworpen? En daar zijn toch heel veel leuke plannen voor. En we hebben bij het HCL zijn vrijwel alle bouwdossiers gedigitaliseerd. Dus we kunnen daar vrij makkelijk doorzoeken. En toen kwamen er heel veel mooie plannen van niet gerealiseerde gebouwen, plannen naar voren. En daar is deze expositie uit samengesteld.
3: En wat binnen dan de voornaamste redenen dat deze, want ik zie je van alles, ik zie je toeren, ik zie je horen mooi gebouwen. Wat binnen de voornaamste redenen dat deze er nooit kwam binnen?
2: De redenen zijn divers, maar meestal is het een kwestie van geld, politieke wil. Men durft het soms niet aan of verschillende locaties die weer veranderden. Soms waren het ook prijsvragen, dus dat het echt meer wat een wild idee was dan dat er al een hele onderbouwing was. Het zijn van vrij concrete ontwerpen tot meer fantastische ontwerpen, maar eigenlijk alles is wel ontworpen, dus wel getekend, of er is een maquette van, maar nooit daadwerkelijk gebouwd.
3: En wat vind je jezelf nou in je van de dingen waarvan je steeds van, dit is toch wel jammer dat dit er nooit kwam is?
2: Ja, eigenlijk toen met het onderzoek kwamen er steeds meer dingen naar voren. En wat ik zelf heel bijzonder vind is, dat is misschien ligt het wel erg voor de hand, maar dat de Sint-Vituskerk, dus de Oldehoven die we nu kennen als de scheve en kromme toren van rond de 40 meter, maar dat die niet af is gebouwd en dat er achter op het Oldehoofse kerkhof een mooi schip, dus kerkgedeelte kwam. Want dan zouden we echt een hele indrukwekkende kerk hebben gehad. Dat vind ik natuurlijk. Was ik wel benieuwd geweest hoe dat er echt uit had gezien. Maar er zijn ook wel heel veel leuke kleine dingen. Zo was er een idee voor een leeuwenkuil voor het station in 1967. Maar wat ik zelf ook heel bijzonder vind. In 1918, toen was er dus het idee voor een nieuwe algemene begraafplaats. Die later kwam aan het Schapendijkje, dus de Noorderbegraafplaats. En toen was er al het idee om een crematorium op die begraafplaats te bouwen. Dat is niet doorgegaan. De gemeenteraad wilde dat niet. Maar was dat wel gebeurd. Hele mooie ontwerpen vind ik voor dat crematorium. Dan hadden we het tweede crematorium in Nederland gehad. Dus zulke dingen zitten er ook in. Dus het is echt heel divers.
3: En binnen dan ook nog dingen van jouw zezen van, dat hieven mij naartoe. Ik ben blij dat dat net de kamer is.
2: Dat ook wel. Er is naast de gebouwen hebben we ook een aantal stadsuitbreidingen, verkeersplannen in de expositie opgenomen. En een hele beruchte daarvan is uit 1965. Daar was een Rotterdamse ingenieur die bekend was met de wederopbouw van Rotterdam. Rotterdam was natuurlijk het hart was weggevaagd, dus die had de vrije hand. En die in Leeuwarden dacht men toen, Leeuwarden wordt groot, de binnenstad verpaupert, het autoverkeer komt op. Dus die had het idee om de Zuiderstadsgracht, dus Willemskade, maar ook de Oosterstadsgracht, dus tussen Oosterkade, Oostergrachtswal, te dempen. Daar een grote verkeersbanen aan te leggen. En ook door de binnenstad, over Pijlsteeg, Schoenmakersperk, Ewal, en dergelijke autowegen aan te leggen. En daar waren er echt heel veel historische panden gesneuveld en waren we ook een deel van de grachten kwijt. Dus gelukkig is dat niet doorgegaan.
3: De beziekers die kunnen uiteindelijk echt nog kiezen, toch? Wat ze wol en net zien wollen.
2: Ja, klopt. Wanneer de expositie uitgaat, hangt er een bord met stiften en dan kun je gelukkig dat het niet is gebouwd of jammer dat het wel is gebouwd. Het is natuurlijk nooit gerealiseerd, maar het is wel leuk om er, om over na te denken.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
4: Om het aanvoeren.
0: De dag voorbij.
5: Er is een nijplan komende wij om de natuur in de Nederlandse Waardzee te herstellen. Dat is duidelijk maken op de internationale Waardzeeconferentie in Denemarken. Dat nijplan moet er komen op basis van de Europese Natuurherstelwet en moet er in september al lezen. Jurist Floor Fleurke van de Tilburg Universiteit leidt uit wat die wet docht.
4: De natuurherstelverordening biedt eigenlijk een nieuwe kans om het ecosysteem van de Waddenzee beter te beschermen dan we tot nu toe hebben gedaan. Wat nieuw is aan die natuurherstelverordening is dat het echt een holistische benadering volgt. Dus het beschermt ecosystemen als een geheel en is minder gefocust op specifieke soorten of habitats zoals het bestaande regime eigenlijk is. Het geeft ook meer aandacht voor klimaat. Voegt specifieke deadlines toe aan de verplichtingen. Dus dat betekent ook dat er meer zicht is op vooruitgang. En al met al geeft het dus een nieuwe mogelijkheid om het ecosysteem beter te benaderen en te beschermen als een geheel.
6: Dus eigenlijk zou je het ook een beetje kunnen zien als een reparatie van wat er mis is met de huidige beschermpraktijk.
4: Ja, je ziet eigenlijk, we hebben op zich een heel goed systeem voor bescherming. De habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn, die werken ook goed. Op zichzelf als juridische instrumenten, maar niet goed genoeg. We zien uit rapporten blijkt, uit wetenschappelijke gegevens blijkt dat het nog altijd niet goed genoeg gaat. En dat we toch een meer bescherming nodig hebben. En eigenlijk meer het geheel moeten beschermen en proactief moeten zijn. Dus niet alleen maar reactief, maar ook echt proactieve bescherming bieden. En daar biedt deze nieuwe verordening, deze wet eigenlijk mogelijkheden toe. En dat betekent ook dat lidstaten kunnen samenwerken met elkaar, maar ook eigenlijk synergieën kunnen opzoeken met andere beleidsterreinen, zoals met visserij en andere beleidsterreinen.
6: Arno Brok, je bent als commissaris van de Kening BO, ik voorzitter van het omjouwingsbrieën van het Waad. Er is een Europese herstelwet en die vreegt het eens om var in september eens al mei een plan te komen. En inhoudelijk kent dat behoorlijk wat invloed haar op het natuurherstel, de opjechten daarvan ik in de Waadzee. In het omjouwingsbrieën is het verste leven onder Waddenwest. Hoe het ter ontvang?
7: Ja, wij jouw advies om het risergeer. Er zitten soms stakeholders, dus mensen die actief binnen in het gebied, zoals de natuurorganisaties, maar ook de havens, de visserij, de boeren, het toerisme, recreatie. Wij jouw advies om het risergeer. En wij binnen wel wie is maar die natuurherstelverordening, want die yield oer die drie landen. Wij zitten altijd vanuit het omjouwingsbrieën. We moeten de problematiek van het water net onderpakken voor alleen nog maar Nederland of alleen nog maar Friesland. Nee, ook voor Duitsland en voor Denemarken. Dus dat er nou aanzus een ramp komt waar Elsen niet binnen werkje matten, dat is goed. En waarom is dat goed? Want het gaat net goed, maar de natuur in het watergebied. Dus dat er nou een format komt waarbinnen wij gewoon dingen beter doen matten naar de toekomst, dat zorgen wij als positief.
6: Voor een eerlijke discussie haal je ik, overeenstemming nederig over de feiten, wat de feiten binnen. Die liet het er al net te wijzen. Er is ik juist in de Tweede Kamer, is er in onder het woordkamer die het inwijzen, de staat van de Wadden. Onderkant schoot had op uitnodiging van de BBB. Joop bloeide erbij dat er wel een vruchtbare gearwerk nodig is, ondanks dit soort van zaken.
7: Ik weet natuurlijk dat het altijd regen is, echt in de nationale politieke discussie. En ik merk ook wel eens bij mij in het omjouwingsbrieën van wat binnen de feiten, wat binnen net de feiten. Maar laten we nou altijd die discussie vieren, is altijd baseer je op wat de wetenschap exact. Laten we nou de wetenschap net ter discussie stellen. De Waadacademie is echt een verste stakeholder in het omjouwingsbrieën. Katje Fiedepaar is derde persoon die bij u om tafel zit om over de inhoud en de feiten te praten. En op het moment dat wij in Uslaan, in de Wraad, net meer ons baseren willen op de feiten die de wetenschappelijk lezen, dan binnen we verder van hoes. Ik heb vertrouwen in die feiten die de lezen, die de basiswijze kennen van een goede, reële discussie.
5: En dat vind je commissaris van de Kening Arno Brok, die tech vastzitter is van het zijn in de omjouwingsbrieën dat het regeer adviseert over waardzaak.

Het grijf wie verlieten, een soort vreunhoorn, maar toch sneed naar je litten en de rein sloeg zeft. Op het rit zich

0: Alles wat er spielet.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielet.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: In Bennenborkerij de Natuurij in Drachten wordt morgen een leerstuin iepen. Het initiatief komt van de Rotary in Drachten en is bedoeld om meer bern om het lezen te krijgen. Want die Rotary zocht dat er heel veel meer bern binnen die laaggeletterd binnen. En de leerstuin moet helpen om dat ontel omleeg te krijgen. Een bijdrage van Pelle Numan.
4: Tussen de bichten en de waterstuin zit de pieperwijn, een tipi-tent. Rink vroeg op, vastzitter van Stichting de Natuurij. Wat is dit, correct?
5: Ja, dit is heel bijzonder. We hebben contact met Rotary de Drachten, de Wouden. En die hebben een initiatief ontwikkeld om bij ons op het park, op de Natuurij, een plek te creëren waar Lissabon geïnspireerd worden om te lezen, boekjes te zien, op een rustige plek, onder de BM. Nou, een geweldig, geweldig idee. En ja, zei dat vorm, Joon. En nou ja, dus zoals het hier. Dit is radio, hè. Maar wij zoals het hier. En nou, echt ons erboven van. Fantastisch. En een hele mooie toevoeging voor die 10.000 band die hier is komen. En de mogelijkheden die dat jouwt. En geweldig.
4: Ja. En vanuit de Rotary, Robert van der Graaf. Hoe is dit idee zo ontstaan?
6: Nou, vanuit de Rotary wilden we heel graag wat bijdragen aan de jongeren, de kinderen in onze omgeving. En 1 op de 3 jongeren die verlaat de middelbare school eigenlijk onvoldoende geletterd, laag geletterd. Dus dat is echt heel veel. En zeker als je al wat moeite hebt met lezen op jonge leeftijd, op lagere school, dan is het vaak echt niet leuk. En, maar het wordt leuker als het op een leuke manier aangeboden wordt als je samen met mensen leest. En dit initiatief, de Leestuin, is echt bedoeld om het plezier in het lezen te vergroten. En dus de boeken die ze hier kunnen lezen, kunnen ze ook meenemen. We zijn met veel scholen gaan samenwerken, zodat ook daar boeken ingeleverd kunnen worden als ze uitgelezen zijn. En dan hopen we dat in deze omgeving, het liefst in heel Friesland, dat overal kinderen boeken gaan zwerven. En via onder andere de Leestuin weer teruggaan naar andere kinderen.
4: En je hebt een pottenwurf van horen, denk ik, of net?
6: Nou, we zijn een paar maanden geleden zijn we echt begonnen met initiatieven. Dus we hebben heel hard gewerkt met heel veel mensen. Ook met alle betrokken instanties, hè, zoals bijvoorbeeld Kinderzwerfboek. Dat is een landelijk initiatief om boeken dus door te geven van kind naar kind naar kind. Maar ook het Fries Leesoffensief en alle partijen eigenlijk, gemeenten, bibliotheken, scholen. Dus een hele korte tijd hebben we dit gedaan. En dat is ook omdat het super belangrijk is dat kinderen op jonge leeftijd lezen leuk gaan vinden. En dat als het niet zo leuk is omdat het moeilijk gaat, dat je dan leert van maar als ik nou met iemand anders samen ga lezen, dan, of op een speelse manier ga lezen, dan wordt het wel leuk en dan gaat het makkelijker. Want je leert gewoon makkelijker als het leuk is, als het ontspannen is. En dat willen we eigenlijk hier creëren.
4: En waarom dan een pieperwijn en een tipi-tent?
6: Nou, er stond hier al een pipowagen. En wij zijn natuurlijk niet meer kleine kinderen, maar we werden als kleine kinderen, toen we hier kwamen, werden we daar naartoe getrokken. En dachten van, en als we dan hier ook nog een tipi-tent neerzetten, dan is het zo'n mooie plek, inspirerende plek. En dat zien we ook. De kinderen en ouders die hier komen, die gaan allemaal al een beetje kijken. Wat gaat hier gebeuren? Dus het is een inspirerende plek. Waar je tot rust kan komen, waar je kan lezen, waar je geïnspireerd kan zijn. Dus het is eigenlijk de fysieke omgeving aantrekkelijk maken, zodat kinderen hier graag zijn. En dan lekker in die tent zitten of even in die pieperwagen kijken, wat daar allemaal te krijgen is qua boeken.
4: Ja. Al wacht je wat voor ben hier op aankom, maar als ik Jim zei, dan ben je me tegen enthousiast. Rink, nog even, wat verwacht je uiteindelijk? Wat hoop je?
5: Nou ja, voor sure. Dan was dat de droom. Als je de droom dat iedereen die tent get, nou, dat hopen we in te vullen. Aan de andere kant zei ze van, net iedereen had het voortdurend in de gaten wat er aan de hand is. Maar ze had zich er al voor 4 jaar aan verbonden, de Rotary, om dit gestalte te gaan. Dus dat is een periode waar men eraan kan wennen. Dat ben ik op het spoor zet worden, inderdaad, met squalreisjes. Dat is voor 4 squalreisjes op een dag. En ik even met die groepje hier even langs, lid het even zien. Nou, ergens bloed dat zitten. Die ben, die worden ouder, die komen hier weer met hun paken en beppen. En die zien van, daar heb ik hier weer mijn boekje lezen.
3: Een bijdrage weer dat van Pelle Numan.
0: Een selectie de beste interviews en reportages van Joert.
1: Wordt overvoeren.
0: De dag is voorbij.
7: Ja, nou, man van Tijriering is dan morgen Safir. In een uitverkocht WTC Expo in Leeuwarden treden dan 2200 muzikanten en jongens dagelijk op. Al je bij het evenement Loots. Bij de deelnemers zit ik een soort muzikanten die het nog net zo heel lang spelen of een skoft lang net actief west hebben. En het is sagrut dat ze pas monier voor de allereerste keer Malco spelen kennen. Nou, toch een indruk te Jan van een, hoe dat dan klinken zal. Even een fragment van een van de repetities. Let wel op, die repetities ben dus in Lietzer verband. Maar het klinkt dan ongeveer zo.

0: Wel loopt Kim al 4000 bezoekers wezen, maar dat WTC is helemaal uitverkocht. De bezoekers die zich ontroeren in optredens van Erik Vloeimans, César Zuiderwijk en Rinus Gerritsen, Jos Jansen, Elske de Wal en de drie J's. En een van die al 100 muzikanten die het mol mooi speelt op haar trombone, dat is Aaltje de Boer uit Metselwier. Goedemiddag.
1: Dag Jan Dirk, hoi.
0: Hoe ben je al bij dat evenement, bij dat grote concert van Loet terug te komen?
1: Nou, dat is eigenlijk een heel verhaal. Ik zie het eerst bij Cassandra Holvert, de jaren man mijn man. En toen verstoor hij, en toen heb ik eens de trombone onder wiel gehangen. En dan draai hier, ja, ik miste het muziek, mijn spelen. Toen ben ik daar bij het Korps Ines, STG. En toen kwam in een keer, ja, deed ik iets voor Loet, of ik lees wat. En toen dacht ik van, nou ja, als je muziek maakt, je wil met oren meesken, dan is dit natuurlijk de grootste kans. En toen heb ik mij aangemeld.
0: Ja, en ja, daar is dus nou de Arno Man repeteerd. Hoe ging het?
1: Nou, we begonnen de eerste repetitie in februari in Wadsein. En daarna regelmatig een snij naar Bos, naar Boswit. En nou hebben we hier toen ik al hier meespeeltracks kregen, dus koest toen ik oefenen. En dat ik heel enthousiast die en ik mijn loedvriend in Joren, uit Orem, ben we nog een keer naar Noord-Holland geweest. En twee keer bij haar thuis oefenen. Nou ja, en hoe daar thuis vanzelfs.
0: Het lijkt me heel apart, want je hebt dus nog nooit, maar dat hele, die hele grote groep nog nooit bij elkaar zitten.
1: Nee, klopt het.
0: Dat komt morgen pas bij elkaar.
1: Ja, en dat is ook wel heel spannend. Ja, heel apart. Eén keer hebben we maar een heel iets groepje, hebben wij 824 koorleden begeleerd. Dat weer maar 20 man. Nou ja, dat is natuurlijk, stelt niks voor bij over 100. Maar het wordt wel heel bijzonder. Ik kreeg hier eens een vaststelling van Maartje. Dat we daar repetitie hebben met zo'n 100 man in Boswit. Dat we morgen maar 2200 man op het podium zitten.
0: Ja, ja, want hoe maakt een dirigent dat ooit dwan, stelde ik niet zo voor.
1: Nou, ja, ik denk dat het dan een hele goede dirigent was, must. Hij is heel, heel streng. Hij krijgt het altijd stil. Want bij jou zegt van, ik ben ontwut. En je blazen en onderling geen gesprekjes. En ja, het is bestelbaarlijk als goed die repetities gaan.
0: Ja, ja. Nou, morgen komt het dus voor het eerst. Al je balkoor, ik voor het laatst. 5000 meeste kinderen, maar het is helemaal uitverkocht. Zit er voor jou nou nog familie in de zeel?
1: Twee dochters, Hieltje en Marije, die zitten in de zeel. En vriend. En ik hoop dat ik ze ergens tussen de 5000 even spotten kan.
0: Het zal me net afvallen. Maar daar is er, ik jaar het wel, daar is er enorm volle zin om.
1: Nou, werk het. Ja, dat wie ik er reden voor mij om mij op te gaan, is dat Jos Jansen mij speelt. En ik ben groot fan van Jos. En ik wil altijd graag een keer met hem op het podium. En dan, dat slaat het nog.
0: Ja, dit is die koers. Ik wens je die in elk geval, ja, ik wens je die een heel protte willen en succes morgen. En laten we het daar besluit nog even een eerste keer litten van hoe die repetities klonken. Dan komen we toch een beetje in de sfeer. Dank u wel.
1: Ja, mag ik nog één niks zeggen, ja. Jan Dirk?
0: Ja, doe dat maar.
1: Het is heel mooi van, er is maar zo'n grote groep in een ruimte te oefenen. En dan speelt bijvoorbeeld Jos Jansen een heel intiem nummer, De Roos. En dan is het moe stil van al die mensen. En dat is gewoon een piekenvel moment. Ja. En morgen wordt het nog volle slimmer.
0: Ik wens jullie een hele mooie dag, Tamon.
1: Dank u wel, komt helemaal goed.

0: is dus van de repetities een eenvoudige opname aan mijn iPhone. Maar morgen zal dat dus daar al hier helemaal mooi klinken in het WTC Expo in Ljouwt. Berichtjouwing daarop bij omroepfriesland.nl en snijd de morgen ik op de radio.
1: Alles wat je dijs mist hebben, Joost dus kunt zien en halen.
2: Dit is de dij voorbij.
3: Het band een keer, 1400ste jitje. Tenminste, de 100ste jitje van plitselijk belang. De voorzitter Ronald Wouwberg, die is nog aan de telefoon. Een goeiemorgen.
4: Hey, goeiemorgen.
3: En dan ben ik toch wel benijd. Wat doet zo'n plitselijk belang eigenlijk dat Bigelieks een gemeente of orenpartijen net doorgaan?
4: Ik denk dat wij echt staan voor de belangen van de inwoners van Wantega zelf. Dus echt gericht op de inwoners van het dorp zelf. Ik ken het voorbeeld misschien wel het munitieniveau van vorig jaar, waar we heel veel tijd in gestopt en wat lukt. Maar er zijn ook heel veel leuke dingen, zoals nu het 100-jarig bestaan van plaatselijk belang. Of het plaatsen van de kerstboom tijdens kerst. Nou, allerlei activiteiten.
3: Ja, dus alle komt op van de munitiedepot, want de crisis bij hem. Alles komt bij hem voorbij, zat die dus.
4: Ik moet zeggen, dit geeft me meer energie dan een munitiedepot.
3: Dat kan ik me voorstellen, ja. Wat even waarom mij doet. Tim Toeksa, er wordt volop zocht naar plak waar we de Defensie uitbreidt zich in. En dus echt dat munitiedepot. Ja. Je maakt er echt voor strijden, hè? Omdat dat munitiedepot net in band een keer komt, zo.
4: Ja, dat hebben we echt met het hele dorp, met heel veel energie. Maar het heeft ontzettend veel tijd gekost. Het is gelukt. En nu hebben ze een plek gevonden waar gelukkig geen huizen hoeven te verdwijnen. En hebben we kunnen zorgen dat alle inwoners hier kunnen blijven wonen.
3: Ja, want even naar het moment dat je te jaren kreeg van het komt in elk geval net in band een keer. Wat was de reactie toen daar? Wat was de reactie in het dorp?
4: Heel veel emotie. Heel veel tranen. Heel veel blijdschap. Alle inwoners liepen naar buiten toe om de vlag buiten te hangen. En we hebben de dag erna een heel groot feest gehad in het dorp. Dus dat was ontzettend mooi, die ontlading. Ja. Ontzettend opgelucht, vooral.
3: Ja, nu ben je hem 100 jaar. Hoeveel weet je hem eigenlijk hoe de historie van het plaatselijk belang?
4: Nou, op zich, in het afgelopen jaar hebben we daar ons aardig in verdiend. Voor ons kwam het ook als een verrassing, want Wantega zelf is in 1947 natuurlijk opgericht. En het lijkt dat we al
2: morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
2: Nou, dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
5: Alles wat te spelen.
6: Vlaamsoffel verwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
7: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
8: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij van inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
6: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: 11 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd, vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza, blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Nog eens 15 optredens van de Franse zanger Patrick Bruel gaan niet door vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag aan zijn adres. Meerdere vrouwen beschuldigen hem onder meer van verkrachting. Bruel ontkent alles. Zijn management heeft de optredens geschrapt, naar eigen zeggen in het belang van het publiek. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. Twee Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig

0: AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan het jaar ervoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Een aantal Amsterdammers is een rechtszaak gestart omdat de gemeente zich al jaren niet kan houden aan het maximum aantal toeristen. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor 6,50. En heren shorts. 2 voor 20 euro. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? VitaPro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement.
8: Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Simone Wijmans.
2: De parlementaire enquête naar de coronacrisis begon vandaag. Ik heb die heftige tijd zelf zoveel mogelijk verdrongen. Dus ik mag hopen dat de ondervraagden hun geheugen vooraf een boosterprik hebben gegeven. Goedenavond en welkom bij het Oog op Vrijdag. Rusland voert de druk op in Oekraïne en dreigt met nog meer aanvallen. Waarom juist nu? Burgemeester Schouten van Rotterdam loopt mee in de nacht tegen seksueel geweld. Oogcollega Koen Verbraak maakte een tv-documentaire over een van de meest autonome journalisten uit de tv-geschiedenis, Clary Polak. En een eeuw geleden werd Marilyn Monroe geboren. Ze was veel meer dan alleen een sekssymbool. U hoort er straks meer over. Eerst het nieuwsoverzicht.
3: Het is vandaag vrijdag.
1: Vrijdag.
3: 29 mei.
1: 29 mei.
3: 2026. Ik open de vergadering. Aan de orde is een openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. En ik verzoek de griffier om de getuigen binnen te leiden.
2: En deze eerste twee getuigen bij de coronacommissie speelden vanaf dag 1 een belangrijke rol in de crisis.
3: Mevrouw Koopmans, u bent en u was ook tijdens de pandemie hoogleraar virologie. En ook vanuit uw expertise lid van het Outbreak Management Team.
2: En in de middag was het de beurt aan.
3: Meneer Bruins, u was

0: minister van Medische Zorg en Sport in het kabinet Rutte 3.
1: We mogen samen vandaag het spits afbijten.
2: Koopmans en Bruins kregen vragen hoe ze besluiten namen over lockdowns of mondkapjes.
0: We willen leren van de coronaperiode en als parlementaire enquêtecommissie is dat dan ook onze taak.
2: Zo bleek carnaval achteraf een broeinest van besmettingen. Maar het feest toen stoppen was een brug te ver.
3: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen. Of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
2: Het was in de eerste fase sowieso lastig om beslissingen te nemen.
4: Is er tijdens uw ministerschap een moment gekomen waarop u dacht, nu heb ik voldoende informatie om besluiten te kunnen nemen?
5: Nooit.
2: Afgelopen nacht was er een flinke explosie in Roemenië. Deze Russische drone kwam neer op een flat in NAVO-lidstaat Roemenië, net over de grens met Oekraïne.
6: Nou ja, is natuurlijk zorgelijk om te zien, ook roekeloos.
2: Zegt buitenlandminister Berendsen. Andere NAVO-landen reageerden ook fel.
7: Et que cet nouvel acte irresponsable.
8: Diesen Krieg weiter zu eskalieren.
2: Roemenië heeft het Russische consulaat gesloten en wil een stevige reactie van de NAVO, net als de inwoners.
9: NATO needs to do something about this.
2: Het was een week vol zonnige dagen, maar dat veranderde vanmiddag met zware onweersbuien. Ja, het was heftig. Ze maakten een einde aan de drukkende warmte die voor sommigen niet snel genoeg kon eindigen.
10: Je wordt er moe van die warmte.
2: En die warmte is soms meer dan alleen vervelend, maar ook zorgelijk.
11: Nou, omdat het versneld gaat en we weten de oorzaak. Dat is de uitstoot van broeikasgassen en die uitstoot neemt nog elk jaar toe.
2: Maar of iedereen zich daar zorgen over maakt?
12: Als het maar lekker weer is, dan zijn wij blij en dan is de wereld denk ik al een stukje leuker.
2: Hoewel, als je dan ook wel een beetje oplet.
13: Het is al aardig verbrand, meneer.
14: Nee. Het gaat wel goed. Ik was nu...
13: Is dat de bedoeling?
14: Ja.
2: Want steeds meer jongeren liggen vol in de krachtige zon te bakken voor een kleurtje en...
15: Je tanlines, ik hou ervan. Ik zit lekker in de zon voor de tanlines, ja.
2: Maar...
16: Bruin is een teken van schade. En schade stapelen we op, gelijk een strippenkaart. Dus op het einde van het leven heb je behoorlijk wat schade opgelopen.
2: Toch houden deze mensen vast aan hun eigen spreuk.
17: Eerst een tomaatje, dan een chocolaatje, zeggen ze dan.
18: En dan uiteindelijk een heel erg verrimpeld mandarijntje.
19: Ja, maar dat komt later. Probleem voor later.
2: Dit was Nieuws Vandaag in de media. En Jan van der Putten zit naast mij. Hij las de kranten vanmorgen, Jan.
20: Drones eisen steeds meer mensenlevens op steeds meer plekken. Sinds begin dit jaar zijn er 5862 mensen door drones gedood. In 29 landen, staat in Trouw.
2: In de Libanese hoofdstad Beirut houdt het gezoem van Israëlische drones bijna niet meer op. Als we geen drones horen, zegt een inwoner, vragen we ons af wat er gaat gebeuren. De stilte is soms enger dan het geluid.
20: De sollicitatiebrief is dood en AI heeft hem vermoord. Prikkelende kop morgen in het FD. Ruim de helft van de werkzoekenden grijpt bij sollicitaties naar kunstmatige intelligentie, blijkt uit onderzoek.
2: Het resultaat, zo mopperen werkgevers, een lawine aan foutloze, maar ook betekenisloze teksten. Ze zijn allemaal slaapverwekkend generiek.
20: AI is mooi, maar ook wel eng, vinden jongeren. Dat zijn de grootverbruikers van kunstmatige intelligentie. Maar ze zien ook de gevaren, schrijft het ND.
2: Onderzoekers in Amerika stellen vast dat jongeren bang zijn dat AI de menselijke creativiteit verwoest en het milieu aantast. En van techbros als Elon Musk en Peter Thiel moeten ze ook niks hebben.
20: Onno Eichelsheim is commandant der strijdkrachten en daarmee is hij ook de baas van zijn eigen dochter, van Ruby. Het AD hield met hen een dubbel interview.
2: Ruby riep altijd dat ze nooit het leger in zou gaan. Ze ging werken bij een bank, maar dat was niet haar ding. En nu zit ze bij de luchtmacht.
20: En vader Onno zegt dat hij zijn dochter zonder twijfel op missie zou sturen. Hij zegt ze zou het me verwijten als ik dat niet doe.
2: De Volkskrant kwam vorige week met een groot verhaal over dreigberichten en vuilspuiterij op X, vroeger Twitter. Allemaal strafbare teksten. Morgen het vervolg. Wie plaatsen dat soort teksten?
20: Nou, dat blijkt een bond gezelschap te zijn, van chronisch zieke ouderen tot uitgesproken rechtsextremisten. Soms plaatsen ze 100 berichten per dag.
2: Jan van 70 bijvoorbeeld gaat tekeer tegen Rob Jette. Hij geeft toe dat er emoties vrijkomen, dat het uit de hand loopt. Mijn vrouw en kinderen weten niet eens dat ik op X zit, zegt hij. Dat zou thuis discussie opleveren.
20: U weet het misschien niet, maar naast het Olympisch Stadion in Amsterdam wordt geschaatst op kunstijs. Hoe kan dat met het warme weer? Het Parool weet het, zonne-energie.
2: Sterker nog, de ijsbaan is alleen open als de zon schijnt. De stroom voor de ijsvloer gaat anders het net op en dat is al overvol.
20: En de ijsbaan is bedacht door kunstenaar Rosalie Apitulei. Wordt er niet enorm veel energie verspild met dit project? Dat is een schurende reactie en dat zoek ik op, zegt ze. Ik speel met het gevoel dat er iets niet klopt.
5: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Bobby Hebb, Sunny. Rusland heeft buitenlanders en diplomaten in Kiev opgeroepen de Oekraïnse hoofdstad te verlaten en voert de druk aan het front ook op. Waarom juist nu? Ik bespreek het met de oud-ambassadeur in Oekraïne, Robert Serry. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Voor zover bekend blijft de Nederlandse ambassade open. Is dat verstandig? Zou u dat besluit ook hebben genomen, mocht u nog werkzaam zijn als ambassadeur daar?
1: Ja, dat denk ik zeker van wel. Het is nu zo dat Poetin dit doet. Poetin gedraagt zich, denk ik nu, als een kat in het nauw. En die kan soms rare sprongen maken. Wat je ziet is dat hij dus nu probeert de luchtbombardementen weer op te voeren. Ik heb eigenlijk net voor de uitzending even contact gehad met mijn schoonfamilie in Kiev. Mm-hmm. Er wordt op de sociale media al dus gewaarschuwd dat het vannacht weer een hele onrustige nacht kan worden. En anders weten we vrijwel zeker dat het in het weekend is. Trouwens, Poetin heeft er een handje van om het vaak ook op zondagnacht te doen.
0: Yeah.
1: Dan is het de volgende ochtend, moeten de mensen in Kiev weer naar hun werk. En dan hebben ze natuurlijk een slapeloze nacht gehad.
0: Dus maar waarom zouden die ambassade openhouden?
1: Nou ja, als je die dus nu zou weghalen, dan is dat een duidelijk teken dat je dus bang bent, kennelijk. Mm-hmm. Kijk, u moet ook goed begrijpen dat Poetin kan die Oekraïners echt niet meer bang maken. Die hebben nu al 4 jaar lang gevochten. Trouwens, het is misschien wel goed om ook even daarover na te denken. 4 jaar. Het had 4 dagen moeten duren, mm-hmm. die speciale militaire operatie. Het is nu 4 jaar lang dat deze oorlog duurt. Er zijn bijna 500.000 Russische soldaten daarbij gesneuveld. Als je dat moet je dan denk ik met nog een factor 2,5 vermenigvuldigen. Als je dus denkt aan alle soldaten die of dood of gewond zijn. Dat betekent natuurlijk ook dat er 100.000 Oekraïnse soldaten ook dood of gewond zijn. Dus het is werkelijk verschrikkelijk wat er is gebeurd. Hoe kan Poetin dat ooit uitleggen als deze oorlog afloopt? Dit is voor mij de enige reden waarom deze oorlog eigenlijk nog doorgaat. De zogenaamde mutually hurting stalemate. Dat is een vakterm. En dat betekent dat als...
0: padstelling?
1: Dat is de padstelling, ja. Mm-hmm. Kijk, die padstelling, kijk, dat beide partijen eigenlijk inzien, doorvechten heeft geen zin meer. Die situatie is eigenlijk al lang bereikt. Maar de enige die dat dus, denk ik, in Moskou niet wil inzien, is Poetin. En wat je ziet ook, is dat er om hem heen begint men onrustig te worden. Moet je je ook voorstellen, het zou 4 dagen geduurd hebben. Het duurt nu 4 jaar. Het is nu zo dat de Oekraïners in staat zijn geweest om die oorlog ook naar de Russen te brengen. Zelfs naar Moskou. Het is eigenlijk ongelooflijk om te zien waar die Oekraïners toe in staat zijn geweest. En toen die oorlog begon, dachten wij dat ze geen schijn van kans zouden hebben. We hebben toen het wonder van Kiev gezien. Nu is de situatie bijna omgedraaid. Een jaar geleden hadden we nog dat bezoek van Zelensky aan het Oval Office.
0: Ja.
1: Waarbij hij uit het Oval Office werd uitgegooid omdat hij geen kaarten zou hebben. Nou, ik denk dat Oekraïne nu wel kaarten heeft.
0: Dus Poetin staat onder druk nu?
1: Poetin staat onder druk. En dan wat hij dus doet, is dat hij probeert om ons bang te maken. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En ik denk zelfs dat er wel weer wat nucleair sabelgekletter misschien kan komen. Dat was ook al zo in het begin van de oorlog, toen de Oekraïners erin slaagden om bijvoorbeeld de Krim aan te vallen. Toen kreeg je ook die waarschuwingen aan de NAVO dat als dat zo nodig... De Russen dus zouden zorg dragen voor hun eigen veiligheid. Terwijl het natuurlijk een agressieoorlog is die Poetin zelf is begonnen. Dus dit moeten we goed begrijpen. En daarom zouden we natuurlijk nooit onze ambassade nu moeten sluiten.
0: Ja.
1: En dat gebeurt gelukkig ook niet. Ook de Amerikanen hebben al besloten dat niet te doen. Maar het betekent wel dat we dus weer een nieuwe situatie, een nieuwe escalatie in die oorlog misschien tegemoet gaan. Want als Poetin inderdaad doorgaat met deze... Ik kan mij nog herinneren dat ik een jaar geleden ongeveer in Kiev was. En toen was toen ook zo'n massale aanval. Dat waren er toen zo'n 500 drones. En dan komen er altijd een aantal ballistische raketten aan het eind van de nacht.
0: Mm-hmm.
1: Nu, de vorige week, dat is precies een week geleden, was mijn schoonfamilie, we hebben hier eigenlijk zelf ook bijna geen oog dicht gedaan. Toen waren er dus bijna 1000, voornamelijk drones, maar ook dus die supersonische ballistische raketten die zijn afgeschoten. Dat is een escalatie. Dat is heel gevaarlijk, ook omdat de voorraad aan Patriot-raketten die de Oekraïners hebben, waarschijnlijk slinkt. op dit moment. En dat heeft weer alles te maken ook met die andere oorlog in Iran, waar, zoals u weet, er meer Patriot-systemen in een week zijn afgeschoten op Iraanse drones.
0: Ja.
1: Dan de 450 die Oekraïne heeft kunnen afschieten in 4 jaar tijd.
0: En wat is nu de rol van Europa? Wat kan Europa op dit moment nog doen?
1: Wat Europa kan doen is vooral dus duidelijk, wat dat betreft ook, dat u in het begin van het programma werd er ook even gewezen op die nieuwe escalatie ook in Roemenië.
0: Die drone die daar neer is
1: gekomen. Europa moet beseffen dat we dus pal achter die Oekraïners nu, juist nu, moeten blijven staan. En dat zal niet zo gemakkelijk zijn, ook vanwege het feit dus dat wapens die voor een deel nog uit Amerika moeten komen, zoals die Patriots, dus misschien binnenkort niet meer zijn. Dat is waar ik me eigenlijk op dit moment echt nog wel grote zorgen over maak. Maar aan de andere kant zie je dus dat die Dekselse Oekraïners er dus in geslaagd zijn om toch na de moeilijkste winter die ze ook hebben doorgemaakt, de koudste winter van die 4 winters dat deze oorlog al gaande is, is er toch aan het front nu weer een nieuwe stabilisatie ontstaan. Poetin slaagt er dus niet in om zelfs de Donbass te veroveren. En dat betekent dat ik verwacht dat het nog meer gaat gisten in Rusland. Weet u trouwens dat er je kunt al gokken op Poetin, of Poetin het eind van het jaar zal meemaken.
0: Wat is uw inschatting? Hoeveel geld zet u waar op?
1: Nou, ik noem het omdat mijn plusdochter in Kiev daar inderdaad geld op heeft ingezet, dat die voor het eind van het jaar is verdwenen. Nou, ik hoop het natuurlijk dat ze gelijk gaat krijgen. Dat verwacht ik zelf niet. Maar het feit dat dus dit soort dingen dus al gaande is, kan er wel wijzen in een richting dat deze oorlog misschien toch gaat eindigen. Niet in een overwinning, hoe graag ik dat ook zou willen, van Oekraïne. Dat kan ook niet meer. Maar wel in een einde van de oorlog, waarin nog steeds 4/5 van Oekraïne overeen staat, en waar er als Europa maar waar maakt wat we de Oekraïners beloofd hebben. Dat ze dus lid kunnen worden van de Europese Unie. Als Europa ook blijft inzien, wat nu wel gebeurt gelukkig, dat ook onze Europese veiligheid steeds meer afhankelijk is geworden van Oekraïne.
0: Ja.
1: Zeker nu we niet meer kunnen vertrouwen op artikel 5... en die Pax Americana, zolang Trump in het Witte Huis zit.
0: Maar u gaf net aan, Poetin is eigenlijk een kat in het nauw die rare sprongen. Ja. Maar bent u bang dat het ook richting nucleaire aanvallen zou gaan? En in hoeverre is Oekraïne daarop voorbereid?
1: Weet u dat Oekraïne is er inderdaad Oekraïners zijn al bezig daarop voor te bereiden. Dat hoorde ik dus ook van via mijn vrienden in Kiev. Er wordt op sociale media al gedeeld wat je moet doen als je bijvoorbeeld buiten bent en er wordt een nucleaire bom wordt tot ontploffing gebracht. Kennelijk moet je je gezicht dan op de grond duwen. Je moet vooral blijven ademen, want anders die schok kan betekenen dat je longen kapot gaan. En je moet natuurlijk zo snel mogelijk naar binnen. Jodiumpillen worden natuurlijk ook al verspreid. Dus wat dat betreft zijn die Oekraïners wel degelijk zich aan het voorbereiden. Zelfs op het ergste. Maar nou wil ik niet te dramatisch hier overkomen. Zelfs schat ik de kans nog steeds heel klein in dat het daartoe komt.
0: Dat hopen we dan maar.
1: Ja.
0: Dank, oud-ambassadeur Robert Serri. Ja, het is een hardnekkig probleem dat vooral vrouwen en meisjes raakt. Seksueel geweld op straat. En daarom wordt morgen in Rotterdam de Nacht tegen Seksueel Geweld gehouden. Burgemeester Carola Schouten spreekt bij de opening en loopt zelf ook mee. Goedenavond, mevrouw Schouten.
2: Goedenavond.
0: Ja, hoe groot is dit probleem landelijk? Zijn daar cijfers over?
2: Er zijn cijfers dat ongeveer 1 op de 4 vrouwen zich regelmatig onveilig voelt op straat. En dan hebben we het over intimidatie, het naroepen, soms ook zelfs echt meer dan dat. En dat ook uit de cijfers blijkt dat in totaal dat zo'n 83% zegt dat ze daar wel eens mee in aanraking zijn geweest. Dus dat zijn enorme aantallen en het staat echt dus voor een probleem wat er is, wat groot is, Maar wat ook niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Want we moeten dit echt het probleem met z'n allen aanpakken. En daarom zijn we ook morgenavond dus bij inderdaad de nacht tegen seksueel straatgeweld, tegen seksuele straatintimidatie. En daar lopen meer dan 2000 mensen mee om aan te geven. De stad, elke plek moet een veilige plek zijn voor iedereen en ook voor vrouwen. En dat is dus nog niet vanzelfsprekend.
0: Nee, een grote stad als Rotterdam heeft natuurlijk, als ik uw cijfers hoor, dan ook te maken met dit soort problemen. Hoe groot is de kwestie bij u? Heeft u daar enig zicht op?
2: Nou ja, we hebben wat cijfers over vorig jaar. En daarin zagen wij dat ongeveer 46% van de jonge vrouwen, dus dat is tussen 16 en pak een beet 25 jaar, dat die dus ook echt zich geïntimideerd voelt op straat. Dat is dus bijna de helft van de vrouwen, die jonge vrouwen, die daarmee te maken heeft. En de stad doet er al heel veel aan. Wij als Rotterdam hebben speciale BOA's nu ook, die ook op kunnen treden tegen seksuele straatintimidatie.
0: En gebeurt dat dan vaak?
2: Nou, je moet dat ook ter plekke meteen constateren. Dus je moet dat direct zien. Dus dat is op zich ook nog best een uitdaging om dat te doen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook plekken bij het uitgaan. Wij noemen dat safer spots, waar iedereen, maar dat zijn toch vooral ook vrouwen die zich melden als ze zich onveilig voelen of dat ze een situatie hebben meegemaakt die ze niet fijn vinden. Horecapersoneel herkent signalen van als vrouwen zich onveilig voelen, daar trainen we ze ook op. En we hebben dus deze week ook een hele week tegen seksuele straatintimidatie gehad in Rotterdam. Om daarmee ook aandacht te vragen voor het probleem, omdat dit niet een probleem van vrouwen is. Dit is een probleem van de hele samenleving. En juist omstanders, juist ook mannen kunnen zo vaak het verschil maken in een situatie waarin een vrouw zich onveilig voelt. En als er dan iemand is die daar alert op is, of die helpt, of die even aandacht geeft, positieve aandacht, dan kan het al zo'n wereld van verschil maken. Dus dit is echt een oproep om het met z'n allen aan te pakken.
0: Want hoe spreekt u mannen aan om zich anders te gedragen of zich uit te spreken als zij andere mannen zien die grenzen overschrijden?
2: Nou, het is ten eerste bewustwording. Dus ook, we hadden deze week bijvoorbeeld ook een parcours wat je kon lopen. En daar waren acteurs bij die dan eigenlijk nadeden wat het is om, als je geïntimideerd wordt op straat, als je daarmee te maken krijgt. En dat je dat dus zelf aan de lijf ondervindt. Nou, dat is echt wel heel vervelend als je dat meemaakt. Maar dan op die manier kun je ook soms aan mannen laten zien van wat is dit nou eigenlijk en hoe komt dat over ook op vrouwen. Maar ook spreek ik heel veel mannen die een bondgenoot willen zijn. Die zeggen, we willen gewoon op deze manier echt ook het verschil kunnen maken voor onze zussen, voor onze nichtjes, voor soms ook voor de dochters. Want zij willen ook graag dat vrouwen veilig over straat kunnen. En vragen ons ook, wat zijn de handreikingen? Waar kunnen wij dat herkennen? Wat kunnen we doen? Nou, dat zijn waardevolle gesprekken. En ik denk dat we op die manier ook echt een aanpak kunnen maken. Niet alleen dat vrouwen er aandacht voor moeten vragen, maar dat het de mannen zijn die ook opstaan en zeggen, hey, dit willen wij niet meer. Wij accepteren dit niet meer en wij zijn bondgenoot.
0: Maar het is natuurlijk een veelomvattend probleem. Het gaat over opvoeding, over onderwijs. Probeert u dat ook aan te pakken in Rotterdam?
2: We hebben ook op scholen programma's inderdaad over, en dat gaat wat breder. Het gaat niet alleen over seksuele straatintimidatie, maar ook gewoon over hoe ga je nou met elkaar om en hoe zorgen we ervoor ook dat het voor vrouwen ook veilig is in een breedte, maar dus ook op straat. En het is niet iets dat je gewoon met één programma eventjes oplost. Dit is natuurlijk veel breder. Alleen ik geloof er wel heel sterk in dat als we met alle mensen van goede wil een vuist gaan maken, nou, morgenavond is denk ik daar al een heel mooi statement bij. Maar dus ook breder, dat ook steeds meer mensen opstaan en zeggen, dit accepteren we niet. En wij willen hier ook tegen gaan ageren als we dat zien of als we dat opmerken. Dat we op die manier ook met elkaar kunnen gaan beschermen. Want het is niet een vraag dat vrouwen zich hier aan moeten ontworstelen of hier moeten voor zorgen dat ze veilig zijn. We moeten dit echt met elkaar doen.
0: Ja, u spreekt dus morgen nacht bij de start van de wandeling. Welke boodschap wilt u uitdragen?
2: Nou, dit dus vooral ook van, ik denk dat er morgenavond veel vrouwen zijn. Er zijn overigens ook mannen.
0: Ja, dat vroeg ik me af.
2: Ik was vorig jaar, was ik er voor het eerst en toen waren er ook gelukkig veel mannen die ook bewust mee gingen lopen om die boodschap helder te maken. Maar mijn verhaal zal zijn dat we als samenleving hier met elkaar gewoon een vuist moeten gaan maken. Niet alleen door één nacht te wandelen, wat een heel sterk signaal is. Maar juist al die andere avonden waarop vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen, dat we in ieder geval om hen heen gaan staan, zorgen dat, dat we ook elkaar aanspreken. Ook als er grapjes, een soort van grapjes worden gemaakt die helemaal niet grappig zijn, waardoor vrouwen zich toch geïntimideerd kunnen voelen. Elkaar aanspreken, ook als je ernaast staat, is het begin van de oplossing. En dat is het. Ja, dat is een van de stappen die je kunt zetten met elkaar, maar wel een hele belangrijke, omdat je op die manier laat zien, dit is de norm die wij niet meer accepteren met elkaar.
0: Dank burgemeester Carola Schouten van Rotterdam. Morgen opent zij de nacht tegen seksueel geweld.

0: Eileen Jewell, Everywhere I Go. Als journalist werd Clary Polak gevreesd en bewonderd. In haar interviews voor Buitenhof en Nova legde ze politici, maar ook vele anderen, het vuur aan de schenen. Tijdens haar werk en leven hield ze de regie altijd strak in handen. Ook over haar dood. Ze kreeg kanker en op 31 augustus 2023 stapte ze uit het leven. En morgen wordt op NPO 2 de documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het eind uitgezonden, gemaakt door oogcollega Koen Verbraak. Welkom Koen, fijn dat je er bent.
1: Goedenavond.
0: Weet jij nog wat jij dacht toen je hoorde dat zij was overleden?
1: Nou, mijn mond viel open. Ik kon niet begrijpen dat ze in één keer er niet meer was. He, en dat ze dan ook ziek zou zijn. Nou, daar had je nog helemaal nooit van gehoord. Dus waarom zij dan in één keer op de 67ste zomaar dood zou gaan, dat was voor mij een totaal raadsel.
0: En op welk moment kwam de gedachte, ik moet een verhaal maken over wie zij was en hoe zij leefde en hoe ze werkte?
1: Nou, toen ik meer begon te horen over hoe het gegaan was en dat zij 5 jaar lang met een ziekte heeft rondgelopen zonder iemand daarover te vertellen, kanker, en ook helemaal vanuit het niets in de ogen van de buitenwereld uit het leven te stappen, toen dacht ik, ja, hoe heeft dat leven in elkaar gezeten? Wat heeft haar bewogen om dit soort beslissingen te nemen? En wat zat daarachter?
0: Want autonoom tot aan het eind. Ja. Autonoom, is dat echt het woord dat haar het beste karakteriseert?
1: Ik denk het wel, of soeverein, maar in elk geval iemand die heel erg zelf haar beslissingen nam in haar leven. Van het begin tot het eind. Ze is ook, ze was enig kind. Ze was ook in Hilversum eigenlijk wel een loner. Ze koos toch heel vaak haar eigen route en haar eigen weg. En ja, uiteindelijk is ze dus ook wel helemaal alleen verdwenen en gestorven.
0: Ze was natuurlijk een hele bekende presentator.
1: Zeker, en een hele goeie.
0: Kende je haar persoonlijk?
1: Ik kende haar persoonlijk. Ik heb haar ook meerdere keer geïnterviewd voor de krant. En het was zelfs spannend om haar te interviewen. Omdat zij natuurlijk wel iemand was waarvan je wist, nou, die kan het minstens zo goed.
0: En
1: die,
0: ja, of die beter.
1: Ook, die ook corrigeerde van, wat bedoel je dan met die vraag? Ja. Je moet het iets duidelijker formuleren, want zo snap ik niet wat je bedoelt. Dat zei ze dan. En dat hoorde bij Clary.
0: Dus ja. Het was wel echt werken om haar te interviewen.
1: Ja, maar ook wel heel erg leuk. En ik vond haar ook aardig, ik vond haar bijzonder. Hoewel het ook wel een vrouw was die behoorlijk recht voor zijn raap kon reageren. Ik weet omdat ik een keer ergens een avond presenteerde. En daar was zij toevallig ook bij. Ze was in het publiek. En na afloop kwam ze op me af. En meestal zeggen mensen dan eerst iets aardigs en dan eventueel een kritiekpunt. Maar bij Clary was het precies andersom.
0: Ja. Ja. Dus en wat zei ze dan tegen je? Weet
1: nou,
0: je
1: ze kwam op me af en ze zei, wat ik nou echt niet begrijp, waarom jij nou dat... Weet je, dat ik dacht, wat gebeurt hier? Ik schrok er helemaal van.
0: En vond je er toen, al toen je er interviewde, vond je er al een fascinerende vrouw?
1: Jawel, want het was natuurlijk wel iemand. Kijk, ik volgde er ook in haar werk. En ik dacht, dat is. Ze was ook zo goed geïnformeerd. Ze was altijd. Ze kende alle dossiers. En daar had ik wel een hele grote bewondering voor. Dat ik dacht, dit is wel iemand die echt gewoon een kei is in dit vak.
0: Een kei in dit vak, je kende haar.
1: Ja.
0: Is het beeld...
1: We waren geen vrienden hoor, maar
0: ja,
1: wel
0: maar je
1: goede
0: kende
1: bekenden.
0: Er, ja. Is het beeld dat je van haar hebt veranderd na het maken van deze documentaire?
1: Ja, omdat ze natuurlijk toch... het was natuurlijk een vrouw waarvan je dacht, die gaat altijd voor de waarheid. Maar de waarheid over haar eigen leven, die hield ze natuurlijk voor iedereen verborgen de laatste jaren. Dat ze borstkanker had en dat ze koos ook voor, helemaal niet voor behandelingen. Zelfs geen professionele pijnbestrijding. Mm-hmm. Mensen vertellen ook in de film, daarna werden er in haar huis allerlei paracetamolstripjes gevonden. Daar heeft ze het geprobeerd mee te verzachten. Ja, dat gaat natuurlijk wel, dat vind ik wel heel aangrijpend. En ook dus, want je vroeg, is je beeld veranderd? Ik dacht, ze is nog standvastiger geweest dan ik dacht dat ze was.
0: En had ze dat nodig, dat heftige toch ook wel? Want ik heb ook met haar gewerkt. En ik vond haar altijd, zeker als jonge redacteur, dat komt ook in de documentaire naar voren,
1: ja,
0: daar was ze niet altijd aardig voor. En dat kan ik me heel erg goed herinneren. Maar had ze dat nodig om te floreren, denk jij?
1: Dat kan ik niet beoordelen. Dat lijkt me eigenlijk niet. Ik denk dat dat haar temperament was. Mm-hmm. Dat ze gewoon heel snel mensen terecht wees. En ze was ook heel aardig en heel... Ze kon heel warm zijn. Maar ze ging, als ze iets van je vond, dan dat, hè, wat ook in de film gezegd wordt, de mantel der liefde past haar
0: niet. Die kende zij niet. Was ze in haar persoonlijk leven milder dan in haar werk? Want je hebt ook veel vrienden gesproken.
1: Ja, want als je die vrienden spreekt, die zijn allemaal... Pardon, ik moet even... Ja. Die zijn allemaal heel lovend over haar. En die zeggen ook van, ze was ook heel lief. En, heel, en ook aan het einde van de nacht voordat ze stierf, heeft ze nog mensen geld overgemaakt. En toen de vrienden haar de volgende dag bij in haar huis samenkwamen. Toen ging de bel en toen werden allemaal lekkere hapjes bezorgd en wijnen. En had ze voor iedereen nog besteld waar die van hield. Dus ze had ook hele zachte, lieve, bijzondere kanten.
0: Want nadat zij dus die diagnose kanker kreeg, besloot ze het met niemand te delen.
1: Ja, je moet je voorstellen, haar man was aan het dementeren. Die was al heel ver heen, Nico. En op dat moment is dus die borstkanker vastgesteld. En toen heeft zij waarschijnlijk gedacht, nou ja, Nico gaat dood. En dan ga ik volgend jaar dood of zo. He, dus ik doe er niks aan.
0: Ja.
1: Maar ja, ze wist toen nog niet dat ze een aantal jaren zou leven. Je moet er wel bij bedenken dat haar moeder heeft ook leverkanker gehad. En toen zei de dokter tegen die moeder, als ik u was, zou ik het niet aan andere mensen vertellen, want mensen gaan u als een patiënt behandelen. En die vrouw, die moeder heeft dat dus alleen met haar man, Alexander Pola, besproken.
0: De bekende met, Alexander Pola.
1: Zeker, en met haar dochter Clary. Dus ze heeft haar wel gezien van, oh ja, zo kan je dat dus doen.
0: En dat
1: alleen
0: heeft
1: die moeder
0: wellicht
1: had natuurlijk wel twee vertrouwelingen en Clary niet.
0: Ze had helemaal niemand om het daarover mee te hebben.
1: Ja, ze waren er wel, maar ze vond dat niet.
0: Dat was haar keuze.
1: Dat was haar keuze, ja.
0: Want begrijpen die vrienden het inmiddels wel?
1: Nou ja, begrijpen blijft natuurlijk moeilijk omdat je met zoveel vragen blijft zitten. Want uiteindelijk hangt toch altijd die ene vraag boven de markt. Waarom vond je mij niet vriend genoeg om dit geheim te doorbreken? Waarom wilde je dit niet met mij bespreken?
0: Want een van de mensen die aan het woord komt is ook een goede vriend en collega van Clary, Bo van der Meulen.
1: Ja.
0: Laten we even luisteren naar wat hij daarover zegt.
2: Dat is het stomste van alles in het verhaal. Ik zou altijd gezegd hebben, het was de eerlijkste vrouw, de meest oprechte vrouw. Ik kan dat eerlijke niet meer zeggen. Want ze heeft ons allemaal voor de gek gehouden. Ze heeft ons allemaal voorgelogen.
0: Ja, toen je dat hoorde, wat dacht je toen?
1: Nou, dit is dus precies het sentiment waar die vrienden mee worstelen. En ook wel woede in het begin van, hoe kan je dit nou doen? Je ontneemt mensen ook de mogelijkheid om je te steunen. En als je jezelf als een vriend beschouwt van iemand, dan is het net alsof je wat wordt afgenomen.
0: En wat verraste je nou het meest in dat proces rond haar levenseinde? Was dat niet vertellen, dat niet willen vertellen?
1: Nou, en vooral ook de vastbeslotenheid waarmee ze toch echt heeft gewoon dat. Ik zou dat gewoon onmogelijk kunnen. Ten eerste het niet vertellen. En ten tweede dan inderdaad die keuze maken dat je sterft zonder dat er iemand aan je bed staat. Dat lijkt me het zo verschrikkelijk. Sterker nog, ze heeft zelfs haar kat, waar ze verschrikkelijk veel van hield, buiten de kamer gehouden, omdat ze bang was dat de kat van het middel zou drinken en ook dood zou gaan. Dus ze is gestorven met die kat, krabbend of mouwend of weet ik veel wat, voor die deur.
0: Nou, toch nog even over haar persoonlijkheid. Je noemde net de naam van Nico,
1: ja,
0: haar man.
1: Zo is het.
0: Een toch wat stoffige, niet al te succesvolle zakenman.
1: Zo omschrijft Jeroen Pauwem, ja.
0: Ja, hij maakte schulden waar zij uiteindelijk deels voor opdraaide.
1: Ja. Ja, zeker, want Clary heeft bijvoorbeeld haar pensioen afgekocht om de schulden van Nico in te lossen. En ze moest verhuizen naar een kleiner huis en zo. Allemaal omdat hij gewoon heel slecht zijn zaak op orde had. Hij is 3 keer failliet gegaan.
0: Maar in haar werk ontzettend streng tegen collega's.
1: Ja. Ja.
0: Streng voor zichzelf, streng. Maar Nico?
1: Ja, ik denk dat je dat liefde moet noemen, Simone. Zo simpel is het. Ja.
0: Is dat het?
1: Ik denk dat ze dat. Ik bedoel, ik heb Nico nooit gekend, maar ik hoor iedereen over hun vertellen van die hielden zo verschrikkelijk veel van elkaar. Ja, en dat heeft ze dus allemaal op de koop toegenomen.
0: Hoe denk jij dat zij de geschiedenis ingaat?
1: Nou, in elk geval is ze de geschiedenis al ingegaan als een van de beste interviewers die we hadden in dit land. En terecht. En dit verhaal is natuurlijk ook wel iets waar ik zal altijd aan, als ik die naam hoor, ook hieraan denken, aan dit verhaal. De vrouw die zo alleen het leven uitstapte.
0: Denk je dat ze gelukkig was? Als je al die verhalen hoort van haar vrienden en haar bekenden die over haar spreken?
1: In elk geval in de tijd dat Nico er nog was en toen hij nog niet dementeerde, denk ik dat ze heel gelukkig was. Al heeft ze ook wel allerlei botsingen gehad in het werk en zo. En ze is met ruzie weggegaan, ook bij dit programma bijvoorbeeld.
0: Waarbij met Oog op Morgen, ja.
1: Ja, waar ze natuurlijk ook gepresenteerd heeft. Maar dat is ook met een knal afgelopen. Dus, maar ze was dus wel gelukkig totdat Nico ging dementeren. En toen Nico dood was, toen was de glans van de dingen af. Ze heeft toch wel hele mooie dingen gemaakt, Filosofisch Quintet nog steeds. Tot een maand voor de dood heeft ze gewoon gepresenteerd. De laatste uitzending van het Filosofisch Quintet had als thema de toekomst. Terwijl zij toen wist dat die toekomst misschien maar een maand zou duren, hooguit.
0: Denk jij dat ze het had gewaardeerd, een documentaire over haar leven en over dit aspect?
1: Nee, ik denk dat ze het niet had gewild. Want ze was niet iemand die haar privéleven inzichtelijk maakte voor anderen. Maar ik denk wel dat ze gezegd zou hebben, als je het doet, dan ga je het ook echt goed doen, hè? Anders trek ik aan je haar.
0: Voelde je de druk tijdens het maken? Toch ergens dat stemmetje van Clary, dit moet goed gaan naar Verbruik?
1: Zeker, zeker. Ja, dit, nog meer dan anders, omdat ik het natuurlijk kende. En ik wist ook dat het een film was waar zij grote vraagtekens bij zou hebben. Aan de andere kant, zij was journalist genoeg om als het over een ander was gegaan, daarin geïnteresseerd te zijn. En bovendien, zij heeft een boek geschreven, Voorbij Voorbij, waarin ze eigenlijk het verhaal al vertelt op het einde na, want dat wist ze toen nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Maar wel over, het is eigenlijk een roman die over haar eigen leven gaat.
0: En is dit goed genoeg geworden voor Clary, denk jij?
1: Dat laat ik graag een ander over.
0: Dank je wel, Koen. De tv-documentaire Clary Polak, autonoom tot aan het einde, is morgen om 8:30 te zien op NPO 2.
1: Dank je wel.

0: I Wanna Be Loved By You, Marilyn Monroe. 100 jaar geleden werd ze als Norma Jean Baker geboren. Ze groeide in de jaren 50 uit tot die platina-blonde Hollywoodster, Marilyn Monroe dus. En zo klonk ze toen sprekend.
1: Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
2: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brain.
0: Ja, een veelzeggend fragment uit de film Gentlemen Prefer Blondes uit 1953. Monroe wordt vaak vooral gezien als sekssymbool, maar ze was veel, veel meer dan dat. In de studio journalist Sarah Luiters, zelfverklaard Monroe-fan voor het leven. Welkom. Ja. Wanneer begon jouw liefde voor Marilyn Monroe?
3: Ja, ik denk als ik 9 jaar was. Misschien wel iets jonger.
0: Zo jong?
3: Ja, ja.
0: En wat was het?
3: Ja, er stond een boek in de kast bij mij thuis. En ik bladerde dat door. En ik was eigenlijk meteen betoverd door haar.
0: Maar wat was het mooiste... dan? Was het haar uiterlijk? Wat was het?
3: Ja, het was wel haar uiterlijk. Ja, ik was wel echt gebiologeerd door haar uiterlijk. Ik dacht echt van, wat is dit voor een mooie vrouw? Heel stralend. En kwam ze over. En ook heel... Ik dacht ook heel benaderbaar. Van, nou, als ik haar zou kennen, dan zouden we vast vriendinnen zijn geworden, dacht ik dan.
0: Ja, dacht je dat? Maar het was echt een volontieuze vrouw. Jij was hoe oud? 9 jaar?
3: 9 jaar, ja. Ja.
0: En je dacht, dat zou wel, wij zouden wel maatjes zijn.
3: Ja, dat dacht ik dan, ja. Ja.
0: Want de meeste mensen zullen haar natuurlijk vooral kennen als dat sekssymbool. Die hoogblonde vrouw, borsten vooruit. Maar ze was dus veel meer dan dat, hè?
3: Ja, want ze was heel bewust met haar carrière aan de slag. Daar heeft ze gewoon ook alles voor gedaan. En dat ging heel snel. Er zijn honderden of duizenden foto's van haar gemaakt. Dat deed ze er ook allemaal bij. En ja, ze was ook wel... ze was gewoon een hele goede comedienne.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat werd soms een beetje vergeten, maar dat was ze wel echt. En ja, ook wel een feminist van la lettre.
0: Ja, in welke zin?
3: Ja, nou ja, dat ze, dus uiteindelijk is ze zo halfweg de jaren 50 is ze naar New York getrokken. En wilde ze eigenlijk breken met het studiosysteem. Wat eigenlijk vrouwen ja, veel minder betaalde. Wat haar ook alleen maar rollen gaf als het domme blondje. Mm. Waar ze een beetje klaar mee was. En toen heeft ze de eigen productiemaatschappij opgericht. Marilyn Monroe Productions. En daar was ze eigenlijk de eerste actrice die dat deed. Ik gewoon dacht van, ik ga het zelf proberen. Maar ze werd enorm tegengewerkt door al die mannen in dat systeem.
0: Want die zagen dat allemaal niet zitten.
3: Nee.
0: En ik begreep dat ze zelfs bevriend was met Ella Fitzgerald.
3: Ja, ja, ja.
0: Dat was... En ook in die tijd waarin zwarte vrouwen, zwarte zangeressen... Ja. Niet door de voordeur naar binnen mochten of wellicht niet mochten optreden. Zeker, dat ze daar ook een rol had.
3: Ja, ja. Ella Fitzgerald die wilde dan optreden in een Mocambo, een club in L.A., een jazzclub, en dat kon niet. En toen had Marilyn Monroe gezegd van... Oké, jullie boeken haar 2 weken en dan zit ik iedere avond vooraan. En dat werkte. En daarna hoefde ze nooit meer in een kleine jazzclub. Ja, dat speelde ze waarschijnlijk ook nog wel. Maar daarna was ze gewoon echt wereldberoemd.
0: Nou werd Marilyn 100 jaar geleden geboren. Ze overleed heel jong, 36 jaar oud. Neem ons nog even mee terug naar dat moment. Hoe kwam ze aan haar einde?
3: Ja, dat is natuurlijk een beetje een mysterie. Maar zelfmoord is wel, of tenminste misschien een per ongelukke zelfmoord met pillen en champagne infused, zeg maar, niet helemaal gelukkig op dat moment. Maar er is ook een theorie dat ze door de Kennedy, of tenminste door haar affaires met de president Kennedy en zijn broer.
0: En zijn broer?
3: Ja hoor, ze had met alle twee had ze een affaire. Mm-hmm. Dat daar ook een complottheorie is daarover. Maar ja. Het is nooit echt helemaal bewezen.
0: Maar wat denk jij zelf? Je hebt er zoveel over haar gelezen en mensen gezien.
3: Ik vind het wel altijd heel fascinerend natuurlijk. Het blijft gewoon... want er is nog een telefoontje gepleegd in die nacht. Dat ze is overleden. Maar ik denk zelf dat ze... tijdens een van haar laatste fotosessies met Bert Stern, een fotograaf... Ja, was ze ook best wel intoxicated, zullen we maar zeggen. Met veel champagne, veel Dom Perignon moest er aanwezig zijn. En... ze was wel, stond er wel bekend omdat ze veel pillen slikte tegen haar angsten, depressie.
0: Dus was het een ongelukkige vrouw?
3: Ik denk heel kwetsbaar. Ja, en ook omdat haar carrière natuurlijk niet... Ja, ze wilde gewoon wat serieuzere filmrollen spelen. En daar werd ze dan toch... Ja, dat was gewoon lastig in die tijd. Want ze had ook acteerlessen gevolgd bij Lee Strasberg in New York met Marlon Brando. En ze schreef poëzie en ze las heel veel literatuur. Maar ja, dat werd altijd een beetje toch gekscherend over haar gedaan. Dus ja.
0: Ja, en terug naar jou, die 9-10-jarige Sarah. Wat deed je met die bewondering voor Marilyn?
3: Ja, nou, ik had dus in ieder geval tegen mijn vader gezegd van ik kan die boeken allemaal niet lezen. En toen dacht hij, nou, dan is het misschien wel een goed idee om voor al die Nederlandse meisjes die fan zijn, een boek te maken over Marilyn Monroe. Het eerste Nederlandstalige boek. Marilyn Monroe, een nooit eindigende droom. En eigenlijk daar weer door geïnspireerd ging ik een tijdschriftje maken met een vriendin, een fanzine. Het Miss Marilyn Monroe Magazine. En dat werd al gestenceld. En we maakten dan met van die bolle letters die in de jaren 80 heel populair waren. Die titel. En dan zaten we dat heel ijverig allemaal in te kleuren. En dan gingen we naar Amsterdam. Of gingen we dat in Amsterdam verkopen. Bij Atheneum Boekhandel onder andere.
0: Oh, echt waar? Dat is wel echt een high-end boekwinkel al.
3: Die zagen ons aankomen met linnen tasjes met Marilyn Monroe op. En t-shirts en een rode lipstift en strik in ons haar. En die dachten, ah, dit is wel heel schattig. We nemen er gewoon een paar af. En die waren eigenlijk altijd verkocht. En dan
0: wie lazen dat dan?
3: Ja, andere fans. En we hadden ook abonnees, heel veel abonnees. En er waren heel veel meisjes van onze leeftijd. Maar ook Jan Wolkers was abonnee en Jan Kremer.
0: Jan Kremer?
3: Jan Kremer was ook abonnee. Ja.
0: En wat vond hij van het blaadje? Of het blad, moet ik zeggen.
3: Het blaadje, dat was wel een blaadje. Ja, we maakten allemaal een soort opstellenachtige teksten. En, ja. Met foto's erbij en... ja, hij vond het heel leuk. Hij zei gewoon van, ik word wel lid.
0: Oh, en hij was dus fan van Marilyn?
3: Nou, hij vond dus eigenlijk dat Jane Mansfield... dat was echt een concurrent van Marilyn Monroe in die tijd. Daar had hij een affaire mee gehad. En die vond hij toch wel vond hij toch wel bijzonderder.
0: Bijzonderder, knapper.
3: Ja.
0: Beter gevormd wellicht.
3: Beter gevormd.
0: Ja, is dat het serieus?
3: Ja, nou, hij zei toen tegen mij... Jane Mansfield had natuurlijk wel meer lekkere tieten dan Marilyn Monroe, hè?
0: Dat zei hij tegen jou als 9-jarig meisje.
3: Ja, en dan zat ik een beetje zo, oké.
0: Dat waren nog eens tijden, hè? Dat kon toen nog tegen 9-jarige kinderen gezegd werden.
3: Ja,
0: gezegd worden. Nou, dat tijdschrift liep dus best goed. Waar ging dat geld dan naartoe? Hoe gaat jullie dat uit?
3: Ja, dat geld ging eigenlijk allemaal op aan Marilyn spulletjes. Want dat had je toen echt heel veel in Amsterdam. Kon je bij Athena zo'n filmposterwinkel, kaarten, prullenbakken. Nou ja, mijn hele kamer was van onder tot boven beplakt met posters. Maar ook aan gummen en snoep. Ja, of de kermis. Gewoon dingen die meisjes van 19 leuk vinden om te doen.
0: En hoe lang heeft dit allemaal geduurd, deze grote liefde?
3: Nou, het is nog steeds wel een liefde. Dus in mijn huis is ze ook nog steeds aanwezig. En als er nieuwe boeken verschijnen, dan ben ik ook altijd wel geïnteresseerd. Dat magazine hebben we gemaakt tussen 83 en 85 of zo. Of zoiets, 84, 85.
0: Want hoe verklaar je dat ze nu nog 64 jaar na haar dood... dat ze nog steeds zo populair is, dat er nog steeds zo'n aantrekkingskracht is?
3: Ja, ze blijft gewoon fascineren. Er blijft ook altijd weer nieuw materiaal opduiken... ze heeft wel veel films gemaakt, maar er zijn een aantal die echt bekend zijn geworden. Zoals Some Like It Hot van Billy Wilder met Tony Curtis. Dat is gewoon echt een Jack Lemmon geweldige comedy. Maar ze heeft ook heel veel films gemaakt dat je denkt, nou, die hoef je echt nooit meer te zien. Mm-hmm. Tenminste, ik vind dat natuurlijk wel mooi om te zien, maar dat zijn niet de beste films. Dus het is meer dan dat. Het is gewoon, zij spreekt gewoon aan door, ik kan niet zo goed uitleggen, maar het is een...
0: Ja, want morgen starten in Groningen en Haarlem allerlei activiteiten rond Marilyn.
3: Ja.
0: Heb je nog wat tips?
3: Dat festival in Haarlem dacht ik zelf van... dan zou ik wel naar de expositie willen over de magazine covers. Dus er blijkbaar een verzamelaar die echt honderden covers heeft verzameld met Marilyn erop. Misschien is mijn cover er ook wel bij.
0: Ja.
3: Van mijn fancy, maar dat denk ik niet. Maar dat zou ik wel echt heel leuk vinden. En in Groningen komt ook een grote expositie met allemaal spullen uit haar eigen kleding, van haar jurken. Dus de beroemde jurk die ze in The Seven Year Itch droeg. Daar staat ze boven metro met een wapperende witte jurk.
0: En die jurk
3: is daar te zien. Ja, die is daar te zien. Dus dat is ook wel. En er zijn allemaal films weer in de bioscopen. In Haarlem, in Groningen en in Amsterdam in ieder geval. Sowieso.
0: Dus jij blijft fan voor het leven van Marilyn Monroe.
3: Ik blijf fan voor het leven, zeker.
0: De komende 30, 40 jaar blijf jij nog fan van Marilyn Monroe. Dankjewel, Sarah Luiters. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit Oog op vrijdagmorgen. Zit hier Elisabeth Steins, hierna Nooit meer slapen. Journalist in Japan Anoma van der Veren is de gast. Hij schreef een boek over de Japanse eetcultuur en zijn ervaring als correspondent voor de NOS. Goedenacht.
4: Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
5: NPO Radio 1.
6: Dr. Keldrenko.
7: Met korte broeken moet ik wel bijzeggen, het is maar goed dat radio is.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
8: Het is natuurlijk zo'n grappig, stom AI-dansje.
7: Ja. En dan... Het went ook op een bepaalde manier. Oké, het zal wel.
8: Dat normaliseert en steeds normaler wordt, is een glijdende schaal, is een begin naar autocratisering.
6: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
9: Het is een prachtig proefschrift.
7: Ja, nee, zeker. Maar even, gaat het proefschrift over, joh? Het gaat over het woord mits in de 15e eeuw. Waarom?
10: Avro Tros.
6: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
5: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom... Stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
14: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
15: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
16: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
17: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
18: Dit is Omroep Friesland.
19: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
20: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt, vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Noordwien.
10: My Willem de Vries.

0: is Noorderwien.
1: Ah, goeie. En welkom bij Noorderwien op deze vrijdag. Ja, ja, ik moet even begonnen met ons zo'n horen. Dit is de laatste dag van de werkweek. Tenminste, misschien maar eens van Big Eyewel op werk. Voor mij zit het er hard op in ieder geval. Mooi waar, lange dagen en toffe muziek. Dat is het motto van Hewitt Mowab. En wie hebben er mij New Frequency? Toffe bands, goede muzikanten. Twaar kom in Friesland bij. En deze single bij de zeker wijze Bag of Sugar. En deze single? Ja, ook goed hoor. Elske de Wal, Cheap Perfume.

0: Elske de Wal. En het klinkt helemaal net als Cheap Perfume. Maar dat is hele dure perfume. Bij deze fantastische nieuwe single. Geweldige zangeres. Nog altijd trouwens hier uit Friesland bij. We gaan even naar het Oeralfestival. Het komt er verroeren natuurlijk. Op Skilres zullen het alweer plak vinden. En dan onder oren in de Volks. Dat is de Oort Volks Hegeskwallen. Dan zal de muziekvoorstelling Broedplaatsen een aantal keren weer op via het Wurm. En dat is een bijzondere voorstelling. Gaan we wietweinig omtikken hoe jong in Noorwegen. Muziek, poëzie, het verhaal, roenom, keuzenderesse Annemarieke Woltman. En ja, die leeft dus net meer, maar Herman, haar broer Wol. En die had met Ella de Jong al heel lang een soort van muziekduo. Maar toen had ze het zeer Brunja de dichter erbij vregen onder een muziektheatervoorstelling van te meiden. Roenom, het abstracte werk nogmaals van Annemarieke. Dat al hier op Oerol, dat komt dus al hier nog. Maar de plaats is intussen Eklis. Haal die nummers opnaam. En mij Tamils. En daar draaien we dit nummer van. Dat gaat even net hoe Skilgewet Oerolplak vindt. Maar een peer, eiland, vierderop, skier. Dit is Broedplaats.
1: Wat de nacht, mijn hartje flustert dekken.

plaats bij dit prachtige noemer skier Ella de Jong natuurlijk. Maar haar geweldige stem, Svier Flynn Wieken nog, bij Big Band Friesland overigens. Kist me even omzien op youtube.com/Noorderwien. Ja, ja. Broepplaats zal een aantal keer opvierd worden op het Oerol Festival in de Volks. Kent die jongeren hier, het prachtige vaststelling. Onder oor met Seert Brunja dus en Herman Woltman en Ella de Jong. En het verhaal roenom het werk, het abstracte werk, zeg ik hem erin bij van Anne-Marieke Woltman, die het helaas net meer libbert. We blijven nog even in die hoeken zitten, want de man van Mario Kuiper kwam helaas ek vrij betiet te versterren door een verschrikkelijke ziekte. Zit ik er maar even bij. En Mario zit bij de politie en wie helemaal verreel op Henk de Brun, die uit Friesland wijst. Ze verhuis ik naar Friesland daar. En ja, toen kwam die idee. En dat is net leuk. Ze deelden de leerte van de muziek. Maar het weer van Mario Wol een punt om haar hele leven om te gooien. En van de politie bedarren ze in de kroeg en dorpshoes in Boersum. De Boersum Romiette. En daar kwamen ze wat muzikanten zien. En Ian, plezier is om strijden. En weer een prachtig mooie single van Uitkam. Nou, het heel verhaal. Dat verhaal door we in kwarten in Noord-Rien en op internet Wol. Dus ik verwijs die graag naar het lange parteer dan. Maar dat noemen draai ik nou even van Mario Kuiper. Maken mij onder oren Peter Krako en Sietse Huisman en nog meer. Het hit Hard mij rust vast. Mijn oorzetting van de Limburgse tekst. Nee, Wiebe. Wiebe vond mij in het Friesland. Ja, die zit daar wel eens onder de baan. In Boersum. De Boersum en Bietten. Maar dit is Mario Kuiper.

0: En dan zweef ik samen mij op die liedje en draai mij nooit meer om.
1: Het verhaal van Mario Kuiper en Henk de Bruin. En natuurlijk muzikanten, een dorp, een dorpshoes, een kroeg. Boersem, mij horen we rengen over mijn autoreiziging voor de prachtige reportages die we nogmaals op de Wijn Jan op televisie sturen. En straks ik publiceren op youtube.com/Noorderwin. Wie nee, nee, man, ben ik stiekem toch wel fan van Ben. Jaap Lauwers, je had het hier hoe de woon weet.
2: Nou, daar zijn meneer wat. Wat moest ik mij zo slieden?

Wat ja, Jaap Lauwers, oer een van, ja, het wordt de meest bekende wegen die we gaan in deze provincie, de Waardwei. Als ik een hoop gedoe was, want het is een enkele wei prolongen worden, want toen moest die verdubbelen worden, en ik weet niet, nou ja, dat ben ik net niet eens, et cetera, et cetera. Dit is een muziekprogramma, een mooie plaats te draaien van Grijdenberne, Wiebe Kaspers, neem mij...

0: De skries heeft mooie veren en een grote mooie snavel.
1: Hij kan zijn cel wijzen.
2: Hij roept Utto, Utto.
3: En hier wordt elke skries blij.
4: De skries is een mooi vogel, maar jammer, helaas wordt hij bijna uitgestorven.
5: Maar ook zijn kinderen hier veilig in de draaien.
6: Niet door de tractors dood.

Ja, mooi dan. Grijderband, Wiebe Kaspers en neem mij, mij die mij. Ja, hartstikke hingend. Mat net. Zeker net met dit mooie waar. En we moeten van het weekend ook nog van al die dingen dwaan. Dus, met kerbloe toch? Ja. We gaan even naar het live-opnames van de Oren on the Tiet. Toscans Brew. Ja, gewoon een jonge generatie Friese muzikanten in de studio. En die lid even een jaren dat zonder AI en welke social media er nog altijd heel goed muziceert wordt. Echt door de jonge mensen. Dit vinden ze. Laat!

Ik ben hier wel blij van, Toscans Brew. Friske muzikanten, de nieuwe generatie lid jaren dat ze fantastisch spelen kennen. Vind ik in ieder geval zelf. Dit is ik ben weer om te zien trouwens op youtube.com/Noorderwien. En ze gaan ook nog een tour, dus ja, veelbelovende acts, zoals dat ze ze kennen. Ja, dat weer veel is het nog steeds, maar goed, de Hartoer hier Njotig. Een fantastische band, alternatieve gitaarmuziek. Ze zijn bij Belkoor en ik ben blij dat ze in de studio hier. Dit is Pale Live in Noorderwien.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
1: Non-stop de berg.

0: ik jood nog verboon.
1: Sluit ik jood nog een verboon.
0: Ken reis maar twa betenken.
1: Reis maar twa betenken.
0: Mijn herder en mijn wetterhoon.
1: En mijn wetterhoon.
0: Bijke kwispel dat ik thuis kom.
1: Wie
0: mijn herder hak bescherming voor.
1: Hak bescherming voor.

0: non-stop de beste muziek van Friesland.
1: Alles wat er speelt.
0: Friesland non-stop.

0: Fleischhoffelverwerker Sonak wil biovergisters plaatsen. Omwenners gaan de street om.
1: Krijgen wij de garage van er komt geen extra overlast of krijgen we dat net?
2: Ik vind dat een moeilijke vraag. Wat wij voor inzet is geen extra overlast, maar een toetsing.
0: Vergisting of vergissing? Dit weekend in Friesland ook.

0: Douwe Heringa neemt die mee.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Brianna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitspreek, weet ik net.
0: Snijn, bij Omroep Friesland van Jochen Hond Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.